0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
2: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
1: Voor de kust van Jemen hebben Somalische piraten opnieuw een olietankschip gekaapt. Het gaat al om de vierde aanval van piraten op schepen in 2 weken tijd in de regio. Het aantal kapingen door Somalische piraten is jarenlang gedaald vanwege een internationale militaire operatie tegen piraterij. Maar sinds eind 2023 zijn de aanvallen op schepen weer gestegen. Toen begonnen de Houthi-rebellen in Jemen ook schepen aan te vallen in de Golf van Aden en de Rode Zee. Westerse marineschepen werden toen ingezet om die route te beveiligen, waardoor de Somalische piraten vaker ongemoeid werden gelaten. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty werd gehouden, of wordt gehouden, in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement. En Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
3: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok, dus we moesten snel de bal laten rondgaan. We blijven doorgaan naar die 1-1 en dan krijgen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
1: En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.

0: zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
2: VDK Bank.
3: Lab 9 presents.
4: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
5: Nee, joh.
4: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
5: Nee, joh.
4: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
5: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
4: Nee, joh.
5: Ja, joh.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Radio 1, live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Job Mathijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden. Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu is het dus ook effectief beslist. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. En Trump beweert dus dat dat aantal nog sterk zal verminderen. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
3: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
2: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten wordt met 3:00 vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. Max Verstappen mag vertrekken als tweede. En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

and set out for the distant skies. Watch the sun.

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren. Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden naar de VS.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn, zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu is het dus ook effectief beslist. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. In Brazilië heeft Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. De hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken van een schuur beschadigd. Door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
3: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de VS wordt met 3:00 vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. En dan nog het weer, tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden naar de VS.
2: Why is the US removing troops from Germany?
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu wordt het dus ook effectief een beslissing. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Rusland en Oekraïne hebben de voorbije nacht opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op elkaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het luchtalarm afgegaan en werden boven de stad verschillende explosies gehoord. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. In de Russische hoofdstad Moskou werd dan weer het vliegverkeer op twee luchthavens tijdelijk stilgelegd vanwege droneaanvallen. En ook op de luchthaven van Sint-Petersburg was dat het geval. Daar werden uiteindelijk 35 Oekraïnse drones neergehaald. In Brazilië heeft Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. En de hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
4: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hier nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
1: En dan nog het weer. Tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
5: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
2: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
1: In de stad Bourges, centraal in Frankrijk, zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale rave- en techno-party. Ze zijn met 20.000 tot 40.000 mensen naar gelang de bron. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen zouden liggen die kunnen ontploffen. Bourges is niet toevallig uitgekozen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken Núñez. De organisatoren protesteren tegen het beleid van de Franse overheid om zulke illegale raves te verbieden. Rusland en Oekraïne hebben de voorbije nacht opnieuw allebei drone-aanvallen uitgevoerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het luchtalarm afgegaan en werden boven de stad verschillende explosies gehoord. Over slachtoffers is nog niets bekend. In de Russische hoofdstad Moskou werd dan weer het vliegverkeer op twee luchthavens tijdelijk stilgelegd na drone-aanvallen. Ook op de luchthaven van Sint-Petersburg was dat het geval. Daar werden uiteindelijk 35 Oekraïnse drones neergehaald. Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten allemaal in het slot. Sint-Truiden kwam voor, Union maakte nog gelijk, maar daarna scoorde Sint-Truiden nog een strafschop. Union-trainer David Hubert is teleurgesteld.
3: Het geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
1: Union staat voorlopig nog aan de leiding met 2 punten voor op Club Brugge, dat straks op kop kan komen als het wint tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht is een schuur ingestort. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen, maar hij zegt er meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. In het voetbal heeft leider Union met 2-1 verloren tegen Sint-Truiden. Union kreeg al vroeg een rode kaart. Pas op het einde kwam Sint-Truiden dan voor. Union maakte nog gelijk, maar in minuut 100 scoorde Sint-Truiden op penalty de 2-1. Union kan vanavond zijn koppositie kwijtspelen aan Club Brugge als club wint tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
2: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
1: De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. Volgens Trump heeft Iran nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije tientallen jaren heeft aangedaan. Het internationale containertransportbedrijf MSC start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit zouden treinen de lading dan over land naar de Perzische Golf rijden. Via kleinere schepen moet alles dan in de golfstaten geraken. Een hele omweg, maar wel nodig, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
3: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
1: Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 verder spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten pas in het slot. Een strafschop in minuut 100 leverde Sint-Truiden in extremis de overwinning op. En dat was een zware domper, zegt Union-trainer David Hubert.
4: Je geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
1: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europe Playoffs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Jan van Delm.
6: Goedemorgen, het heeft flink geregend, vervelend voor Antwerpen, maar niks te vroeg voor de brandweer in Limburg. Dit is de ochtend, welkom.

0: Sight Unseen van Courtney Barnett. Morgen begint in Bergen in Henegouwen een assiseproces van ongeziene omvang. Twee dertigers zullen er terecht staan voor een dodelijke ongeval in Streppy 4 jaar geleden. Toen reden zij rond 5 uur 's ochtends met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Daarbij vielen 7 doden en tientallen gewonden. Het werd een collectief trauma voor Streppy, een kleine hechte gemeenschap waar iedereen wel één van de slachtoffers kent. Hoe kijken zij terug op die dag? Hoe gaan ze daarmee om? Marieke van Kouwenbergen ging spreken met buurtbewoners, met mensen die het hebben meegemaakt en met nabestaanden.
1: Ik trek naar de Rue des Canadiens in Streppy, waar 4 mensen uit de buurt me meenemen naar de vroege ochtend van 20 maart 2022. Het is 5 uur wanneer de carnavalisten hier van deur tot deur trekken om iedereen te verzamelen. Ze dragen hun typische kostuums van de Gilles, rood en geel gestreepte pakken met een witte kraag. Met hun trommels vieren ze het begin van de lente, vertelt burgemeester Jacques Aubert.
2: C'est notre folklore régional, les carnavals. L'objectif est de chasser l'hiver pour faire en sorte que le printemps arrive. Donc c'est toute une symbolique. C'est un moment de convivialité, de partage, de fraternité.
1: Wat een feestelijke dag had moeten worden, slaat in enkele seconden om in een nachtmerrie. Een wagen rijdt in op de groep carnavalisten die zich hebben verzameld op straat.
2: Ik ben nu immédiatement, m'a conduit ici et c'est là que j'ai vu disons la catastrophe et cette situation qu'on peut assimiler à une guerre en fait, hein, parce que les corps allongés au sol, la souffrance qui s'exprimait, c'était indescriptible.
1: Paniek, chaos, ongeloof. Antonio loopt voorop in de processie. Hij herinnert zich het geluid van de motor, van de klappen. Her en der ziet hij lichamen. Het lijkt een oorlogstafereel.
3: J'entends le bruit d'un moteur puissant. J'entends les coups. Les coups, c'est les corps qui sautent. Et puis, je me retourne et après, je vois une scène de guerre parce que sur 100 mètres, il y a des corps, quoi. Il y a des corps tout le long. C'est choquant, c'est frappant, c'est inimaginable.
1: Wat volgt zijn minuten die voor velen een leven lang zullen blijven nazinderen. Het zijn minuten waarin alles tegelijk gebeurt en niemand goed beseft wat er aan de hand is, vertelt Antonio.
3: On sait pas où se diriger, on a envie d'aider mais on n'a pas les capacités parce qu'on est dans l'accident. Les ambulances sont arrivées très vite et puis on est heureusement et ils ont pris en charge assez rapidement les victimes.
1: De ontreddering is groot. Mensen huilen, ze lopen zelfs nog achter de auto aan om hem te stoppen. De bestuurder vertraagt even, maar hij stopt niet en rijdt over mensen. Pas enkele straten verderop komt hij tot stilstand.
4: J'ai entendu des gens crier, j'ai vu des gens à terre, en train de pleurer. J'ai vu des gens courir après la voiture, parce que quand je suis arrivé, ça venait de se passer.
1: Vandaag, 4 jaar later, blijven de littekens zichtbaar. Niet hier in de straat, want die is niet veel veranderd, maar wel bij de slachtoffers en hun families en bij de hele gemeenschap. Want in een dorp waar iedereen elkaar kent, raakt zo'n gebeurtenis iedereen, zegt buurtbewoonster Shafia.
5: Tout le monde les connaissait. Tout le monde se connaît ici. Parce que c'est tous des gens des alentours. Tout le monde se connaît. C'est surtout de la famille. Moi j'habite ici, mon cousin habite là-bas. Donc c'est vraiment.
1: Ook voor Claudio is het een herinnering die nooit vervaagt. Hij woont op 200 meter van de plaats van het ongeval. Als hij gaat wandelen, denkt hij vaak aan zijn vrienden die het niet overleefd hebben.
6: Chaque fois, je montais ma rue à pied pour une petite promenade. Quand je passais devant le drame qui s'est passé, là, bah, j'ai craqué. Je craquais à chaque fois en pensant aux personnes que je connaissais. Et surtout un ami d'enfant. Je ne peux pas oublier.
1: De inwoners van Streppy worstelen met het trauma. Elk jaar in maart worden de slachtoffers herdacht aan een monument met trommels.
2: L'impact est encore très très présent. Il y a les blessures visibles et les blessures invisibles sur le plan psychologique qui sont encore très très importantes chez de nombreuses victimes.
1: Nu het proces eraan komt, klinkt er een sterke roep om gerechtigheid en zware gevangenisstraffen voor de daders.
5: C'est impardonnable. S'il sort de prison, c'est pas possible. C'est qu'il y a pas de justice. Je le dis, hein, il y a pas de justice s'ils font sortir de prison.
3: Mais moi, je suis clair par rapport à ça. Et j'ai pas peur de dire, c'est un meurtrier. Pour moi, c'est l'assassin, c'est comme ça. Il y a pas de mots, il y a pas d'autre mot, c'est l'assassin.
6: Mais non, c'est la justice qui va jouer, on verra, en espérant que justice soit faite, quoi. On l'espère, beaucoup.
0: Morgen begint dus dat proces in Bergen. Een reportage was dat van Marieke van Kouwenbergen.

0: What's Love Got To Do With It? Tina Turner. Tijd om even terug te blikken op het voetbal van gisteren. En we beginnen in Sint-Truiden, want Sint-Truiden kreeg leider Union op bezoek. Over die wedstrijd valt wel het een en ander te vertellen. Ondanks een verschrikkelijke wedstrijd, dik zit onze commentator Peter van den Bemt, was het slot wel reuze spannend om te volgen. Union moest al na 12 minuten met één man minder voort, na een rode kaart, maar STVV kon daar pas 4 minuten voor tijd van profiteren. Diouf maakte de 1-0, maar in de tweede minuut van de toegevoegde tijd koopte Rodriguez de gelijkmaker tegen de netten voor Union. Even leek het een gelijkspel te worden, tot Silla in de slotseconde van de extra tijd in een warrige fase met de knie vol in het gezicht van Yamamoto trapte. Die werd na die fase meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het leverde Sint-Truiden dus wel een strafschop op en de Japaner Ito bezorgde de Limburgers zo van op de stip de 3 punten. De trainer van Union, David Hubert, hekelde enkele beslissingen van de scheidsrechter, maar was achteraf toch vooral trots dat zijn ploeg zo lang stand kon houden na meer dan 80 minuten met één man minder te hebben gespeeld.
1: In nog moeilijkere omstandigheden met 1-0 achterstand zou menig ploeg gewoon opgeven. En dan zie je dat we toch nog zijn gaan duwen. Dat doelpunt zijn gaan halen. Dus op dat vlak ben ik uiterst trots op wat de jongens op mentaal vlak hebben gepresteerd vandaag.
0: De coach van Sint-Truiden, Wouter Franke, had dan weer een heel andere kijk op de zaak. Hij hekelt het geklaag en de onsportieve reactie van de leider in de competitie.
2: Ik denk dat ze content mogen zijn dat ze met 10 geëindigd zijn en niet met 9 en 8. Ja, Burgess kan er gemakkelijk 2 geel pakken, Van der Perk kan er gemakkelijk 2 geel pakken. Dus, maar ik zeg het, ik ben blij dat de jongens het hoofd erbij gehouden hebben en in die wedstrijd gebleven zijn, die dominantie gehouden hebben. En het is gewoon jammer. Wij zijn altijd heel fair geweest in die wedstrijden. Bijvoorbeeld de vorige wedstrijd dat we met hun die wedstrijd op hun gespeeld hebben, naar hun toe. Als dat andersom niet kan, als er eens een wedstrijd verloren is, dan heb ik daar wel heel veel vraagtekens mee.
0: Duidelijke woorden van Wouter Franke, maar vooral de 3 punten voor Sint-Truiden dus. Union doet een slechte zaak in het klassement, want door dit verlies kan Club Brugge straks over de Brusselaars wippen in het klassement. Daarvoor moet het zelf wel eerst nog zien te winnen bij die andere Brusselse club Anderlecht. Tot zover het voetbal in de Champions Playoffs. Eerder was er ook al voetbal in de Europe Playoffs, het vroegere Playoff 2. Daar stond voor aanvang van deze speeldag Racing Genk aan de leiding. Maar na gisteren moeten die leidersplaats nu delen met Westerlo, want de Limburgers verloren met 2-0 op het veld van Charleroi. De eerste nederlaag voor Racing Genk in deze playoffs. Nicky Haaien was achteraf streng voor zijn spelers.
3: Maar ik denk dat we gewoon niet tevreden kunnen zijn over heel de wedstrijd. Dus ik ga hier niemand individueel benoemen. Wat wij willen is dat wij heel consistent gaan presteren. En je ziet, we spelen 2 weken heel goed tegen Charleroi en tegen Standaard. Ja, vandaag is het dan weer helemaal weg. En dat is iets dat we willen veranderen. Maar goed, dat weet je ook dat een beetje tijd kost. En in het voetbal heb je niet zoveel tijd. Maar vandaag was weer zo'n ontgoocheling en daar moeten we terug uitkruipen.
0: Ja, en het wacht daar best niet te lang mee. Want volgende week wacht al de wedstrijd thuis tegen Westerlo. Westerlo dat naast Racing Genk aan de leiding van de Europlayoffs is gekomen. Al ging het ook Westerlo niet helemaal voor de wind. Het kreeg Oud-Heverlee op bezoek en keek na de eerste helft al tegen een 0-3 achterstand aan. Maar in de tweede helft rechtte Westerlo de rug en het sleepte nog een 3-3 gelijkspel uit de brand. Racing Genk en Westerlo hebben nu allebei 30 punten. Vandaag uiteraard nog meer voetbal met om 2:30 al KV Mechelen tegen AA Gent. Maar vooral om 6:30 de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Daarop blikken we straks al eens vooruit met onze analist Wim de Koning. Dat is zo rond 9:30. En de wedstrijden zelf die zijn vanmiddag uiteraard te volgen op Radio 1 en op de website van Sporza.

0: American Girls van Harry Styles. In China houden vrouwen de helft van de hemel omhoog. Het is een bekende slogan van Mao uit de jaren 50. Die moest Chinese vrouwen in communistisch China ertoe aanzetten om te gaan werken in de staalfabrieken of op de rijstvelden. Maar wie naar huidig president Xi Jinping luistert, die hoort een heel ander verhaal. Een pleidooi voor vrouwen om hun traditionele rol van vrouw aan de haard of aan de wok en moeder weer op te nemen. Goedemorgen, Vela de Vos.
1: Goedemorgen.
0: Het is het onderwerp van jullie podcast, China voorbij de muur, die je samen hebt gemaakt met je collega Tom van der Wegen. Ja, wat is er eigenlijk aan de hand?
1: Ja, China verkeert in een vruchtbaarheidscrisis, zou je kunnen zeggen. Het geboortecijfer vorig jaar lag op een recordlaagte van 5,6 geboortes per 1000 inwoners. Dat betekent in grote steden zoals Shanghai bijvoorbeeld dat je zit aan een half kind per vrouw. Dat klinkt een beetje luguber. Dat is natuurlijk heel weinig. Hè, en zeker niet genoeg om de bevolking in stand te houden. En het gevolg is dat de bevolking vorig jaar kromp in één jaar tijd met meer dan 3 miljoen mensen. Dus China dreigt oud te worden voor het rijk wordt, zoals ze zeggen. En ja, dus is de Communistische Partij een nieuwe weg ingeslagen. Ze willen meer kinderen. En daar horen natuurlijk instructies bij. Instructies vooral voor jonge vrouwen. Hè. Jong trouwen, je man bijstaan, moeder worden. Hè. Dat is allemaal heel eerbaar, zegt de partij. Ik wil er wel bij zeggen, ja, de Communistische Partij geeft eigenlijk zelf het goede voorbeeld, want dat is een absoluut mannenbastion. Ja. Als je beelden hebt gezien van het laatste volkscongres, sinds Xi Jinping aan de macht is, zit er in de top van de partij geen enkele vrouw meer.
0: Nee, geen enkele vrouw. En als ik dat zo hoor, dat men nu aanzet om meer kinderen te krijgen, dan denk ik, ja, het kan verkeren. Want vroeger was China bekend om zijn één-kind-politiek. Dat is 10 jaar geleden afgeschaft. En toch blijft dat geboortecijfer zo laag. Waarom?
1: Ja, dat is eigenlijk een trend die je in heel Oost-Azië ziet. Kijk naar Zuid-Korea, kijk naar Japan. Daar krijgen mensen ook heel weinig kinderen. En nu volgt ook China. Het is zo dat vrouwen nog heel vaak moeten kiezen. Het is ofwel thuis blijven en voor het gezin instaan of carrière maken. Er is vaak te weinig kinderopvang. En dus heb je ook in China steeds meer jonge, goed opgeleide vrouwen, want als het gaat om onderwijskansen, scoort China wel goed. Ja, ja, die kiezen voor nummer 2. Hè. Die kiezen voor een carrière, die blijven single. Je hebt ook het probleem in China dat kinderen opvoeden bijzonder duur is, duurder dan bij ons eigenlijk. Ouders staan vaak zelf in voor muzieklessen, voor extra bijlessen. En je zit in China nu eenmaal met 2 generaties enige kinderen. Hè? Ja. Mensen die nooit een groot gezin gezien hebben, die zelf altijd alleen waren en ja, die zelf ook niet zo heel veel kinderen op de wereld zetten.
0: Ja, en dus komt uit het een het andere voort. Nu, die communistische partij, je zei het al, en vooral president Xi, die wil jonge vrouwen weer in hun traditionele rol duwen. En dan is de vraag natuurlijk, lukt dat?
1: Ja, wel, ze proberen dat op 2 manieren. Enerzijds met beloningen, dus premies voor wie 2 of meer kinderen krijgt. Je kan sinds dit jaar gratis bevallen. IVF wordt ook heel erg gestimuleerd. Je ziet in de media massahuwelijken. De overheid, Jan, gaat speeddates organiseren voor jonge mensen. Aan de andere kant, straffen. Hè. Dus sinds kort geldt er een afkoelingsperiode van 1 maand bij scheidingen. Hè. Dus in de hoop dat mensen zich bedenken. Er is een extra belasting geven op condooms, wat ook heel wat reactie losmaakt op Chinese sociale media. En meisjes wordt voorbehouden. Ja, het wordt gezien als een patriotische plicht eigenlijk. In dienst van het vaderland moet je meer kinderen krijgen, moet je je man bijstaan. Ik kan erbij zeggen, je ziet het aan de bevolkingscijfers, voorlopig hebben al die campagnes weinig resultaat.
0: Die jonge vrouwen laten zich dus niet zomaar ompraten, ook niet als de regering spreekt van een patriotische plicht. Ja, bestaat er eigenlijk zoiets als een feministische beweging in China?
1: Wel, die heeft zeker bestaan, maar dan moeten we eigenlijk naar tien jaar geleden terugkeren. Toen had je een aantal opvallende acties van jonge vrouwen tegen huiselijk geweld. Ze gingen rondlopen in een bebloede trouwjurk. Ze hielden acties op het openbaar vervoer tegen aanranding. Je hebt ook een korte en krachtige MeToo-beweging gehad. Een paar jaar geleden, ik weet niet of je dat herinnert, Jan. Je had die bekende tenniskampioene Peng Shuai, die de voormalig vicepremier ervan beschuldigde dat hij haar had aangerand. Een zaak die in China en ook daarbuiten heel veel ophef veroorzaakte. Maar eigenlijk al die vrouwen die daar toen aan deelnamen zijn het slachtoffer geworden van repressie. De initiatiefneemster in China van MeToo, die zit nog altijd in de gevangenis op dit moment. Dus veel van die feministische actievoerders zijn naar het buitenland gekeerd of de feministische of zijn ondergronds gegaan. Ja. Want je verenigen in China, dat blijft gevaarlijk.
0: Dat is inderdaad gevaarlijk. Dus geen feministische beweging meer of toch niet bovengronds in China. Maar de vraag, de kernvraag van jullie podcast is natuurlijk, keren die Chinese vrouwen nu terug naar de haard door al die maatregelen? Ik denk dat je het antwoord al weet, maar zeg het maar.
1: Ja, nee. Enfin, ik ga het niet het volledige antwoord verklappen, maar in grote lijn is het nee. Hè. We hebben twee jonge Chinese vrouwen geïnterviewd, onder andere schrijfster Zhang Yueren, iemand die hier ook wat bekendheid geniet. Haar boeken liggen ook in de winkel bij ons in het Nederlands. En Ellie Lou, Jan, en dat was toch een bijzonder iemand, dat is een jonge Vlaamse, die hier geadopteerd is door een Chinese familie. Dus ze zegt, ik zie er Europees uit, maar ik voel me Chinees. Toch wel heel bijzonder. Wat zij allebei zeggen is, ja, de Chinese maatschappij verandert. Hè, wat de regering ook wil. Ook veel jonge mannen veranderen. En het feminisme in China vindt nog altijd een uitweg. Hè. In theaterzaaltjes, stand-up comedy, heel populair door vrouwen. Op sociale media. En we hebben ook sinologe Jeanne Bode geïnterviewd. En die vat het samen met, ja, de geest is uit de fles. En zelfs de president van China krijgt die er niet zomaar terug in.
0: De geest is uit de fles. Dat is de conclusie van jullie podcast. Dank je wel, Veerle de Vos. En voor wie het hele verhaal wil horen, Vrouwen in China terug aan de haard, is de titel van die podcast te beluisteren op VRT Max, Spotify en vele andere kanalen.

0: Pretty Woman van Roy Orbison.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
3: Verica Bank.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Anderhalve minuut over half acht, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er meteen al bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen en in Brecht is een schuur ingestort. In het voetbal heeft Leider Union met 2-1 verloren van Sint-Truiden, de eerste nederlaag voor Union in 20 competitiewedstrijden. En dat kan straks ook zijn leidersplaats kwijtspelen als Club Brugge wint op Anderlecht. Het weer, buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen nog tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer.
6: Radio 1.
5: De ochtend.
6: Met Jan van Delm.
7: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: Automatic, de nieuwe single van Jesse Ware. In Botswana, in het zuiden van Afrika, zijn dit weekend de World Relays aan de gang. Zeg maar de wereldkampioenschappen atletiek voor estafetteteams. Op de 4x400 hebben de mannen, de Belgian Tornadoes, zich vlot geplaatst voor de finale. Alle andere ploegen moeten wel naar de herkansingen. Goedemorgen, Bram Peters.
1: Goedemorgen.
0: U bent de hoofdcoach van de Belgische estafetteteams. U bent daar ook in Botswana. Ja, de Tornado's die hebben hun reeks gewonnen, de traagste van de drie. Maar daar hoeven we misschien niet te veel belang aan te hechten. Hè? Zeker niet in deze fase van de competitie.
1: Nee, zeker niet. En voor een aantal landen in de wereld, die zitten al lang in hun seizoen. En die zijn nu echt al op hun allerbest. Ja, wij komen natuurlijk nog redelijk recent van het wereldkampioenschap indoor vandaan. En ja, een relatief korte voorbereidingsperiode naar dit toernooi toe. Dus we zijn eigenlijk in het begin van ons seizoen en we worden eigenlijk ook alleen maar beter. Dus ja. Dat wij ons nu kunnen plaatsen is goed, denk ik. Ja.
0: Is eigenlijk
1: de tijd doet er dan niet zoveel toe.
0: Nee, en dat is dus eigenlijk al een succes dat ze in die finale zitten. Vorig jaar hebben de Tornado's nog zilver gepakt op die World Relays. Zou dat opnieuw kunnen, denkt u? Of zijn ze daar misschien nog net iets te vroeg voor in het seizoen?
1: Ik denk nu, vorig jaar hadden we al, in de eerste dag hadden we al de meerdere ploeg gekwalificeerd. Want dit is inderdaad het WK voor estafette. Alleen uiteindelijk is het ook een kwalificatietoernooi voor de volgende grote kampioenschappen. Ja. En bij ons draait het meer om de kwalificaties dan hier per se in medaille halen. Ja. Dus we zullen ook vandaag keuzes moeten maken om misschien de toch wat sterkere Tornado's in te zetten. Om bijvoorbeeld nog de 4x4 mixed te kunnen plaatsen. Die ook wel hoog op onze prioriteit lijst staan. Dus ik verwacht niet dat we deze keer echt mee gaan strijden voor de medailles. Maar het wordt wel denk ik een hele mooie finale. En nog steeds een competitieve ploeg.
0: Een heel mooie finale om zich dan te kwalificeren voor het wereldkampioenschap. En inderdaad, om misschien ook te mikken op die mixed relays, de Belgian Waffles, zoals die dan heten. Een beetje bizarre naam. Maar zo gaan ze inderdaad door het leven. Maar die Belgian Waffles, ja, die moeten wel naar de herkansingen. Hè, want hebben gisteren zich niet kunnen plaatsen.
1: Dat klopt. Zo is het inderdaad. Je hebt de eerste dag, wordt eigenlijk de beste 8 teams, die krijgen meteen een ticket voor de wereldkampioenschappen richting het WK in 2027 is dat al. Dat is nu al de kwalificatie voor. En vandaag inderdaad de herkansingen. En als we bij de beste 2 van onze herkansingsronde komen, dan plaatsen wij ons ook nog voor dat WK. Dat het gisteren niet lukte, was eigenlijk wel een beetje ingecalculeerd. Maar we gaan vandaag daar wel vol voor om dat alsnog te laten slagen.
0: En dat betekent dat er misschien ook andere mensen zullen lopen?
1: Absoluut, ja. We gaan zeker wissels maken. Ja.
0: Ja. Voor de rest was het gisteren eigenlijk maar een mager beestje. Hè? Al de andere ploegen moeten naar de herkansingen. Maar de cheetahs, dat zijn de vrouwen op de 4x400, die kunnen wel verzachte omstandigheden inroepen. Hè?
1: Ja, absoluut. Eigenlijk bij alle estafette ploegen wel, behalve de 4x4 mannen. Dus de Tornado's die zijn hier op volle oorlogsterkte. En eigenlijk alle andere relays die missen wel hun boegbeelden eigenlijk. Met een Rani Rozius en Delphine Kanza op de 4x100. En Simon van Haarstraten ook op de 4x100 bij de mannen. En maar zeker bij de cheetahs missen we gewoon een aantal hele grote namen die door omstandigheden niet bij kunnen zijn. En dat is de reden waarom we nu een hele jonge ploeg hebben. En dus voor hun een hele mooie kans om ervaring op te doen. Maar zeker, we zijn niet competitief genoeg om ons te kunnen gaan plaatsen, zeer waarschijnlijk voor de wereldkampioenschappen.
0: Nee, voor de 4x400 bij de vrouwen ziet het er dus niet zo goed uit straks. De 4x100, daar hebt u het ook al even over gehad. Ja, daar heeft gisteren geen van beide ploegen zelfs de eindmeet gehaald. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, ook daar. We weten dat we dus eigenlijk een licht verzwakte ploeg hebben hier in Botswana. Omdat onze toppers er niet bij zijn. Dus ddan moet je ergens risico's gaan nemen. Dus we hebben met de coaches bij elkaar gezeten. Oké, hoe gaan we onze kans nog groter maken? Of iets groter maken om ons nog te kunnen kwalificeren voor die wereldkampioenschap en voor die finale dus gisteren. Dan zet je de 4x100 atleten die zetten een stukje tape op de grond. En dat is voor hun een merkteken. Oké, als de aankomende loper over dat tapeje gaat, dan moet ik volle bak vertrekken. Ja. Zo hard als ik kan. En dan als je het ja-teken hoort, gaat die arm naar achteren en gaat het stokje door. Maar ja, omdat we dus tijd moesten winnen, hebben we dat tapeje net een beetje verder gezet dan normaal om toch een beetje te gokken. Eventueel nog net wel door te gaan naar die finale. En dat heeft helaas gisteren dus 2 keer fout uitgepakt. En vandaag is onze kans op kwalificatie ietsje groter, dus zullen we iets minder risico nemen. Ja. Dus ik verwacht eigenlijk beide teams over de meet vandaag.
0: Ja, maar dat betekent dus dat ze het stokje gewoon hebben laten vallen dan? Of wat is er dan juist gebeurd? Of ze waren te laat om het over te nemen?
1: ja, te laat om het over te geven. Dus je hebt 30 meter de tijd om het stokje door te geven. Als je buiten die 30 meter zone zit, dan word je ook gedisqualificeerd. Bij de 4x100 meter vrouwen was het inderdaad net iets te vroeg getrokken ook, waardoor het stokje gewoon net niet, niet in de hand kwam. Ja, dat is het risico van de 4x100. Er gaat heel veel fout. Ja. En daardoor geeft het ons ook nog steeds wel kansen vandaag. Want we horen misschien niet bij per se de toplanden op het moment, maar die toplanden kunnen ook fouten maken. En dan zit je daar zomaar ineens wel bij.
0: Dus u ziet nog wel degelijk kansen voor die twee ploegen van de 4x100 in de herkansingen, zeg maar.
1: Daar zijn altijd kansen, absoluut.
0: Daar zijn altijd kansen. Dat is de juiste spirit. Daar hebben we misschien een Nederlander voor nodig om dat dienst te maken aan onze lopers hier in België. Hartelijk dank voor dit gesprek, Bram Peeters, hoofdcoach van de Belgische aflossingsploegen. En nog veel succes straks daar in Botswana. Graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Dank je. Doei doei.

0: Sauvignon Blanc van Rosalia, fenomenale zangeres, deze week nog in het Antwerpse Sportpaleis. En daarvoor Alone Again van Gilbert O'Sullivan.
1: De ochtend.
0: Het rottende hart van de VS. Hoe macht, geld en de familie Trump Amerika uithollen? Dat is de titel van de jongste aflevering van De Blik van Björn op onze website vrtnieuws.be. Goedemorgen, Björn Soenes.
2: Goedemorgen, Jan van Delm.
0: Dat is al meteen een flink statement, hè? Kun je dat hard maken?
2: Wel, je hoeft niet hard te kijken om het hard te maken, want het is voor iedereen duidelijk dat er van alles gebeurt. Ik zou het bijna een soort maffiastaatstructuur noemen, waarbij de familie Trump, de persoon van Donald Trump, ja, gunsten verleent in ruil voor geld. Je moet betalen om hem te zien. Er is een lidgeld voor een DC-club van $500,000... om tot de MAGA-club te behoren. Dat is letterlijk zo in de statuten ingeschreven. Zijn eigen schoonzoon gaat onderhandelen in Qatar. Er wordt een vliegtuig meegebracht als geschenk voor de president, wat eigenlijk niet mag volgens de emolumentenclausule. Dus dat is eigenlijk bijna openlijk de wetten tarten en zeggen wij nemen wel die geschenken aan. Er zijn crypto-deals van de familie Trump, waarbij mensen geld storten in die crypto-systemen en in ruil daarvoor krijgen ze strafvermindering, strafkwijtschelding of het stopzetten van een onderzoek door de beurswaakhond. Dat zijn straffe dingen om vast te stellen. De Vredesraad die hij opgericht heeft. Ja, het is oké, je mag permanent lid zijn. 1 miljard te betalen aan Donald Trump. Dus dat zijn dingen die heel zichtbaar zijn. Want het verschil is niet dat er nu corruptie is en dat vroeger allemaal heel zuiver en proper was. Het is nu voor het blote oog zichtbaar.
0: Het is inderdaad voor het blote oog zichtbaar. Nochtans stonden de VS tot voor kort bekend als de verdedigers van het Vrije Westen, de modeldemocratie, zeg maar. Hoe is het dan toch zo ver gekomen?
2: Wel ja, er is een algemene normvervaging. Het systeem. Kijk, een systeem werkt zolang er een geloof is in het systeem. En de naoorlogse orde bestond uit een middenklasse die geloofde in de liberale instituties, zou je kunnen zeggen. Pers, gerecht, de staat. En dat de staat rechtvaardig was in ruil voor sociale bescherming. Maar die sociale bescherming is weggevallen of uitgehold in vele gevallen. Mensen zijn woedend geworden omdat ze hun baan hebben zien verschepen naar het buitenland. Ze hebben woede ontwikkeld na de financiële crisis waar zij gestraft werden, maar de bankiers en de verantwoordelijken voor die crisis niet. Dus dat heeft allemaal bijgedragen tot woede in de hoofden van mensen, waardoor het geloof in vooruitgang van de samenleving is weggeëbd. En als die kanker zich zet, dan gaat die al snel uitzaaien. En dat is het nadeel. Als de presidentiële familie zich corrupt gedraagt, dan beginnen andere mensen ook hun normen te laten vervagen. En je ziet het zelfs in de staat, Jan, niet alleen persoonlijke verrijking, dat is één ding, dat is maar een symptoom. Je ziet dat de FBI zich minder bezighoudt met misdaadbestrijding, maar middelen wegtrekt naar immigratiebestrijding. Dat de baas, de FBI-baas, dringt op zijn werk, beschuldigingen daarvan krijgt en dan naar de rechter stapt. Dat een president zegt, James Comey, jij zit mij dwars. De oude FBI-baas, je hebt een Instagram-foto gepost. We gaan jou aanklagen wegens aanzetten tot moord. Dat zijn vreemde dingen om te zien gebeuren, dat justitieministeries worden ingezet om persoonlijke vendetta's te beslechten. Dat is niet wat je van een democratie verwacht.
0: Dat verwacht je inderdaad niet van een democratie. Ook niet dat iedereen dat spel meespeelt, hè? Zowel in binnen- als in buitenland.
2: Well, ze spelen het niet allemaal mee. Men stelt het soms verbouwereerd vast. En men heeft er eerst naar zitten kijken als herten in een koplamp. Verlamd bijna. Ja. Nu begint men een beetje wakker te worden, want bijvoorbeeld die verrijking van de familie Trump, die wordt gedocumenteerd door de commissie van toezicht in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat werkt met tellers. Ze zitten daar op 2,4 miljard voor digitale deals. Een totale winst van 5 miljard. En daar zitten ook republikeinen in. Dus het is niet dat het helemaal oogjes dicht is en wegkijken. Alleen blijft de president gewoon zitten waar er vroeger consternatie zou geweest zijn en geschoktheid. En met dreigen met procedures om de president af te zetten. Herinner u hoe Donald Trump in termijn één Volodymyr Zelensky afdreigde en zei geen militaire hulp, dat was nog voor de oorlog, als u geen vuil bovenspit over Joe Biden. Ja. De impeachment is daarbij van start gegaan, is vrijuit gegaan en dat soort dingen draagt er natuurlijk ook toe bij. Als er straffeloosheid wordt ervaren, dan gaat men altijd een stapje verder, brutaler en schaamtelozer.
0: Ja, maar als het allemaal wordt bijgehouden door die commissie van toezicht in het congres, dan zou het misschien wel kunnen dat na de ambtstermijn van Trump dat er toch nog een staartje komt.
2: Wel, er is een staart gekomen na zijn eerste termijn ook, maar we hebben gezien dat heeft eigenlijk bijna geleid tot zijn tweede termijn.
0: Ja.
2: Dus dat is ook heel raar dat

0: plek aan het Balatonmeer, dat die wegging omdat de investeringen daar allemaal naar heel rijke mensen gingen en naar vrienden van Orbán. En op een bepaald ogenblik komt er een kantelpunt en word je gestraft. De vraag is, wanneer gebeurt dat bij de Trumps? Ja. Wanneer de inflatie verder toeneemt, de olieprijzen verder oplopen, de oorlog blijft duren, dat zou kunnen. Na de midterms, als ze voelen, dit is een verloren zaak. Altijd komt er een keerpunt waarbij de populariteit stopt en de straffeloosheid omgekeerd wordt in strafbaarheid.
1: Kunnen de media daar een rol in spelen?
0: Absoluut, absoluut. Maar het is een evolutie die je ziet in de hele wereld, ook bij ons eigenlijk, dat de teloorgang van de lokale journalistiek. De lokale journalistiek is eigenlijk het hart van de journalistiek. Men merkt uit allerhande anticorruptiestudies dat de lokale journalistiek heel belangrijk is in het instellen van een cultuur van verantwoording afleggen. Als de lokale journalistiek verdwijnt en lokale politici hoeven zich niet meer te verantwoorden, dan worden ze ook automatisch corrupter, want niemand kijkt nog toe op wat ze doen. En die cultuur verspreidt zich als een metastase, als een kanker. En in Amerika zijn de afgelopen 20 jaar zeker 3000 lokale kranten verdwenen. En het is nog een kleine sectie in grote kranten, maar dat wordt dan vanuit de hoofdstad behandeld, waardoor je niet meer voeling hebt met lokale correspondentschappen. En dat is heel slecht voor een democratie.
1: Een mooi pleidooi is dat voor de lokale media. Dankjewel Björn Soenes. En ik vermeld nog even dat jouw nieuwste blik van Björn helemaal na te lezen is op vrtnieuws.be. Nog een fijne zondag.
0: Tot genoegen.

0: Wildernis van Johannes is zijn naam. Na 8 uur praten we over het geweld op medische hulpverleners in oorlogsgebied. En het is ook 40 jaar geleden dat Sandra Kim geschiedenis schreef. Dat is allemaal voor straks. Na het nieuws met Sophie van der Donkt.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik beschik niet over 1 of 2, maar over een peloton advocaten. En uw vrouw, haar smerige opportunistische comeback bij de vijand. Dat pik ik niet.
3: Dag mevrouw Van Daal. Au revoir.
1: Op VRT1 is er aan dreigementen en haat geen gebrek in Knok of 3. Op VRT Canvas begint de meest actuele fictiereeks, The Deal, met Veerle Badens. En op VRT Max kan je kijken naar het volledige nieuwe seizoen van Dag en Nacht. Veel kijkplezier straks.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Pianist Liebrecht van Bekkevoort was 22 toen hij de finale speelde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Over hoe hij nu als jonge 40er naar het leven kijkt, praat ik met hem straks in Touché.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump gaat het Iraanse vredesvoorstel bestuderen. De onweersbuien hebben vooral in de provincie Antwerpen problemen veroorzaakt. En in het voetbal verliest leider Union tegen Sint-Truiden. Amerikaanse president Trump gaat het nieuwe vredesvoorstel van Iran bestuderen. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran en staakt het vuren af. En in die tijd is er bijna niet onderhandeld over vrede. Maar Iran heeft dus een nieuw plan opgesteld. Veerle de Vos, hoe reageert Trump daarop?
12: Wel, het gaat om het 14-puntenplan dat Iran begin deze week heeft overgemaakt aan bemiddelaar Pakistan, waarvan de details nog niet bekend zijn. Trump zegt dat hij het plan zal bekijken, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zal zijn, want, zegt hij op sociale media, het land heeft nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije 47 jaar heeft aangedaan. Trump sluit ook niet uit dat er nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran zullen plaatsvinden. Intussen blijft Israël Libanon verder bestoken. Bewoners in het zuiden van Libanon hebben opnieuw een evacuatiebevel gekregen. En gisteren vielen er 3 doden bij nieuwe aanvallen.
11: Dankjewel, Veerle. President Trump dreigt er ook nog mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Die beslissing werd gisteren pas aangekondigd als reactie op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de aanpak van de oorlog tegen Iran. Trump zegt nu dus dat er nog veel meer militairen zullen vertrekken.
13: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
11: Nu zijn er nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Hun aanwezigheid is belangrijk voor de bescherming van het Europese continent en ook voor de lokale economie. De militairen leveren werk en inkomsten op voor de Duitsers. Het grootste containertransportbedrijf ter wereld, MSC, start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit moet de lading dan over land en via kleinere schepen tot in de Golfstaten geraken. Het zijn noodzakelijke goederen, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
14: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè?
11: Het eerste schip zou volgende zondag vertrekken. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
5: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
11: De regen van gisteren en vandaag zal niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, zegt professor waterbeheer Patrick Willems van de KU Leuven.
15: De neerslag die is gevallen is eigenlijk zeer beperkt. Hè? In het westen van Vlaanderen een tiental liter per vierkante meter. In het oosten veel minder. Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
11: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 2-1 verloren tegen Sint-Truiden. Daardoor kan Union straks zijn leidersplaats kwijt zijn. Een verslag van Peter van den Bent.
16: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht is het de nieuwe Leiden.
11: In de Europlayoffs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. In Brazilië heeft de Colombiaanse popster Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Zo'n 2 miljoen mensen hebben dat concert bijgewoond. Voor Shakira was dat het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana zijn nogal gigantische concerten gehouden. Vorig jaar trok Lady Gaga meer dan 2 miljoen mensen. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Vooraan de reactie van de Amerikaanse president Trump op het nieuwe vredesvoorstel van Iran. Hij gaat het bestuderen, maar verwacht er weinig van. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Dalm.
0: Goedemorgen. 10 jaar geleden veroordeelden de Verenigde Naties expliciet het geweld op medisch hulpverleners in oorlogsgebied. En toch komen net zij meer en meer onder vuur te liggen. Dit is de ochtend. Welkom.

0: De Kreuners, gezellig samen zijn. Gezellig samen zijn is er niet bij in ons volgend onderwerp. Want maar liefst 1348 keer is er vorig jaar een aanval geweest op ziekenhuizen of medisch personeel. En daarbij kwamen bijna 2000 mensen om. Een heel triest cijfer, zeker als je weet dat het vandaag precies 10 jaar geleden is dat de VN-veiligheidsraad unaniem een resolutie heeft goedgekeurd om die aanvallen expliciet te veroordelen. Het humanitair recht moet altijd worden nageleefd, zo klonk het toen. Goedemorgen, Meini Nicolai.
1: Goedemorgen.
0: Voormalig directeur bij Artsen zonder Grenzen. Ja, wie zijn dat dan? Wie voert die aanvallen uit op ziekenhuizen?
1: Ja, het trieste is dat dat dus wijdverbreid is sinds die resolutie. Natuurlijk waren er al heel veel aanvallen voor die resolutie 10 jaar geleden. Het is daarom dat wij daar heel erg om gevraagd hebben, samen met het Internationaal Rode Kruis. Maar die aanvallen vinden plaats in Oekraïne, dus door Rusland, in de Palestijnse gebieden, door Israël, in Haiti door de gewapende groepen, in Jemen door de Saudi's. Etcetera. Dus ik kan u een hele lijst geven met ziekenhuizen die gebombardeerd worden, beschoten worden, ambulances. In Libanon een oorlog die nu maar nog, twee maanden heeft geduurd. Meer dan 100 hulpverleners gedood. Soms wordt er een hele cynische strategie toegepast, wat men noemt double tap. Wat betekent dat? Dat er een aanval is, heeft zich plaatsgevonden ergens. Hulpverleners komen daar naartoe en dan volgt er een tweede aanval. Dat is iets wat we gezien hebben in meerdere landen.
0: Ja, dat is gruwelijk inderdaad om het op die manier te doen. Heel cynisch, zoals u zelf zegt. Wij kennen natuurlijk de jongste jaren vooral die beelden van Gaza, van verwoeste ziekenhuizen. Daar horen we op dit ogenblik eigenlijk niet zoveel meer van. Hè? Weet u daar iets meer van?
1: Ja, dus wij werken nog steeds in Gaza. Ons internationaal personeel heeft helaas moeten vertrekken eind februari. Maar onze Palestijnse collega's blijven doorwerken. Sinds januari hebben wij geen bevoorrading meer kunnen doen naar Gaza. Dus dat is heel erg moeilijk. We werken nog op onze noodvoorraden en zien of we kunnen van andere organisaties iets krijgen. En we zijn aan het bestuderen of we toch op manieren iets kunnen binnenbrengen. De situatie voor de mensen blijft heel erg schrijnend, want we spreken er niet meer over.
0: Nee.
1: Maar de gezondheidszorg blijft helemaal kapot bijna. Hè. Er zijn een paar ziekenhuizen. Wij hebben een veldziekenhuis, of twee veldziekenhuizen eigenlijk. En we werken nog zeker hier en daar. Dus er is nog medische verzorging, maar veel te weinig voor de situatie van de mensen. En vooral, de mensen hebben niet terug naar huis kunnen gaan, wonen op een steeds kleiner wordend gebied, onder tenten, met vuilnis dat zich opstapelt, met heel slecht water. Dus ziekten, onhygiënische situaties. U heeft waarschijnlijk gehoord over rattenplagen.
0: Ja.
1: Die zelfs kinderen bijten enzovoorts. Dus de situatie is, er is werkelijk een ontmenselijking die daar plaatsvindt. Maar goed, daar gaat dit gesprek verder niet over.
0: Nee, aanval. Ik ga het gewoon even aanhalen, ja, omdat
1: ja,
0: er inderdaad
1: maar inderdaad,
0: over
1: dus
0: te horen is.
1: Juist, maar we moeten daarover blijven spreken, want de situatie is schrijnend voor de bevolking.
0: Ja.
1: En er zijn nog veel gewonden en zieken die eigenlijk geëvacueerd zouden moeten worden met het gebrek aan medische zorg. En dat is ook heel moeilijk.
0: Ja,
1: dus de situatie... Ja, gaat u maar. Ja,
0: ik wou zeggen, het is dus inderdaad heel schrijnend in Gaza, maar niet alleen in Gaza. Overal waar die ziekenhuizen en dat medisch personeel wordt aangevallen. Dat gebeurt soms per ongeluk, maar vaak zijn ze ook gewoon het doelwit. Hè? Is het dan de bedoeling, een soort van psychologische ontmoediging, dat die mensen gewoon niet meer gaan helpen? Is dat het doelwit? Of de bedoeling?
1: Dat weet het, ja, dat zou u hen moeten vragen. Wij ze hebben gezien in Gaza, om daar nog even op terug te komen, eigenlijk een ontmanteling van de medische voorzieningen. Dus dat is daar gebeurd. Maar ook in Oekraïne worden ziekenhuizen beschoten. In Myanmar, droneaanvallen op ziekenhuizen. Zoals ik gezegd, in Haiti, door verschillende gewapende groepen. In Kameroen, in Libanon. Dus het is wijdverbreid. En wat wij ook zien, zoals ik zeg, in Haiti zijn dat allerhande gangs eigenlijk die zwaar bewapend zijn en schieten op ambulances omdat hun tegenstander daar dan in zou zitten enzovoorts. Maar in veel landen zijn het staatslegers die dat doen.
0: Ja.
1: En deze resolutie, om terug te komen naar deze resolutie, die wijd gesteund is unaniem door de Veiligheidsraad. 84 landen hebben die resolutie mede ingediend. Maar men houdt zich 10 jaar later... Wij hoopten dat die resolutie, na een vreselijk incident in Kunduz, Afghanistan... Ja. Dat is de aanleiding geweest dat wij gevraagd hebben om die resolutie. In Kunduz is ons ziekenhuis beschoten geweest. 42 doden door het Amerikaans leger. Die hebben gezegd het was een vergissing. Op zijn minst hebben ze verantwoordelijkheid genomen. Dat zien wij heden ten dagen eigenlijk amper nog. En wij hoopten dat die resolutie ons beter zou beschermen. Ja, en onze collega's in verschillende landen. En daar is niets van terechtgekomen.
0: Daar is inderdaad niets van terechtgekomen. U had het over Haiti, waar die gangs zeggen van ja, in die ziekenhuizen schuilen onze tegenstanders. Dat is ook vaak het argument dat je hoort van het Israëlische leger, dat zo'n ziekenhuis een dekmantel is voor wat zij dan terroristen noemen, die zich daar zouden schuilhouden. Ja, kan u dat volledig uitsluiten? Dat zou wel kunnen, hè, dat zij zich daar schuilhouden.
1: Dat is een ernstige aantijging om te zeggen dat een ziekenhuis een basis is voor militaire of vijandige actie. En een ziekenhuis kan zijn bescherming verliezen als dat inderdaad op dat moment een ernstige bedreiging is. Maar dan moet je dat bewijzen, omdat het internationale recht juist die ziekenhuizen beschermt. In een oorlog moet je natuurlijk de gewonden beschermen. En kunnen behandelen. Dus militairen op de frontlinie zijn eigenlijk verplicht, want wij gaan niet op de frontlinie werken. Wij werken achter de frontlinie. Ja. Militairen zijn verplicht, en alle militairen weten dat, een gewonde op de frontlinie moeten zij stabiliseren, daarachter brengen, en dan zullen ziekenhuizen, burgerziekenhuizen enzovoorts, die gaan voor. Dus een ziekenhuis hoort een beschermd infrastructuur te zijn en service die je geeft in een oorlogsgebied. Ja. Als jij zegt dat die zijn bescherming verliest, dan moet jij dat bewijzen. Bewijs krijgen wij nooit voor dat soort aantijgingen. Dus het wordt een norm om te zeggen, het heeft zijn bescherming verloren en ik schiet erop. Ja, ho, wacht even. Met zo'n resolutie zou iedereen moeten zeggen van, toon jij dat eens aan, dat dat zo was. Kom jij eens met bewijs dat dat zijn bescherming heeft verloren. En daarnaast, in het oorlogsrecht is er altijd nog een zaak van proportionaliteit. Ja. De aanval die jij doet moet proportioneel zijn naar wat je bij de vijandige groep vindt. En die proportionaliteit die is ook totaal uit het zicht.
0: Er is dus geen bewijs dat wordt aangeleverd. De proportionaliteit is helemaal uit het zicht. De vraag is dan, ja, wordt dat dan niet bestraft door die internationale gemeenschap? Blijkbaar niet.
1: Nee, dat is dus waarom wij nu vandaag luid schreeuwen. Wij hadden 10 jaar geleden gehoopt dat deze resolutie, die eigenlijk al niet nodig zou moeten zijn, want die bescherming staat beschreven in het internationaal humanitair recht. Wij zagen toen al 10 jaar geleden dat dat niet gerespecteerd werd. We hebben een specifieke resolutie gevraagd, die trouwens ook patiënten beschermt. Patiënten en gewonden, medisch personeel, infrastructuur, ambulances moeten specifiek beschermd worden. Dat staat beschreven in deze resolutie, unaniem door de Veiligheidsraad. 84 landen hebben dat ondersteund. En wij hoopten dat dat, maar ook andere landen die mede ondertekenen, houden degene die schieten niet ter verantwoording.
0: Ja. En hoe moet je dat dan omkeren? Ja, hoe kan je dat dan veranderen? En wie zou dat dan moeten afdwingen?
1: Ja, dat zouden moeten afdringen. Landen die het ondertekend hebben. Ten eerste al de unanieme leden van de Veiligheidsraad die dat allemaal toen zeiden, ja, dat is een goed idee. Wij zijn helemaal mee. Ah ja, dat die eens beginnen vragen rondom, ook in hun eigen coalities, hè, pas op, die zijn lid van coalities die een ander gebied aanvallen enzovoorts. Dus men moet zichzelf in de spiegel kijken en de coalitiegenoten aanspreken. Wat heb jij daar gedaan? Dat is tegen het internationaal humanitair recht. Dat is tegen deze resolutie. Kom maar eens met je verhaal. En dat gebeurt dus niet nergens.
0: Dat is inderdaad. Zeg maar,
1: onafhankelijk onderzoek. Onafhankelijk onderzoek. In Kunduz hebben wij gevraagd een international fact-finding. Die commissie bestaat. Dat is deel van de Geneefse conventie. Die international fact-finding committee, die juist dat soort incidenten zou moeten bestuderen, die wordt amper in leven geroepen. Misschien wel helemaal nooit.
0: Dat is een bijzonder sombere en schrijnende conclusie. Maar het zal niet aan u gelegen hebben, Meini Nicolai, voormalig directeur bij Artsen zonder Grenzen. Heel veel dank voor dit gesprek. En toch nog een fijne zondag. Tot ziens.
1: Ja, graag gedaan.

0: surprise of it all, Georgia Smith. Exact 40 jaar geleden schreef België Songfestival geschiedenis. Want de toen 13-jarige Sandra Kim won met J'aime la vie en bezorgde ons land zijn eerste en tot vandaag enige overwinning. Wij blikken terug met Sandra Kim.
1: Mijn droom was to be an hairstylist. So. Helemaal iets anders, maar bonsoir.
2: En de laatste 12 gaan ook naar
3: België. 12
1: finals. Je voelt het op de beelden. Je kijkt die kleine meisjes met die pakken, fuchsia en wit.
2: Dames en heren, de eerste keer in de geschiedenis na 30 jaar winnen wij toch zeker wel met de jongste deelnemster.
1: En de succes komt vandaar, denk ik. Hè. En ook de J'aime la vie was perfect geschreven voor een kleine meisje.
4: Begin mei in het Noorse Bergen. Het wild elan van Sandra Kim verovert de Eurovisie hapte. Iedereen is blij. Dit is een Belgische zilver. Ook al heet het lieve kind van de Rome en van de IJs-Italië.
1: Ik heb nog altijd mijn kostuum, ja, natuurlijk, in mijn kast. Ja, het is nu een kleine kostuum, hè. Nu, het was 13, hè. Maar ja, het is een mooie souvenir. Ik heb nog altijd mijn trofee.
5: Tu as été le chouchou de toutes les répétitions. Tu t'attendais à gagner?
6: Non.
5: Non? Vraiment?
6: Un peu.
1: Ik ben een beetje droevig als ik kijk die kleine Sandra Kim van toen. Ik was nog niet klaar. Het was te vroeg voor een kleine meisje van 13,5. Een jaar voor, ik was op school met vrienden. En een jaar later, ik ben op het podium met voor miljoenen kijkers. En de showbusiness, het is iets anders. Hè? Het is een hele moeilijke job. Hè?
7: Tu vas apprendre le néerlandais quand tu es une petite ambassadrice pour notre pays?
6: Je vais apprendre le néerlandais.
7: Dat is heel goed.
1: Voilà, nu ik spreek een beetje Nederlands, dus belofte gehouden. Ik ben ook getrouwd met een Vlaming, dus voilà. Ik was altijd sinds Eurovisie Songfestival heel populair, meer in Vlaanderen dan in Wallon. Ik begrijp het niet. Ik ben een bekende Vlaming, maar meer een WC. Wallon connu. Je suis né comme ça. Ik kan zeggen dat ik heb altijd gezongen J'aime la vie, maar ik had in die periode een Luikse accent. En als je zingt J'aime la vie snel, je hoort altijd J'aime la vie. Dus désolé, maar ik zing J'aime la vie, punt aan de lijn. Chaque année, à la même période, on ne parle que de l'Eurovision. On oublie tout de ta carrière, on ne parle que de ça. Je voudrais qu'il y ait un autre gagnant, qu'on se focalise sur ce nouveau gagnant et pas toujours sur la vieille gagnante de 1986. Allez, misschien un Vlaamse winnaar.
0: Ja, Sandra Kim, 40 jaar geleden won zij het Eurovisie Songfestival. Volgende week is het weer zover. Een editie die allicht iets meer omstreden wordt dan die van 40 jaar geleden.

0: Crazy Again Gossip.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
3: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8:30 geweest. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Amerikaans president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Bijna een maand geleden is een staakt het vuren ingegaan tussen de Verenigde Staten en Iran, maar sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. Deze week heeft Iran dan een voorstel bezorgd aan bemiddelaar Pakistan, maar wellicht zal het toch onaanvaardbaar zijn, zegt Trump nu al. De felle regen van gisteravond heeft vooral wateroverlast veroorzaakt in de provincie Antwerpen. Hier en daar sloeg de bliksem ook in, zoals in Mechelen en Putten. En in Brecht is een schuur ingestort en zijn ook bomen omgewaaid. In het voetbal heeft Leider Union met 2-1 verloren van Sint-Truiden. De eerste nederlaag voor Union in 20 competitiewedstrijden. Voorlopig heeft het nog 2 punten meer dan Club Brugge. Maar Club kan vanavond de nieuwe leider worden als het wint op Anderlecht. Goedemorgen Sabine.
11: Goedemorgen Jan.
0: Jij had ons fikse regen beloofd gisteren. We hebben dat ook gezien in het nieuws. In Antwerpen heeft de bliksem hier en daar ingeslagen. Is het vandaag meer van hetzelfde of toch niet?
11: Ja, er blijft toch nog altijd een storing in de buurt golven. En dat betekent voor vanochtend buigenregen al in het westen van het land. Dat schuift geleidelijk aan, stilletjes aan meer op naar het centrum en later ook nog naar het oosten van het land. In de loop van de dag worden dat wel wat meer buien, soms intens ook. En alweer kan daar een donderslag bij horen. En tijdens zo'n bui ook rukwinden tot 50 km per uur. Anders waait het matig uit zuid tot zuidwest. Aan de kust draait die wind naar west tot noordwest. En we zitten ook in minder warme lucht, want we halen vanmiddag nog maxima van 14 graden in de Hoge Venen en 16 tot 18 graden voor Vlaanderen en Brussel. Vanavond misschien nog een paar lokale buien, maar ook die kunnen hevig zijn met kans op gedonder. En dan later op de avond en nacht wordt het rustiger en droger. Morgen gaat diezelfde storing, een andere golf van die storing, gaat opnieuw zorgen voor buien of wat regen of onweer. Eerst over het zuidoosten van het land. En dat schuift dan stilaan op naar het centrum. Dat is dan veel eer iets voor de namiddag, avond en nacht. Temperaturen klimmen een tikkeltje hoger tot 19 of 20 graden. En ook dinsdag liever zijn er nog regenvlagen of een aantal buien. En daarna, later op de dag, wordt het dan toch stilaan vanaf het noordwesten wat droger. Maxima tot 16 graden, koeler dus. Nog iets koeler woensdag, 15 graden. Nog een paar laatste buien over de Ardennen. En daarna, donderdag en vrijdag, kunnen we genieten van rustiger weer. Grotendeels droog weer, zonniger ook. En stilaan ook iets zachter tegen vrijdag tot 20 graden.
0: Dankjewel Sabine.
12: Radio 1.
13: De Ochtend.
12: Met Jan van Delm.

0: Sweet van Lam. In ons voetbal zitten we halverwege de Champions Playoffs, zeg maar Playoff 1. En het is al even duidelijk dat nog maar twee ploegen in aanmerking komen voor de landstitel. Union en Club Brugge. Maar Union, ja, heeft gisteravond wel een stevige steek laten vallen. Goedemorgen Wim de Korink.
1: Goedemorgen Jan.
0: Want Union verloor zowaar bij Sint-Truiden na een rode kaart en een knotsgek einde. Hè?
1: Ja, klopt. Het was geen goede wedstrijd. Het was zelfs een slechte wedstrijd. Ook een beetje door die rode kaart natuurlijk, waardoor Union eigenlijk bijna 90 minuten, want ze hebben er 100 gespeeld, ja. Bijna 90 minuten met een man minder heeft moeten voetballen. En ja, ze hebben alleen maar getracht om dat puntje, dat zeer belangrijke puntje, mee te pakken uit Sint-Truiden. En dat leek er aan te komen tot de ultieme minuut eigenlijk, toen ze nog een penalty tegenkregen. Het was inderdaad heel lang geleden dat ze nog verloren hebben. En dat was er aan te merken na de wedstrijd. Hoor. Ja,
0: want, de reacties waren een beetje zuur, hè, als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, dat is een beetje een understatement. Hè. Burgess, de kapitein van Union, zag zowaar een complottheorie in wat er daar allemaal gebeurd is. Inderdaad, ze kregen een rode kaart. Hè. McAllister, na een minuut of 12, wat mij betreft een terechte rode kaart, maar die werd zwaar aangevochten. Boterberg, de ref, werd nadien heel erg moeilijk gemaakt, waardoor die man ook een beetje het noorden verloor. Je zou voor minder. Uiteindelijk was het een gevecht, hè. Min of meer een gevecht, waarbij het einde toch nog een soort thriller naar voren bracht, waardoor het toch nog een spraakmakende wedstrijd werd.
0: Ja.
1: Maar ook David Hubert, die verwees ook wel, al was het een beetje tussen de lijnen, naar het feit dat ze zich toch wel zeer bekocht voelen.
0: Ja, dat is de trainer voor alle duidelijkheid, David
1: Hubert. Ja, dat is de trainer, ja. Want volgende week zijn er 3 geschorst van Union, hè, er stonden er 5 op scherp, heet dat dan. Ja. Als die een gele kaart kregen, zouden die een schorsing krijgen. En met Beurtjes, McAllister en Zorgan zijn er 3 niet bij. Maar het is wel thuis tegen KV Mechelen, waarbij er ook wel mensen zeggen, misschien hebben ze dat wel gezocht om dan de week nadien in Brugge niet geschorst te zijn.
0: Ja.
1: Om dat risico niet te nemen.
0: Dat is dan een andere complottheorie.
1: Voilà.
0: Zo blijven we bezig. Maar dat is dus geen goed nieuws voor Union. En dat betekent ook dat Club Brugge straks gewoon aan de leiding kan komen als het wint op Anderlecht. Wie had dat een paar weken geleden gedacht?
1: Ja, nadat ze verloren op Union en 4 punten achterkwamen. En ook nog dat sterretje. Dus eigenlijk zijn dat 5 punten als je het bekijkt, indien ze gelijk zouden komen. Dan dachten velen dat Union zichzelf al zou opvolgen als kampioen van België. Maar het kan verkeren. Hè? Dus we weten dat in de play-offs dat het rond de 10e wedstrijd meestal maar beslist wordt. En dat lijkt nu ook weer het scenario te worden. Je zegt wel, Jan, als Club wint op Anderlecht.
0: Ja, want, dat moet nog gebeuren ook, natuurlijk. Ja.
1: Dat is ook geen evidentie. Ze hebben drie keer tegen elkaar gespeeld dit seizoen. En Club heeft daar maar 1 keer van gewonnen. De eerste play-off 1 match met 4-2. Maar een beetje voordien was het 2-2 in Brugge. En ook hebben ze verloren op Anderlecht. 1-0. Dus die ene keer dat ze naar Anderlecht gegaan zijn, verloren ze wel. Dus een evidentie wordt dan niet. Al moet gezegd worden dat Club in een goede vorm steekt. Ja. En dat Anderlecht met 0-6 tegen STVV weliswaar en thuis tegen Union toch wel weer met wat vraagtekens zit.
0: Ja, Anderlecht is inderdaad niet in vorm, maar tegen Club kunnen ze altijd wel iets meer. Hè?
1: Mm-hmm. Zeker weten. En ze hebben ook wel nood aan een goede prestatie, hè? Een opsteker. Omdat ze binnen een dag of 10 toch de bekerfinale moeten spelen tegen Union. En dat ze daar toch een apart doel hebben van gemaakt. De kortste weg naar Europa. En ze willen toch graag eens weer een prijs pakken na heel lang. Dus die bekerfinale zit echt wel in hun hoofd. Maar dan moeten ze toch met een redelijk goed gevoel naar daar kunnen gaan. Naar de Heizel, want je kan niet met een verlies tegen Brugge.
0: Nee.
1: En de 4e plek die natuurlijk in het gedrang komt. Hè, om als ze toch de bekerfinale niet zouden winnen, moeten ze dan toch 4e of tenminste 5e worden.
0: Ja.
1: Maar Gent en KV Mechelen spelen vandaag tegen elkaar. Dus beiden of een van die ploegen ja, gaat, en die Anderlecht zou verliezen, heel dichtbij sluipen voor die vierde plek. Dus ja, het is voor Anderlecht zaak om tegen club een geweldige prestatie te leveren. En terzelfde tijd moet club winnen om aan de leiding te komen. Ja. Dus ja, een wedstrijd echt wel om erg naar uit te kijken. En hopelijk met een beter niveau dan gisteren.
0: Dat kunnen we alleen maar hopen, inderdaad. Nu, bij Anderlecht keert Nathan de Kat terug, het wonderkind van nog altijd maar 17. Nauwelijks 3 weken na zijn enkele blessure. Kan dat wel?
1: Blijkbaar wel. Hè. Als je jong bent, genees je meestal wat sneller. Alleen moeten we hopen dat hij niet geforceerd wordt om toch mee te voetballen. Ik denk niet dat hij aan de wedstrijd zal beginnen. Misschien gaan ze hem, als het even past in het scenario, wel wat minuten gunnen om te kijken hoe ver hij al staat. Maar hopelijk voor die jongen gaan ze hem niet forceren om vandaag tegen club al iets te laten zien. En kan hij rustig genezen. Hè? Want hij zal daar zelf toch wel op zijn strepen moeten staan wat dat betreft.
0: Ja, maar hij speelt naar het schijnt zelf heel graag. Hè? Dus misschien moet hij een beetje tegen zichzelf beschermd worden.
1: Ja, ook. Hè? Dus mes dat langs twee kanten snijdt. Maar ja, ze weten in Anderlecht natuurlijk hoe belangrijk hij al geworden is voor dit team. Maar hopelijk hypothekeren ze niet zijn verdere carrière. Want dat kan ook wel als je zwakke enkels krijgt.
0: Ja, en misschien zou je mee kunnen naar het WK deze zomer. Of is dat nog wat te vroeg, denk je?
1: Dat is de grote discussie. Hè? Ja. Indien hij echt fit is. En dat is misschien ook waarom hij zich al wil laten zien aan Rudy Garcia. Kan hij een belangrijke rol spelen. Nu Onana ook
0: weer
1: uitgevallen is. Met een blessure. En dat is een beetje type Onana. Hè. Ja. Groot, sterk. Heeft zelfs hele goede voeten. Fysiek echt wel op en top. Het is straks kijken of hij inderdaad op dat wedstrijdblad staat. En dat wordt verwacht. En of hij ook minuten maakt. Maar we zouden beter toch voorzichtig omspringen met Nathan de Kat.
0: Dat is een zeer wijze boodschap. Straks, Anderlecht Club Brugge blijft in elk geval bijzonder spannend. Dankjewel, Wim de Koning. Er zijn vandaag ook nog andere matchen in de hoogste voetbalklasse. En die kan u uiteraard allemaal volgen bij de collega's van Sporza hier op Radio 1 naar goede gewoonte. Bedankt, Wim. Tot ziens.
1: Dag Jan. Dank u.

0: Honky Tonk Women van de Rolling Stones. Velen waren verrast door de plotse aankondiging op X donderdagochtend. De Belgische regering gaat praten met Engie over de overname van de 7 kernreactoren in ons land. Nog veel vragen en onduidelijkheid, maar België is lang niet het enige land in de Europese Unie dat opnieuw naar kernenergie kijkt. Goedemorgen, Leen de Witte.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Ja, wij zijn inderdaad niet alleen, want de EU kijkt er zelf ook naar. Nog niet zo heel lang geleden maakt commissievoorzitter Ursula von der Leyen die bocht, hè?
1: Klopt. Begin maart was dat op een nucleaire top in Parijs. Daar zei ze, het was een strategische vergissing om kernenergie terug toe te keren. En dat is toch wel een hele ommezwaai. Na de eerste regeerperiode van von der Leyen, zullen we maar zeggen, met de klimaatcommissaris Timmermans, de hele Green Deal, die op poten gezet werd. Maar dat zei ze er toen bij en heeft ze intussen al een paar keer herhaald. De tijden zijn echt wel veranderd en die afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die moeten we afbouwen. Dus de focus ligt op hernieuwbaar uiteraard, ja, maar ook op nucleair. En dan heeft ze het eigenlijk wel in eerste instantie over die nieuwe kleine en modulaire reactoren die zij graag wil zien gebouwd worden in de Europese Unie. Na 2030 wil ze graag, maar dat zal volgens experts toch eerder 40 zijn. In elk geval zijn die klein, efficiënt, kunnen die relatief veel energie leveren, zijn die ook schoner dan fossiele brandstoffen, niet onbelangrijk, en leveren die voortdurend. Dus dan ben je wel niet afhankelijk van wind en zon. Alleen is dat proces dus heel complex om die te maken, ook heel duur. Heeft ze daar ook dan wel geld tegenover gezet? 200 miljoen voor extra investeringen. Ook de oproep aan landen, werk alsjeblieft samen. Als we daar procedures kunnen in versnellen, laten we dat ook doen. En bedrijven die krijgen dan regels om dat makkelijker te kunnen uitrollen. Dus dat is helemaal in stelling gezet, maar wel allemaal toch op de lange termijn natuurlijk.
0: Op de lange termijn, en ons land doet ook mee aan die projecten. Zo heeft Bert Wollens van N-VA hier bij ons gezegd. Mm-hmm. Maar dat zijn dus nieuwe reactoren. Wat zegt Europa over het overkopen en openhouden van die oude reactoren zoals wij nu van plan zijn?
1: Ze heeft daar niet op gereageerd, de Europese Commissie, maar die ziet natuurlijk toe op het naleven van alle Europese regels. Dat zal hier niet anders zijn, maar daar worden blijkbaar weinig problemen rond verwacht. Omdat als je naar andere landen kijkt, je ook wel ziet, bijvoorbeeld in Frankrijk, EDF, dat is een staatsbedrijf, die heeft alle centrales in handen. Plannen met kernenergie in Polen, die zijn ook in handen van de overheid, dus daar zouden we niet de enige zijn. En dat België investeert in nucleair, dat zien we dus niet alleen bij ons, maar dat moeten we ook eigenlijk zien in dat licht van klimaatneutraal zijn in 2050, wat de Europese Unie zichzelf heeft opgelegd, goed wetende hoeveel geld dat kost. En daarom is er ook een soort gids voor investeerders gemaakt enige tijd geleden al, waarin dan staat welke criteria moeten vervuld zijn om een investering duurzaam of groen te noemen. Dat heet de taxonomie in het jargon. En kernenergie-investeringen die zijn 3 jaar geleden al trouwens als duurzaam bestempeld. Onder strikte voorwaarden voor alle duidelijkheid, dus over waar die dan moeten komen, die kerncentrales, hoe dat afval beheerd moet worden. Maar het zal je niet verbazen dat daar heel veel kritiek en discussie aan vooraf gegaan is. Eigenlijk, zoals wel vaker, Frankrijk en Duitsland lijnrecht tegenover elkaar. Frankrijk die absoluut dat groene label wilde voor die kerninvesteringen. Duitsland zei nee, wij hebben dat voor gas nodig, want zij hebben alle kerncentrales gesloten. En dan is er, zal je ook niet verbazen, denk ik, een compromis gekomen om die dus dat groene label te geven. Ook al is de weerstand daartegen nog niet helemaal gaan liggen intussen.
0: Ja, dat compromis bestaat er dan uit om dan iedereen maar het etiket duurzaam te geven. Maar je zei het al, een van de voorwaarden is ook het afvalbeheer. Ja, dat is de grote vraag. Wat gebeurt er met dat kernafval?
1: Die vraag krijgen we vaker van luisteraars die zeggen dat lijkt helemaal verdwenen. Die risico's, het gevaar daarvan, dat is het niet natuurlijk. Daar wordt ook hard aan gewerkt. En dat is eigenlijk sinds 1957 ook al deel gaan uitmaken van de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, Euratom. Met heel veel regels ook over het beheer van radioactief afval, van verbruikte splijtstof. En het is zo dat landen om de 10 jaar een plan moeten indienen hoe ze die verschillende soorten afval, want het zijn er wel een paar, gaan opslaan. En dat wordt voortdurend bijgestuurd. Dus er is in ons land een raadpleging geweest. Die is in maart, geloof ik, afgelopen, waar wetenschappers, bedrijven, maar ook burgers kunnen aan deelnemen. En de Europese Commissie heeft er nu ook eentje lopen. Dus echt om te gaan onderzoeken wat we nu hebben opgesteld, dat kader dat we nu hebben, is dat echt iets dat tot veilig, verantwoord en betrouwbaar beheer van kernafval leidt. Want in het verleden zijn ook wel af en toe landen op de vingers getikt, omdat dat toch niet altijd goed wordt uitgevoerd. Dus dat wordt nauwgezet opgevolgd.
0: En dat is inderdaad iets om in de gaten te blijven houden. Intussen schieten de energieprijzen natuurlijk omhoog. Doet de Europese Unie daar iets aan op kortere termijn?
1: We hebben in het begin vooral gehoord, ja, het zijn de landen die tussenkomen als het nodig is om bedrijven en burgers te steunen om die hoge factuur te drukken. Maar ze is nu wel gekomen met een aantal versoepelingen van de regels voor staatssteun voor toch heel wat sectoren die fossiele brandstoffen nu eenmaal nodig hebben. Kijk naar landbouw, visserij, transport, de energie-intensieve industrie. Heeft dus een aantal versoepelingen gekregen die dan zeker al tot eind dit jaar zullen gelden.
0: En wat zijn die versoepelingen dan concreet?
1: Ja, eigenlijk vooral dat er extra tussenkomsten zullen zijn in de kosten die gemaakt moeten worden, omdat die brandstof zo duur is. Meststoffen vallen daar ook onder, dus voor de landbouw heel belangrijk. Die tussenkomsten kunnen tot 70% oplopen. En als je naar de chemie- en de staalsector kijkt, die ook heel...
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Maak als kunt online.
4: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zelfstandigen, bescherm je inkomen als je uitvalt. NN, verzekeren en beleggen.
4: Radio 1, live.

0: Maite, een zangeres uit Friesland met Nimmen zonder Dij. Wat zoveel betekent als niemand zonder jou. Na 9 uur praten we met iemand die ooit heeft bemiddeld tussen Iran en de VS. Dat moet wel een echte tovenaar zijn. Tot zo.
1: Maak elk.
2: Klaar. Ik ga naar mijn camera.
1: Momenten, Max.
3: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm. Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
1: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: Brico Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump verwacht niet veel van het nieuwe Iraanse vredesvoorstel. In Middelkerken zijn bij een achtervolging op een bestelwagen met transmigranten 8 gewonden gevallen. En in het voetbal verliest leider Union tegen Sint-Truiden. De Amerikaanse president Trump gaat het nieuwe vredesvoorstel van Iran bestuderen. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran een staakt het vuren af, maar sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. Iran heeft deze week dan een nieuw plan opgesteld, maar Trump lijkt het al meteen af te wimpelen, zegt Veerle de Vos.
5: Het gaat om het 14-puntenplan dat Iran begin deze week heeft overgemaakt aan bemiddelaar Pakistan, waarvan de details nog niet bekend zijn. Trump zegt dat hij het plan zal bekijken, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zal zijn, want, zegt hij op sociale media, het land heeft nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije 47 jaar heeft aangedaan. Trump sluit ook niet uit dat er nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran zullen plaatsvinden. Intussen blijft Israël Libanon verder bestoken. Bewoners in het zuiden van Libanon hebben opnieuw een evacuatiebevel gekregen. En gisteren vielen er 3 doden bij nieuwe aanvallen.
4: Dankjewel, Veerle. President Trump dreigt er ook nog mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Die beslissing werd gisteren pas aangekondigd als reactie op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Hij is erg kritisch voor de aanpak van de oorlog in Iran. Trump zegt nu dus dat er nog veel meer militairen zullen vertrekken.
6: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
4: Op dit moment zijn er nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Hun aanwezigheid is belangrijk voor de bescherming van het Europese continent en ook voor de lokale economie. De militairen leveren werk en inkomsten op voor de Duitsers. Het grootste containertransportbedrijf ter wereld, MSC, start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit moet de lading dan over land en via kleinere schepen tot in de Golfstaten geraken. Het zijn noodzakelijke goederen, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
7: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè.
4: Aan de kust heeft de politie voor de 2e nacht op rij 10 transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. In Middelkerken is een bestelwagen met transmigranten gecrashed en enkele inzittenden zijn daarbij zwaar gewond geraakt, zegt gouverneur Karel de Caluwe.
8: Bij een controle is een kabinet met transmigranten gecrashed op de Koninklijke Baan in Middelkerken. 8 slachtoffers, waarvan 2 zwaar gewond, waarvan 1 in kritieke toestand, hoor ik. En die zijn overgebracht naar de ziekenhuizen in Oostende en Veurne. Er zijn dan ook nog 9 transmigranten opgepakt in de duinen rond Middelkerken. En er is ook materiaal aangetroffen geweest in Blankenbergen, waar men ook een poging zou doen om op zee te gaan.
4: De felle regen van gisteravond heeft vooral wateroverlast veroorzaakt in de provincie Antwerpen. Hier en daar sloeg de bliksem ook in, zoals in Mechelen en in Putten. En in Brecht is een schuur ingestort, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
9: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
4: Ondanks die regen van gisteren en vandaag zal dat nog lang niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, zegt professor waterbeheer Patrick Willems van de KU Leuven.
10: De neerslag die het is gevallen is eigenlijk zeer beperkt. Hè. In het westen van Vlaanderen een 10 liter per vierkante meter. In het oosten veel minder. Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is, het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
4: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden tegen leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 verder spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten pas in het slot. En in extremis won Sint-Truiden met een penalty-doelpunt. Het was een wedstrijd met veel discussies en opstootjes. Spijtig vond de trainer van Sint-Truiden Wouter Franke, maar voor Union-trainer David Hubert was dat begrijpelijk.
11: Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
12: Het is gewoon jammer. Wij zijn altijd heel fair geweest. Bijvoorbeeld de vorige wedstrijd als we op hun gespeeld hebben, naar hun toe. Als dat andersom niet kan, als er eens een wedstrijd verloren is, dan heb ik daar wel heel veel vraagtekens mee.
4: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europe Playoffs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Vooraan de reactie van de Amerikaanse president Trump op het nieuwe vredesvoorstel van Iran. Hij gaat het bestuderen, maar verwacht er weinig van. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: U krijgt van mij de resultaten van de lototrekking van gisteravond, zaterdag 2 mei. 7, 12, 16, 17, 29, 39 en het bijkomend nummer was 35. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Dalm.
13: Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben op de pauzeknop geduwd. Voorlopig zwijgen de wapens, maar hoe lang nog? Hoe breng je twee partijen bij elkaar die zo verschillen? We vragen het zo meteen aan iemand met tonnen ervaring. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: De Model van Kraftwerk. De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran verlopen moeilijk. Ze lopen op dit ogenblik zelfs helemaal niet meer. Al liet president Trump vanmorgen wel weten dat hij het Iraanse voorstel zal bestuderen, maar hij denkt nu al dat het niet aanvaardbaar zal zijn. Dat belooft dus niet veel goeds. Hij zit dus muurvast en de verklaringen daarvoor zijn talrijk. De VS heeft geen duidelijk doel, de VS heeft zich mispakt, Iran is beter voorbereid, Iran heeft de tijd aan zijn kant. Wat ook soms wordt gezegd, er is gewoon te weinig diplomatieke kennis. De onderhandelaars weten niet genoeg over de culturele verschillen tussen de VS en Iran om die te overbruggen. En dus hebben we iemand bij ons uitgenodigd die wel weet hoe dat moet. Goedemorgen, Hans van Hoeten.
1: Goedemorgen.
0: U bent lang professor internationaal recht geweest aan de KU Leuven. U bent ook lang voorzitter geweest van het Iran-VS Claims Tribunaal in Den Haag. En u wordt daar nog altijd ingeschakeld als ad hoc rechter, dus als rechter in bepaalde gevallen. Misschien moeten we eerst eens zeggen wat dat tribunaal precies is. Kan u dat uitleggen?
1: Ja, daarvoor moeten we even teruggaan in de tijd. Dus Iran was aan het industrialiseren. Maar ging waarschijnlijk iets te vlug. En er was een grote oppositie. Er waren oproeren, opstanden. En dan, de Shah begon ook de mensenrechten te negeren. En dan is de Shah ziek geworden. Hij is dan gevlucht uit het land in februari 1979. Heeft dus een forfait gegeven. En dan in de plaats is Khomeini gekomen, de religieuze leider in ballingschap, die dan een islamitische republiek heeft opgericht.
0: En toen in die periode is dus dat tribunaal opgericht.
1: En toen zijn de Amerikaanse diplomaten gegijzeld. 52 diplomaten werden langer dan een jaar vastgehouden. En Carter wou die diplomaten vrijkrijgen.
0: De Amerikaanse president toen, ja.
1: Ingestemd om een tribunaal op te richten, wat door de Iran werd geëist om alle geschillen tussen Iran en Amerika naar aanleiding van de economische sancties die toen getroffen waren, op te lossen. En dat tribunaal is eigenlijk nog altijd bezig.
0: Ja, dat is nog altijd aan de gang, zegt u. En wie zit er dan specifiek in dat tribunaal? U was dan voorzitter, maar wie waren die andere rechters dan?
1: Er waren dus twee andere rechters van derde stand. En dan waren er drie Amerikaanse rechters en drie Iraanse rechters.
0: Ja, is dat dan in de praktijk een van de weinige plekken waar mensen van de VS en Iran nog met elkaar in contact komen?
1: In feite was dat de enige, en is dat nog altijd de enige instantie waarvan Amerika de jurisdictie heeft aanvaard, internationale instantie. En dat is ook een van de enige plekken waar de Amerikanen en Iranezen contact hebben met elkaar. Ja. Rechtstreeks contact hebben met elkaar.
0: Maar dat tribunaal bestaat dus al meer dan 40 jaar. Ik neem aan dat er intussen wel een aantal geschillen zijn opgelost, of niet?
1: Ja, er waren 4000 geschillen van individuen en bedrijven. Die zijn allemaal opgelost. Dan waren er een 100 geschillen tussen de twee staten, waarvan er nu nog 15 overblijven.
0: Ja, maar dat zijn allemaal historische geschillen. Wat er nu
1: 40 jaar geleden, ja.
0: Wat er nu aan de gang is, ja, dat is veel actueler. En ook veel moeilijker om te beslechten, neem ik aan.
1: Ik vrees dat dat veel moeilijker is. Het is namelijk gemakkelijk om een geschil van 40 jaar geleden juridisch op te lossen dan een actueel probleem te negociëren volgens machtsverhoudingen, want dat is het in feite.
0: Ja, en toen werden inderdaad die 52 diplomaten meer dan een jaar lang gegijzeld. Dat was erg natuurlijk. Maar in vergelijking met wat er nu allemaal is gebeurd, die bombardementen, was dat minder erg als we dat kunnen vergelijken.
1: Dat is natuurlijk een zware schending van het internationaal recht, maar het doden van leiders, het verstoren van infrastructuur, bombardementen, droneaanvallen, dat is uiteraard veel erger en heeft ook een groter economische impact op de bevolking.
0: Ja, en ook een grotere economische impact voor de wereldeconomie, zeg maar. Nu, u bent dus voorzitter geweest van dat tribunaal, als we eens even terugkeren in de tijd. Ja, was dat toen moeilijk om die Iraanse en Amerikaanse mensen bij elkaar te brengen?
1: Toen ik begon was er een beetje chaos. Het tribunaal was door een grote storm gegaan. Maar ik heb langzamerhand geprobeerd de sfeer te ontdooien en terug te brengen tot een zekere collegialiteit. En dat is mij gelukt. Een collegialiteit tussen mijn Amerikaanse en Iraanse collega's.
0: En hoe hebt u dat dan concreet gedaan?
1: Door verschillende dingen. Bijvoorbeeld, ik begon elke sessie, elke hearing met een diner tussen de rechters, waar ik dus Amerikaanse en Iraanse rechters door elkaar plaatste aan tafel. We hadden dan ook een discussie, mag er wijn gedronken worden of niet? De Iranezen waren daar akkoord mee, op conditie dat dus niet de fles op tafel kwam, maar met dat men de glazen wijn op tafel zette en dat ze dus niet verondersteld waren te weten wat de anderen aan het drinken waren.
0: Ja, dat klinkt een beetje hypocriet, maar als het kan helpen, ja, waarom niet?
1: Ja, zo is het. En op het einde waren ze dus op een first name basis, wat uiteraard ook de sociale relaties bevordert.
0: En dan zeiden ze tegen u, Hans?
1: Nee, mij noemden ze president.
0: Ja, oké, maar de anderen die noemden elkaar bij voornaam. Ja. Dat is een bijzonder leuk. U had ook twee toiletten, dacht ik, hè, aan uw bureau verbonden. Er waren twee toiletten, toch, dacht ik?
1: Ja. Ik zat dus helemaal in het midden. En ik had een toilet langs de Iraanse kant en een toilet langs de Amerikaanse kant. En ik zorgde angstvallig dat ik dus ene keer langs de ene kant ging en ene keer langs de andere kant.
0: Zodat niemand zich benadeeld.
1: Zodat niemand zich bevoordeeld voelde.
0: Niet bevoordeeld, oké. Dat is maar hoe je het bekijkt, de kleine of de grote boodschap. Er wordt nu soms gezegd dat de Iraanse en Amerikaanse onderhandelaars elkaar en elkaars cultuur niet goed genoeg kennen. Is dat ook uw...
1: Ik vrees dat dat op het ogenblik zo is. In de tijd van toen het tribunaal opgericht werd, waren er diplomaten die al 40 jaar heel goed Iran kenden, want Iran was de belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten. Nu op het ogenblik is dat niet zo. En ook het State Department tijdens Trump 1 is volledig leeggelopen. Dus men heeft eigenlijk weinig beroepsdiplomaten meer. En nu, ja, Witkoff en Kushner, dat zijn eigenlijk geen beroepsdiplomaten. Diplomaten, nee. En die ook een zekere instelling hebben die misschien niet helemaal diplomatiek is.
0: Nee, en die misschien meer aansluit bij wat de president allemaal zegt. Maar zijn instelling kan je ook moeilijk diplomatiek noemen. Hè?
1: Kan ik mij niet over uitspreken, maar nee. Ik weet dat u gelijk hebt.
0: U blijft voorzichtig, maar inderdaad. De onderhandelingen die er vandaag zijn, die zijn natuurlijk helemaal anders. Hebt u advies? Misschien eerst en vooral andere mensen sturen naar dat overleg, maar zover zal het waarschijnlijk niet komen.
1: Ik vrees dat dat eigenlijk heel moeilijk is en ik vrees dat de condities waarin ons tribunaal werd opgericht totaal niet aanwezig zijn in dit geval. Carter is een andere figuur als Trump. Juridische geschillen van 40 jaar geleden oplossen is totaal anders dan machtsverhoudingen oplossen. En langs de Iraanse kant is er ook op het ogenblik niet de enigheid die men had in... In de jaren 80, ja. Waar het parlement heel goed wist wat zij wilden en dus hun eis konden stellen. Nu is het een beetje meer verwacht.
0: Ja, nu, toen stond iedereen achter Ayatollah Khomeini. De Islamitische Republiek was toen veel meer verspreid over Iran, terwijl er nu veel meer verdeeldheid is en ook een oppositie.
1: Ja. Dat is ongetwijfeld.
0: Ja, en dus is het moeilijker om daar naar vertegenwoordigers te zoeken die het hele land vertegenwoordigen.
1: Ja.
0: Er zijn ook bepaalde gevoeligheden waar je als onderhandelaar rekening moet mee houden, denk ik. Hè. We hebben het al gehad over die wijn, maar er zijn ongetwijfeld nog andere zaken waar je moet aan denken.
1: Ja, men moet ook eerbied hebben voor de cultuur en begrijpen dat Iran een cultuur is van die tot 5000 jaren teruggaat. En men moet daar ook... eerbied voor hebben en dat ook erkennen, want de Iranezen zijn heel gevoelig aan voor hun geschiedenis en het prestige dat ze daaruit halen.
0: En als je dan zegt...
1: En ik vind dat Amerika met zijn 200-jarige geschiedenis niet hetzelfde is.
0: Dat is inderdaad niet hetzelfde. En als je dan nog eens gaat zeggen, we gaan die beschaving gewoon helemaal uitroeien, dan wordt het ook moeilijk om met elkaar nog te praten achteraf.
1: Ik denk van wel, ja.
0: Ja. Iraanse bronnen zeggen dat er nu wellicht een herneming van de oorlog komt als de VS niet ingaat op het huidige Iraanse voorstel. President Trump heeft vanmorgen nog laten weten, ik denk niet dat dat aanvaardbaar is. Ja, hoe ziet u dat dan verder aflopen?
1: Relatief pessimistisch. Ja. Het enige dat ik weet is dat het tribunaal dat ik voorgezeten heb nog altijd bestaat. En dat, voor zover ik weet, er nog altijd contributies betaald worden door Amerika en Iran. Omdat ze dat tribunaal belangrijk vinden als aanspreekpunt, informeel aanspreekpunt tussen de twee staten. En ik kan alleen maar hopen dat dat blijft bestaan, zodat er contacten blijven en dat niet te veel schade veroorzaakt wordt.
0: Maar kan dat tribunaal concreet op dit ogenblik iets doen, denkt u?
1: Dat tribunaal heeft een mandaat van de geschillen naar aanleiding van de economische sancties van voor 80 op te lossen. En dat is het. Ik denk niet dat ze de bedoeling hebben en ook het mandaat hebben om huidige geschillen op te lossen. Trouwens, zou mij verwonderen dat Amerika in de huidige geestesgesteldheid daarin zou toestemmen.
0: de huidige geestesgesteldheid, daar zegt u het goed, vrees ik. U ziet het somber in.
1: Ik vrees van wel, ja.
0: Oké. Hans van Oete, ooit voorzitter geweest van het Iran VS Claims Tribunaal in Den Haag. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Fijne zondag. Tot ziens.
1: Graag gedaan.

0: Trying Times van James Blake. Morgen begint in Bergen in Henegouwen een assiseproces van een ongeziene omvang. Want twee dertigers zullen daar terecht staan voor een dodelijk ongeval in Strepy 4 jaar geleden. Zij reden veel te snel in op een groep carnavalisten. Balans 7 doden en tientallen gewonden. Een collectief trauma is het voor Strepy, een kleine hechte gemeenschap waar iedereen wel één van de slachtoffers kent. Hoe kijken zij daarop terug? Marieke van Kouwenbergen ging praten met buurtbewoners, met mensen die het hebben meegemaakt en met nabestaanden.
1: Ik trek naar de Rue des Canadiens in Strepy, waar 4 mensen uit de buurt me meenemen naar de vroege ochtend van 20 maart 2022. Het is 1:05 wanneer de carnavalisten hier van deur tot deur trekken om iedereen te verzamelen. Ze dragen hun typische kostuums van de Gilles, rood en geel gestreepte pakken met een witte kraag. Met hun trommels vieren ze het begin van de lente, vertelt burgemeester Jacques Aubert.
2: C'est notre folklore régional, les carnavals. L'objectif est de chasser l'hiver pour faire en sorte que le printemps arrive. Donc c'est toute une symbolique. C'est un moment de convivialité, de partage, de fraternité.
1: Wat een feestelijke dag had moeten worden, slaat in enkele seconden om in een nachtmerrie. Een wagen rijdt in op de groep carnavalisten die zich hebben verzameld op straat.
2: Ik ben nu immédiatement, m'a conduit ici et c'est là que j'ai vu disons la catastrophe et cette situation qu'on peut assimiler à une guerre en fait hein, parce que les corps allongés au sol, la souffrance qui s'exprimait, c'était indescriptible.
1: Paniek, chaos, ongeloof. Antonio loopt voorop in de processie. Hij herinnert zich het geluid van de motor, van de klappen. Her en der ziet hij lichamen. Het lijkt een oorlogstafereel.
3: J'entends le bruit d'un moteur puissant. J'entends les coups. Les coups, c'est les corps qui sautent. Et puis, je me retourne et je vois une scène de guerre parce que sur 100 mètres, il y a des corps. Il y a des corps tout le long. C'est choquant, c'est frappant, c'est inimaginable.
1: Wat volgt zijn minuten die voor velen een leven lang zullen blijven nazinderen. Het zijn minuten waarin alles tegelijk gebeurt en niemand goed beseft wat er aan de hand is, vertelt Antonio.
3: On sait pas où se diriger, on a envie d'aider, mais on n'a pas les capacités parce qu'on est dans l'accident. Les ambulances sont arrivées très vite et puis on est heureusement et ils ont pris en charge assez rapidement les victimes.
1: De ontreddering is groot. Mensen huilen, ze lopen zelfs nog achter de auto aan om hem te stoppen. De bestuurder vertraagt even, maar hij stopt niet en rijdt over mensen. Pas enkele straten verderop komt hij tot stilstand.
4: J'ai entendu des gens crier, j'ai vu des gens à terre, en train de pleurer. J'ai vu des gens courir après la voiture, parce que quand je suis arrivé, ça venait de se passer.
1: Vandaag, 4 jaar later, blijven de littekens zichtbaar. Niet hier in de straat, want die is niet veel veranderd, maar wel bij de slachtoffers en hun families en bij de hele gemeenschap. Want in een dorp waar iedereen elkaar kent, raakt zo'n gebeurtenis iedereen, zegt buurtbewoonster Shafia.
5: Tout le monde les connaissait. Tout le monde se connaît ici. Parce que c'est tous des gens des alentours. Tout le monde se connaît. C'est surtout de la famille. Moi j'habite ici, mon cousin habite là-bas. Enfin, soit. Donc c'est vraiment.
1: Ook voor Claudio is het een herinnering die nooit vervaagt. Hij woont op 200 meter van de plaats van het ongeval. Als hij gaat wandelen, denkt hij vaak aan zijn vrienden die het niet overleefd hebben.
6: Chaque fois, je montais ma rue à pied pour une petite promenade. Quand je passais devant le drame qui s'est passé, là, bah, j'ai craqué. Je craquais à chaque fois en pensant aux personnes que je connaissais. Et surtout un ami d'enfant. Je ne peux pas oublier.
1: De inwoners van Strepy worstelen met het trauma. Elk jaar in maart worden de slachtoffers herdacht aan een monument met trommels.
2: L'impact est encore très très présent. Il y a les blessures visibles et les blessures invisibles sur le plan psychologique qui sont encore très très importantes chez de nombreuses victimes.
1: Nu het proces eraan komt, klinkt er een sterke roep om gerechtigheid en zware gevangenisstraffen voor de daders.
5: C'est impardonnable. S'il sort de prison, c'est pas possible. C'est qu'il y a pas de justice. Je le dis, hein, il n'y a pas de justice s'ils font sortir de prison.
3: Mais moi, je suis clair par rapport à ça. Et j'ai pas peur de dire, c'est un meurtrier. Pour moi, c'est l'assassin, c'est comme ça. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'assassin.
6: Voilà, c'est la justice qui va jouer, on verra, en espérant que justice soit faite, quoi. On l'espère, beaucoup.
0: Morgen begint dus dat proces in Bergen. Een reportage was dat van Marieke van Kouwenbergen. Into
7: my own. Nick Cave and the Bad Seeds. Zondag 28 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Een concertervaring om nooit te vergeten. samen met Licky Lee, Johnny Marr, Benjamin Clementine, Anna van Housewolf en Das Pop. Tickets en info, liveislive.be. Samen met Radio 1. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: Bijna 9:30, een goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Middelkerke is een zwaar ongeval gebeurd tijdens een politiecontrole op een bestelwagen met transmigranten. De bestelwagen is gecrashed, 8 mensen raakten gewond, enkele van hen zijn er erg aan toe. In de duinen rond Middelkerke zijn nog 9 andere transmigranten opgepakt en in Blankenbergen vond de politie materiaal om met een bootje naar het Verenigd Koninkrijk te vertrekken. Straks praten we nog met de burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie de Dekker. Amerikaans president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Bijna 1 maand geleden is een staakt het vuren ingegaan tussen de Verenigde Staten en Iran en sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. Deze week heeft Iran dan een voorstel bezorgd aan bemiddelaar Pakistan, maar volgens Trump zal dat dus wellicht onaanvaardbaar zijn. Het weer, buien trekken van het westen naar het oosten. Ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer.
8: Radio 1.
7: De ochtend.
8: Met Jan van Delm.

0: Blind van Kids with Buns. Het Israëlische leger roept opnieuw de Libanese bevolking op om weg te trekken uit het zuiden van hun land. Intussen gaan de aanvallen tussen Israël en Hezbollah gewoon door, ondanks het staakt het vuren. Goedemorgen, Desi Moor.
1: Goedemorgen.
0: Jij woont in Libanon. Ja, de voorbije dagen waren er opnieuw hevige aanvallen. Heb jij zicht op het aantal slachtoffers, op de schade ook?
1: We krijgen hier dagelijks updates van het Libanese ministerie van Gezondheidszorg met de aantallen doden en gewonden per dag. Soms zijn dat er een aantal, 4, 5. Soms loopt dat aantal op tot tientallen op één dag. Het laatste overzicht kwam gisteren. En dat liet zien dat sinds het begin van deze oorlog bijna 2700 doden en ruim 8000 gewonden zijn. Met een ongekend aantal kinderen en aantallen waarvan we niet weten hoeveel Hezbollah strijders daar dan tussen zitten. Ja. Want dat wordt misschien ook apart bijgehouden. Maar één ding is wel duidelijk. Een bestand is hier een zeer rekbaar begrip.
0: Ja, een dode letter, zeg maar. En inderdaad, dat is gigantisch natuurlijk, die balans. En ik wou net vragen, ja, wordt Hezbollah nu effectief geraakt? Want dat is altijd het argument van Israël, hè? Wij willen Hezbollah raken.
1: Ja, dat is natuurlijk wat we dagelijks horen vanuit Israël. Dat Hezbollah-doelen worden uitgeschakeld. Denk dan aan wapenopslagplaatsen, plekken waar drones worden afgevuurd. Maar daar horen we van Hezbollah niks over. En ja, dit zijn ook geen plekken waar wij achteraf even naartoe kunnen gaan om dat eens te gaan verifiëren. Dus het eerlijke antwoord is dat ik het niet exact weet. Wat we wel weten is dat er ook veel civiele infrastructuur wordt verwoest. Huizen, bruggen, ziekenhuizen, scholen. En dat eigenlijk dat hele gebied in het uiterste zuiden van Libanon onbewoonbaar gemaakt wordt.
0: Ja, en als die civiele doelen worden geraakt, is dat eigenlijk een schending van het internationaal recht. Maar wie maalt daar nog om, zou je kunnen zeggen. Vanmorgen waren er dan die evacuatiebevelen vanuit Israël. Worden die ook echt opgevolgd?
1: Ja, dat ging vanochtend over 11 nieuwe dorpen. Dat is eigenlijk niet nieuw, hè. Dat gebeurt bijna dagelijks. Dat er opgeroepen wordt voor een paar dorpen om zo snel mogelijk te evacueren. Deze waren best wel noordelijk. En het is lang niet altijd mogelijk voor de mensen die daar nog wonen en eigenlijk pas weer net zijn teruggekeerd, hè, om dan te vertrekken. Dus je ziet, sommigen doen dat wel, anderen doen dat niet. Die hebben daar dan hun redenen voor. Vorige week zagen we wel weer op één dag een hele grote stoet mensen die vertrok, maar die dus overwegen moest waar de bruggen verwoest zijn. Allemaal heel erg lastig. Maar ja, anderen willen niet meer weg, kunnen nergens heen en die blijven.
0: En die blijven dan gewoon. En opvallend is toch ook wel dat die nieuwe dorpen eigenlijk buiten de veiligheidszone liggen. Israël schuift dus meer en meer op.
1: Ja, ook dat is dus rekbaar, want dat klopt. Het is steeds noordelijker. Ze zeggen dat vanuit daar op Israël wordt afgevuurd. En daarom ze dit moeten doen. Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En elke dag zijn er dus die nieuwe evacuatieoproepen voor andere dorpen die vaak verder in het noorden liggen. En ook zijn er natuurlijk de gevechten op de grond in die gebieden, in die gele strook, die gele zon. Die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
0: Ja, en intussen zegt Iran dat het waarschijnlijk is dat de vijandelijkheden opnieuw hervat worden, gericht op de VS. Ja, hoe zie jij dat evolueren? Ik neem aan dat daar vooral pessimisme heerst.
1: Nou, we zien allemaal op diplomatiek vlak gaat het natuurlijk niet echt lekker met die voorstellen over en weer, waar we de exacte inhoud trouwens niet van kennen. En natuurlijk die fikse oorlogsretoriek. We zien nu eigenlijk die economische oorlog met de Straat van Hormuz. En daar voelt Iran natuurlijk ook het effect van. We weten ook dat beide kanten niet echt staan te springen om terug te keren naar een volledige gewapende strijd. Maar ze zeggen er natuurlijk allebei klaar voor te zijn. Of en wanneer, we weten het niet. Maar ja, in deze regio leef je tegenwoordig altijd in de wetenschap dat je morgenochtend wakker kan worden en het allemaal weer begonnen is. Dus dan zal niemand hier per se verbaasd zijn.
0: Zo is het inderdaad. En helaas, Desi Moor in Libanon, heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.

0: De reiziger van Boudewijn de Groot in Middelkerken is vannacht een voertuig gecrashed na een politieachtervolging. En aan boord zaten 8 transmigranten. Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hebben we intussen al zicht op wat er precies gebeurd is?
1: Wel, rond 2 uur vannacht wordt er melding gemaakt dat er een busje met transmigranten op komst is. Vanuit Nieuwpoort, die wordt onderschept door onze motoragent, maar de bus rijdt door. En hij rijdt in tegenovergestelde richting van het verkeer op de kustweg. En de motard rijdt voor om de mensen te waarschuwen dat er een spookrijder is. Ja. Hij wordt zelfs voorbijgestoken door dit busje, dat dan uit de bocht gaat aan hoge snelheid. Met 8 gewonden tot gevolg, waarvan er 6 in de kliniek liggen in Oostende. En 2 in het hospitaal in Veurne, waarvan 1 in zwaar levensgevaar.
0: Ja, dat is een zware balans. Ja. En als ik u zo hoor, dan had de politie deze crash niet echt kunnen vermijden, of wel?
1: Nee, totaal niet. Hè. Totaal niet. Hè. Dat is het moeilijke. Ja. Het gebeurde ook op ieder moment. Het was om 2 uur vannacht. En daarbij hebben we nog dan een razzia gehouden in de duinen en ook nog 9 transmigranten opgepakt. Maar ja, een beetje verloren werk allemaal. Dan moet je wat het gevolg daarvan. Ja, als je die 9 mensen worden gecontroleerd en dan terug met de lunchpakket in de hand moeten wij ze terug vrijlaten. Ja. Op naar het volgende incident.
0: Ja. En dan is de vraag, was dit dan een gerichte controle? Worden die controles opgevoerd de laatste tijd?
1: Ja, wij voeren heel zwaar de controles op. We hebben ook extra hulp van de federale politie. We krijgen ook hulp vanzelf van de ruiters in de duinen.
0: Ja, en dan is het toch min of meer een coördinatie als ik dat zo hoor, of niet?
1: Ja. Er wordt hier gecoördineerd momenteel aan de kust en het is een zware prioriteit om te vermijden dat transmigranten hier een tweede jungle vormen, zoals net over de grenzen in Gravelines en Calais. Hè.
0: Ja.
1: En er is een heel gecoördineerde samenwerking, ook met een vliegtuigje dat hier boven vliegt, die ons zegt, 's nachts, dat is 24 en 24, waar ze zich bevinden. Met een warmtecamera die de kust tot 40 kilometer ver kan opsporen.
0: Ja, maar is dit de manier om met die mensen om te gaan? Want ja, er zijn nu 8 mensen die in het ziekenhuis liggen. Ja, en daarna moeten ze dan vrijgelaten worden, zegt u. Is dat dan niet dweilen met de kraan open?
1: Dat is dweilen met de kraan open, maar dat is het belachelijke ganse toestand, zolang dat men de wet niet verandert. Het is in het parlement in Brussel en het is in Europa dat men moet wakker worden. Wij zijn er, die mensen komen naar hier. Hè. Mensen komen, die mensensmokkelaars kunnen wij wel voor een stuk oppakken, maar die zijn bijna onvindbaar. En die mensen leggen hier bootjes klaar, die komen hier vanuit land, die hebben bootjes klaar. Eenmaal op zee verbiedt de wet zelfs om ze te stoppen. En hou je ze aan. Ik ga je de procedure dan zeggen. Bijvoorbeeld die 9 mensen worden bij ons, dat duurt ongeveer 20 uur werk daaraan. En dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen, wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zou dat die instroom stoppen. Ja, maar die instroom blijft maar voortduren.
0: Maar de vraag is natuurlijk, waar moeten ze dan worden vastgehouden? Want onze gevangenissen zitten overvol. Ja, waar moet je ze dan vasthouden?
1: We hebben kazernes. We hebben plaats zat. He, er is hier een kazerne bij in Lombardside. Daar waar die mensen verongelukt zijn, is vlak naast de kazerne van Lombardside. Dat is een excuus dat constant gehouden werd. We hebben hier eentje aanhouden met 19 briefjes op zak dat hij het land moest verlaten.
0: Ja.
1: Over 2 jaar hadden we al iemand met 37 dergelijke briefjes op zak. En voor ons, het is dweilen met de kraan open. Het is ook gevaarlijk. Denk maar aan het feit dat onze motards, onze agenten, ook die achtervolging en zo moeten inzetten. Hè. En het is ook gevaarlijk voor die mensen. Maar zolang of dat ze welkom zijn in Engeland, de Engelse wet verandert niet. Ja. Dus als je in Engeland zit, dan heb je geen identiteitskaart nodig zelf. Dan verdwijnen in die sweatshops. En als je hier vertrokken bent, ben je op je gemak. En als je hier gepakt wordt, ben je ook op je gemak. Ja. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen, alsjeblieft, tot de volgende keer.
0: En dus blijft die transmigranten doorstromen. Inderdaad. Jean-Marie de Dekker, burgemeester natuurlijk van Middelkerken. Ja. Heel erg bedankt en nog een fijne zondag. Tot ziens.
1: Ja, graag gedaan. Dag.

0: Pink Moon van Nick Drake. Morgen begint hier in Brussel de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. En misschien wordt die dit jaar wel door een pak meer jonge kijkers gevolgd. Want dit weekend lanceerde Ketnet het nieuwe programma Maestro Fortissimo. Een tiendelige reeks is dat op Ketnet en VRT Max. En daarin worden vragen van kinderen opgelost aan de hand van muziek. Klinkt misschien nog een beetje abstract, daarom dit fragmentje uit de eerste aflevering.
1: Hallo.
2: Hallo. Dag. Maestro, ik stel je voor Emiel.
1: Dag Emiel.
2: En Emiel, je hebt een klein probleempje, toch?
3: Ja, mijn papa die haalt zijn geluid van zijn wekker en die staat eigenlijk niet zo vrolijk op.
1: Altijd slechtgezind morgens. Dat is verschrikkelijk vervelend. Ja. Ik ken dat. Vroeger stonden wij allemaal vrolijk op, gewoon als het licht werd. Maar dat is allemaal veranderd sinds dat ze de gordijnen hebben uitgevonden. Nu kunnen wij dan niet meer opstaan.
3: Ja.
2: Dus eigenlijk hebben we muziek nodig die je papa vrolijk maakt in de
3: ja.
2: ochtend.
3: Ja.
2: Kan je daarbij helpen?
1: Ik weet perfect wat we moeten doen. Kom, volg mij.
0: En ik heb de twee gezichten van het programma hier bij mij in de studio. Ketnet-rapper Emma van Tielen, welkom.
4: Goedemorgen, hallo.
0: En muzikant en componist Senne Guns, die we hier bij Radio 1 natuurlijk ook kennen als onze huismuzikant. Eveneens, welkom.
5: Goedemorgen.
0: Senne, maar nu ben je dus de maestro fortissimo voor Ketnet. Ja, heeft dat veel moeite gekost om jou te overtuigen?
5: Nee. Ik kreeg dat telefoontje en ik wilde dat heel graag doen. Ik vond het concept sowieso heel tof. En het gaf mij een gelegenheid. Ik schrijf meestal pop- en rockmuziek. Maar het gaf mij een gelegenheid om nog eens mijn klassieke muziek van onder het stof te halen. Waar het ooit allemaal mee begonnen is.
0: Je bent klassiek geschoold.
5: Ja, ik heb 9 jaar klassieke piano gedaan. En ik heb in het conservatorium weliswaar productie gestudeerd. Wat meer pop en jazz is. Maar ik heb een keuzevak compositie toen gevolgd bij Dirk Brossé 2 jaar. Dat was heel tof. En dan heb ik daar een hele tijd niets meer mee gedaan. Dus toen ik dat telefoontje kreeg om Maestro Fortissimo te doen, dacht ik yes.
0: Ja, dan kon je dat opnieuw van onder het stof halen. Emma, heb jij iets met klassieke muziek?
4: Klassieke muziek? Ik heb zelf ook piano gestudeerd aan de Academie in Lier. Dus ook, dat is 10 jaar of zo. Dus ook mijn diploma daar gehaald. Maar hogeschool niet gedaan, zoals Senne. Klassieke muziek brengt mij zelf wel tot rust. Ik heb dat vroeger altijd opgezet als ik studeerde. Omdat dat mij echt in een concentratie bracht of zo. Maar door dit programma zelf en door Senne heb ik er ook wel veel meer van mij geleerd. Dus dat was heel fijn.
0: Heel fijn.
4: Dank je, Senne.
0: Graag gedaan. Oké, leuk dat jullie elkaar kunnen bedanken en elkaar daarin vinden. Maar de combinatie ketnetters en klassieke muziek, op het eerste gezicht misschien niet zo evident?
4: Niet evident. In de brainstorm van het programma was dat ook wel een struikelblok of zo. Omdat we waren van klassieke muziek, dat klinkt nu niet direct cool voor die kinderen. Maar één, Senne die legt dat allemaal op een superleuke en grappige manier uit, waardoor dat die kinderen direct mee zijn. En door middel van zo'n kleine explainer-video's en tof kleuren en gekke verhaaltjes, hebben wij de kinderen denk ik wel direct mee. En ja, dat zag je ook wel bij de kinderen die langskwamen, die waren direct geïnteresseerd.
0: Dat hoorden we ook al in het voorbeeld, hè, dat we aan het begin hebben laten horen. Het is allemaal de schuld van de gordijnen. Maar leg eens uit, Senne, wat is juist het idee of het concept achter Maestro Fortissimo? Of is dat moeilijk om uit te leggen?
5: Nee, dat valt wel mee. Dus er komt een kind naar Ketnet met een bepaald probleem. In dit geval, zoals we net gehoord hebben, zijn vader haat het geluid van zijn wekker. En de vraag is dan, kunnen we dat oplossen met muziek? En dat geeft ons of mij een excuus om aan de hand van allerlei muzikale ingrediënten door klassieke muziek te wandelen. Dat gaat dan over tempo, toonhoogte enzovoort enzovoort. Verder verschillende instrumenten. We behandelen dan ook een componist meestal, waarbij we gaan kijken van wat heeft er iemand in de geschiedenis ooit al iets geschreven waarbij je goed zou kunnen opstaan. In dit geval was dat Ochtendstemming van Grieg, dat beluisteren we dan. En aan de hand van al die... We vragen ook aan ketnetters van wat is voor jullie wat zijn goede geluiden om wakker te worden. En aan de hand van al die ingrediënten ga ik dan aan de slag en schrijf ik een stuk dat hopelijk dan het probleem oplost of aanpakt van het kind in kwestie. Dus een nieuwe compositie. En Emma gaat dan als ultieme test met die nieuwe compositie naar het kind thuis en laat het dan afspelen. Ja. En dan kijken of het probleem is opgelost.
0: Dus uittesten of het allemaal werkt. Emma, hebben jullie veel reacties gekregen? Welke vragen kwamen zoal binnen?
4: Vragen van de ketnetters?
0: Van de ketnetters, ja.
4: Ja, heel veel. Maar ook heel, heel originele. Er is bijvoorbeeld een duo, Jules en Alice. En die hebben heel veel geitjes thuis. Heel kleine geitjes ook. En die geitjes die hadden niet genoeg energie om te drinken. Dus die groeiden niet genoeg.
0: Oei.
4: Dus zij vroegen, kunnen jullie muziek maken die hen meer energie geeft, zodat ze meer drinken en groeien. Dus dat was ja, super origineel en heel leuk om te doen. Maar ook een jongetje met autisme, die in ook een school zit met allemaal leerlingen met autisme. En hij heeft het vaak heel moeilijk met drukte. En hij wist dat van zichzelf. En hij wist, als het te druk is, dan ga ik in een uitbarsting. En dat wil ik niet. Dus kunnen jullie muziek maken om de klas rustig te houden? En zo echt heel uiteenlopende vragen van een voetbal overwinningslied tot echt heel tof.
0: Maakt echt wel een verschil voor

0: probeer linken te leggen tussen in dit geval het probleem van het kind in kwestie en hoe dat je dat muzikaal zou kunnen vertalen. Ja.
1: We zullen eens meteen naar een voorbeeldje luisteren.

0: Ja, Senne, wat is het wat we nu beluisteren?
1: Wel, Jan, hier moet je met je serviet erop zitten zwaaien.
0: Oké, dat doet mij aan de lak, ik kan dat maar nadenken.
1: Ja, ja, wel, helemaal ja, anders. Misschien de klassieke versie daarvan. Ja, dit was een meisje, was wel een toffe vraag. Die was verhuisd en ze wilde haar buurt op straat krijgen om die mensen beter te leren kennen.
0: Want dan lijkt me dit wel ideale muziek.
1: Ja. Wel, voilà, dan hebben we gedacht van een walsje. Daar kunnen zelfs mensen die niet echt kunnen dansen, kunnen daar gewoon een beetje op wiegen. En die komen dan naar buiten. Vandaar dat het met een grote knal begint en dan met een mysterieus instrument, de hobo, om de mensen op straat te lokken. En uiteindelijk ontaart het in een groot volksfeest.
0: Een groot volksfeest, daar zijn we allemaal voor. Emma, ja, ik veronderstel dat het geen typische les klassieke muziek is, maar we zullen toch wel iets bijgeleerd hebben achteraf, neem ik aan.
2: Zeker, ik heb heel veel bijgeleerd. De kidnetters die daar op bezoek kwamen ook. Er zijn zelfs een aantal kidnetters die een vraag hadden en die daarna op muziekles zijn gegaan. Er is een meisje dat harp is gaan spelen, puur omdat ze dat daar heeft gezien. En ik denk dat de kidnetters thuis er ook heel veel van gaan bijleren. Zo stiekem lesjes eigenlijk.
0: Ja, en ja. Is dat ook hetgeen wat jullie hopen te bereiken na 10 afleveringen?
2: Toch wel. Ik hoop dat we meer kinderen gaan kunnen aanzetten terug om muziekles te gaan volgen en een instrument te gaan bespelen.
0: Ja. En misschien ook al eens stiekem te gaan kijken naar die Koningin Elisabeth-wedstrijd.
2: Oeh, wie weet. Dat zou wel heel tof zijn als we dat kunnen doen.
0: Senne?
1: Ja, zeker. Ik kreeg gisteren een berichtje van een vriendin en die stuurde, mijn dochter heeft gevraagd waar haar dwarsfluit ligt na het zien van de eerste aflevering. En dan denk ik, we hebben ons doel bereikt.
0: Fantastisch. Dankjewel, Emma van Thielen en Senne Guns. En vanaf dit weekend dus Maestro Fortissimo te zien op Ketnet en VRT Max.
3: De ochtend.
0: En helemaal op het eind van de zondagse uitzending van de ochtend krijgen we ook altijd de presentator van de zevende dag over de vloer. En dat is niet Michael van der Ogenbroek, maar wel Kathleen Kools. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jan.
0: Dat is lang geleden.
4: Heel lang geleden.
0: Ja, en je bent er nu helemaal klaar voor de zevende dag?
4: Ja, denk het wel. Je weet, ik was letterlijk even uitgevallen.
0: Letterlijk,
4: maar dit
0: ja.
4: is mijn eerste keer dat ik nu in dit nieuwe seizoen de zevende dag mag doen. Ik denk dat ik er klaar voor ben.
0: En het is ook een heel nieuw format. Niet langer al die interviews, maar wel één centrale gast. En er komt dan iemand bij zitten. Wie komt er vandaag?
4: Vandaag is het Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder. Daar zijn heel wat vragen voor. We hebben ze ook zien binnenlopen, want zij is onder meer ook bevoegd voor de lijn. En voor het eerst is er een rechtstreeks debat tussen de minister en Peter Meukes van de organisatie Trein, Tram, Bus. Dus dat is wel iets waar we behoorlijk wat tijd straks voor uittrekken.
0: En kijkers kunnen nog altijd vragen insturen?
4: Nog altijd vragen via de QR-code die op het scherm verschijnt. Dus ik doe nog eens een oproep om dat zeker te doen, want misschien kan dan die vraag live aan de minister worden voorgelegd straks.
0: Dat zou leuk zijn om 12 uur op VRT1. De zevende dag voor het eerst met Kathleen Kools. Dit was de ochtend. Nog een heel fijne dag met Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
7: Allee, dat is toch gemakkelijk?
6: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
7: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
6: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
8: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
10: Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lu.

0: Jaren in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan
1: Don Antonio
2: Vivaldi.
0: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera op dinsdag 5 mei via het Clara-kanaal op VRT Max.
3: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
3: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
4: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
5: Pianist Liebrecht van Bekkevoort was 22 toen hij de finale speelde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Over hoe hij nu als jonge 40er naar het leven kijkt, praat ik met hem straks in Touché.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Middelkerken is een zwaar ongeval gebeurd toen de politie een bestelwagen achtervolgde waarin transmigranten bleken te zitten. De bestelwagen is gecrashed en 8 mensen raakten gewond, zegt de burgemeester van Middelkerken, Jean-Marie de Dekker.
9: Die wordt onderschept door onze motoragent, maar de bus rijdt door. En hij rijdt in tegenovergestelde richting van het verkeer op de kustweg. En de motard rijdt voor om de mensen te waarschuwen dat er spookrijder is. Hij wordt voorbijgestoken door dit busje dat dan uit de bocht gaat aan hoge snelheid. Met 8 gewonden tot gevolg, waarvan er 6 in de kliniek liggen in Oostende. En 2 in het hospitaal in Veurne, waarvan 1 in zwaar levensgevaar.
8: Transmigranten die opgepakt worden, worden meestal snel weer vrijgelaten. De Dekker pleit ervoor om ze te kunnen vasthouden tot ze teruggestuurd kunnen worden. Het Israëlische leger heeft de dringende evacuatie bevolen van 11 dorpen in het zuiden van Libanon. De gebieden liggen buiten de veiligheidszone die Israël zelf heeft ingesteld en waar de inwoners al gevlucht zijn. Israël rukt alsmaar verder op, zegt correspondente Desi Moore.
10: Het is steeds noordelijker. Ze zeggen dat vanuit daar op Israël wordt afgevuurd en daarom ze dit moeten doen. Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En ook zijn er de gevechten op de grond in die gebieden die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
8: Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee, de haven van Primorsk. Dat zegt de Russische gouverneur. In de haven is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Rusland zegt dat het 60 Oekraïnse drones uit de lucht heeft gehaald. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn ook 2 Russische olietankers geraakt aan de ingang van de Zwarte Zee. Dat waren schepen die onder een valse naam varen om westerse sancties te omzeilen en toch nog olie te kunnen verkopen. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Dat wordt het 25e album van de Engelse rockgroep. Er waren al een tijd geruchten en de groepsleden gaven al verschillende hints dat er iets te gebeuren stond. Frontman Mick Jagger zal bijna 83 jaar zijn als het nieuwe album deze zomer uitkomt. Buien schuiven van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in de namiddag opnieuw onweer in het centrum tot 20 graden. Dinsdag en woensdag worden frisser en wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit de Ons Lieve Vrouwenkerk in Kortrijk. Het Gregoriaans koor Laudate Dominum staat onder leiding van Walter Dereau. Organist is Dirk Blokkeel, celebrant en predikant Luc Verstraten.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Zusters en broeders hier aanwezig in de Onze Lieve Vrouwenkerk te Kortrijk, beste luisteraars thuis, fijn dat wij vandaag samen de liturgie mogen vieren van de vijfde Paaszondag. Uit de drukte van het dagelijkse leven roept God ons hier samen. Hij spreekt tot ons een levengevend woord. Hij wil ons troosten, inspireren, hoop geven. Tegelijkertijd nodigt hij ons uit om in zijn dienst te staan en het werk van zijn Zoon verder te zetten. Hij roept ons op om zelfs nog grotere werken te doen. We kunnen het alleen als we in Jezus geloven en vertrouwen op het voedsel dat Hij ons in deze viering aanreikt. Maar eerst richten wij ons tot Hem, Hij die ons vrede en verzoening heeft gebracht.
1: Heer Jezus, Je bent al zo lang bij ons en toch kennen wij U niet. Christus, wie U ziet, ziet de Vader. Heer Jezus, Gij zijt de weg ten leven. Heer, ontferm U over ons.

Mogen de goede en de barmhartige God zich genadig tot ons keren. Mogen gij alle schuld en kwaad van ons wegnemen en ons brengen tot het volle en eeuwige leven. Zingen wij God lof en eer toe.

0: Laat ons bidden. God, gij hebt ons verlosten tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft in eeuwigheid.
1: Eerste lezing uit de Handeling van de Apostelen. Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De 12 riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, mannen van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timor, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Deze werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk. Ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.

De Heer zal bij u zijn. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij. Opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik heen ga. En ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Als gij mij zult kennen, zult gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij hem en ziet gij hem. Hierop zei Filippus: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. En Jezus weer: ik ben al zo lang bij u en gij kent mij nog niet, Filippus. Wie mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik u zeg, spreek ik niet uit mezelf, maar het is de Vader die blijvend in mij zijn werk verricht. Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Of geloof het anders omwille van de werken. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga. Gods woord tot ons vandaag.

Zusters en broeders, midden in de evangelielezing vandaag horen we de vraag van Filippus: Heer, toon ons de Vader. Wetende dat de evangeliën ontstaan en geschreven zijn in een patriarchale, een mannencultuur, zouden we vandaag even goed kunnen spreken van: Heer, toon ons de moeder. Theologen zijn er meer en meer van overtuigd dat God vader noemen eigenlijk tekort doet aan het wezen van God. Dat God tegelijk vader en moeder is. Jezus had al veel over zijn vader, zijn moeder gesproken. En hij deed dit op een manier die liet vermoeden dat hij een heel bijzondere, een heel eigen relatie had met die God, vader, moeder. De leerlingen voelden aan dat dit woord voor Jezus alles behalve een hol begrip was. Maar dat zij heel zijn leven, heel zijn doen en laten uitmaakte. Het was zijn grote houvast, zijn inspiratiebron. Daarom is de vraag van Filippus goed te begrijpen. Toon ons nu eens die God, moeder, vader. Hou ermee op er altijd maar over te praten. Maar laat hem eens zien. Mogelijk is de vraag van Filippus ook onze vraag. God, vader, moeder, waar is gij? Waar kunnen we hem zien, haar ervaren? Er wordt veel over gepraat en gediscussieerd. Maar mochten we die God maar eens ontmoeten? En het antwoord van Jezus: wie mij ziet, ziet de Vader, ziet de Moeder. Jezus verwijst naar zichzelf. In mij wordt God, Vader en Moeder tegelijk zichtbaar, zegt Jezus. Zoals Jezus liefdevol is, zo is God liefdevol. Zoals Jezus omgaat met mensen, zo gaat God met ons allen om. Zoals Jezus trouw en barmhartig was, zo is God trouw en barmhartig. In de mens betrokkenheid, zoals Jezus dit heeft voorgedaan in zijn zorg voor gekwetsten, voor kleinen, armen, zo komt God aan het licht. Is Jezus het beeld van God? Jezus is ook het beeld van de mens. Wie Jezus ziet, ziet ook de echte, ware mens. Volgens het scheppingsverhaal, geschapen als beeld van God. Waardoor, en vandaar, dat Jezus ook met recht en reden kan zeggen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dit was niet zomaar een mededeling, maar een uitnodiging, een appel. Ieder mens, als beeld van God, wordt geappelleerd, uitgenodigd om in Jezus' voetstappen te treden, om dezelfde weg te gaan, om hetzelfde leven te leven. Ons concrete leven moet God, vader en moeder, zichtbaar maken in deze wereld vandaag. Om hem voelbaar, tastbaar te maken voor medemensen. Als christen, als gedoopte en gevormde, mogen we dat proberen te doen. Doorheen ons spreken en in ons handelen. Met het vormsel horen wij de woorden: ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. Het moet met andere woorden meer en meer zichtbaar zijn dat de Heilige Geest ook in mijn leven aan het werk is. Het moet aan mij te zien zijn dat die Geest ook in mij leeft, door mijn spreken en mijn doen.
We mogen onszelf worden in het gewone dagelijkse leven. Vanuit de inspiratie van de Heilige Geest, de gave Gods. Zusters en broeders, elk van ons zou ook moeten kunnen zeggen: wie mij ziet, ziet de Vader, ziet de Moeder. Of althans, proberen om dat met ons leven waar te maken. Het is het proberen de moeite waard. Amen. Zingen wij nu samen ons geloof in God uit.

0: God onze Vader, van jouw liefde willen we de hoofdzaak van ons leven maken. Luister dan naar ons als wij onze vragen aan u voorleggen.
1: Voor allen die een verantwoordelijkheid dragen in de kerk, dat zij de tekenen van deze tijd verstaan en zoeken naar wegen van vernieuwing en verbinding. Laat ons bidden.

Voor wie kampen met twijfel, onzekerheid of angst? Dat zij zich openstellen voor Jezus' woorden en werken en vertrouwen op de kracht van de Gods Geest. Laat ons bidden.

voor wie stervend zijn, dat ze zich geborgen weten in Jezus, die voor hen een plaats heeft bereid in het huis van de Vader. Laat ons bidden.

Heer God, Hij weet wat er omgaat in ons hart. Kom ons te hulp en neem alle twijfel uit ons weg. Schenk ons het vertrouwen dat Gij met ons zijt. Door Christus onze Heer. Amen.

Bid dan, zusters en broeders, dat ons offer van brood en wijn aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, op het feest van Pasen dragen wij u vol vreugde dit heilig offer op. Voltrek het paasmysterie aan uw kerk, zodat zij herboren wordt en het voedsel van haar leven vindt. Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Wat oud was, is teniet gedaan. Wat neerlag, is tot nieuw leven opgericht. In Christus is ons leven geheel en al hersteld. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel die u dit lied toejuichen zonder einde.

Ja, waarlijk. Heilig zijt gij, vader. Gij zijt de bron uit die stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, het altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u, voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij samen dit mysterie van ons geloof.

Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat gij ons hebt gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u, omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap. Rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Lode en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, en met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangegeven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aangehouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. In hoop en vertrouwen mogen we samen bidden nu tot God onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus, tot uw leerlingen hebt gij gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wij vragen u, let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer, zij dan ook altijd met u en met uw geest.

zalig wij allen die uitgenodigd worden aan te zitten aan de tafel van de Heer. Zie Jezus Christus, gebroken brood voor ons allen. Gij is het lam van God dat onze zonde, de zonde van de wereld, op zich neemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. En het lichaam van Christus beware ons allen tot eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, blijf in uw goedheid uw volk nabij. Help ons afstand te doen van het oude, om een nieuw leven te leiden. Nu gij ons hebt ingewijd in uw heilige mysteries. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Zusters en broeders, hier in de kerk aanwezig of als luisteraar thuis, dank voor uw meevierende aanwezigheid, uw meebidden. Wie mij ziet, ziet de Vader. Dat betekent dat wij als christenen in deze tijd proberen in navolging van Jezus zo te leven dat uit ons doen en laten iets mag oplichten van wie God is. Mogen ze ons daarbij telkens opnieuw inspireren en zegenen. De algoede God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk in Kortrijk. En zometeen mag ik praten met concertpianist Liebrecht van Bekkevoort. Dat is voor zometeen in Touché na het nieuws.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Middelkerk is een zwaar ongeval gebeurd toen de politie een bestelwagen wilde controleren waar transmigranten in zaten. De bestuurder van de bestelwagen vluchtte weg en ging als spookrijdend uit de bocht. De 8 inzittenden raakten gewond en een van hen is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerk, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om naar het Verenigd Koninkrijk over te steken, omdat ze snel weer vrijgelaten worden als de politie hen oppakt. De Dekker wil dat de politie die mensen langer kan vasthouden.
2: 20 uur werken daaraan en dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
1: Voor de kust van Noord-Frankrijk zijn 2 vrouwen verdronken toen ze met een boot naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te raken. Er zaten 82 mensen in die boot. De oversteek mislukte en de boot spoelde weer aan op het strand. Daar bleek dat de 2 vrouwen overleden waren. Het Israëlische leger heeft de dringende evacuatie bevolen van 11 dorpen in het zuiden van Libanon. Het zijn dorpen die buiten de veiligheidszone liggen waar inwoners van Israël al moesten vertrekken voor aanvallen tegen de militie Hezbollah. En zo rukt Israël alsmaar verder op, zegt correspondente Desi Moor.
3: Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En elke dag zijn er dus die nieuwe evacuatieoproepen voor andere dorpen die vaak verder in het noorden liggen. En ook zijn er natuurlijk de gevechten op de grond in die gebieden die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
1: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio reist donderdag en vrijdag naar Rome om de plooien glad te strijken met de paus. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera. De Amerikaanse president Trump heeft verschillende keren hard uitgehaald naar de paus nadat hij kritiek had geuit op de oorlog tegen Iran. Zelfs de Italiaanse premier Meloni nam daarna afstand van haar bondgenoot Trump. Rubio zal spreken met de nummer 2 van het Vaticaan, Pietro Parolin. Of hij ook een audiëntie krijgt bij de paus, ligt nog niet vast. Buien schuiven van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in de namiddag opnieuw onweer in het centrum tot 20 graden. Dinsdag en woensdag worden frisser en wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be
4: Radio 1.
0: Douche.
4: Met Friede Lesage.
5: En met concertpianist Liebrecht van Bekkevoort. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Friede.
5: Hoe gaat het?
6: Het gaat naar omstandigheden goed met mij. Jazeker.
5: Morgen begint de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Elk jaar is dat toch een bijzonder moment voor mensen die bezig zijn met klassieke muziek. Ook voor de liefhebbers natuurlijk. Het is een speciale editie, want dit is de 75ste editie. Koningin Elisabeth zou 150 geworden zijn dit jaar.
6: Klopt.
5: Hoe ga jij de wedstrijd volgen?
6: Het zal een combinatie zijn van de wedstrijd thuis volgen en ook in de zaal. Ik hoop volgende week zaterdag even langs te kunnen gaan in Flage. En uiteraard is het een hele bijzondere editie en het is niet omdat het geen piano is zoals vorig jaar dat ik ze daarom minder volg.
5: Cello is het, hè, dit
6: het
5: jaar.
6: Het is cello.
5: Het nieuw bijgekomen instrument.
6: Ja, en ik denk dat heel veel mensen daar heel lang naar hebben uitgekeken en dat het in 2017 dan eindelijk zover was, is toch wel, ja, denk ik, heel mooi voor al die cellisten die er ooit van droomden om zo'n concours ook te kunnen meedoen.
5: Jij zit hier niet zomaar, hè? Want 19 jaar geleden ondertussen heb jij zelf die beruchte finale mogen spelen.
6: Dat klopt, dat lijkt een eeuwigheid geleden, bijna een vorig leven, zeg maar. En toen ik deze ochtend in de auto stapte en zo de onweerslucht rook, dan kwam eigenlijk alles terug van die, ja, toch wel fameuze of beruchte kapelweek 19 jaar geleden, toen ik een week in afzondering was met mijn kompanen van de finale.
5: Toen was het gelijkaardig weer.
6: Toen was het gelijkaardig weer. En ja, wat ik heel fijn vind, is als het zo heel vers geregend heeft, of ja, die onweersdreiging die je voelt, en door de natuur is groen en nat, ja, dan geurt die fantastisch. En ja, dan komt alles terug van die herinneringen.
5: En die geur onthoud je dan?
6: Blijkbaar. Ja. Ik wist ook niet dat het kon. Ja. Maar ik heb die geur toch ergens opgeslagen.
5: Ja. Nu, het is wel bijzonder hè, als je die finale speelt. Er zijn weinig Belgen die het jou hebben voorgedaan. Het is trouwens denk ik een heel populaire quizvraag. Hè. Hoeveel Belgen de finale piano van de Koningin Elisabeth wedstrijd hebben gespeeld?
6: Ik ben een absolute quizzer, Friedel. Maar ik denk dat ik het antwoord zou moeten schuldig blijven.
5: Ik denk dat het er 4 zijn.
6: Ah, het zullen er toch iets meer zijn. Ja? Denk ik. Dus de Belgen die in de pianowedstrijd geschitterd hebben, maar het is wel een feit dat het vrij lang geleden was toen ik laureaat werd van mijn leraar Jan Michiels in 91, ja. Dus dat was 16 jaar. En het heeft ook wel tot vorig jaar geduurd toen de, ja, wat mij betreft schitterende pianist Valère Burnon de fakkel van mij heeft overgenomen als laatste Belg in de finale van de pianowedstrijd. Dus het geeft wel aan dat het natuurlijk uitzonderlijk is en dat we als Belgenlandje, ja, puur statistisch gezien ook niet moeten hopen op veel meer, want dat zou ook best wel gek zijn mochten we plots heel veel Belgische finales.
5: Maar zesde worden op zo'n finale, ja, dan word je ontvangen op het paleis. Hè. Het is een koninklijke wedstrijd, dus dan word jij daar ontvangen. Mag ik zeggen dat jij ondertussen zelfs meer bent dan alleen maar iemand die al eens op het paleis is geweest? Een beetje kind aan huis?
6: Goh, daar zou ik toch bescheiden willen in blijven. Ik heb het genoegen gehad natuurlijk om ons vorstenpaar toch vrij regelmatig te mogen ontmoeten. Ook ons voormalig vorstenpaar Albert en Paola.
5: Ja.
6: Heb ik begeleid op een staatsbezoek naar Ierland vlak na mijn laureatenplaats op de wedstrijd. En op de Expo in Milaan bijvoorbeeld, of als pianist van het concours, als ik de vioolwedstrijd begeleid enzovoort. Maar de laatste ontmoeting was een stuk persoonlijker, was tijdens een ontmoeting op het Paleis van Laken, waar ik toch het voorrecht had om hen een beetje van meer nabij te mogen aanschouwen. En ja, het gaat uiteraard niet over koetjes en kalfjes, maar het was wel zeer gemoedelijk. En ja, ik heb daar gezien wat voor een fijne gemoedelijkheid er heerst op het paleis, ook onder onze vorst en de koningin. Ik heb gezien wat voor een geweldige vrouw onze koningin is, zowel voor haar man als voor de wedstrijd. Als patrones van de wedstrijd. Zij is zeer betrokken. Zij is van alles op de hoogte. Zij is niet alleen bijzonder geïnformeerd, maar ze is zelf bijzonder geïnteresseerd in alles wat er rond die wedstrijd gebeurt. Dus dat heeft gewoon een hele goede indruk gemaakt. En ja, zij zijn ook ouders van 4 kinderen. Dat schept waarschijnlijk ook wel ergens een band.
5: Koningin Elisabeth heeft die wedstrijd in het leven geroepen omdat ze zelf een grote klassieke muziekliefhebster was. Speelde ook viool.
6: Ja,
5: deed dat samen met Eugène Isaïe. Zo is het allemaal begonnen, zoveel jaar geleden. Mm-hmm. Wordt daar nu nog veel muziek gespeeld op het paleis?
6: Ik denk dat de 4 koningskinderen allemaal wel muziek gespeeld hebben. En als ik mij goed geïnformeerd heb daarover, is vooral Eleonor, de jongste dochter, zeer getalenteerd op viool.
5: Mm-hmm.
6: Ik weet niet met welke ambitie of met welk toekomstperspectief zij dat doet. Maar gewoon muziek spelen als bron van vreugde, als als meerwaarde in het leven om met muziek bezig te zijn, dat alleen al is een enorme troef om de rest van je leven te hebben.
5: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
6: Ik ben, denk ik, een familiemens pur sang. Iemand die er ontzettend van kan genieten om gewoon thuis te zijn bij mijn vrouw en kinderen. Ik ben ook een natuurmens. Dat heb ik daar straks misschien al even verklapt door over de geur van de natuur te spreken. Iemand die ook zich wil engageren als hij een woord geeft, dan wil ik dat ook helemaal nakomen. Dus daarin probeer ik ook echt mijn engagement te laten zien. Ik reis graag. Dus ik ben iemand die met open blik naar de wereld kijkt en toch het voorrecht heeft gehad om al naar verschillende continenten te gaan. En dan kijk je automatisch anders naar de wereld, maar ook naar mensen. Je ziet dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn, Friedel. Mm-hmm. Dat we allemaal op zoek zijn naar persoonlijk geluk of vervulling, naar onderdak, naar voedsel, naar het goed hebben voor onze families. Dus dat is iets wat gewoon een universele waarde is. En het is goed om dat te mogen zien en om te zien hoe goed we het hier hebben in ons land.
5: Mm-hmm. Dus, een doorzetter, mag ik dat eraan toevoegen?
6: Doorzetter zeker ook, ja. Ik ben iemand die gaat tot het gaatje. Ik ben dat komt tot uiting misschien soms naar een bepaalde competitiviteit die je dan ook wel nodig hebt in een concours als Elisabeth-wedstrijd, van je te smijten en echt tot het gaatje te gaan in die voorbereiding, maar ook op het podium. Maar ik ben iemand die niet opgeeft. En dat is iets wat mij in heel mijn leven al heel goed van pas is gekomen.
5: Iemand die ook zeer genereus leeft. Mag ik dat er ook aan toevoegen?
6: Ik probeer dat te zijn, ja. Ik ben iemand die heel veel gekregen heeft in het leven. Zowel via mijn ouders als de verschillende kansen, opportuniteiten die ik heb gekregen. Dus ik probeer vanuit die dankbaarheid heel genereus te leven in alles wat ik doe. Of het nu is in het liefhebben, of in het voor iemand iets doen, of in mijn passie. Het heeft ook weer een stukje met die doorzetting te maken. Dus ik probeer daarin niet gierig of karig of de kantjes eraf rijden te zijn als aard. Ja. Ik bedoel, dat probeer ik zelfs niet, daar hoef ik geen moeite voor te doen. Dus.
5: Liebrecht van Beckenvoort, welkom in Touché.

0: You Raise Me Up van de Amerikaanse zanger en acteur Josh Groban. Liebrecht van Bekkevoort, ik zag jou heel geconcentreerd met de koptelefoon op naar het nummer luisteren. Je kan dit nummer op vele manieren begrijpen, hè? Maar wat hoor jij in dit nummer?
1: Ik vind het een heel mooi gezongen nummer. Laat me daarmee beginnen. Het is een stem die ik heel graag beluister. Het is een lied dat ook in het afgelopen jaar heel betekenisvol is geweest voor mij. Omdat het natuurlijk verwijst naar You Raise Me Up, je tilt mij op. En dat kan je inderdaad in meer betekenissen verstaan. Ik lees het vooral, het lied, als een ode aan mijn echtgenote. Uh-huh. Die er altijd al is geweest voor mij in de afgelopen 20 jaar. Maar nog meer dan ooit in het afgelopen jaar. Zij deelt mij op tot meer dan ik kan zijn. 1 plus 1 is 3. Dat is het huwelijk dat we hebben. En dat is iets wat ik bijzonder koester. Maar het kan ook gerust in de betekenis worden verstaan als een lied dat je uitzingt naar God bijvoorbeeld. Iemand op wiens schouders ik mag staan als de stormen van het leven woede. Dus dat zijn misschien de 2 betekenissen die voor mij eruit springen. Misschien zijn er nog voor andere mensen. Hè.
0: Ja. Over dat voorbije jaar, 2025, heb je op je Facebook een bericht geschreven. Hè. Een heel poëtisch bericht. Zou je dat even willen voorlezen, een stukje daaruit?
1: Graag. 2025 ligt achter mij. Als een landschap dat ik niet koos, maar wel heb doorkruist. In maart werd kanker een ongevraagde metgezel op mijn levenspad. Een dissonante stem die het ritme van mijn bestaan herschreef als een weg vol wisselende maatsoorten. Sindsdien tel ik in ademhalingen, in wachttijden, in scans, in breekbare hoop die vaak krachtig klonk, maar soms ook nauwelijks hoorbaar, mijn dagen dirigeerde. Het jaar bracht klankgolven van hoop, vooruitzichten die licht in zich droegen, woorden van artsen die ruimte schiepen. Maar de maand december bracht ook berichten die de nabije toekomst opnieuw in andere tinten kleurden. Met schaduwen, waar ik zon had verwacht. Met mineur, waar ik liever naar majeur had geluisterd. Minder helder. Minder zeker. Genezing toont zich voorlopig niet als een nabije haven, maar als een verre kust. Zichtbaar, maar nog even niet bereikbaar. En toch is zij aanwezig, bijna tastbaar, als een fluistering die zegt: ga moedig verder.
0: Ga moedig verder. Mm-hmm. Dat is wat je nu doet, hè?
1: Ja, dat is een mindset die ik vorig jaar in maart, toen ik die diagnose kreeg, die pikkelhard was, wel heb bewust gekozen. Want je geeft, zoals heel veel mensen die met dezelfde ziekte kampen wel zullen herkennen, je geeft de controle af. Voor zover dat je dacht of de illusie had dat je controle had over je leven, dan besef je wel zeker dat die er eigenlijk niet is. Dat je heel veel moet loslaten. Maar dat is een keuze die je, als je daar tenminste mentaal toe in staat bent, dat wil ik wel even onderlijnen. Dat is een keuze die ik zelf bewust wou maken als zowat de enige keuze waar ik het gevoel van had dat ik ze nog kon maken. Mm-hmm. En ik geloof ook dat, dat die positieve mindset, maar ik wil het niet een soort van blind optimisme noemen, maar echt een geloof in: dit kan toch nog goed komen. Of misschien anders gezegd, dit hoort bij het leven en vormt mij mee als mens. En ik geef dat alle kans om dat te doen. Ik geloof dat dat deel van een mogelijke genezing kan zijn ook. Dat positivisme, niet uit blindheid, maar als keuze om daar op die manier mee om te gaan. Ook voor je dierbare naasten die meelijden.
0: Mag ik even terug met jou naar maart vorig jaar? Mm-hmm. Waaraan voelde je dat er iets mis was?
1: Ik voelde niks, Friedel.
0: Helemaal niks?
1: Helemaal niks. We hadden de meest fantastische skireis uit ons leven gemaakt met het gezin. 7 dagen blauwe lucht, 's nachts verse sneeuw aan de skiers onder de luisteraars die weten wat dat betekent.
0: Met de 4 kinderen, die waren er alle 4.
1: Ja, de zoon die was nog op voetbalkamp, dus met de 3 dochters en een echtgenote hebben we eigenlijk een fantastische week beleefd toen, begin maart. En dan heb ik in de week nadien nog 2 concerten gespeeld. Waaronder eentje in mijn thuisbasis Leuven in de Schouwburg. Dat was echt een prachtige avond. En in die week heb ik dan plots lichte buikpijn gevoeld. Iets dat ik niet herkende. Ik ben dan naar de huisarts gegaan en dan een paar controles om wat dingen uit te sluiten. Maar één ding was zeker, in mijn bloed zagen ze hoge ontstekingswaarden. En dan ben ik door de huisarts doorgestuurd naar de spoed voor een echo. En daar is dan het harde verdict gekomen dat ik darmkanker had en dat hij helaas ook uitgezaaid was. Dus dat is het moment dat je leven even tot stilstand komt. Tot de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel. En vooral voor iemand als ik was dat bijzonder moeilijk om te begrijpen, want ik had dus niks vooraf gevoeld. Vaak heb je toch symptomen, die waren er niet. En ik was een gezonde mens, Friedel. Ik had zelfs niet echt een huisarts. Ik ging naar de huisarts van mijn vrouw. Ik was op 1 week griep na 20 jaar geleden nooit ziek geweest. Dus dat is enorm zwaar om dan die diagnose te krijgen. En dan plots een oncoloog. Het woord alleen al. Een oncoloog aan je bed te hebben zitten die jou dat nieuws moet brengen. Dat is eigenlijk niet te beschrijven.
0: De tekst die je zo net voorlas, het klinkt surreëel, hè? Als je je eigen woorden dan opnieuw leest en wat je ook nu vertelt, het lijkt alsof het niet bij jouw leven hoort. En toch is het zo. Had je het moeilijk om dat te aanvaarden?
1: Maar ik denk in het begin is aanvaarding zeker wel heel moeilijk. Maar dat zeg ik niet vanuit een idee van dat iemand als ik dat nu moet krijgen of dat mij dat nu overkomt. Dat was niet wat ik dacht. Maar hoe is het mogelijk dat een gezond iemand als ik plots met dit geconfronteerd wordt zonder daar enig signaal van gevoeld te hebben? Het is niet dat ik een behoorlijk ongezonde levensstijl hanteerde. Ik ben altijd zeer sportief geweest, bijvoorbeeld. Ik heb toch niet heel zot gedaan op het gebied van voeding enzovoort. Natuurlijk af en toe wel eens laat gegeten na concerten en zo. Maar dan begin je wel aan dingen te denken zoals van had ik die diepvriespizza of die lasagne voorgemaakt uit de supermarkt wel mogen eten, maar dat heeft geen zin. Dus dat zijn gedachten die wel eens de kop opsteken. Maar goed, er zijn ook mensen die roken en nooit kanker krijgen. Hè. Daar wil ik eigenlijk niet aan denken. Dat zijn alleen maar flitsen op dat moment. Maar ik heb eigenlijk meteen aan mijn gezin gedacht. Mm-hmm. Want ik zal niet zeggen dat dat iets is dat over het hoofd gezien wordt, maar ouders, zussen, vrouw, kinderen, om nu even die te noemen, uiteraard schoonfamilie niet vergeten, die lijden allemaal mee. En heel veel mensen hebben wel aandacht voor mij, maar niet noodzakelijk voor mijn omgeving, die evenzeer meeleidt. Dus de strijd die ik voer al meer dan een jaar, dat doorzettingsvermogen of die onverzettelijkheid in met de ziekte omgaan, dat doe ik voor hen. Want ik wil er nog lang zijn voor hen. En zij geven zoveel voor mij nu. Dus dat is iets dat een beetje wederkerig is. En dat draagt mij ook wel doorheen deze moeilijke maanden. Ja.
0: December was ook een moeilijke maand. Daar kreeg je nieuws dat minder helder, minder zeker was. Mm-hmm. De hoop werd je een beetje ontnomen, moet ik dat zo lezen?
1: Ontnomen zeker niet, maar het werd complexer. Ik had dus de diagnose van uitgezaaide darmkanker met enkel uitzaaiing in de lever. Ik ging die dag geopereerd worden door een gast die hier ook nog geweest is, Friedel Bakkie Topal. Mm-hmm. Fantastische chirurg van UZ Leuven.
0: Topdokter.
1: En die moest tot zijn eigen spijt, en dat las ik ook in zijn ogen nadien, mij het nieuws komen brengen dat er meer uitzaaiingen waren dan zichtbaar waren geweest op scans. En dat het dus ook naar het buikvlies was gegaan. En dat was nieuw voor iedereen, ook voor de dokters. En het bewijs dat men niet alles kan zien op scans is dat men de week nadien een scan gemaakt heeft als een soort van nieuw nulpunt. En daar waren die opnieuw niet op te zien. Mm-hmm. Dus het blote oog van die topdokter had het wel gezien. En sindsdien ja, bewandelt men met mij op Gastelsberg, waar ik in behandeling ben, een ander traject met andere therapie nu. Om toch te proberen de ziekte een halt toe te roepen.
0: Hoe ervaar je die behandeling, de chemo's vooral?
1: Het is heel dubbel. Mijn lichaam voelt heel duidelijk dat die chemotherapie een enorme rotzooi is. Die natuurlijk op een bepaalde manier de ziekte wel onder controle gehouden heeft, lange tijd.
0: Waarom voel je dat? Aan alles?
1: Ik voelde dat meer dan de huidige therapie, voelde ik dat bij de vorige therapie, zelfs al bij het insijpelen in mijn bed op Gastelsberg. Je wordt loom, je voelt jou raar, je krijgt vreemde smaken in de mond, je hebt een raar buikgevoel. Maar, ik moet er ook wel bij zeggen, ik heb dat dan ondertussen zeer goed verdragen. Ik denk dat ik nog bij de bevoorrechte patiënten ben die zo vlot door een chemotherapie wandelen. Ik heb er ondertussen 23 gehad, nog 2 te gaan tot een volgende scan.
0: Waarbij je soms ook vaak last hebt van tintelingen in de vingers. Ja. Hoe zit dat bij een pianist als jij?
1: Dat hoop je te vermijden, Lidl. Mm-hmm. Dat is zo. Daarvoor gebruik ik nu van die ijshandschoenen die de circulatie van het bloed in de vingertoppen dan wat tegengaan. Om die chemo daar ter plaatse niet te veel te laten circuleren, denk ik dan dat de reden is. Dus dat is natuurlijk te vermijden, want dat is natuurlijk een potentiële schaduw op de rest van mijn loopbaan. Als er onherstelbare schade zou optreden aan die vingertoppen. Dus daar probeert men alles aan te doen. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Men is zich zeer bewust van de specifieke situatie van elke patiënt op UZ Leuven. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dus ze doen daar absoluut ongelooflijk hun best. Ik kan naar de mens gesproken in geen betere handen zijn dan in dit land op UZ Leuven om deze ziekte te bestrijden. Maar goed, er is meer. Hè.
0: Maar je was pas 40.
1: Ja.
0: Dat is te jong, hè? Het is altijd een fout moment natuurlijk om
1: te horen dat je kanker hebt. Ik las nog het getuigenis van was het nu iemand van 19 jaar, ik denk gisteren of eergisteren, een wielrenster, als ik me niet vergis.
0: Maakt dat jou kwaad?
1: Kwaad niet. Dat is eigenlijk niet de emotie die ik de afgelopen jaar gehad heb. Bezorgd. Gewoon ontzettend bezorgd, omdat je in een grijze zone zit waar je echt geen idee hebt waar dit naartoe gaat. Dus ik denk dat de onzekerheid, en dat zal wel herkenbaar zijn voor veel kankerpatiënten, dat die het meeste knaagt aan de dagelijkse realiteit van hoe je je voelt en hoe dat je ermee omgaat. Ik heb het gevoel dat ik wel elke dag die keuze moet maken om toch een leven te leiden dat zo normaal mogelijk is. Dat geeft mij ook echt energie om door te gaan. Als ik zoveel mogelijk kan blijven doen, dat heb ik zowel gedaan in het lesgeven als in het concerteren. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
0: Dat heb je kunnen doen? Je hebt
1: Op enkele gecancelde concerten na en op de laatste weken na op mijn hogeschool waar ik lesgeef in Leuven, op Luca, heb ik eigenlijk altijd alles blijven voortdoen. En dat gaf mij ook de energie. Ja. Dus zolang het mij energie gaf, ben ik dat blijven doen.
0: Heb je ook gezegd dat je ziek bent?
1: Tuurlijk.
0: Deel je dat?
1: Ja, ik denk dat ik dat verplicht ben aan mijn werkgever. Maar zonder die verplichting vind ik dat ook niet meer als normaal. Dat in alle transparantie.
0: En aan je studenten? Deelt.
1: En aan mijn studenten ook, ja. Mm-hmm. Nog voor ze bij mij kwamen. Want ik nam een aantal studenten over van een andere klas. Ik zeg van, dit moet je wel weten. Maar ik denk dat ze daar goed mee omgaan. En het is ook bewonderenswaardig hoe zij met die onzekerheid van hun eigen docent, die al dan niet beschikbaar is, hoe dat ze daarmee omgaan.

0: Vladimir Ashkenazy met dat beruchte pianoconcerto van Rachmaninoff. Liebrecht van Beckenvoort staat bekend als een van de moeilijkste pianocomposities ooit geschreven. Daarom is het ook zo vaak te horen in de finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Dan kan je daar zelf mee bewijzen. Waarom wou jij het laten horen?
1: Omdat het een soort van rode draad gebleken is doorheen mijn eerste 40 jaar van mijn leven, zou ik durven zeggen.
0: Weet je nog de eerste keer dat je dit hoorde?
1: Oh ja, ik was een jaar of 7, 8, zoiets. En ik hoorde dit fragment nu met die prachtige beginmelodie. Die als rode draad doorheen het hele stuk loopt. En ik speelde toen nog maar net piano. En ik had zoiets van, op een dag wil ik dit kunnen.
0: Ja, dat wist je toen al.
1: Dus dat is een soort van, mooie illustratie van het doorzettingsvermogen waar we daar straks over spraken. Ja, als ik ergens voor ga, dan ga ik daar volle 100% voor om dat te bereiken. En natuurlijk is niet alles realistisch. Dat was het voor mij vooral duidelijkheid op dat moment ook zeker niet. Het was meer een verre droom. Maar gaandeweg, terwijl je studeert en opgroeit en pianowedstrijden begint te winnen en daardoor concertkansen krijgt, begin je steeds meer te beseffen van, misschien is dit toch wel een iets dichtere droom. Ja. En zo heb ik daar eigenlijk jaar na jaar blijven voor gaan.
0: Maar je bent dus opgegroeid met een huis waar een piano stond.
1: Zeer, zeer zeker. Het was een heel muzikale familie. Mijn zussen speelden muziek, ook piano. Mijn mama zong. Dus er was heel veel muziek in huis.
0: Ja, en werd er gevochten om de piano?
1: Daar heb ik geen herinneringen van. Wel dat het, dat het zo was dat ik heel snel met de piano weg was. En op het gehoor deuntjes naspeelde. Op die manier is mijn muzikaal talent mee ontdekt. Naast het feit dat ik ook op koekendozen begon te trommelen als kleuter. En dat die kleuterjuf toch wel ondertussen belangrijke woorden sprak. Ja, mevrouw Van Beckenvoort, in die zoon zit muziek.
0: Dus, maar wanneer wisten ze, daar zit meer in? Dat is niet zomaar een goede pianist, dat is een uitzonderlijk goede pianist?
1: Goh, dat vind ik heel moeilijk om daar de vinger op te leggen op dat moment. Dat is ook niet iets dat ik over mezelf zal zeggen of beweren. Ik denk dat dat iets is wat gaandeweg zich bewijst doorheen de resultaten op wedstrijden die je als jonge tiener doet. En
0: dat heeft wel geholpen om jouw niveau te kennen.
1: Ja, de wedstrijden waren een graadmeter, waren een doel om naar te werken, maar waren vooral ook de toegang tot meer concerten spelen die dan na die wedstrijden werden georganiseerd. Ik denk dan Cantabile-wedstrijd, de Steinway-wedstrijd. Ja, dat zijn heel belangrijke wedstrijden voor de pianospelende jeugd in ons land. En die heb ik ook allemaal doorlopen. En dat zorgt dat je die kansen krijgt.
0: Ja. Wat vonden je ouders ervan dat je pianist wou worden? Dat jouw toekomst zou zijn?
1: Ik denk dat die dat heel fijn vonden. Die hebben mij daarin altijd gesteund. Ze hebben mij altijd gezegd, jij moet je hart volgen, jongen. En daar ben ik nog altijd tot op vandaag heel dankbaar voor. Want het is niet zo vanzelfsprekend om een carrière in muziek te maken. Nu, er werd ook niet in termen van carrière gedacht, maar meer van die grote passie en dat talent te ontwikkelen.
0: En tot wat deden zij zelf?
1: Mijn vader die gaf les aan de handelsingenieurs op de ESAL, de HUB, nu KU Leuven, denk ik, in Brussel. En mijn mama heeft zelfs in dit huis nog gewerkt voor ze zwanger werd van het eerste, weliswaar op het Flageolet, als ik me niet vergis. Dus bij de BRT van vroeger.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar zij heeft eigenlijk haar carrière opgegeven voor haar kinderen.
0: Ja.
1: Wat bijzonder nobel en lovenswaardig is. En waar ik ook aan te danken heb dat ik bijvoorbeeld op zondagochtend in Touché bij Friede Lesage mag zitten.
0: Maar je hebt je zussen dus eigenlijk voorbij gespeeld, zal ik zeggen. Zij speelden ook piano en jij was beter.
1: Oh, zo kan je dat inderdaad stellen. Ik denk ook niet dat ze daar grote problemen mee hebben. Ik denk dat een kind op die leeftijd daar enige moeite mee heeft als het jongere broertje er nogal snel voorbij fietst. Ik denk dat ze nu heel duidelijk beseffen dat dat mijn talent was en dat zij andere talenten hebben die evenzeer te prijzen zijn en dat zij gelukkig zijn in wat zij nu doen. Dus ik denk dat het op zich wel duidelijk was dat ik van ons drie degene ging zijn die daar uiteindelijk professioneel wel iets mee ging doen. Maar zij hebben ook zeer verdienstelijk en op een mooi niveau muziek gespeeld, laat dat duidelijk zijn.
0: Ja. Hoe vangen zij jou nu op, nu je ziek bent?
1: Ik denk dat ze me vaak sparen.
0: Ja?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ze zoeken mij uiteraard heel erg op. Dus ik doe regelmatig uitstapjes met mijn zussen om gewoon een goede babbel te hebben, te gaan wandelen in de bossen van Heverlee of Bertem of waar dan ook. En ja, er gewoon te zijn voor mij als een luisterend oor, maar ook om hun eigen gevoelens bij wat er zich nu afspeelt te kunnen vertalen en ergens kwijt te kunnen en dat van je af te babbelen. Wij komen uit een gezin dat, ja, dat altijd openheid en communicatie hoog in het vaandel heeft gedragen. Dus ik voel wel dat die opvoeding ons nu ontzettend helpt om, ja, om toch blijk te geven van al die emoties en die emoties te kunnen uitdrukken, want dat is ook niet altijd makkelijk. Nog voor mijn ouders, schoonouders of mijn zussen. Allee, dat zijn dingen die heel erg op je inwerken en waarbij dat je misschien niet altijd de nood hebt om ze te delen. Ofwel dat je denkt van ja, ik ga mijn broer daar toch ook niet nog eens mee belasten. Dus misschien zit daar wel een bepaalde remming op voor mijn welbevinden, zeg maar. Maar ik heb over het algemeen de indruk dat het ons sowieso dichter bij elkaar brengt nog. En we waren al hecht. Dus,
0: praten helpt.
1: Heel warm, ja.

0: Het pianoconcerto nummer 3 van Prokofjev, hier in de uitvoering van Marta Argerich. En dat wou je absoluut, deze uitvoering, Liebrecht van Beckevoort.
1: Ja.
0: Omdat het een heel bijzondere concertpianiste is, hè, deze vrouw.
1: Fenomenaal. Ze is ondertussen richting 85 jaar, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Ze speelt nog altijd. En ik hoor soms zeggen, beter dan ooit tevoren. Dan denk ik van, ja, dit kan niet. Maar het is een opname die ik grijs gedraaid heb in 2006, 2007 in voorbereiding op mijn Elisabeth-wedstrijd, omdat het voor mij een soort van prototype was van hoe dit werk het best kon gespeeld worden, uiteraard uitgaande van de partituur, wat voor mij altijd een soort van heilig document is.
0: Maar om te zeggen, jij hebt dit toen op die finale gespeeld.
1: Ja, klopt.
0: Veel mensen hebben toen de adem ingehouden.
1: Ja, ik zelf denk ik niet, maar het voelde wel zo. Het was een moment waar je heel je jeugd naartoe gewerkt hebt. En als het gaat over dromen realiseren, Friedel, dan kan ik je verzekeren, dit was de droom.
0: Absoluut, ja.
1: Dus 2 juni 2007 staat voor altijd in mijn hart gegrift als het moment dat ik op het mooiste podium voor mij denkbaar dit mocht brengen. En het is een stuk dat mij heel goed afging, wat op dat moment heel goed samenvatten waar ik als pianist voor stond. Ik had energie te over, ongebreideld, zoals ook Marta Argerich zich altijd smijt in elke uitvoering. Ja,
0: maar verliep het ook zoals je het had gedroomd, zoals je het wilde?
1: Eigenlijk wel. Ja, ik heb zeker geen souvenir van dingen waar ik spijt over heb als het gaat over dat finale optreden. Ik denk dat dat een soort van kers op de taart was van die maand die slopend is. Hè. Dat is natuurlijk geweten.
0: Want als je eraan begint, weet je niet waar je eindigt. Hè. De wedstrijd duurt een maand.
1: Voor zij die
0: eerst moet je al geselecteerd worden om effectief te mogen deelnemen. En dan zit je op die trein en jij bleef erop zitten tot in de finale.
1: En ik denk elke piano-editie opnieuw bedenk ik van hoe bijzonder was dat en hoe ongelooflijk. Maar ik denk, op de leeftijd van 22 ga je gewoon en stel jezelf niet te veel vragen. Maar nu dat ik zelf ook al in de selectiecommissie van de wedstrijd heb gezeten en al die geweldige video's zie binnenstromen, denk ik van hoe is het mogelijk? Meer dan 300 mensen die zich aandienen, die allemaal geweldig piano spelen. Daar worden dan maar een derde tot een vierde van uitgenodigd. Dan gaat het weer maar een derde in de halve finale en dan nog eens de helft in de finale. Het is een ongelooflijk zware afvallingsrace. En ik wil het ook niet te veel in competitieve termen uitdrukken, want het gaat over de muziek en die staat centraal, zeker in een wedstrijd als het Elisabeth Concours. Maar het is een onwaarschijnlijk zware wedstrijd.
0: Ja, het is een zeer hoog niveau. En die finalisten, die 12 finalisten, die gaan op het einde in afzondering, hè, in de Koninklijke Kapel. Daar heb jij ook gezeten. Hoe was dat om helemaal afgezonderd van de buitenwereld je te mogen voorbereiden op die ultieme finale?
1: Dat was voor mij zeer wel gekomen, want het was lang geleden dat er een Belg nog eens in de pianofinale zat, dus er was automatisch heel veel media-aandacht, waarvoor dank uiteraard. Maar het was goed om mij een keer in alle rust te kunnen voorbereiden op, het beste moest nog komen op dat moment. Hè. Dus ik ben heel dankbaar dat die plek er is. En ik weet niet of dat je er ooit al geweest bent, maar de muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo ligt ook afgelegen langs de autosnelweg. Je kan letterlijk nergens heen. Dus dat is op zich wel heel goed als plek, als uitvalsbasis, om in alle rust je te kunnen terugtrekken. En ook de banden met jouw collega's die daar zijn te kunnen aanhalen. Want in tegenstelling tot wat veel mensen misschien nog denken dag van vandaag, is het alles behalve concurrentieel qua gevoel en qua sfeer onder die deelnemers is eigenlijk fantastisch. Iedereen zit in hetzelfde schuitje en men helpt elkaar, men smeet.
0: Je hebt niemand anders om tegen te praten, dus je moet
1: ook al
0: delen
1: dus
0: hoe je voelt
1: bijzonder.
0: En hoe het gaat. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Het heeft jou toen de 6e plaats opgeleverd. Mm-hmm. Publieksprijs van de VRT en de RTBF kreeg je er ook nog eens bovenop. En dat klonk toen allemaal zo.
2: Liebrecht van Beckevoort.
3: Ik ben sprakeloos. Onverhoopt en zo'n mooie beloning.
4: Dus, de 6e, prima.
3: Ik ben er echt ontroerd van.
5: Het is vooral ongeloof. Ik dacht van, heb ik het goed gehoord? Zeg het nog eens. Het was, ik weet echt niet wat zeggen. Het is zo overweldigend allemaal. En, ik heb van kinds bijna af deze wedstrijd zo gevolgd op tv. En om hier nu vanavond zelf te staan. Het is de eerste keer dat ik de finale bijwoon in PSK. En ik zit er dan zelf in.
0: Touché. Nooit in het PSK de Koningin Elisabeth-wedstrijd meegemaakt tot je zelf in de finale zat. Hoe schoon is dat?
1: Ja, ik moet glimlachen met dat jonge stemmetje dat ik hoor.
0: En dat publiek dat helemaal uitzinnig werd.
1: Ja, dat was een memorabele avond.
0: Het is natuurlijk een publiek dat enorm meeleeft.
1: Ja, dat is een ja, toch een ander publiek dan het Bozar-publiek dat, ja, dat week in, week uit daar zit. Je hebt echt mensen die de wedstrijd van A tot Z volgen en met hun, ja, met hun rode boek onder de arm. En over alle deelnemers iets schrijven. En ik bedoel, het wordt ontzettend nauw gevolgd door een bepaald publiek.
0: Ja.
1: Dat, ja, dat zorgt voor die sfeer en die uitzinnigheid die daarbij horen.
0: De winnares was toen de Russische Anna Vinitskaya. Zat vorig jaar ook als jury in de wedstrijd, dacht ik. Toen jij commentaar gaf, dus jullie hebben elkaar daar opnieuw ontmoet.
1: Dat was een heel fijn weerzien. Ik heb haar ook uitgenodigd naar het Festival Klassiek Leeft in Knokke-Heist, waar ik de programmatie verzorg. En ik heb vorig jaar Anna op dat moment over mijn diagnose verteld. Dus dat was een mooi en ook moeilijk moment. Maar wij klikken heel goed. We zijn heel goed bevriend, natuurlijk ook heel druk. Zij met haar lesgeven, concerten en kinderen en ja, bij mij hetzelfde. Dus ja, er is heel weinig tijd om echt... Ja, heel veel te communiceren, maar we hebben altijd een hele fijne klik gehad. En zij is wat mij betreft absoluut verdiende winnares van die sessie. Weergaloze pianiste en ja, een hele fijne persoonlijkheid.
0: Ja, maar je hebt verteld over je diagnose.
1: Ja, dat kwam heel hard binnen. Dat was toen in de maand mei, ja, zoals nu, vorig jaar. En ja, toen had ik één chemo gehad, hè, om maar te zeggen. Ik zit hier een jaar verder en er is eigenlijk... Ja, nog minder dan toen, nu zekerheid over wat gaat volgen. Maar ja, het was ook een mooi moment. Het feit dat we dat persoonlijk konden doen in de catacombe van Flagey. Even in alle rust. En ja, weet je, de ontzetting die je leest in de ogen van de mensen tegen wie je het vertelt, is tegelijkertijd iets wat jou heel erg raakt. En langs de andere kant ook heel troostend, op een bepaalde manier. Ik bedoel, nee, jij toch niet. Hè? Ik bedoel, die ontzetting nu al zo jong. Ja, dat zijn dingen die je bijblijven, maar die ergens ook heel troostend werken.
0: Want wat je zegt, hè, als je op je 22e aan zo'n wedstrijd deelneemt en op dat podium staat, je weet absoluut niet wat jouw verdere leven zal brengen. Het heeft jou heel veel gebracht natuurlijk, die finale. Maar dat is niet alles, hè?
1: Zeker niet alles nu. Ik denk niet dat ik het nodig had wat mij nu overkomt om te beseffen dat het leven meer is dan succes of glitter en glamour of alle mooie dingen die ik heb mogen meemaken, de bevoorrechte positie waarin ik vaak geweest ben. Ik denk in alle nederigheid dat te mogen stellen dat niet is wat ik nodig had om plots bij de essentie van het leven bepaald te worden, maar het zet alles echt op scherp. Het zet alles op losse schroeven ook. En de controle waar je vaak wel een idee van hebt, omdat je in de muziekwereld vaak 2-3 seizoenen vooruit plant en dus zicht hebt op je concertkalender en ja, in 2029 ga ik dat doen, ja, dat verdwijnt volledig. Hè. Dus dat is ergens het fundament van, ja, van plannen. Alles wat met planning te maken heeft in je leven, dat moet je volledig opgeven.
0: Heeft het jou gemaakt als mens door, ja, alles te doen wat je hebt gedaan en nu ook die diagnose te krijgen?
1: Ja, ik denk dat alles je als mens niet zomaar overkomt en je mee vormt tot de mens die je bent. En ik denk ook dat, ja, dat lijden of verdriet maakt onlosmakelijk deel uit van dit menselijke leven. Ik heb het geluk om mijn beide ouders nog te hebben, dat koester ik ook. Maar ja, tot op een dag moet je afscheid nemen van ouders. En ja, dat verdriet ken ik niet, maar omgekeerd het besef dat mijn ouders mij mogelijk zouden overleven, dat vind ik hartverscheurend. Dus ik vind het wel goed dat dit ook bij mijn leven hoort, om over al die diepzinnige dingen heel grondig na te denken en vooral ook de tijd die er is heel goed te gebruiken. Ik denk dat dat misschien nog meer alles op scherp heeft gezet. Elke dag opnieuw de keuze maken van... Waar ga ik vandaag mijn tijd aan besteden? Dat is op zich heel kostbaar.
0: Als je terugkijkt naar je carrière, heb je gedaan wat je graag had willen doen?
1: Dat denk ik wel. En meer dan ik had vooraf kunnen of durven dromen. Want voor mij was die wedstrijd wel een jongensdroom. Maar ik had op mijn 16 jaar echt niet durven dromen dat ik daar ging staan. Dus het leven heeft mij denk ik zelfs meer gebracht dan ik vooraf had gedacht.
0: Je hebt zelfs op... het podium van de Night of the Proms gestaan. Waar je zelf nu natuurlijk om moet lachen.
1: Ja, maar niet zelfs vanuit dat... een idee. Ja, bedoel, voor alle duidelijkheid, niet vanuit een idee dat ik dat niet graag gedaan heb. Integendeel, dat was iets dat ik zelfs niet had kunnen denken, dat op mijn pad ging komen. Want de jaren voordien, mijn vrouw, die toen nog mijn vrouw niet was, maar die zong wel mee in het koor, Fine Fleur, op de Proms. Ja. En heeft al die concerten in Antwerpen, maar ook in het buitenland, heel vaak meegedaan. Dus...
0: Maar dat zelfs dat jou mocht overkomen,
1: dat was gewoon heel gek. Ik was daar de afgelopen jaren geweest in het Sportpaleis om te gaan luisteren naar de Proms, terwijl zij mee in het koor zong. Uh-huh. En dat ik plots na die wedstrijd een telefoontje kreeg van Jan en Jan van het Sportpaleis. Om de klassieke ster tussen aanhalingstekens te zijn op de volgende editie. Dat was echt totaal niet mijn gedachten opgekomen.
0: Want dat is totaal andere muziek. Hè?
1: Dus een mix van pop, rock en klassiek.
0: Ja, waar ook de piano natuurlijk te horen is. Even ter illustratie muziek uit He's a Pirate, wou je laten horen. Mm-hmm. Uit Pirates of the Caribbean. Hè? Ja.

0: Bij deze muziek stond jij backstage?
1: Ja, ik krijg daar nog altijd kippenvel van. Als ik deze melodie hoor, dat was het moment dat ik inderdaad werd aangekoppeld. Dat krijgt afgelopen jaar wel een andere betekenis, moet ik zeggen. Maar toen was de aankoppeling het bakje dat in mijn vest werd gestopt en de oortjes, want we spelen natuurlijk op clicktrack. Dus voor mij blijft deze melodie echt plakken als het moment waarop ik in gereedheid werd gebracht. Dat is iets wat wij niet kennen in de klassieke muziek. Die oortjes en die bakjes, die versterking enzovoort. En het was geen stress, maar pure uitgelatenheid van een jonge hond die zijn kooi moet verlaten. Dus van stress was geen sprake, maar de adrenaline die door je lijf giert op dat moment is bijzonder. Want ja, wanneer speel je als klassiek artiest voor 15.000 man? Ja. Dat gebeurt niet zo vaak. Ja.
0: En, dan nog 12 en hier avond. Hoor je ook de kracht van klassieke muziek, hè?
1: Fantastisch.
0: Die ook heel erg aanwezig is in films.
1: Ja.
0: Films die jij ook graag bekijkt. Omwille van de muziek, jij luistert naar een film?
1: Ja, dat kan ik niet helpen. Dat is gewoon deel van hoe ik naar films kijk. Ik ben altijd

0: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
1: Radio 1, live.
2: Hij schreef de soundtrack van deze film, die als film natuurlijk absoluut enorm de moeite waard is. Uit mijn jeugd dateert natuurlijk. Ja. Dat is ook jeugdsentiment. Maar dit heb ik op het gehoor meteen nadien, als ik die film gezien had, wou ik dit kunnen en naspelen. En het begint heel mooi piano solo, maar die strijkers eronder. En dan het koor van straks, dat zijn dingen die gewoon eigenlijk aan je ribben blijven plakken.
3: Je kent die heel erg bekende quote van Tom Hanks uit Forrest Gump. Dat is deze, hè?
4: My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
3: Ja, het leven is een doos, een pralinedoos, hè. Je weet nooit welke praline jij zou krijgen.
2: Het is een quote die heel goed omschrijft wat het leven allemaal in petto heeft en ook het laatste jaar. Dus ik zou zeggen, maar goed ook, dat we als mens niet op voorhand weten wat gaat gebeuren, maar dat we ons leven toch ergens kunnen leiden vanuit een ontspanning, dat we denken dat we de volgende dag kunnen plannen, want anders zou geen mens het volhouden, denk ik. Dus, maar dat is wel ook er naar kijk. Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. En dat is ook de manier waarop ik probeer gewoon te omarmen van oké, dit chocolaatje ligt ook in mijn doos. En ik probeer er een zoete praline van te maken en geen bittere. Ja, dat is uiteraard zo. Maar zelfs dan nog, probeer ik het vanuit een bepaalde dankbaarheid te omarmen, hoe gek dit ook klinkt.
3: Laten we nog even luisteren naar die mooie muziek uit Forrest Gump.

0: Muziek uit de Oscarfilm Forrest Gump. Zometeen praat ik verder met concertpianist Liebrecht van Bekkevoort.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
2: VDK Bank.
3: Maak een afspraak op vdkbank.be.
4: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van, ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De discussie over de aanpak van transmigranten...

0: weer op na een zwaar ongeval in Middelkerke. Israël breidt zijn oorlogsterrein in Libanon verder uit. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wordt naar Rome gestuurd na de ruzie tussen Trump en de paus. Vannacht is in Middelkerke een busje met transmigranten gecrashed dat wegvluchtte voor de politie. De 8 inzittenden zijn allemaal gewond geraakt en 1 iemand is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om op bootjes naar het Verenigd Koninkrijk over te steken, omdat de politie hen te snel moet vrijlaten als ze opgepakt zijn.
1: 20 uur werk daaraan en dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
0: Marianne Temmerman, burgemeester De Dekker wil dat de politie transmigranten langer kan vasthouden. Is dat niet mogelijk?
2: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd en er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden. Er staat voor elk mens een limiet op hoe lang je kan worden opgesloten. Voor mensen zonder verblijfsvergunning is dat 8 maanden. De wet kan natuurlijk aangepast worden aan de Europese richtlijn naar 18 maanden, maar dan nog is het de vraag of het dan wel lukt en of dat de meest efficiënte inzet is van geld en plaatsen in gesloten terugkeercentra.
0: Bedankt voor de uitleg, Marianne. Het incident in Middelkerke was niet het enige. In Noord-Frankrijk zijn 2 transmigranten gestorven tijdens een mislukte poging om in het Verenigd Koninkrijk te raken. De vrouwen zaten op een volgeladen boot met meer dan 80 mensen en zijn mogelijk gestorven door verstikking. Het Israëlische leger eist dat alle inwoners vertrekken uit 11 dorpen in het zuiden van Libanon. Israël wil daar doelwitten van de pro-Iraanse beweging Hezbollah aanvallen. De dorpen liggen buiten de zone die Israël eerder al had afgebakend en waar de Libanezen al weg moesten. En ondanks het staakt het vuren moeten nu opnieuw veel mensen hun huis verlaten, zegt correspondent Desi Moor.
3: Je ziet, sommigen doen dat wel, anderen doen dat niet. Vorige week zagen we wel weer op één dag een hele grote stoet mensen die vertrok, maar die dus overwegen moest, waar de bruggen verwoest zijn, allemaal heel erg lastig. Maar ja, anderen willen niet meer weg, kunnen nergens heen en die blijven.
0: Sinds het begin van de aanvallen zouden in Libanon al bijna 2700 mensen omgekomen zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gaat volgende week naar Rome, waar hij onder meer een afspraak heeft in het Vaticaan. De Amerikaanse president Trump haalde onlangs een aantal keer hard uit naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog tegen Iran. Mieke Strinks, moet Rubio het gaan oplossen?
4: Ja, dat zou inderdaad de bedoeling zijn, want het heeft hard geknetterd. Trump noemde de paus, de allereerste Amerikaanse paus dan nog, een slappeling die geen verstand had van buitenlandse politiek. En toen postte hij op sociale media ook nog een beeld van zichzelf als een Jezusachtige figuur. En dat leidde tot grote verontwaardiging ook bij Amerikaanse katholieken die voor Trump hebben gestemd. Zelfs die Italiaanse premier Meloni, die toch een nauwe bondgenoot is van Trump, nam toen afstand van hem. De paus beet trouwens ook zelf van zich af. Tijdens zijn reis door Afrika zei hij dat de wereld wordt geteisterd door een handvol tirannen.
0: En gaat Rubio ook echt de paus ontmoeten?
4: Wel, dat is nog niet zeker. Er is nog geen audiëntie met de paus vastgelegd. Rubio ziet wel de rechterhand van de paus, Pietro Parolin. En hij gaat ook spreken met de Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Een ontmoeting met premier Meloni ligt ook nog niet vast.
0: Dankjewel, Mieke. Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee, de haven van Primorsk. Er is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Elders aan de ingang van de Zwarte Zee zijn volgens de Oekraïnse president Zelensky ook 2 Russische olietankers geraakt. Dat zijn schepen die onder een valse naam varen om westerse sancties te omzeilen en toch nog olie te kunnen verkopen. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden, maxima tot 19 graden. Morgen begin bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Vooraan de problematiek van de transmigranten aan onze kust. Vannacht is een busje gecrashed in Middelkerken toen de bestuurder vluchtte voor een politiecontrole. 8 mensen raakten gewond. Burgemeester De Dekker wil dat transmigranten die onderschept worden langer vastgehouden kunnen worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de E40 van de kust naar Brussel ruim een half uur filegolven tussen Jabeke en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
5: Radio 1.
2: Touché. Met Friede Lesage. En met Liebrecht van Bekkevoort. 22 was hij toen hij de finale speelde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Het werd zijn snelcursus Hoe word ik een bekend concertpianist? Maar het geluk komt helaas ook vaak met een ongeluk. Hoe vertel je je 4 kinderen dat je ziek bent? Hoe geeft geloof hem kracht? En wat is de helende factor van klassieke muziek? Dit is Touché met Liebrecht van Bekkevoort.

0: Het Nederlandse echtpaar Ellie en Rickert met Kauwgomballen Boom. Het is een nummer uit 71. Toen was jij nog niet geboren, Liebrecht van Beckenvoort. Waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, het is 55 jaar geleden inderdaad dat dat geschreven is. En Ellie en Rickert, dat is puur jeugdsentiment voor mij. Dat zijn... Het was een koppel muzici die, ja, om te beginnen, elk al verschillende instrumenten spelen, zelf ook die teksten schrijven. Ik wil ook altijd glimlachen bij de rijm die ze in dit nummer verwerkt hebben. En het zijn mensen die ook als soort van levensroeping in zich droegen om voor kinderen muziek te schrijven. En dat was in eerste instantie liedjes zoals deze, heel fijne, goed klinkende liedjes met leuke rijmpjes. En dan hebben zij een soort een geloofservaring gehad, waardoor zij zelf dat liedje schrijven op een andere manier zijn gaan invullen, waarbij ze wat het geloof voor hen betekende in die liedjes verwerkt hebben, wat God en Jezus voor hen dan wel kon betekenen. En ik vond dat heel mooi, en mijn ouders duidelijk ook, want zij kochten die cassettes. We zijn naar optredens van die mensen geweest. Ik ben zelfs enkele jaren geleden nog naar hun afscheidstournee geweest, ik geloof in Sint-Niklaas was dat. En het zijn mensen met een enorm talent, met een hart voor kinderen, dat enorm spreekt uit wat zij doen. Ze hebben een bijbel aan liedjes achtergelaten. En dat is toch zeer zeldzaam in het Nederlands taalgebied. En ik denk, zoals zij zijn er geen twee. Ah. En puur vanuit het jeugdsentiment en van de waarde van die muziek laat ik dat ook aan mijn kinderen horen. En ze zijn ook allemaal weg van die liedjes. Ja.
0: Maar is het ook die onbekommerde vrolijkheid van de kindertijd die we nu missen in deze ontregelende tijden?
1: Ja, ik denk het wel. Als ik kijk naar mijn eigen jeugd, ben ik opgegroeid zonder internet. Was natuurlijk in mijn jeugd wel nog zoiets als de muur die viel en... Rwanda en Joegoslavië. Dus het is niet dat het in de jaren 80, 90 zo heel rustig was, maar ik denk dat er toch veel minder doorsijpelde naar het brein van een kind. Terwijl nu met die smartphones en met internet dat overal verkrijgbaar is, zeg maar, komt er gewoon veel meer los. En leven we ook in een wereld die aan een snelheid in een soort van rat race vooruit gaat. Waarbij nieuws na 5 minuten alweer oud is en weer wordt ingehaald door iets anders. Omdat het allemaal zo bereikbaar en zo te consumeren is. Dus ik probeer dat ook wel op een bepaalde manier af te schermen. Ook dat zij ook toch een stuk onbezorgde kindertijd mogen hebben. Nu, dat heeft afgelopen jaar natuurlijk wel een duw gekregen, die intentie. Mm-hmm. Maar dat is nog altijd wel ook erin staan om hen zo goed mogelijk naar volwassenheid te leiden in deze moeilijke wereld vol uitdagingen en afleiding.
0: Maak je zorgen over de toekomst van jouw kinderen? In welke wereld zij zullen moeten leven?
1: Absoluut. Ik denk dat er alle redenen tot bezorgdheid is. Maar het is geen bezorgdheid die ervoor zorgt dat ik niet meer kan slapen. Dat doet mijn ziekte ook niet. Maar ik denk wel dat alles op scherp gesteld wordt in de tijd waarin we leven, waarin we voor onze ogen dingen zien gebeuren die toch zeer zorgwekkend zijn. Als het nog maar gaat om de grote machten en krachten in deze wereld die spelen, met China, Rusland, de States, met de mensen die aan de macht zijn, ook die het voor het zeggen hebben, word je ook niet altijd vrolijk van als je die mensen dan hoort praten. Dus en de onzekere tijden waarin we leven, los van mijn ziekte, maar als we het even gewoon groter bekijken, de wereld waarin we leven is zeer chaotisch op dit moment. En ook het Midden-Oosten, mogen we niet vergeten natuurlijk, lijkt een splijtswamp te zijn voor veel. Dus het is toch allemaal heel heftig, denk ik.
0: Ja, en het is ook dat wat doorsijpelt, denk ik, in de geestelijke gezondheidszorg. Het zal bewust of onbewust ook meespelen over hoe we ons voelen in deze wereld.
1: Ja, er wordt op den duur is er nog weinig om je vrolijk over te maken. Dus dat is een uitdaging als je dus niet wil volledig overdonderd worden door het nieuws van alle dag dat je tot je neemt via smartphone of televisie of radio, wat dan ook. Ja, is het denk ik zaak om niet je kop in het zand te steken, maar anderzijds voldoende af te schermen van die continue nieuwsstroom. En ergens zelf ook de rust te gaan opzoeken.
0: Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij voor het mentale evenwicht?
1: Ik wandel veel. Er zijn een aantal dingen die mij tot rust brengen. En dat heb ik absoluut nodig. Dat is wandelen, tuinieren, koken, lezen, bidden. Als gelovige wil ik dat ook niet onder stoelen of banken steken. Bidden in de bossen, dat is fantastisch. Gewoon tijd. Dat je als het ware mediteert over de gang van zaken in je leven.
0: En hoe doe je dat, bidden in de bossen?
1: Om te beginnen de bossen gaan opzoeken. Ja. En begin gewoon te wandelen. En dan, ja, dus bidden is voor mij spreken met God. En dat is heel tastbaar. Dan beeld ik mij in dat ik dat gesprek heb waarin ik al mijn zorgen deel, waarin ik mijn vreugde deel. En dan probeer ik vooral ook te luisteren, want bidden is als het goed is een dialoog en niet alleen iets wat ergens ten hemel stijgt en waarvan je niet weet hoe of wat. Maar ik geloof als christen heel duidelijk in een persoonlijke geloofsbeleving en dat we die ook kunnen opzoeken. En dat God zich ook openbaart als wij hem opzoeken. En dat heb ik afgelopen jaar natuurlijk veelvuldig mogen voelen, dat hij nabij is. Want hij is iemand die zieken en zwakken nabij is. Onder andere door leren we uit de Bijbel.
0: En waaraan voel je dat?
1: Door dingen die ik lees, die niet toevallig op dat moment tot mij komen. Dat ik denk van ja, dit is nu echt wat ik nodig had. Dus ik zoek het natuurlijk zelf op door te gaan lezen of te bidden. Maar ik voel ook dat er iets terugkomt doorheen wat ik lees en wat ik hoor. En dat zijn geen fysieke stemmen of zo. Ik bedoel dat vooral niet.
0: En bedoel je dat je eigen leven de gaat Bijbel leiden. Leest?
1: Onder andere, ja. Ik vind dat er heel veel wijsheid daarin zit. Als ik nog maar denk, afgelopen 3 maanden heb ik bijvoorbeeld alle psalmen gelezen. Dat zijn 150, die worden heel vaak ook op muziek gezet. Onder andere door Bach en Mendelssohn en zo. Dus er zit heel veel rijkdom in die teksten. En die psalmen beschrijven eigenlijk in hoofdzaak, want er zijn natuurlijk nog andere schrijvers, maar vooral het leven van David, de koning David, maar ook de man die worstelde met alle mogelijke gevoelens, die niet anders was dan wij, die zijn worstelingen had, zijn geloofstwijfels, zijn fouten. En hoe hij daarmee omgaat. Zijn ziekte ook. Hè. Dus er zijn een aantal psalmen die gaan over hoe om te gaan met schuld, hoe om te gaan met ziekte, hoe om te gaan met gevoelens van ik word achterna gezeten door een vijand. Welke vijand dat ook mag zijn. En dus ik vind heel veel geruststelling en troost in die woorden van die psalmen bijvoorbeeld. Die gaan over alle mogelijke emoties die je als mens maar kan doormaken. Dus ik vind dat een enorme rijkdom die ik heel bewust opzoek.
0: Het is herkenbaarder dan dat we misschien vermoeden.
1: Absoluut. Dat zijn geen voorbijgestreefde dingen, mens inziens. En zoals ik in het begin van de uitzending ook zei, van door te reizen besef je dat we als mens overal hetzelfde zoeken. En daar hoort ook zingeving bij. Als het goed is toch, denk ik, loop je als mens op aarde rond en denk je van ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Hè? Dat is vroeg of laat toch een vraag die de meesten onder ons zich stellen. En ik vind die zingeving en dat antwoord ook in hoe ik mij als christen gedraag en hoe ik dit leven zo...
0: En waarom ben jij hier?
1: Sorry?
0: Waarom ben jij hier?
1: In deze studio bedoel je?
0: Nee.
1: Oké, in het algemeen. Ja.
0: In dit leven? Welke zingeving heb jij?
1: Ik denk dat ik dat het best kan vertalen als het feit dat Jezus voor mij een enorm voorbeeld is. En dat ik gewoon in mijn dagdagelijkse leven probeer daar meer op te lijken. Ik denk als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we iemand die lak had aan het establishment. De religieuze elite van zijn tijd met de fariseërs. Die de outcast van de samenleving opzocht. Die ging tafelen met zogenaamde zondaars of tollenaars of prostituees. We zien een leven in dienst van mensen, tussen mensen. En dat lak heeft aan wat andere mensen daarvan denken. En die uitreikt vanuit een vorm van... onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid, mededogen met de mens als kwetsbare ziel en daar zijn leven voor heeft gegeven. Dus dat is mijn wereldbeeld en dus van daaruit probeer ik te leven om, als het even kan, zoveel mogelijk op die man te mogen lijken, want het is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.
0: En hoe doe je dat? Kan je dat even concreet maken?
1: Ja, in keuzes die ik maak in mijn leven, die te maken hebben met mijn prioriteiten. Ik bedoel, dus het begint met een vrouw en kinderen. Ik heb een gezin, dus ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Ik wil mijn kinderen graag gidsen als vader doorheen de moeilijke wereld waar we het net over hadden. Met de normen en waarden waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Net zoals elke ouder dat doet. Allee, hoop ik toch. En dat heeft te maken met keuzes die je maakt in tijd. Ja, door hoeveel tijd besteed je aan internet, aan social media, aan entertainment in het algemeen. Uiteraard mogen we genieten van dit leven en de toffe dingen omarmen, maar hoeveel tijd neem ik om mezelf, mijn geestelijke zijn, mijn ziel te voeden met dingen die mij opbouwen, in plaats van dingen die mij bezorgd maken of die mij neerhalen. Dus dat is zeker sinds mijn ziekte, maar daarvoor ook al een heel bewuste keuze om mij te voeden met lectuur die stichtend is, die iets in mij losmaakt en die mij over het leven, over de grote levensvragen doet nadenken. Dat vind ik heel belangrijk om zelf die keuzes alvast te maken. En dan zie ik wel wat er op mij afkomt. Ik heb natuurlijk ook niet een blik op de toekomst. Hè. Maar vind ik wel heel belangrijk om in die persoonlijke keuzes van elke dag daarin al keuzes te maken die weerspiegelen wat voor mij belangrijk is.
0: Mm-hmm. Maar stel je dan ook de vraag, waarom overkomt mij dit nu?
1: Ik heb niet zo zeer die vraag van waarom. Ik zou liegen als ik zeg dat ik me dat nog niet heb afgevraagd. Maar het overheerst mijn dag niet, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Want ja, we hebben niet antwoorden voor alles. Maar wat mij helpt is het soort van rustige geloofsvertrouwen dat als ik als gelovige geloof dat er een God is, dat dit ook niet toevallig gebeurt en dat dit mij meevormt als mens. Mm-hmm. En ik denk dat zowat samenvat hoe ik daarin sta. En ja, het afgelopen jaar heeft mij heel veel geleerd over het feit dat het leven een vluchtige damp is, als het ware. Onze tijd op aarde is heel beperkt als we dat afzetten tegen de hele tijdlijn van deze wereld. Je leert relativeren de dingen die dagelijks gebeuren. Als je dat afzet tegen een heel mensenleven, tegen de ziekte die ik nu doormaak, dan leer je heel snel bijzaak van hoofdzaak te onderscheiden. Ik heb geleerd dat ik ontzettend geliefd ben door mijn naasten. En dat ik het gewoon moet omarmen dat mensen mij nu willen dienen of bedienen, er willen zijn voor mij met een bloemetje of met een berichtje of voor mij bidden. Op zich is dat een heel mooi compliment dat mensen hun tijd daaraan besteden. En het feit dat dit nu gebeurt wil voor mij zeggen dat ik op een of andere manier word stilgezet. Ik had altijd een ongebreidelde energie en drang om heel veel dingen te doen. Misschien is dit nu het beste voor mij. En als gelovige is het niet zo heel moeilijk om dat idee te omarmen, omdat je weet van Oké, ik geloof dat God bestaat. Ik geloof dat er een persoonlijke relatie kan zijn tussen mens en God. Dus is het ook niet heel moeilijk voor mij om voor te stellen dat dit alles zijn zin heeft voor mij als mens, voor mijn omgeving, en dat het tot inspiratie misschien voor anderen ook kan zijn. Dus ik vind het niet heel moeilijk dat ik word stilgezet op een bepaalde manier bij waar het leven om draait en hoe ik nu echt naar de dingen kijk, hoe ik mijn geloofsvertrouwen kan ontwikkelen. Want dat is ook een groeiproces. Je hebt niet meteen dat geloof om te zeggen van ja, nu maak ik mij over niks nog zorgen.
0: Want ben je altijd gelovig geweest?
1: Absoluut, ben wel gelovig opgevoed. Mm-hmm. Ik heb ook mogen zien hoe dat werkt in het leven van mijn ouders en hoe zij hun keuzes gemaakt hebben. Dus het is wel een persoonlijke keuze, maar er is mij natuurlijk veel de hand gereikt in mijn jeugd. En ja, er is niks zo indrukwekkend als het leven van een gelovige die dat uitdraagt. En ja, waarbij de woorden die gezegd worden ook gedaan worden. Ik bedoel, niet alleen kijk naar mijn woorden, maar kijk vooral naar mijn daden. En dat is een ontzettend krachtig voorbeeld voor kinderen. En zo wil ik ook naar mijn kinderen toe te midden van deze storm staande blijven en tonen hoe ik daarmee omga.

0: Het is muziek van Johann Sebastian Bach. Schafen kunnen zich weiden, uitgevoerd door de Amerikaanse pianist Leon Fleischer. En hier lichtjes meegetokkeld door Liebrecht van Beckenvoort. Een bijzonder verhaal, denk ik, hangt hier aan vast.
1: Ja, het gaat een beetje voort op waar we het daarnet over hebben. Het voelt als een gebed, dit stuk. Ik heb het vorig jaar ook tijdens een tournee door Vlaanderen gespeeld, de zogenaamde Caravaggio Live Tour, waarbij ik met een Napolitaans gezelschap van dansers en acteurs schilderijen van Caravaggio weer tot leven bracht. En die werden dan uitgebeeld door dat gezelschap. En ik speelde daar dan de muziek onder. En dit was het begin van die voorstelling, heel krachtig. En het verwijst ook wel naar wat ik daarnet zei, schaven kunnen zich ervaren. Dat wij ons als schapen, dus aanhalingstekens, mogen gerust voelen onder een herder, verwijzen naar psalm 23, een van de meest bekende psalmen, die ook veel op muziek is gezet geweest. En waarin wij gewoon rustig mogen in grazige weiden nederliggen. Uh-huh. En soms doet hij dat. Zo ervaar ik het als gelovige in de situatie waar ik nu ben. En terwijl ik naar dit zat luisteren, zag ik dit scherm hier achter jou, Friedel. Alles begint bij luisteren. Als het dan gaat om wandelen, dan is het de houding van luisteren van wat wil ik ontvangen vandaag? Ik denk dat dat begint met een luisterhouding. Of het nu voor mensen is die naar het radionieuws luisteren en zich daar dan een mening over vormen, zo geldt dat ook in een geloofsbeleving. Dat niet alleen het bidden op zichzelf is, ik bedoel het zelf spreken, maar ook de bereidheid tot luisteren van wat kan ik eventueel meenemen, wat kan ik horen vandaag.
0: Ja, je vroeg deze uitvoering van Leon Fleischer.
1: Leon Fleischer is de eerste winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd die onder die naam georganiseerd werd. Want we hebben uiteraard Emile Gilels, die de Isaïe-wedstrijd voor piano nog wel gewonnen heeft in de jaren 30, als ik me niet vergis, van de vorige eeuw. Leon Fleischer was een voorbeeldpianist voor een van mijn muzikale mentoren, Jacques de Thiège, die enkele jaren geleden helaas is overleden, Jacques. Maar Jacques is iemand die mij na mijn wedstrijd bij de hand heeft genomen om mij door de wirwar aan concertaanbiedingen en het veelvuldige repertoire daarin een beetje te gidsen. Enfin, een beetje veel. En voor Jacques was Leon Fleischer een van zijn grote mentoren. Dus het is als het ware een soort van muzikale grootvader of overgrootvader.
0: Omdat hij als professioneel muzikant plots maar met één hand meer kon spelen. Hè?
1: Onder andere, ja. Dus hij had op een andere manier dan ik een bepaalde beproeving in zijn concertcarrière. Was inderdaad het feit dat hij dus aan één hand niet meer kon spelen. En gedurende...
0: Door vocale dystonie.
1: Ja, ik ben geen medicus.
0: Een neurologische aandoening.
1: Inderdaad, een neurologische aandoening. Ja. Ja.
0: Waardoor hij zijn rechterhand niet meer kon gebruiken.
1: En zich dus vervolgens op zijn linkerhand heeft toegelegd om die eigenlijk nog verder maximaal te ontwikkelen. Ik heb als linkshandige zelf wel een voordeel dat die al eigenlijk van nature zeer sterk aanvoelt. Maar voor de meeste pianisten onder ons is dat de hand die meer werk vraagt. Of
0: die leidend is, ja.
1: Voilà. Maar alles gebeurt vanuit de linkerhand. Zonder nu technisch te willen worden, bouw je als pianist aan het klavier je muzikale klankhuis vanuit de linkerhand. Het fundament, net zoals een huis op een fundament gebouwd is, is pianomuziek aan de piano gebouwd op hoe die linkerhand functioneert. En een wankelfundament zorgt voor een wankele constructie. Dus die metafoor is heel snel doorgetrokken. Mm-hmm. En dus om terug te komen op Leon Fleischer, is iemand die met een ontzettende toewijding heeft lesgegeven, net zoals Jacques dat ook kon, die onder de huid kon kruipen van zijn studenten, die in de vingers kon kruipen van studenten en exact kon omschrijven wat je voelde, soms tot op het beangstigende, zal ik niet zeggen, maar soms tot het ultieme af, dat je denkt van hoe kan het dat je dit voelt. Dat zijn de beste leraars.
0: Ja, hij heeft ook een andere weg moeten zoeken, als dirigent onder andere, maar uiteindelijk kon hij terug met zijn twee handen spelen. Bijzonder levensverhaal.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. En de muziek van Bach natuurlijk, daar komen twee dingen samen. Hij was ook een zeer gelovig man. In hoeverre zie jij muziek iets als een manier om het lijden beter te begrijpen? Beter te begrijpen wat de dood kan zijn?
1: Dat is een zeer goede, moeilijke vraag.
0: Dat is waar Bach zich over ontfermde, hè?
1: Ja, en ik denk ook dat bewijst wat de kracht van de muziek is. Bach verstond denk ik als geen ander om dat op muziek te zetten. En om alles wat te maken had met de woorden die hij op muziek te zetten, van die de juiste muzikale context te geven. Het is niet toevallig dat iets als Erbarme dich bijvoorbeeld jaarlijks in de Clara Top 100 bovenaan staat of ergens bovenaan. Dat is bij uitstek een van de meest ontroerende dingen die hij geschreven heeft, die muzikaal verklanken waar de tekstinhoud over gaat. En ik denk dat Bach daarin zijn gelijke niet kent. Mm-hmm. Dat is de grote kracht van die muziek. Zoals ik het zie, ook goddelijk geïnspireerd moet zijn. Want hoe kan je in hemelsnaam 19 kinderen hebben en meer dan 1000 stukken schrijven? En dan heb ik het niet over een klein opusnummertje, maar echt heldere cantates of concerti of passies op amper 65 jaar. Dat is, mm-hmm. En uiteraard was er geen internet, hij had minder afleiding. Maar 19 kinderen, dan heb je toch wel enige afleiding. Ik kan er bij mijn verstand niet bij. Dus voor mij is Bach een soort van prototype van wat mogelijk is. En dus niks is onmogelijk als je kijkt naar het leven van Bach.
0: En wat is het lijden, hè? Want hij heeft veel kinderen moeten afgeven.
1: Ook. Ja, net zoals Mozart ook. Ja, dus ja, dat zijn dingen die gelukkig nu de dag van vandaag minder voorkomen. Hè. Maar vroeger was kindersterfte gewoon veel voorkomend. En dat ook de moeder in het kraambed bleef. Hè. Dus ik bedoel, geen van ons wordt gespaard in dit leven door lijden. En ik zie lijden dan ook niet iets als een straf of als een onmogelijke beproeving. Maar ik probeer ernaar te kijken als van oké, wat kan dit nu voor mij betekenen in mijn huidige leven? Hoe kan ik hier het best mee omgaan en welke lessen mag ik leren?
0: Hoe kijk jij naar de dood?
1: Als iets waar ik natuurlijk het afgelopen jaar meer heb over nagedacht. Dat was iets waar ik eigenlijk, eerlijk gezegd, niet zo heel veel mee bezig was als 40-jarige. Maar ik kijk naar de dood niet als iets dat een eindpunt is. Want dat zou ook in tegenspraak zijn met wat ik geloof natuurlijk. Dus voor mij is de dood het einde van het aardse leven hier. Ja.
0: Is er iets na de dood?
1: Ik geloof van wel, ja. Absoluut. Ja.
0: En wat stel je je daarbij voor?
1: Niet veel. Want het is diezelfde Bijbel die zegt wat geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien. Dat ligt klaar voor de mensen die met God leven en in hem geloven. Dus daar stel ik mij bewust niet veel van voor, want we kunnen ons daar eigenlijk geen voorstelling bij maken. Maar wat ik wel, waar ik innerlijk overtuigd van ben, is dat het niet stopt bij de dood in dit aardse leven.
0: Mm-hmm. En hoe bereid jij je voor op dat moment? Doe je dat?
1: Ik doe dat in gedachten eerlijk gezegd nog niet te veel. Maar ik probeer wel klaar te zijn voor als dat moment komt. Want dat zijn bedenkingen die ik ook heb. Je hoeft niet ziek te zijn om plots met dood geconfronteerd te worden. Het kan ook gewoon straks stoppen. Mm-hmm. Dat weet je niet. Dus ik probeer meer in het reine te zijn met mezelf. Van als dat moment komt, dat ik in vrede kan en mag gaan. En dat liefst ook alles een beetje goed geregeld is voor mijn gezin dan. Dus ik zou liegen als ik zeg dat ik daar niet mee bezig ben. Ik denk dat het als goede huisvader ook goed is om daarmee bezig te zijn. En dat we ons misschien niet altijd bewust zijn als we jong zijn, dat de dood ook gewoon de volgende dag daar kan staan. En dus in die zin omarm ik ook opnieuw weer dit hele proces waar ik nu doorga als iets wat een aantal zaken helder stelt. En wat mij als goede huisvader ook bepaalt bij welke dingen kan ik nog doen, stel dat ik er op een dag niet meer ben, dat mijn kinderen en mijn echtgenoten in zo goed mogelijk omstandigheden achterblijven, hoe pijnlijk en hoe moeilijk dat ook zou zijn.
0: En is het dat, in het reine zijn, proberen altijd in het reine te zijn en voorbereid te zijn op de dood?
1: Ja, dat gegeven schept ontzettend veel rust. In mezelf. En daarom dat ik er ook geen angst voor heb. Ook al heb je als mens ergens altijd wel een diep verborgen angst voor de dood. Want eigenlijk willen we gewoon leven. Dat zit in elk van ons. Er is gewoon een grote levensdrang. Dus dat is bij mij niet anders. Maar Maar als gelovige vind ik het belangrijk om in het reine te zijn. Dat ik weet van, kijk, ik heb binnen de mate van wat menselijk mogelijk is, dit leven zo zinvol mogelijk geleid en mijn tijd goed besteed en de dingen aandacht gegeven die aandacht verdienen. Dat vind ik het allerbelangrijkste, ja.

0: Amazing Grace, hier in de versie van Il Divo. Het is een nummer geschreven door John Newton. Liebrecht van Bekkevoort, jij hebt iets met dit nummer, hè? En zeker als de doedelzakken erbij komen.
1: Ja, daar komen heel veel dingen samen natuurlijk in dit nummer. Het is ja, een zogenaamde traditional. Het is iets wat al eeuwen meegaat als een van de meest krachtige melodieën die ik ken. De thematiek sluit natuurlijk aan bij wat we in de afgelopen uur veelvuldig besproken hebben. Dat is ja, de ultieme daad van liefde in de verrijzenis die voor verzoening tussen God en mens zorgt. En die maakt dat er genade is, de Amazing Grace. Wat ik een heel krachtig beeld vind om mee te nemen als gelovige. De meerstemmigheid. Ik ben onwaarschijnlijk fan van alles wat met vocale muziek te maken heeft. Dus dat komt hier ook in terug. De warmte van die mannenstemmen. En dan, zoals je zelf ook aangaf, de doedelzak is bij mij... daar heb ik een zwak voor op het juiste moment. Een doedelzak zorgt voor ofwel feeststemming, ofwel voor toch een grote emotionele lading bij wat er gebeurt. Kan ook op een begrafenis heel sterk zijn, bijvoorbeeld. Dus ik vind het een prachtig nummer om al die redenen.
0: Ik las dat die John Newton voorheen een kritische stem was voor het geloof, tot hij een zware storm op zee overleefde en zich dan heeft bekeerd en dan ook voorzanger is geworden. Zo zou het lied ontstaan zijn. Die kritische stem, zit die ook bij jou als het gaat over het geloof?
1: Tuurlijk. Ik vind het heel belangrijk dat we anno 2026 met alles wat we weten, kennen, daarnaar kijken. We gaan dan onder meer beseffen dat het geloof uiteindelijk toch iets is dat we niet helemaal kunnen grijpen, hoezeer dat we dat ook zouden willen. Dus er blijft een aspect geloof in zijn puurste vorm, namelijk het bewijs van de dingen die we niet zien, voelt als geloof. Dat is hoe dat het ook best omschreven wordt, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat men kritisch kan staan tegenover wat de Bijbel zegt en dat in verband brengen met de wetenschap. En voor mij gaan die hand in hand. Ik vind ook niet dat het een het ander uitsluit. Integendeel, de wetenschap is versterkend om de dingen die in de Bijbel staan te bevestigen. En als in de Bijbel bijvoorbeeld sprake is van een wereldbol, hoe konden ze in die tijd weten dat het een bol was? Dus ik vind het ontzettend krachtig om te zien hoe wetenschap vooral bevestigt wat er in mijn geloofsbeleving aanwezig is. En ik vind het belangrijk doordat we met kritische blik, we hebben tenslotte verstand en inzicht gekregen, dat we daar op die manier naar kijken, absoluut.
0: Je hebt 4 kinderen, hè? Mm-hmm. Heb je altijd een groot gezin gewild?
1: Ik kom zelf uit een gezin van 3. En ik denk ook dat ik altijd als idee wel had van minstens 3 kinderen te wensen. En ik denk dat verlangen gegroeid is om dan uiteindelijk toch een groter gezin te hebben naarmate de tijd vorderde. En dat is een compliment voor de eerste kinderen, want zij waren super makkelijk in het slapen en in het eten en zo verder. Dus dat maakt dat je als ouder genoeg energie houdt om er eventueel nog eentje bij te verwelkomen.
0: Je bent jong aan het gezin begonnen, hè?
1: Klopt, ja. Ik heb mijn vrouw leren kennen op het conservatorium in Brussel. En ik was 19 en mijn vrouw 26. Of bijna 26. Dus er is wel enig leeftijdsverschil. En dat verklaart ook onder andere waarom het gezin iets sneller is gekomen dan dat ik zelf had gedacht.
0: Okay.
1: Maar ik vind het fantastisch om jonge papa te zijn.
0: Ja, wat voor papa ben je?
1: Ik probeer heel aanwezig te zijn. Ik denk dat dat ook mij wel heel goed lukt. Los van het afgelopen jaar, voordien ook. Ik mag heel veel van thuis uitwerken. En ik doe heel veel dingen met hen. Of het nu gezelschapsspelletjes zijn of uitstapjes. Of met mijn zoon naar het voetbal gaan kijken. Of samen dingen doen is eigenlijk wat alles een beetje markeert als hoe ik er naar kijk en wat ik met hen wil doen. Dus.
0: Hoe heb je hen verteld dat je ziek was?
1: Het eerste gesprek over mijn ziekte heeft mijn echtgenote gevoerd met de 4 kinderen, want ik was opgenomen in het ziekenhuis gedurende 2 weken, omdat men dus meteen die darmtumor heeft verwijderd en ik nadien nog moest herstellen. Dus die eerste gesprekken heeft mijn echtgenote met al haar kundigheid gevoerd. Zij is zelf ook verpleegkundige, met enkele specialisaties, waaronder pediatrie en ook palliatieve zorg. Dus dat komt heel dichtbij ook voor haar. En ja, als er iemand is die dat met heel veel zorg en kunde verteld heeft, dan is zij het wel. En ja, ze heeft het denk ik 2-aan-2 gedaan. Dus de twee oudere tieners, 16 en 13 jaar apart genomen. En dan onze meisjes van 11 en 9 om ja, elk op hun niveau te vertellen over de ziekte. Maar zonder omwegen, zonder verbloemingen, zonder taboe. Mm-hmm. Wel, allee, wel niet iets wat een 9-jarige niet zou kunnen vatten, of toen 8 jaar. Dus ja, wel met zorg voor het welzijn en op een rustig moment waarop ze dan ook vragen konden stellen en zo. Ja, ik heb ook de indruk dat ze al bij al er goed mee omgaan. Soms komen er zo nog wel ja, wat emoties naar boven plots, dat je voelt van ja, er gaat heel veel in die kinderen om. En ik zou zeggen gelukkig, maar ook dat, het, allee, dat er veel in omgaat en dat het er ook uitkomt. Dus het is voor ons als ouders wel een hele uitdaging om daar waakzaam en gevoelig voor te blijven. Dat ze, ja, dat ze emotioneel in hun behoeften worden voorzien. Maar langs de andere kant doen ze het al 4 fantastisch en zijn ze nog altijd heel goed gezind en kijken ze met vertrouwen naar het leven en doen ze het goed op school. Dus we hebben heel veel dingen om dankbaar voor te zijn.
0: En welke vragen hebben ze?
1: Ja, wanneer ik ga genezen en hoe lang het nog duurt en gaat papa nu dood? En ja, de vragen die een kind stelt op die leeftijden ook. Dus heel normaal en daar proberen we ook heel, ja, door heel correct op te antwoorden, door niks te verbloemen of achter te houden. En anderzijds hen ook niet, nodeloos met angst te laten gaan slapen of zo. Ja, dat ze vertrouwen hebben in het feit dat dit nog altijd goed kan komen. En zo sta ik er ook zelf in. Ik geloof nog altijd in die genezing. Hoe moeilijk en hoe ver die ook lijkt vandaag. Omdat het mijn innerlijke overtuiging is dat het kan. Mm-hmm. En zelfs al zou de wetenschap zeggen dat het niet meer kan, dan geloof ik nog dat het kan. Dus zo sta ik erin. En ondertussen ben ik heel dankbaar dat ik in goede handen ben op UZ Leuven en dat ik met artsen te maken heb die met heel veel kennis, maar ook heel veel kunde, empathie, mij als patiënt begeleiden, want dat doen ze echt voortreffelijk.
0: Mm-hmm. En dat je een heel mooie liefde naast je hebt, behalve
1: absoluut
0: je 4 kinderen, ook je echtgenoten.
1: Dat is, dat maakt alle verschil.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, ze heeft alle kwaliteiten die ik in een vrouw en een moeder zocht. Ook al ben je daar op 19 jaar misschien niet op die manier mee bezig, maar zij is heel zorgzaam, empathisch. Ze leest mijn gedachten. Ze is een ongelooflijke mama die zich wegcijfert voor haar kinderen, soms te. Maar dus op zich is dat een hele mooie kwaliteit, denk ik. Ik heb die ook bij mijn eigen moeder gezien.
0: Ze heeft haar familienaam ook niet gestolen, hè?
1: Ja, we hebben een familie WhatsApp-groep en die heette de Nobelen van Bekkenvoortjes. Want mijn vrouw heet inderdaad Nobels. En,
0: kan het nog symbolischer?
1: Ze gaat met gratie en noblesse door het leven.
0: Mm-hmm. Ja. Maar hoe doe je dat als je op zo'n punt in je leven staat met een jong gezin en 4 kinderen? Wat bespreek je? Hoe doe je dat?
1: We plannen bewust niet te ver vooruit, want dat kunnen we niet. Dus we moeten altijd wachten tot die volgende scan. Dus we proberen eigenlijk van de dingen die we kunnen plannen, van daar voldoende tijd in te steken voor elkaar. En dus ik bouw ook het werk een beetje af nu. Ik geef nog halftijdsles op de hogeschool tot het einde van het academiejaar. Om het ook qua energiepeil vol te houden. En om ook in de weken dat ik dan minder goed ben, te kunnen werken aan mijn eigen herstel. En ik denk van, als ik mezelf goed verzorg, kan ik ook een betere papa en echtgenoot zijn. Dus dat is een beetje de idee daarachter. We praten veel over wat elk kind belangrijk vindt of nog zou willen doen. Niet vanuit een idee van, want straks is papa er niet meer, maar wel van, kijk, we leven in het nu. En het heeft ook geen zin eigenlijk, of je nu ziek bent of niet, om te ver vooruit te kijken, want je weet niet wat het leven brengt, want life is like a box of chocolates, you know. Dus we proberen daarin eigenlijk gewoon heel down to earth, van dag tot dag, te leven. En ik zou zeggen, dag aan dag leven is niet altijd makkelijk, maar heeft ook wel zijn charmes. Dat je kan het leven leiden zoals het op dat moment komt.
0: En waar geniet je het meest van?
1: Rust en natuur. Mm-hmm. Ja. Voor mij is dat heel kostbaar. Ik heb onwaarschijnlijk veel goede herinneringen aan een aantal reizen die ik gemaakt heb voor de muziek, maar die mij naar prachtige plekken hebben gebracht, zoals Kaapstad en Stellenbosch, ja, de Westkaap van Zuid-Afrika. Ik denk aan Petra in Jordanië, waar ik gedurende 3 uur in een zalige warmte in een rotsspelonk een boek gelezen heb. Aan de woestijn in Saudi-Arabië. Prachtig. Ik wist niet dat woestijnen zo mooi konden zijn, of het nu die van Israël, Jordanië of Saudi-Arabië is. Ik kan niet kiezen, maar het is prachtig. De huwelijksreis ging naar Mauritius. En ik heb een dergelijke ervaring opnieuw mogen beleven als ik op de Filipijnen was een paar jaar geleden. Dat is paradijselijk mooi. Dus ik geniet het meest van de prachtige planeet die we toch nog altijd hebben, ondanks alles. En waar zoveel mooie plekken zijn die mij innerlijk tot rust brengen. Ja.
0: Kan je ook nog genieten van lekker koken, lekker eten?
1: Voor mij is dat de ultieme vorm van ontspanning. Als ik tijd heb om te koken. Want ik doe dat heel graag. Ik volg misschien niet altijd het receptenboek. Ik doe heel veel ook een beetje op gevoel en op wat ik al weet of kan. Ik heb ook niet echt grote signature dishes of zo, maar ja, ik ben enorm fan van de Aziatische keuken. Dat heeft ook met het reizen te maken. Dus alles wat sushi of thai of die keuken is, daar kan ik elke dag van eten. En ik vind koken een heel groot avontuur. Het is een beetje zoals een componist zijn noten bij elkaar zoekt om een partituur te schrijven. Zo doet een kok dat met ingrediënten.
0: Dus. En geniet je meer bij elke maaltijd te weten... Dit is weer een nieuwe, lekkere maaltijd.
1: Ja, toch wel. En ik ben ook heel dankbaar dat ik geen afkeer heb gekregen van voeding. Mm-hmm. In het afgelopen jaar. Dat ik nog altijd met heel veel zin eet. Mm-hmm. Dat ik daar geen last van heb. Dat ik tegen geuren niet zou kunnen of zo. Dus dat blijft allemaal zeer beperkt. En daardoor kan ik er ook zo volop van genieten.
0: Mm. En sporten, hoe zit het daarmee?
1: Ja, ik ben altijd een grote voetballer geweest in mijn jeugd. Ik bedoel, niet groot in de zin van talent, maar een grote fan. Dus ik heb tot mijn 18 jaar in de goal gestaan bij het voetballen. En de laatste 15 jaar ben ik vooral een tennisser. Dus iemand die meer autodidact is dan wat anders, maar die ontzettend geniet van op een tennisveld staan. En waar ik eigenlijk alle metaforen van het leven in terugvind als het gaat over doorzetting, ja. Als het gaat over punt per punt, dag aan dag. Geheugenklier, het mentale is zo belangrijk in die sport. Elke keer keuzes maken, welke bal ga ik nu spelen? Dat is eigenlijk een fantastische sport om het leven te omschrijven. Als het gaat over keuzes maken, doorzetten.
0: En je volgt ook het tennis?
1: Tot 's nachts toe.
0: Op hoog niveau, ja?
1: Ja, ik ben altijd een zogenaamde diehard Federer fan geweest. Er is niemand die mooier tennis heeft gespeeld dan hij. En dat zie ik ook nu terug in Alcaraz en Sinner, dat duel. Ik vind dat beklijvend om te volgen. Dus ik ben iemand die...
0: De twee rivalen op het hoogste niveau.
1: Ja, en
0: maar die elkaar toch ook proficiat kunnen wensen.
1: Ja, dat vind ik zo mooi. En dat is hoe ik er ook in staat. Daarom dat ik ook, als het gaat over pianowedstrijden, nooit competitief gedacht heb. Maar meer een competitie met mezelf, maar niet met anderen. Want het gaat over muziek en over andere mensen die ook getalenteerd zijn. En dat vind ik een heel krachtige getuigenis dat die twee jongens afleveren aan de sportwereld. Van je kan de grootste rivalen zijn, maar ook elkaar iets gunnen. Dat is fantastisch.
0: Wat zou je echt nog willen in dit leven?
1: Dat kan je wel raden, denk ik. Ja. Mm-hmm. Ik droom en ik hoop en ik bid dat ik mag genezen. Dat is mijn grootste wens voor mezelf. En... als dat uiteindelijk toch niet zou gebeuren, dan hoop en verlang ik dat mijn verhaal anderen mag raken. Daarom zitten we ook in een programma als Touché, dat een zeer goede gekozen titel heeft. En dat ik een verschil mag maken voor de mensen om me heen. En dan zal mijn leven sowieso het helemaal waard geweest zijn.
0: Mm-hmm. Dat is ook de boodschap, denk ik, die je wil meegeven. Hè?
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Zullen we nog luisteren naar De taal van mijn hart?
1: Oh, dat is zo'n mooi cadeau. Ik ben ontzettend fan van kleinkunst en meer bepaald met Stef Bos, die hier ook geweest is. Ja. Dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gehoord heb. En heel graag, laat het maar horen.
2: Kijk, de zon staat aan de hemel. Er is het einde van de nacht. Ik was verdwaald.
1: En meer bepaald met Stef Bos, die hier ook geweest is. Ja. Dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gehoord heb. En heel graag. Laat het maar horen.
2: Kijk, de zon staat aan de hemel. Er is het einde.

Dit is de taal van mijn hart. Ik heb mijn spiegelbeeld zien vallen. Ik lag in stukken op de grond. Ik heb mezelf leren kennen. Als een held en als een hond. En er

0: wordt. Er is de taal van mijn hart.
1: De taal van mijn hart door Stef Bos. En misschien moet je toch maar eens proberen samen te werken. Liebrecht van Beckenvoort zou een mooi duo zijn.
2: Een prachtig artiest.
1: Ik wil nog eindigen met de woorden op het einde van jouw Facebookbericht. Er is licht aan het einde van de tunnel.
3: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Bij Vedeca Bank zit je drie keer goed.
5: Voor de planeet?
6: Altijd goed.
5: Voor je streek?
6: Top.
5: En voor als je zo graag met vrienden kookt dat je samen een keuken wil kopen. En dus best ook samen een huis waar die keuken in staat.
6: Een lening voor co-housing en co-cooking dus.
5: Wel ja, huisje, tuintje.
6: Balletjes in tomatensaus. Oh, met frietjes.
5: Lekker.
4: Bij Vedeca Bank zit je drie keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: Vedeca Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.be.
7: Brico, Brico City
8: en Brico Planet zijn jarig.
7: Al onze winkels zijn nu zondag open.
8: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
7: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
10: Xina.
9: Xina, ja aan je dromen.
1: Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan
11: Don Antonio Vivaldi.
1: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera. Op dinsdag 5 mei via het Clara-kanaal op VRT Max.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De discussie over de aanpak van transmigranten laait weer op na de crash van een busje met transmigranten in Middelkerken. In Frankrijk is al 3 dagen een groot illegaal dancefeest aan de gang op een mogelijk gevaarlijk terrein. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wordt naar Rome gestuurd na de ruzie tussen president Trump en de paus. In Middelkerken is afgelopen nacht een busje met transmigranten gecrashed dat wegvluchtte voor de politie. De chauffeur van de bestelwagen reed in de tegenovergestelde richting de kustbaan op

0: ging tegen hoge snelheid uit de bocht. 8 inzittenden van het busje raakten gewond. 1 van hen is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om met bootjes de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk te maken, omdat de politie hen, nadat ze opgepakt zijn, te snel weer moet vrijlaten.
1: 20 uur werk daaraan. En dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen, wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen, alsjeblieft, tot de volgende keer.
0: Marianne Temmerman, migratie-expert op onze redactie. Kunnen de transmigranten niet langer vastgehouden worden?
2: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd en er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden. Er staat voor elk mens een limiet op hoe lang je kan worden opgesloten. Voor mensen zonder verblijfsvergunning is dat 8 maanden. De wet kan natuurlijk aangepast worden aan de Europese richtlijn naar 18 maanden, maar dan nog is het de vraag of het dan wel lukt en of dat de meest efficiënte inzet is van geld en plaatsen in gesloten terugkeercentra.
0: Dankjewel, Marianne. En het incident in Middelkerke was niet het enige. In Noord-Frankrijk zijn 2 transmigranten verdronken tijdens een mislukte poging om het kanaal over te steken. De 2 vrouwen zaten op een volgeladen bootje met 82 inzittenden en zijn mogelijk gestorven door verstikking. Nog in Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, vanochtend de plek bezocht bij Bourges, in het midden van Frankrijk, waar al sinds vrijdag een illegale raveparty aan de gang is. Sommige bronnen spreken van 40.000 feestvierders. De hulpdiensten zijn bezorgd, want het festival vindt plaats op een voormalig militair domein, waar mogelijk nog niet geëxplodeerde munitie ligt. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Illegale raveparties worden elk jaar overal georganiseerd in Frankrijk. Tienduizenden mensen, een braakliggend terrein, generatoren, een DJ en grond die in een paar dagen verandert in een modderige dansvloer. Maar bij het ravefestival dit hele weekend in Midden-Frankrijk, niet ver van Bourges, dreigt er gevaar. Het was vroeger een militair terrein en er werden schietoefeningen gehouden. Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen, niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd. Het festivalterrein is afgesloten, er mogen geen nieuwe bezoekers binnen en zo'n 600 gendarmes zijn ter plekke. 250 festivalgangers zijn tot nu toe beboet, onder meer wegens drugsbezit.
0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, gaat volgende week naar Rome, waar hij onder meer een afspraak heeft in het Vaticaan. De Amerikaanse president Donald Trump haalde onlangs een aantal keer hard uit naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog in Iran. Mieke Strinks, moet Rubio de plooien nu komen gladstrijken?
4: Ja, dat zou inderdaad de bedoeling zijn, want het steekspel over en weer is toch wel heel fel geweest. Trump noemde de paus een slappeling die geen verstand heeft van buitenlandse politiek. En je mag toch niet vergeten dat paus Leo de allereerste Amerikaanse paus is. Trump plaatste daarna ook een afbeelding van zichzelf als een soort Jezus online. Iets waar zelfs de Amerikaanse katholieke kiezers van Trump boos om waren. En ook de Italiaanse premier Meloni nam toen afstand van haar goede vriend Trump. Maar de paus beet ook terug. Tijdens zijn reis door Afrika zei hij dat de wereld geteisterd wordt door een handvol tirannen.
0: Ja, en zal Rubio de paus ook ontmoeten?
4: Nee, voorlopig is er geen audiëntie bij de paus gepland. Rubio ziet wel de rechterhand Pietro Parolin. En hij gaat ook praten met de Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Maar of hij ook premier Meloni gaat zien, is nog niet duidelijk.
0: Dankjewel, Mieke. In het wielrennen heeft Tom Krabbe ook de slotrit in de Ronde van Turkije gewonnen. Onze jonge landgenoot was in een massasprint in Ankara sneller dan Jelle Vermoten. Tom Krabbe had in Turkije ook al de 2 eerste etappes gewonnen. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. We begonnen het nieuws in Middelkerken. Daar is de voorbije nacht een busje met transmigranten gecrashed op de vlucht voor de politie. 8 inzittenden raakten gewond. Een van hen verkeert in levensgevaar. Burgemeester De Dekker van Middelkerken pleit voor een andere aanpak van de transmigranten. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
6: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
7: Radio 1. Sportza. Met Astrid de Meuren.
8: Goedemiddag. Het klassieke wielervoorjaar dat is al even gaan liggen. Al is er met de Ronde van Romandie en de start van de Vuelta bij de vrouwen ook deze zondag koers te volgen. Met KV Mechelen, AA Gent en Antwerp Standaard volgen we ook twee voetbalwedstrijden uit play-off 1 en play-off 2. Er zijn de hockeyfinales in de beker van België en de Belgian Tornadoes die gaan op zoek naar een medaille op de World Relays in Botswana. Met andere woorden, voor elk wat wils dus. Heel goedemiddag en welkom bij Sportza.

0: U2 en In A Life. Zometeen dus vanaf 2:30 KV Mechelen tegen AA Gent. En vanavond nog Anderlecht tegen Club Brugge. En nog in play-off 1 won STVV gisteravond met 2-1 van Union. Hermien van Beveren, goedemiddag. Dat was een match, om maar te zeggen, die emoties bijzonder hoog deed oplaaien.
1: Ja, zeker wel. Het verhaal van die match werd geschreven, gedicteerd eigenlijk door een vroege rode kaart voor McAllister. Maar met 10 hield Union heel lang stand, tot minuut 86, 1-0 Diouf. En toch leek Kevin Rodriguez Union nog een onverhoopt punt te bezorgen met een kopbalgoal in de extra tijd. Maar het was nog niet gedaan. Nog eens 5 minuten later, in die extra tijd, kreeg Sint-Truiden een strafschop. En Ito miste niet. 2-1. Een eerste nederlaag voor Union in de play-offs in 2 jaar tijd. En volgens de Brusselaars toch vooral te danken aan de ref en zijn beslissingen. Christian Burgess heeft het eerst over die rode kaart. Ja, onterecht, vond hij, want Sebaoui ging niet alleen op doel af.
2: For me, it's never a goal scoring opportunity. So it's for me, it's not the correct decision. But you know, referees have to make these. He was a little bit fast to bring that red card out.
1: Ja, die rode kaart heeft hij misschien iets te snel getrokken. En over de strafschopfout dan, helemaal op het einde van de match. Ja, over de fout zelf, daarop kon Burgess niets zeggen. Maar wel dat er toen nog überhaupt gespeeld werd. Want zat de extra tijd er niet al op?
2: I'm not sure what the exact moment the penalty decision was given. I think maybe 97 or something. I think there was supposed to be 6 minutes on. So, you know, another thing on the borderline goes against us. But voilà, c'est la vie en Belgique.
1: Antwoord als een echte Brusselaar.
0: Mooi.
1: Hij zit er al even intussen natuurlijk. Christian Burgess. Maar zegt hij weer iets dat uitdraaide in ons nadeel. Want ja, die extra tijd in minuut 97 zat hij er toen al niet op. Maar aan de overkant, ja, daar vinden ze dat ze bij Union vooral niet te veel moeten klagen. Dit was bijvoorbeeld de toch best vinnige reactie van STVV-coach Wouter Franke.
3: Ja, dus als je altijd gewend bent de ref mee te hebben, ja, dan is het dus ambetant als dat niet werkt. Ik denk dat ze content mogen zijn dat ze met 10 geëindigd zijn en niet met 9 en 8. Burgess kan er gemakkelijk 2 geel pakken, Van de Perk kan er gemakkelijk 2 geel pakken. Het is gewoon jammer. Wij zijn altijd heel fair geweest in die wedstrijden. Dat bijvoorbeeld de vorige wedstrijd dat we met hun die wedstrijd op hun gespeeld hebben, naar hun toe. Als dat andersom niet kan, als er eens een wedstrijd verloren is, dan heb ik daar wel heel veel vraagtekens mee.
1: Ja, het is duidelijk. Het spektakel ging ook na de match nog even door. Maar ja, het grote gevolg is natuurlijk dat Club Brugge straks leider kan worden als het wint van
0: Anderlecht. Ja, zo is het. Ook nog even kijken dan naar de Europe Playoffs, Playoff 2. Ja. Ook daar ligt alles weer helemaal open, hè, na die nederlaag van Racing Genk.
1: Ja, zeker wel. Genk verloor met 2-0 bij Charleroi. Eerste nederlaag in deze playoffs voor de Limburgers. Maar ja, niks tegenin te brengen, dat gaf ook de coach toen, Nicky Haaien. Hij was ontgoocheld toch wel in de prestatie van zijn team. De
4: eerste helft was ook niet goed, maar we hadden wel de beste kansen. Maar de tweede helft hebben gezegd dat we meer intensiteit wilden zien, meer in die duels. En het is gewoon het tegenovergestelde. En dan gaat het ook over de passie. Dat we heel duidelijk ook benoemd. Dat je gewoon dagelijks die passie moet tonen op het veld. En zeker als je weet, op Charleroi is nooit een makkelijke wedstrijd. Is dat het eerste wat je verwacht van spelers, dat je je voet zet. En dat is vandaag gewoon niet gebeurd.
1: Ja, Westerlo miste wel de kans om leider te worden door een 3-3 gelijkspel bij OH Leuven. Maar Westerlo heeft nu evenveel punten als Genk. En na dat duo volgt dan een trio op maar 3 punten met Standaard, Charleroi en Antwerpen.
0: Ja, het ligt er allemaal op een zakdoek momenteel. En Antwerpen ontvangt straks dus vanaf 4:00 Standaard. 2 ploegen die beide de kans natuurlijk niet zullen willen missen om opnieuw aan te sluiten met de top van Play-off 2.

0: The Scene. En samen vandaag worden in het hockey de finales van de Dr. Oetker Cup afgewerkt, oftewel de beker van België. Bij zowel de mannen als de vrouwen. Die werd jarenlang niet georganiseerd, omdat er nog maar weinig interesse voor was vanuit de clubs. Maar sinds vorig jaar is het met een vernieuwd format, zo moet ik het zeggen, terug in het leven geroepen. Jarne Poli, een heel goede middag.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Ja, Jarne, straks vanaf 16:30 dan beginnen de mannen eraan Gantoise tegen het verrassende Woluwe. En de vrouwen die zijn er al om 17:30 aan begonnen met Gantoise tegen de Wattucks.
1: Ja, dat klopt. En de tweede helft is net begonnen. Het is 2-0 voor de thuisploeg, voor Gantoise. Zij spelen hier op het mooie blauwe terrein, ook in hun eigen blauwe tenues. En eigenlijk begon Wattucks, dat is de derde in de stand in de competitie, wel het best aan de wedstrijd. Het balbezit was ook voor die Wattucks, maar gaandeweg nam Gantoise over. Echt gevaarlijke momenten zaten er ook niet bij voor Wattucks. En bij, ja, zo goed als de eerste kans voor Gantoise was daar dan Stefanie van den Borre via een strafcorner, wat zij al zo vaak heeft gedaan voor de nationale ploeg, heeft ze nu ook voor haar club gedaan. Een strafcorner gescoord en zo werd het meteen 1-0. En ook de 2-0 werd dan gemaakt via een strafcorner. Zij het niet rechtstreeks, maar de bal werd net van de lijn gehaald door een speelster van de Wattucks. Niet met de stick en dat mag dus niet. En zo werd er een penalty gefloten. Dat is van op 6 meter, dus dat is heel dicht natuurlijk. En ook daar werkte Stefan van den Borre prachtig af. Simpel af eigenlijk, moet ik zeggen. En zo is het dus 2-0 geworden. Het is nu aan de Wattucks om in de tweede helft toch iets terug te doen. Willen ze hier de Gantoise van de titel houden? Het is natuurlijk ook wel groot, of de kans is toch heel groot, zoals je zelf al zei, dat Gantoise ook bij de mannen straks de titel zal pakken, want daar spelen ze tegen een derde klasser. Hier is het gewoon een topper bij de vrouwen. De competitieleider Gantoise tegen de derde, tegen Wattucks. En voorlopig zijn de verhoudingen toch wel in het voordeel van Gantoise. Want ook de 3-0 is afgekeurd. Tot ergernis wel van Gantoise en van de supporters. Ze kwamen ook nog eens tijdens de rust verhaal halen. Maar ja, de officials bleven bij hun stuk. Dat zou ook wat raar zijn. Mocht de stand plots veranderen tijdens de rust als er niet gespeeld werd. Maar dat is dus zeker niet gebeurd. En voorlopig dus 2-0 na zo'n 5 minuten in de tweede helft voor Gantoise. Zij lijken op weg naar een tweede titel op rij. Want zij hebben die eerste Dr. Oetker Cup vorig jaar ook al gewonnen. En ja, nu willen ze dat nog eens opnieuw doen, tenzij de Wattucks nog iets kunnen terugdoen, maar voorlopig lukt dat ook niet in de tweede helft.
0: Voilà, de titelverdedigers zijn goed op weg naar opnieuw een zege. Dankjewel, Jarno. Op de E40 van de kust naar Brussel ruim 30 minuten filegolven tussen Brugge en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Brecht tot Merksem 15 minuten extra. Op de A12 van voor de grens tot de werken in Zandvliet 15 minuten. En op de E34 aan de werken in Maldegem 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
2: Radio 1
3: Sportza.

0: Achilles en Trick Me. Zometeen vanaf 13:30 volgen we KV Mechelen AA Gent. Maar eerst naar de koers, want we hoorden het daarnet ook al in het nieuws, Hermien.
1: Ja.
0: Ronde van Turkije, die zit erop met nog een ritzege erbij voor onze landgenoot Tom Krabbe.
1: Ja, mooi toch wel, hè, Tom Krabbe. Hij won ook de slotrit in Ankara, die na 105 kilometer, zoals verwacht, eindigde op een massasprint. En Krabbe haalde het voor een andere Belg, Jelle Vermoten. De Pool Anjolkowski, die werd derde. En Davide Ballerini, de ritwinnaar van gisteren, moest nu vrede nemen met de vijfde plek. Maar ja, Tom Krabbe van team Flanders-Balwaze, die had de eerste twee ritten al gewonnen daar in Turkije. Eindigde gisteren ook derde en nu nog een zege. Dat brengt zijn zege totaal voor de nog altijd maar 20-jarige Krabbe op 5 zeges. En hij neemt ook nog eens de groene puntentrui mee naar huis. De eindzege daar in Turkije was trouwens voor een Australiër, Sebastian Berwick. En er wordt veel gekoerst vandaag, met de ronde van Romagne onder meer. Ja. Maar ook de eerste rit in de Vuelta Feminina. Daar rijdt onder meer Lotte Kopecky mee natuurlijk. Hè. Maar ook een Marianne Vos, een mooi deelnemersveld daar. Die eerste rit die is intussen al over halfweg. En nog altijd rijdt het peloton gewoon samen. Dus nog niet echt een ontsnapping die naamwaardig gehad. Ze moeten nu nog iets meer dan 40 kilometer koersen. Dus over een uur weten we het zo ongeveer wie die rit kan winnen.
0: Alles is daar dus nog mogelijk. Voetbal dan in de Champions Playoffs zijn zowel KV Mechelen als AA Gent na 5 speeldagen nog steeds op zoek naar hun eerste zege. Gent kan bij winst over Anderlecht wippen naar de vierde plaats. Paarswit dat weliswaar vanavond nog Club Brugge ontvangt. Bert Sterkse, heel goedemiddag.
2: Dag Astrid, wat je zegt klopt inderdaad. Rick de Mil noemde dit niet toevallig al een van de cruciale wedstrijden voor AA Gent. Eentje die Gent eigenlijk niet mag verliezen. Eén die KV Mechelen moet winnen om dan via de vijfde plaats eventueel en barrages naar Europees voetbal te slalommen, zou je kunnen zeggen. Want het is niet meteen de kortste weg naar Europees voetbal. 1 op 15 tegen 3 op 15. Bij Gent was dat 3 keer een punt uit een gelijkspel. Dus zo is het dat ze allebei nog niet gewonnen hebben. KV Mechelen kreeg zelfs maar liefst 4 tegendoelpunten op de oren van STVV afgelopen week, nadat Malinois nogthans op voorsprong was gekomen. Bij de twee ploegen zien we één nieuwe naam tussen de lijnen bij KV Mechelen. Is dat Santiago. Hij komt achterin in de plaats van Konaté in die defensie dus, die er vorige week 4 binnenkreeg. En bij Gent K3, de man die nog knap tegen de lat trapte tegen Club Brugge in de vorige wedstrijd, komt in een aanvallend rol op het middenveld. En de Zuid-Koreaan Hong moet dan tevreden zijn met een plaats op de bank. De zesde plaats staat tegenover niets. De vijfde plaats staat tegenover misschien toch nog iets. Kijk, daar gaat het om in deze wedstrijd. Gent 26 punten, Mechelen 24 punten. En op die manier toch belangrijk voor deze twee elftallen die op dit moment de kneusjes zijn van play-off 1. De scheidsrechter is Simon Bordudui in het stadion dat redelijk goed zal vollopen, denk ik. Een beregende grasmat, dat is ook lang geleden dat we dat nog een keertje hebben gezien in het voetbal, want wekenlang heeft het niet geregend en moesten ze doen met de spruiers die de terreinen wat nat konden maken voor de wedstrijd en tijdens de pauze. En veel jongeren normaal gezien ook wel in de tribune, want er is een jeugdactie. De jongere kern had al een kleine tifo gemaakt met Forza Malinois. En de beeldenis van een jongeman met een biertje, denk ik, in de hand. Al kan het ook een ijsje zijn, want al die jongeren kregen vandaag een gratis ijsje om toch al met een glimlach aan de wedstrijd te kunnen beginnen tussen Mechelen en Gent.
0: Voilà, dankjewel Bert. En intussen kan ik nog meegeven dat de vrouwen van Gantoise opnieuw gescoord hebben vroeg in de tweede helft in die hockeyfinale van de Beker van België. 3-0 dus al daar tegen Wattux. Sportza.

0: Message to you, Rudy van The Specials. We gaan zo meteen naar KV Mechelen, AA Gent. Maar Hermine, ook buitenlands voetbal, waar het vooral interessant is in de Premier League. Strijd voor die derde plaats daar tussen Manchester United en Liverpool, die het deze namiddag tegen elkaar opnemen.
1: Inderdaad, met die derde plek als inzet. Dat is wel pas voor 16:30 die wedstrijd. Er is ook nog Bournemouth tegen Crystal Palace. Maar goed, daarvoor ga je misschien niet blijven luisteren. Manchester United tegen Liverpool, dat klinkt al veel beter. Nu uit die Premier League nog meegeven dat Arsenal gisteren al won. De druk dus weer bij Manchester City. Maar kijk niet of zoek niet naar City vandaag. Die spelen morgen pas op bezoek bij Everton. En nog nieuws uit Engeland. Opvallend nieuws toch best uit de Championship, de tweede klasse. Want daar is het verhaal van Watford en Edward Still alweer afgelopen. En die Edward Still herinner je misschien nog. Die liet zijn interimjob bij Anderlecht liggen om trainer te worden van Watford. Dat was begin februari, nog niet zo lang geleden. Dus ondertussen zijn we 3 maanden of 15 wedstrijden verder. En zit het er alweer op, dat avontuur van Still bij Watford. Ook zijn assistent trouwens, dat is Karim Bellocin. Die is ook bedankt voor bewezen dienst.
0: Het gaat snel altijd. Hè. In het voetbal, niks zeker aan te doen. Intussen zijn ze eraan begonnen achter de kazerne KV Mechelen tegen AA Gent. Het woord is aan Bert Sterks.
2: Met een gretig KV Mechelen in de openingsminuten 2,5 minuut gespeeld. En Gent al een paar keer balverlies geleden in die openingsminuten, waardoor KV Mechelen snel kon tegenprikken. En ze vinden ook makkelijker de ruimtes nu, is mijn indruk, met Hamar die naar de linkerkant kan spelen. En daar heeft Kudu al een paar keer de voorzet gezocht. Deze keer doet hij dat niet. Eerst naar Servet, dan toch weer naar de zijkant, naar Marsa. Kudu zit bij de achterlijn, Volkaert loopt het gaatje dicht, waardoor de voorzet er opnieuw niet komt. En KV Mechelen nu balverlies leidt, want de vlieger zat er even tussen en gaat onderuit. Vrije trap voor AA Gent. We spelen 3,5 minuut. En zo net was er een eerste kansje, toch wel voor de thuisploeg, met een voorzet van op rechts van Hamar. Een bal die van richting veranderde onderweg. En dan ook bijna bij Boersma kwam, dacht ik, bij de tweede paal. Iedereen liet die bal wat schieten. Ook Volkaert was te verrast om er wat mee te doen. En dan even kijken wat er precies gebeurt. Ja, even aangeraakt door Lopez da Silva. En Boersma kan er dan net niet lekker bij. Hij raakt de bal even, maar kan die niet onder controle krijgen. En op die manier ook niet voorbij Davy Roef krijgen, die wel wat weggegleden was, leek mij. Een rap die wil Lopez voorbij. En gaat dan zelf in de fout, inderdaad. Of toch niet? Wat zegt Bourdaudouy? Jawel, het is wel degelijk een overtreding in het voordeel van AA Gent. Lopez al een paar keer helemaal mee achterin. Omdat een rap die daar diep kwam spelen. Het staat nu echt aan de zijde. Ook van Volkaert in het uitverdedigen. Lopez da Silva. Zo kunnen ze allemaal wat breder gaan staan bij AA Gent. Van der Heijden en Volkaert. Daar heb ik het dan over. Dien laat zich ver afzakken. Maar dat was een beetje te ver. Liep daar in de weg van zijn medespelers. Waardoor er nu opnieuw balverlies is bij AA Gent. Dat is heel vaak gebeurd in die eerste minuten van de match. Vaak een balverovering van KV Mechelen, zelfs nog op de helft van AA Gent. Te makkelijk in vele gevallen. Maar het duidt wel op de gretigheid van Malinois, dat wel vaker de laatste weken een goede eerste helft heeft gespeeld, maar geen goede tweede helft. Zeker vorige week was het een groot probleem tegen STVV, toen er met 1-4 werd verloren. Na nogthans dat openingsdoelpunt van Boersma. Ze willen graag een vrije trap bij KV Mechelen, vlak buiten het strafschopgebied. Scheidsrechter Simon Bourdaudouy gaat er niet op in en geeft gewoon de ingooi voor KV Mechelen op de linkerflank. Nog eens kijken, de bal werd vooruit gespeeld richting Boersma. Een rap die ging op diep. En Lopez trekt even aan dat shirt, was mijn indruk wel. Maar ze waren nog met z'n tweeën, dus het is niet dat er een rode kaart aan zou kunnen verbonden zijn. Nu wel een eerste hoekschop in de match voor KV Mechelen. Dat dus de hele tijd aan die kant rechts blijft hangen. Vlak onder dat gigantische scorebord dat ze daar hebben gezet. Dat verbergt het kerkhof dat erachter ligt. De hoekschop dus met bij de bal Mathis Servet linksvoetig. Dus het wordt een wegdraaiende bal. Drijft even wat regendruppels uit zijn haar. Daar komt de bal, die valt op het hoofd van een Gentenaar. En de rebound is nog voor KV Mechelen. Met een schot uit de tweede lijn. Maar het gaat over het doel. Het was er een van Bill Antonio die het probeerde uit de tweede lijn. Een vallende bal. Maar die gaat een metertje over het doel van Davy Roef. En zo spelen we dik 6 minuten. 0-0 in Mechelen tegen.

0: Legoland van Isolde Lazoen. We nemen er tussendoor ook nog even wat basketbal bij, want Hermine, in de NBA in Amerika zijn de playoffs gestart en die hebben al meteen een eerste verrassing opgeleverd.
1: Ja, ja, zeker wel, want de Boston Celtics die zijn uitgeschakeld. De Celtics die moesten een beslissende zevende duel spelen tegen Philadelphia en dan voelde je de bui misschien al een beetje hangen, want ze hadden een 3-1 voorsprong, maar gaven die dus weg en uiteindelijk won Philadelphia nog met 4-3 door de beslissende wedstrijd te winnen met 100 tegen 109. Dus gewonnen in Boston dan ook nog eens. Het was al 6 jaar geleden trouwens dat een team in de playoffs een 3-1 achterstand nog kon ophalen. Dat hebben ze dus alvast gedaan, Philadelphia. En nu spelen ze in de volgende ronde tegen de New York Knicks.
0: Mooi gedaan. Dan opnieuw naar Bert voor KV Mechelen AA Gent, waar ze nog volop in de openingsfase zitten.
2: Zo is het met wel een nieuwe hoekschop voor KV Mechelen dat goed aan de match is begonnen. 10 minuten ver, 0-0. Daar is de bal van Servet in de box, weggekopt bij Gent. En ook verder weggetrapt door een van de Gentenaars, door Kadri was het denk ik inderdaad, die de bal tot over de middenlijn kan wegtrappen. Maar KV Mechelen zit echt wel lekker in zijn vel. Wil ook wat recht zetten na die nederlaag tegen STVV. Wil kosten wat het kost die eerste overwinning. Misschien nu een keer met Boersma in de rechthoek. Kan nog voorzetten naar de tweede paal. Daar weer gekopt door Skoras richting de spitsen van Gent. Maar ze komen er niet aan. Wel Servet, mooie dribbelbeweging. Schakelt de veel te wild invliegende Skoras uit. Voorzet van Servet. En nieuwe hoekschop voor Malinwa. Dat is de derde in dik 10 minuten. En het is opnieuw Mathis Servet die voor zijn rekening zal nemen. Vlak voor het vak van de Gentse supporters. Wrijft hier nog een keer aan zijn neus. Legt de bal goed. De eerste en de tweede van zijn linker werden allebei goed weggekopt achterin bij AA Gent. De duels dus niet gewonnen door Malinwa, waar ze nogthans wel enige spelers met gestalte hebben. Boersma, Halhal die mee vooruit is. Santiago ook de verdediger. Daar is de bal opnieuw zo'n wegdraaiende ver van het doel. Tweede paal en daar heeft Halhal geduwd, zegt Simon Bourdaudouy. Het is een vrije trap en het voordeel van AA Gent. Duwfout op Sibbe van der Heijden. Inderdaad, met z'n tweeën. Heel veel is er niet aan de hand, lijkt mij. Ja, in tweede instantie wel. Dan leunt Halhal echt wel met zijn onderarm op de bovenrug van Van der Heijden. En daar stond Bourdaudouy ook echt wel dichtbij. Dus goede ingreep van de Oost-Vlaamse spelleider in deze wedstrijd. KV Mechelen heeft al een hele poos niet meer kunnen winnen. Overigens van AA Gent. Dat is geleden van januari 2024. Dus meer dan 2 jaar. Toen er in Gent een keer werd gewonnen met 1-2. Daarna 7 wedstrijden, als we de playoffmatchen erbij tellen, zonder Mechelse zegen. En als je kijkt naar enkel de thuiszegens tegen AA Gent, dus hier in dit stadion, is het nog langer geleden. Moeten we terug tot 2021, december 2021. Toen werd het een heuse spektakelwedstrijd. 4-3. Er waren 3 spelers die elk 2 keer scoorden. Tissou Dali deed dat voor Gent. En voor KV Mechelen scoorde Storm en Mrabti, die er nog altijd bij is, elk 2 keer. Hoop maar dat het straks dezelfde richting uitgaat in een duel dat wat meer open is dan nu in die eerste minuten. Want AA Gent voornamelijk houdt het, of probeert het, gesloten te houden. Wat niet makkelijk is, omdat KV Mechelen heel breed staat met Bill Antonio en Kudu. Als de ene voorzet op rechts, is de andere op links bij de tweede paal te vinden. Dus het is een aanvallende rij van 5 op dat moment. Als ze in de buurt van de rechthoek komen. Toch een keertje Gent nu met Max Dien die diep gaat. Maar Santiago schermt hem af. Araujo wil voorzetten. Zit een beetje vast aan de hoekschopvlag. En trapt die bal dan tegen Araujo aan. En zo, of tegen Halhal aan, beter. En zo heeft ook Gent nu zijn eerste hoekschop beet. Het gaat dus toch best goed over en weer in die aanvangsminuten. Openingskwartier, laat ons maar zeggen, want 13 minuten zijn volgemaakt. En we krijgen de eerste Gentse hoekschop van de Pool Skoras. Die wel nog even de bal moet gaan ophalen in de hoek. En dan maar kijken naar die eerste setpiece. Stilligende bal van de bezoekers. Met Michael Skoras. Volkaart is onder andere mee. Ook de kleine Lopez da Silva meldt zich daar op de rand van de grote rechthoek. Het wordt een inswinger van Skoras, heel ver naar de tweede paal. Maar nee, geen goede bal, te hard, te hoog. Iedereen voorbij gezoefd. Die eerste hoekschop van AA Gent van Skoras. Bijna een kwartier gespeeld, 0-0.

0: Coolio in Gangsta's Paradise gaan we onderbreken, want achter de kazerne is er gescoord, Bert.
1: De verdiende 1-0 voor KV Mechelen. Doelpunt Boersma, net als vorige week tegen STVV, vindt hij de weg naar doel. En hij moest nog wel een wegje afleggen, werd diep gestuurd. Zat in de rug van Fulcaert, die nog wel terugkeerde. Maar hij kon zijn sterke lichaam gebruiken, zich vrijmaken. En dan met links voorbij Davy Roef trappen. 1-0 KV Mechelen. Na een start van de match die best wel goed was van de Manenplussers. Heel lange bal, doorgekoopt door. Ja, dat moet ik nog even bekijken wie dat was. Ik denk Mrabti. In de rug van Fulcaert, geen buitenspel leek me dat. En dan gebruikt hij slim de rechterkant van zijn lichaam om Fulcaert een beetje opzij te duwen. Maar op correcte wijze, dat zeker wel. Eerste duel verloren door Van der Heijden. En dan laat Fulcaert zich wegzetten. Roef kiest, denkt dat Boersma naar de verse hoek gaat trappen. Dat doet hij niet. En zo trapt hij die bal rechts voorbij Roef in doel 1-0. En meer dan verdiend, zoals ik zei. Want Mechelen echt wel goed aan de wedstrijd begonnen. Heel mooi doelpunt uitgespeeld op een doeltrap van Miras, doorgekopt. Dus heel verticaal. Dat duel winnen was cruciaal. Dat was de assist richting Boersma, die dan wel nog een meter of 30, 40 moest overbruggen. Fulcaert opzij moest kwakken en op die manier kon scoren. Dat is een derde doelpunt al in de play-offs. Lijkt eindelijk zijn draai gevonden te hebben. Maakte er geen in de reguliere competitie, maar wel drie dus in play-off 1. Het is een man van de grote momenten, zou je kunnen zeggen. Maar dat kan je pas echt zeggen wanneer KV Mechelen een keertje wedstrijden begint te winnen. Natuurlijk in die play-offs. Virtueel staan ze nu wel boven Gent in het klassement met een zege. Dat gaf Astrid daar straks al even mee. Springen ze over de Gantoise naar de vijfde plaats die zo belangrijk kan zijn. Met het oog op mogelijk nog ergens een Europese voorronde in de Conference League. Mooie goal. Bauke Boersma. Man uit Nederland. Bij de Graafschap gevoetbald onder meer. Grote kerel, stevige kerel. Sterk op de been. Laat zich echt niet zomaar wegzetten. En dat kwam hem bij dat doelpunt allemaal goed van pas. Kudu voor KV Mechelen op links. Krijgt een tik in de rug. En krijgt dan ook de overtreding mee van Bourdaudouy. Ze vinden elkaar wel daar op die linkerflank van Brederode en Kudu. Vaak in elkaars buurt. Beetje hetzelfde postuur ook als je ze zo van ver bekijkt. Zelfde kapsel. Kort gesneden. Zwarte haren. En dan een beetje een kastrol en daaronder niks. Zo zou je ze al een keer durven door elkaar halen, die twee. Kudu en Van Brederode. Ook al omdat ze heel vaak daar in elkaars buurt staan. Marsa met een nieuwe voorzet naar de tweede paal. Weggekopt door Tien die mee moet verdedigen. Even Hamar met het kopduel dat hij ook wint op het middenveld. Belantonio schuift weg buiten het speelveld en heeft zich daarbij een beetje bezeerd, denk ik. Wilde de bal nog binnenhouden, dat lukte hem, maar dan ging hij plat op de buik. En is nog wat aan het trekken, benen botst nu ook nog een keer tegen de lijnrechter, terwijl het spel wel voortgaat gewoon. Buiten omgedraaid nu door Van Brederode. Hij wil voorzetten tegen Hashioka, ik dacht een hoekschop, maar het is een doeltrap voor Davy Roef. En bezinnen toch wel voor AA Gent, dat echt niet goed aan de match is begonnen. Er was nog één moment waar misschien wel wat in zat. Een heel scherpe en goede cross van Araujo van op links helemaal naar de andere kant van het terrein. Naar de doorlopende Skoras. Maar de bal veerde even op dat natte terrein. Schoot door en zo kreeg de Pool die bal net niet onder controle. Anders was hij helemaal op weg, alleen op weg geweest richting Nacho Miras, de doelman van KV Mechelen. Belantonio bleef even zitten. En is dan toch weer rechtgestaan en wint nu een kopduel. Voilà, hij is weer helemaal terug. Geen blessure bij de flankspeler uit Zimbabwe. Hij leek even aangeslagen nadat hij daar was weggegleden. Buiten het terrein, buiten het voetbalveld. Maar kan gewoon weer voort. Vrije trap voor Gent nu op de helft van KV Mechelen. Zo komen de bezoekers een eerste keer weer aan de andere kant. Na dat tegendoelpunt van Boersma. Met Araujo bij de bal. Is een man met een goede linker. Exact 20 minuten gespeeld op dit moment. Eén hand gaat de lucht in van Araujo. Bal redelijk hoog en ver naar de tweede paal. Van der Heijden er even bij. Dan Marsa. Hashioka kan weer opzij koppen naar 10. Wil voorzetten. Zit daar een beetje vast. Goeie voorzet. En daar Fulcaert bij de tweede paal. Kopt in het zijnet. Eerste echt goede kans voor AA Gent. Matthias Fulcaert nog nooit gescoord op het hoogste niveau. Kwam hier wel dicht bij zijn eerste doelpunt. Goeie cross. Heel ver, heel diep naar de tweede paal. Waar dan de verdediging van KV Mechelen zich toch een beetje laat verrassen. Het was Skoras overigens met die voorzet. En Bill Antonio was niet aan het opletten, voelde niet dat Volkaert in zijn rug zat, sprong ook niet mee naar die bal. Vandaar een vrije koepkans voor de centrale verdediger, maar niet goed gericht en in het zijnet. En zo blijft KV Mechelen dus op voorsprong staan na 21 minuten 1-0 tegen Gent.
0: Dan naar het hockey, waar vandaag de finales van de Beker van België worden afgewerkt. Bij de vrouwen is dat een duel tussen Gantoise en Waddux. Een echte topper. Het stond er al 3-0. Jarne, is daar nog verandering in gekomen? Oei, en Jarne, die zijn we even kwijt, maar we kunnen
2: al...
0: Ah, hey, daar ben je, Jarne. Oké, okay, hey, vertel eens.
2: Hey, ja, sorry, hier was net een probleem met de verbinding. Maar de wedstrijd is net afgelopen en het is inderdaad wel zo dat Gantoise opnieuw de beker gewonnen heeft. Het is 3-0 gebleven. In het laatste kwart was er wel nog even die druk van de Waddux. Ze hebben onder meer 3 strafcorners gekregen. Maar ja, die werden alle 3 gemist. 2 keer Vanessa Blokmans. Zij kon niet doen wat ze in dat mooie nieuwe stadion in Waver wel heeft gedaan. Daar maakte ze het eerste doelpunt. Het eerste doelpunt dat daar ooit is gescoord. Maar hier kon ze niet scoren. Er was onder meer nog een goede redding van Paulien de Rijk. En daarna hebben ze alles op alles gezet bij de Waddux. Ook nog even met een vliegende keeper gespeeld. Dus de doelvrouw naar de kant gehaald. Maar ook dat mocht niet baten. Want Stefanie van den Borre die bleek gewoon te sterk te zijn. Zij scoorde een hat-trick. Dus 1 keer een penalty stroke van op 6 meter. En dan ook 2 keer een strafcorner. Dat was ook dat derde doelpunt van Stefanie van den Borre. En ondertussen wordt de beker daar aangegeven aan de vrouwen van Gantoise. En dan zal het straks nog even wachten zijn tot het aan de mannen is. Misschien zal dat ook hetzelfde resultaat zijn. Maar het is alvast wel feest in Gent. En dat hadden ze ja, misschien toch wel verwacht. Want zij waren in de competitie ook al ongenaakbaar. Ze hebben maar 2 keer verloren. En dat is heel weinig. Ze mogen ook poseren bij de beker. Ja, alle officiële momenten volgen nu. En ze zullen er nog wel van genieten, de dames van Gantoise. En straks zullen ze dan dus kijken naar de mannen. Maar hier is het 3-0 geworden. 3-0 voor Gantoise. En dat is, als ik het goed heb, beter nieuws voor de Gentenaars dan in het voetbal op dit moment.
0: Klopt, KV Mechelen momenteel 1-0 voor op eigen veld tegen AA Gent. Dankjewel, Jarne. We horen jou straks dus terug als de mannen eraan beginnen. Ook daar Gantoise neemt het op tegen die derde klasser. Verrassende finalist daar toch wel in die finale van de Beker van België, Woluwe. Intussen, Hermien, blikken we nog eens ja, niet terug of vooruit, maar momenteel die openingsetappe van de Vuelta bij de vrouwen. Ja. Minder dan 25 kilometer van de finish en het zit er nog allemaal mooi samen.
3: Ja, inderdaad. Al moet je nu zeggen dat er wel afscheiding is, maar dan niet vooraan, maar achteraan. Er zijn toch wel enkele rensters moeten lossen, al dan niet door de regen, want daarnet zware regenval en het zag er toch best gevaarlijk glad uit. Maar ja, het grootste deel van het peloton rijdt dus ja, blijft in groep rijden richting finish. Met in dat peloton dus nog onder meer Lotte Kopecky. En zij kon voor de start kort even spreken met Marnik Gerrits.
4: Lotte Kopecky, Luik Bastenaken, Luik ligt een weekje achter ons. Hoe ben je de voorbije week doorgekomen?
5: Ja, vrij rustig. Afgelopen vrijdag hier afgereisd. En ja, hier zijn we dan.
4: De eerste etappe. Het is een lastige finish. Iets wat jou zou moeten liggen. Hoe kijk je daar zelf naar?
5: Ja, op zich wel een mooie finish, denk ik. Al is het onderweg ook niet vlak. Dus ja, ik verwacht wel vandaag dat we, ja, dat we met een grote groep naar de finish gaan.
4: Dan kom je naar Spanje en dan zie je het hier regenen. Wat denk je op dat moment?
5: Ja, de regen op zich vind ik niet zo erg. Ik hoop gewoon dat de wegen niet super glad zijn. En ja, dan, zolang het maar veilig blijft.
0: Voilà, intussen is het er wel weer helemaal droog binnen een dik half uur. Dan weten we hoe het zich daar ontvouwt, die openingsetappe in La Vuelta Feminina.

0: Lab 9 presents.
1: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
2: Nee, joh.
1: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
2: Nee, joh.
1: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
2: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
1: Nee, joh.
2: Ja, joh.
0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Radio 1, live. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
4: Sportza.
3: Bijna een half uur aan het voetballen tussen KV Mechelen en AA Gent in play-off 1. Staat het er nog steeds 1-0, Bert?
5: Jawel, 1-0 nog altijd. En kansen zijn er eigenlijk niet meer geweest sinds mijn vorige tussenkomst. Gent probeerde het nu nog wel een keer in de aanval met Lopez da Silva. Maar hij gaf dan een duwtje, zal ik maar zeggen, aan Marsa. Want heel veel was er niet aan de hand. De Spanjaard liet zich vooral heel slim vallen toen hij dat contact voelde met de kleine middenvelder uit Portugal, Lopez da Silva. En dus vrije trap helemaal achterin voor Nacho Miras, die nog geen bal heeft moeten pakken in die eerste helft, die nu toch al 26 minuten oud is. En de vorige weken was hij niet al te best, of in niet al te best te doen, Nacho Miras. Een sterk seizoen gekiept, maar de laatste weken was het echt wel wat minder bij hem, die Spanjaard. Hij kan wel een keer een goede prestatie gebruiken. Wel, voorlopig heeft hij de kans daartoe nog niet gekregen. Want echt een werkloze namiddag voorlopig in de regen voor Nacho Miras. Hashioka nu met een overtreding. Lag in de nek van Bauke Boersma, de enige doelpuntenmaker tot nog toe in deze match. In een stadion dat echt wel goed is volgelopen voor de komst van AA Gent. En waar we nu gaan kijken naar een vrije trap voor KV Mechelen met Myron van Brederode. Helemaal tegen de linkerzijde van het terrein. Redelijk ver nog van de grote rechthoek verwijderd. En daar komt zijn bal diep de box in. Bijna Boersma kunnen bereiken. Maar Van der Heijden komt nog weg. En Dien twijfelt niet. Jaagt die bal zover hij maar kan naar voren. Waar Halhal dan weer moet opletten. Want in zijn rug zat nog K3. Maar nee, hij is slim. Het was Belantonio overigens. Liet die bal even botsen. En kon zo de ingooi voor KV Mechelen verdienen. Voilà, 1 doelpunt hebben we gekregen. Na 28 minuten leidt KV Mechelen met 1.
6: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
7: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
8: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
7: Huh?
8: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
9: Onwaar.
8: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
7: Ah, serieus?
8: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
10: 14 Nieuws, helemaal helder.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
13: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
12: Ah ja?
13: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 Nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder erkent dat het overleg met de regio's over de besparingen bij de lijn niet optimaal was. Ze zei dat in de 7e dag. De lijn moet dit jaar 35 miljoen euro besparen. Tientallen buslijnen worden geschrapt of ingeperkt. 14 van de 15 vervoerregio's verzetten zich tegen die plannen. Ze zullen in de toekomst beter betrokken worden bij het overleg, zegt de Ridder.
17: We hebben die oefening kunnen lopen met de lokale besturen. Dus de steden en gemeenten hebben daarover mee nagedacht via de vervoerregioraden. Maar dat is niet op de beste manier verlopen. En voor het uitbreidingsbeleid, dus de extra lijnen die erbij komen, gaan we die oefening wel zeer grondig en zeer tijdig met de lokale besturen opstarten. Okay. Want het klopt dat zij natuurlijk hun omgeving het beste kennen.
3: Rond deze tijd wordt het gezonken schip Sola Gratia in de Royersluis in Antwerpen naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk in de nacht van 17 op 18 april. De voorbije dagen

0: werd de lading gelost en werden de kabels onder het schip aangebracht. Nu is een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, zegt Leendert Muller, directeur van het bedrijf Multraship.
1: Het is nu laag water, alle voorbereidingen zijn gebeurd. De kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laag water moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoog water. En dat maakt het gewoon eenvoudiger, dus gaat sneller en dus veiliger.
0: Twee activisten van de hulpvloot voor Gaza moeten 2 dagen langer in de cel blijven. Dat heeft een rechtbank in Israël beslist. De twee zijn donderdag in internationale wateren opgepakt in de buurt van het Griekse eiland Kreta. Ze worden ervan beschuldigd banden te hebben met de Palestijnse militie Hamas. Het gaat om een Braziliaan en een Spaanse Palestijn. Spanje noemt de arrestatie illegaal en vraagt opnieuw om de Spanjaard onmiddellijk vrij te laten. In Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken Nunez vanochtend de plek bezocht bij Bourges, in het midden van Frankrijk, waar al 3 dagen een illegale raveparty aan de gang is. Nunez is afkomstig uit Bourges. De organisatoren kozen de locatie uit protest tegen de volgens hen harde aanpak van de overheid van illegale raves. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De hulpdiensten zijn bezorgd, want op de plek van het feest kan nog oude munitie liggen, vertelt Frank Renaud.
2: Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen. Niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd.
0: In het voetbal is de play-off 1-wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent ongeveer een half uur aan de gang. Het staat 1-0 voor KV Mechelen. Bauke Boersma opende de score na een kwartier. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en in het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maximaal tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer op 14nieuws.be.
3: Jubilair 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1. Sportza. Met Astrid de Muren.
5: Goedemiddag, KV Mechelen en AA Gent hopen beide vurig op een eerste zege in de Champions Playoffs. Mechelen, de thuisploeg, kwam alvast vroeg op voorsprong. 1-0 dus dankzij een doelpunt van Boersma. Maar we zitten nog volop in die eerste helft. Bert Sterks.
6: En we komen er opnieuw in bij een hoekschop voor de thuisploeg. Dat is al de 5e nu voor KV Mechelen. Dik een half uur gespeeld inderdaad bij 1-0. Eentje van aan de andere kant nu. Laag van Brederode. Weggehaald bij de eerste paal. Dien vond dat hem rap die daar met zijn arm bij zat. Maar scheidsrechter Bourdaudouy maakt er niks van. Opgevangen ook door Hamar. Schot uit de tweede lijn van Bill Antonio. Wordt meteen afgeblokt. Opnieuw Servet dan voor KV Mechelen. Dat verdient op voorsprong staat. Marsa gaat het proberen uit de tweede lijn. Maar trapt tegen Hashioka aan. En hij moet dan opletten. Want er is een man die het duel gaat. Dat is Lopez da Silva. En die wint dat te makkelijk. Waardoor er nu diepgang is van Max Dien. Wordt wel weer bijgedeend. Beent beter door Kudu. En dan is de vlieger de man op het middenveld die even wat rust brengt in het Gentse spel. De vaart is eruit van die tegenaanval. En Van der Heijden moet zich nu reppen om bij de bal te komen met een uitgestoken been. Lukt hem dat nog wel? K3, een keer een voorzet misschien. 2 man in de box is niet zoveel. Dus hij draait toch maar weer terug naar Lopez en naar helemaal achteraan zelfs naar Hashioka. Nee, dat was niet best uitgevoerd. Er was een kans om sneller voor het doel te komen. Ook al waren ze net niet zoveel. Het was zeker het proberen waard bij AA Gent. Dat het moet doen met die ene schamele kans van Mathis Voelkaart. In het zijnet gekopt. Het is niet dat KV Mechelen daar zoveel kansen tegenover kan stellen. Die van Boersma was de grootste. De spits die er eerder nog wel eentje kreeg. Goed afgewerkt. Zeker wel door Bauke Boersma. En KV Mechelen zakte na hier een beetje in. Vond ik na die 1-0 van Boersma wat meer op controle gevoetbald. Geen diepgang meer gezocht. Geen acties meer rond de rechthoek. Nu in de voorbije minuten is dat toch wel weer ietsje meer geworden. Met onder meer een paar hoekschoppen alweer dus voor KV Mechelen. Van der Heijden is even blijven liggen bij AA Gent. Kreeg een elleboog, zegt hij van Bill Antonio. En inderdaad, die arm van de vleugelspeler uit Zimbabwe zwaait even naar achteren. maar niet met de bedoeling, denk ik, om een elleboogstoot uit te delen. Nee, nee, het is inderdaad gewoon ingooien voor Tommy Santiago. En dan een flinke botsing tussen Poelsma en Van der Heijden. Hart tegen hart, maar een overtreding was het niet. Het leek me inderdaad ook een vrij ongelukkig contact en ze lossen het op met een handshake. Nu wel een overtreding van Hamar op het middenveld. En zo ligt het spel vrij veel stil in de voorbije periode. Veel overtredingen, veel vrije trappen. Ook nu weer eentje voor AA Gent. De bal ligt meteen op de goede plek. Het is nog redelijk ver van de rechthoek verwijderd. Opnieuw Araujo bij de bal voor de Buffalo's. En bij KV Mechelen iedereen op de eigen helft om te verdedigen op die bal. Met zijn zessen op een lange trein. Zeven zelfs nu op de rand van de eigen grote rechthoek staan ze om die bal van Araujo op te vangen. Staat klaar voor zijn vrije trap. Daar komt hij meteen ook. Een vallende bal naar de tweede paal. Eventjes Kanga achteruit gelegd door Dien. En dan Hashioka uit de tweede lijn. Maar raakt die bal helemaal niet lekker. Hij gaat enkele meters boven het doel van Miras de tribunes in. Wel goed gedaan van Kanga, die aflegger. Van Dien ook niet kwaad. Voelde dat die Japanner gevolgd was en daar nog klaar stond om te trappen. En hij neemt die dan na de stuit. Maar die bal veert redelijk hoog op, een metertje zowat. En hij vond niet de goede manier om die bal te drukken, naar beneden te trappen. Nee, nee, helemaal niet. Raakte die onderaan en zo ging die hoog over dat doel van Nacho Miras. De doeltrap voor KV Mechelen. Toch altijd geen bal tussen de palen van AA Gent. En dat na 37 minuten. Het niveau moet echt wel de hoogte in van de Buffalo's. Als ze hier straks toch een keer tot een paar doelkansen willen komen. Boersma, ja, zakt even onderuit. Maar Kadri doorgestikt toch nog tot bij de vlieger. Hij komt dan Hamar tegen. En met Van Brederode kan KV Mechelen weer tegenaanvallen. Amrap die ook, die best lekker in de wedstrijd zit. Niet alleen met zijn assist. Dat komt nu wel dat hij te makkelijk won, vind ik, van Siebe van der Heijden. Want die toch een stukje groter is. Omdat die gebruikte zijn lichaam slimmer dan Van der Heijden. En op die manier kon Amrap die dus die assist geven bij de 1-0 van Boersma. Kopte precies in de loop van de Nederlander die zo zijn derde playoff doelpunt wist te maken. Het tempo mag een beetje hoger in de wedstrijd om er echt een aangename van te maken. Dat is zeker niet het geval. De bal gaat traag rond bij KV Mechelen. Gent gaat er ook niet echt druk op zetten. Staat wat af te wachten. Nu wel naar Santiago en dan stapt Kadri toch een keertje uit. Hamar, ook Lopez da Silva gaat nu wat druk zetten op de bal. En het gaat naar Hal op de linkerflank bij Malinwa. Dat gewoon op de eigen helft wat blijft rondtikken. Het thuispubliek wordt daar wat ongeduldig van. Ziet graag een ploeg die vooruit voetbalt. Dat doet ze nu met een Rapti. Eén keer, twee keer. Van der Heijden zit ertussen. Santiago dan met hoofd en schouder. Met veel geluk raakt hij nog tot bij Marcel op de linkerflank. En er is ruimte nu, want bij Gent zetten ze druk en zijn ze uitgespeeld. Maar een ziekenhuispas van Marcel. Helemaal niet in de buurt van Kudu, die vrij stond op links en wilde diep gaan. Hij jaagt die bal veel te hard tot over de achterlijn, waar Gent het spel weer op gang kan brengen. Nog dik 6 minuten tot de pauze hier in Mechelen, waar de voorsprong nog altijd voor de thuisploeg is. 1-0.

0: Lizzo en Don't Make Me Love You. Goed nieuws uit de paardensport, want Hermine, een Belgische zege daar met Nicolas Philipaert.
1: Ja, en dat in het verre Shanghai. Hij won de vijf sterren jumping, de Grand Prix, met zijn paard Katanga van het Dingenshof. Er sprongen liefst 19 combinaties in de barrage daar, heel veel dus. En van die 19 bleven er wel maar 3 foutloos. En van die 3 dan was Nicolas Philipaert de snelste. Hij won voor de Duitser Marcus Ening met Coolio en de Fransman Antoine Herman met Giaimo, moet je zo uitspreken, denk ik. Die was dus derde. Nog 3 andere Belgen trouwens, die haalden ook die barrages met 19. Koen Verreken werd 10e, Niels Bruinzeels 16e en Thibaut Spitz 19e. Maar de zegen dus voor Nicolas Philipaert.
0: Proper. En dan nog eens naar Bert voor het slot van de eerste helft tussen KV Mechelen en AA Gent.
2: Hier hebben we niet Katanga, maar wel Kanga. En niet van het Dingenshof, maar wel van AA Gent. En die spits heeft echt nog geen enkele kans gekregen na 43 minuten spelen. 1-0 nog altijd voor KV Mechelen. En de bezoekers zijn een povere prestatie aan het neerzetten hier in die eerste helft op Malinois. 1 kans, ik zeg het nog een keer, de kopkans voor Volkaert in het zijnetje. En aan de andere kant niet al te veel beter. Dus over het algemeen is het geen geweldige eerste helft. Boersma helemaal in het begin, een keer bijna op een voorzet van Hamar die doorschoot. Van Brederode met een krul, een metertje over het doel van Davy Roef. En dan het doelpunt natuurlijk, de assist, de kopbal van Amrabdi. En het doelpunt van Bauke Boersma voor de 1-0. En na de 20ste minuut is er denk ik geen enkele keer nog iets in de buurt van doelgevaar geweest. Na die kopbal van Volkaert. Helemaal niets, geen enkele doelpoging meer genoteerd. Dat mag nog nu in de slotminuten, nog dik 1 minuut. Moet er gespeeld worden achter de kazerne. En AA Gent heeft voor een keer de bal opgeëist nu met Hashioka. Dus nog helemaal achterin. En aan zijn rechterzijde is dan Skoras de man die even afzakt. Wel gewonnen door Hal achterin. En hij doet dat nog een tweede keer. Heeft daar een stukje Max Dean bij in dat duel. Hij blijft liggen en rolt nog een keer en nog een keer. En krijgt dan het publiek helemaal over zich heen. Want staat meteen ook weer recht. Dus er was weinig aan de hand in dat duel met Hal, die daar gewoon sportief als winnaar uitkwam. Van Brederode nu in de rug gespeeld van Mrabti, kan er niet bij. En Lopez kan dat wel. Hashioka voor Gent dan weer. Skoras, het tempo krijgen ze er maar niet in. Die echte sleutelpasses hebben ze niet gevonden in de match. Araujo 1 keertje bijna, maar het was net niet goed genoeg. En ook deze van der Heijden is weer niet geweldig, want Araujo spurt nog, houdt de bal binnen, maar tikt die dan over de zijlijn. Ook dat niet goed genoeg. En scheidsrechter Bourdaudouy gaat nu naar Max Dean en gaat hem een keertje duidelijk maken dat wat hij daar zo net deed, dat stukje theater dat hij opvoerde, absoluut niet nodig is. En dat hij daarvoor gerust een gele kaart kan krijgen als hij dat nog doet. Het was niet echt een schwalbe, maar tegelijkertijd toch ook weer wel. Niet helemaal omdat er heel licht contact was, maar dat doorrollen en dat tieren en dan meteen weer opstaan. Ja, het publiek ziet zoiets natuurlijk en dat gaat hij in de rest van de match wel een beetje meedragen. De voor de rest heel onzichtbare Max Dean, zeg ik er ook maar bij. Hij met Kanga, echt, ja, ze vinden elkaar gewoon niet, die twee, op dit moment. Nu gaat Bill Antonio er vandoor voor KV Mechelen. En Davy Roef vers een tool uit. Dan heeft hij het geluk dat die bal die hij met links blind vooruit stuurt, in de bal komt, of in de voet komt, beter van de vlieger. En niet die van Amrabdi, want hij was heel vers een tool uitgekomen. Nu toch nog een keer een bal richting K3. 1 minuut is erbij gerekend. Die zit er al bijna op. K3 slalom naar binnen. Maar komt dan de brede rug van Santiago tegen. En loopt er gewoon tegenaan. Van Brederode. En dan Boersma. Ja, die gaat nu even Lopez tegenhouden. Ook dat is geen overtreding, vindt Bourdaudouy. En dan zit de toegevoegde tijd er helemaal op. En ziet Fred van der Biest voor zijn dug houdt dat zijn ploeg met een voorsprong de rust in zal gaan. Inderdaad, want daar is het fluitsignaal van Simon Bourdaudouy. Verdiende voorsprong is dat voor KV Mechelen. Na zeker geen geweldige eerste helft tegen AA Gent. 1-0 halfweg.
0: Ja, daar zijn we ermee. Op de E40 van de kust naar Brussel. 20 minuten vertragen tussen Beernum en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Op de R2 de ring richting Stabroek. 20 minuten tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem. 20 minuten extra. Op de A12 van voor de grens tot de Werken in Zandvliet. 15 minuten. 10 minuten op de E34 aan de Werken in Maldegem. 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E17 10 minuten. minuten aan de werken in De Pinte en verder vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
3: Sportza.

0: Lord, and what was that? Atletiek dan met de World Relay, zeg maar het officieuze WK-aflossingen, waarin op zoek wordt gegaan naar tickets voor het WK in Beijing in 2027. Vindt plaats in Botswana, de World Relays. België heeft een grote delegatie naar daar gestuurd. Een team vertegenwoordigt in elke discipline. Enkel de Belgian Tornadoes weliswaar, de 4x400 ploeg bij de mannen, die konden zich gisteren plaatsen voor de finale, die later deze namiddag wordt gelopen. De andere ploegen die zijn allemaal verwezen naar de herkansingen, waar enkel de eerste twee teams zich telkens kunnen verzekeren van een WK-ticket. Simon van Glabbeek, goedemiddag.
1: Goedemiddag Astrid. Ja, de Belgian Waffles die zijn zo net op gang geschoten met Jonathan Sakhoor in de gemengde 4x400 meter. En Sakhoor, die gisteren nog bij de Belgian Tornadoes liep en daar indruk maakte, die mag vandaag hier zijn rol vervullen bij de Belgian Waffles. Ze hebben hem nodig en hij is prima gestart. Sakhoor die snelt naar de leiding in deze gemengde 4x400 meter. De top 2 die plaatst zich dus in deze herkansingen voor het WK van volgend jaar. Dat is absoluut de opdracht, absoluut de doelstelling. En Sakhoor die houdt zijn strakke tempo vol en geeft het stokje nu door aan Ilana Hansens in eerste positie. Sakhoor ook deze winter op het WK indoor indrukwekkend. Daar gezorgd voor goud op dat Wereld Indoor Kampioenschap. Samen met Ilana Hansens onder meer, die nu als tweede in het Belgische team loopt en een mooie voorsprong heeft op Canada. Dat nu zo stretjes aan wel komt opzetten in de achtergrond. Hansens houdt die eerste positie voorlopig vast. Ja, de Belgian Waffles die zouden we toch verwachten op het WK volgend jaar. Ze behaalden deze zomer nog brons. En nu krijgt Ilana Hansens het moeilijk. Ze wordt op de hielen gezeten door Japan en Canada. Hansens strijdt nu voor wat ze waard is in de laatste rechte lijn. En ze gaat die eerste positie nog net vasthouden, denk ik. Nu is het aan Daniel Segers, die gisteren ook een prima beurt maakte bij de Tornadoes. Maar de aflossingscoach Bram Peters die heeft hem nu bij de Belgian Waffles opgesteld, omdat hier nog tickets moeten verdiend worden voor het WK. De Tornadoes die zijn dankzij hun finale plaats al zeker van het WK volgend jaar. De Belgian Waffles die zijn op dit moment heel goed op weg naar dat WK-ticket. Want Segers die breidt zijn voorsprong uit op Japan en Canada. Ze hebben met z'n drieën zich afgescheiden. Segers die gaat zo dadelijk Camille Loos lanceren als slotloopster. Segers tijdelijk al in heel goede doen na zijn enkel problemen deze winter, waardoor hij er niet bij was op het WK Indoor. Maar hij heeft de eerste positie prima vastgehouden. En dan nu met drie landen nog voor twee tickets richting Peking volgend jaar. En Loos die loopt nog steeds aan de leiding. De voorsprong op Japan, nummer 2, is 5 meter. Daarachter volgt Canada. Ze zitten nog vrij dicht bij elkaar. Dus Loos die mag nu niet gaan verzwakken in de tweede wedstrijdhelft. De laatste 200 meter voor Camille Loos. En je ziet dat ze aan het strijden is. Op de tanden aan het bijten. En Japan komt dichter. Ook Canada is daar. De laatste rechte lijn nu. Camille Loos houdt ze die eerste positie vast. Het wordt heel heet. Het wordt heel spannend voor Camille Loos. Want Canada is daar en ook Japan. Canada gaat er denk ik voorbij. En Japan die kan Camille Loos nog net achter zich houden, denk ik. Nog even wachten op de officiële uitslag. Maar Camille Loos die gaat al even voorover buigen. Ze vraagt even aan haar ploegmaat of ze wel degelijk die tweede positie heeft kunnen vasthouden. Maar ja, ik denk het wel. De Belgian Waffles die zijn dankzij deze tweede plaats, dat wordt nu bevestigd, zeker van een ticket richting het WK volgend jaar. Ik zei het al, de Belgian Tornadoes die hebben zich gisteren kunnen plaatsen. En nu volgt ook de bevestiging in de vorm van een bord waarop staat qualified. Jawel, de Belgian Waffles, het tweede Belgische team dat al zeker naar het WK mag volgend jaar. Daar voorlopig nog geen gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter. Zij hebben zich daarnet niet kunnen plaatsen voor dat WK. Ze eindigden knap als vierde in hun wedstrijd. Want ze liepen ruim een halve seconde sneller dan gisteren in de reekse. Maar die vierde plaats volstond niet voor de WK-kwalificatie. Daarvoor was de top 2 nodig. Maar zij missen flink wat sterkhouders. Met onder meer Rani Roosjes, Delphine Nkanza en Simon Verheerstraeten. Zij zijn er niet bij. Dus het was geen verrassing dat de gemengde 4x100 meter aflossingsploeg zich niet heeft kunnen plaatsen. En straks nog heel wat andere wedstrijden, want we krijgen ook nog de 4x400 meter bij de vrouwen, de 4x100 meter bij de mannen en de vrouwen en afsluitend nog de tornado's. Maar voorlopig de balans, 2 Belgische teams al zeker van een WK-ticket volgend jaar en hopelijk komen daar straks nog wel wat ploegen bij. De Cheetahs zijn het eerst aan de beurt na deze Belgian Waffles. De Cheetahs die lopen iets voor 3 uur.
0: Dankjewel Simon.

0: van Outkast. Vandaag worden in het hockey de finales van de Beker van België afgewerkt. De vrouwenfinale die zit er al op, zo moet ik het zeggen. Daar heeft Gantoise zijn titel verlengd door Wat Ducks te verslaan met 3-0. Je hoort Stefanie van den Borre van de winnende ploeg bij Jarno Poli.
1: Stefanie van den Borre, er hangt wel een mooie medaille rond jouw nek. Dat is van de Dr. Oetker Cup, de Beker van België. Hoe blij ben je daarmee?
2: Ja, zeer blij. Maar we weten wel dat dat niet onze einddoel is. Dus we weten dat we nu eigenlijk nog wel een belangrijke periode hebben. Een halve finale die heel moeilijk gaat zijn. Dus we zijn op dit moment wel heel blij, maar het is niet ons eindstation.
1: Ja, het is lange tijd niet georganiseerd geweest. Nu wel weer, vorig jaar ook al. En ik hoor dan vooral dat het over de competitie gaat. Ja, hoeveel belang hecht je nog aan de beker dan?
2: Ja, het is moeilijk om altijd de bekermatch tussen de competitie te zetten. Omdat de competitie is natuurlijk wel het belangrijkste. En dan is de focus niet altijd gemakkelijk om nog daarop ook te doen. Omdat de competitie ook al veel matchen is. En met Nationale Ploeg zijn we ook altijd heel druk bezig. Dus in het begin van het jaar is dat altijd een beetje, moeten we... Maar uiteindelijk zijn we wel heel blij dat we dat doen. Maar het is inderdaad wel echt veel.
1: Want deze finale hebben jullie ook wel echt heel professioneel en heel gemotiveerd aangepakt. Misschien het begin ietsje minder, maar daarna kwamen jullie wel weer in de wedstrijd. Hè? Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Ja, ik denk dat we gewoon even een beetje rustiger zijn begonnen. Dat we even een beetje aan het aftasten waren hoe dat zij gingen spelen. En eigenlijk met het feit dat zij heel hoog spelen, waren wij toen al heel blij. En daardoor zijn we wel ook gewoon ons eigen spel zelf kunnen spelen. En dat was eigenlijk het belangrijkste, dat we... Want dat hebben we nu wel in de competitie gezien, de laatste matchen, dat we als wij ons eigen spel spelen, dat we echt heel goed zijn. En ook als iedereen zijn eigen job doet, van aanvallers tot verdedigers, dan zie je dat we echt heel goed zijn. En dat hebben we nu zeker inderdaad de laatste drie kwarten gedaan. En het eerste kwart beetje afwachten, maar uiteindelijk heb ik wel daar het goed gedaan.
1: Ja, jij hebt zeker je job gedaan, hè, met 3 doelpunten. Hoe is dat voor jou?
2: Heel blij. Maar of ik het nu doe of iemand anders, maakt niet uit. We wisten wel dat het moeilijk ging zijn om een veldgoal te maken. Dus uiteindelijk 3 PC's. Ik denk dat we er 5 hebben of zo, denk ik. Dus dat is heel efficiënt. Ik denk dat Kevin, onze coach, daar ook wel heel goed zijn job gedaan heeft met te zien van waar liggen de gaatjes. En die hebben we ook gevonden.
1: En nu nog kijken naar de mannen waarschijnlijk. Dan vieren en dan de focus op de competitie opnieuw, waar de play-offs dan staan te wachten.
2: Ja, ik denk dat we zullen wel een beetje vieren, maar ik denk niet dat het een einde seizoenfeestje zal zijn. Dat we weten dat we nu zondag hebben we nog de laatste competitiematch. En dan de week daarna, eigenlijk donderdag al daarna, dus binnen denk ik dat het ongeveer 10 dagen is, moeten we er staan. Dus het zal een feestje zijn, maar het zal nog vrij rustig zijn, denk ik.
1: Een feestje met pizza dan?
2: Misschien.
1: Oké, dankjewel. Veel succes.
2: Dankjewel.
0: Voilà, straks is het aan de mannen waar Gantoise ook kan winnen. Zij nemen het op tegen Woluwe. Die finale start om 16:30. Goed, de openingsetappe van de Vuelta bij de vrouwen, die zit er intussen ook net op. Er was de stille hoop op een blitzstart van Lotte Kopecky. Vandaag is dat waarheid geworden, Hermie, want ze zijn net binnen.
3: Ja, net binnen. En het is net niet geworden voor Kopecky. Ze werd tweede in die openingsrit na Noemi Reug, de Zwitser van IF. Zij was net iets sneller, krachtiger op die lastige laatste honderden meters. Want in die laatste 300 meter ging het bergop tot 8%. Dat is toch best pittig. Nu, Kopecky zat goed. Was ook goed gebracht door haar ploeg. Ze geraakte nog de Duitse Koch voorbij. Maar Roch die was te ver. En die won dus. Wordt ook de eerste leidster natuurlijk. Kopecky op 2. De Duitse Koch op 3. En Nivia Doma, de Poolse, werd 4e. En voor Lotte Kopecky is het zo dat er zeker nog kansen komen in deze Vuelta.
0: Maar ze staat er. Dat heeft ze vandaag dus ook weer bewezen. Dankjewel.

0: Blow My Mind van Robin. Intussen is de bal alweer aan het rollen gegaan bij KV Mechelen. AA Gent. Mechelen op voorsprong dankzij een vroeg doelpunt van Bauke Boersma. Een voorsprong die ze zeker zullen willen vasthouden, want de thuisploeg nog altijd op zoek naar die eerste zege in play-off 1. Maar dat geldt ook voor de bezoekers. We gaan opnieuw naar Bert Sterks.
1: We voetballen 3 minuten intussen Astrid in de tweede helft. En de mensen die die bal doen rollen zijn niet meer dezelfde als in de eerste helft. Zeker niet aan de kant van AA Gent, waar Rick de Mul maar liefst 3 nieuwe spelers heeft in de ploeg gebracht tijdens de rust. Het zegt veel over zijn inschatting van de eerste helft. En vooral toch over hoe het aanvallende compartiment het ervan af heeft gebracht. Want de 2 spitsen zijn er niet meer bij. Kanga en Max Dien. Ook de man van de rechterflank Skoras is vervangen. Sonko komt daar op die plek. En voorin dan het jonge duo Gore, die dit jaar toch al 5 doelpunten maakte. En de nog jongere Ibrahima Cissé, enkele maanden geleden gedebuteerd tegen KV Mechelen. Met toen een mooi doelpunt. Een schot uit de tweede lijn dat hem meteen mateloos populair maakte. Het waren mooie beelden met tranen ook bij van die jonge Cissé. En de fans hebben de laatste weken ook al een paar keer geroepen op hem om misschien wel vast in de ploeg te staan. En daar is hij meteen een eerste keer met een schot. Een beetje achterovervallend. Ibrahima Cissé wil graag een penalty, maar dat zou een beetje overdreven zijn, lijkt mij. Doen balverlies wel van Hal Hal bij KV Mechelen. Echt een hopeloze bal die hij vooruit stuurde. Goed uitgespeeld dan door de bezoekers. Cissé kwam vrij te staan en had eventueel nog wel naar rechts kunnen duwen, waar Sonko was meegelopen, maar ging voor eigen succes en gleed dan een beetje weg met het aanduwen, zal ik maar zeggen, van Hamar. Een beetje in de rug zat hij van Cissé. Het is niet dat hij echt een por uitdeelde, maar er was wel een voelen, een contact tussen de twee, waardoor Cissé wat onderuit ging, maar niet dat het een overtreding was. Het was eerder hinderen en daardoor kon hij dat schot ook niet zo zuiver afleveren als hij wel wilde doen, Ibrahima Cissé. Maar zoals ik al zei, de Gentse fans riepen al een paar keer om hem in de ploeg en niet Kanga. Dat verhaal heeft u misschien wel gelezen of gehoord voorbije weken. De manier waarop de Gentse fans Kanga eigenlijk uitjouwde, applaudisseerde voor een wissel toen hij uit de ploeg werd gehaald en Cissé in zijn plaats werd gebracht. Dat is dus nu gebeurd in deze uitwedstrijd. Na 45 minuten geen Kanga, geen Dien, geen Skoras meer. Nu wel een actie van Gent met een man die op de bal trapt, K3. Maar die heeft een laag zwaartepunt en draait meteen weer om zijn as. Is er dan toch weer bij op de een of de andere manier. Een actie van Gent nu, van Gore met een schot uit de tweede lijn. Zo hebben ze zich allebei al een keer laten zien, die invallers. Gore en Cissé. Allebei met een schot erover. Dit was al wat moeilijker van Hilarion Gore. Sneed van helemaal links naar binnen. Versnelling, 1 man voorbij. En dan van een beetje naar binnen van de punt van de grote rechthoek. Trapt hij naar wat, naar, ik meen de bedoeling was de verste paal. Maar zo ver krulde de bal niet. Hij ging al eerder over die lat van Macho Miras. En die man wacht dus nog altijd op een eerste save. Die doelman van KV Mechelen. Hij moet scherp blijven. Hij moet alert blijven. Het zijn vaak de moeilijkste wedstrijden voor doelmannen wanneer ze geen werk op de vangen hebben daar in hun doel. En voorlopig ja, is dat zijn lot dan wel als goalie. Dat hij ook niet echt kan rechtzetten wat er de laatste weken is misgelopen. Roef voetbalt uit naar Siebe van der Heijden. Hij dan weer op zijn beurt naar de linkerkant naar Araujo. Snijdt naar binnen, maar wordt daar mooi opgevangen door de spelers van KV Mechelen. Waardoor hij gewoon lateraal het terrein oversteekt. En uiteindelijk Volkaert moet aanspelen. Sonko ook weer achteruit. Gent raakt niet over de middenlijn nu met de bal. Van der Heijden moet ook weer wachten. K3 dient zich aan, maar dat is te lastig. Het gaat naar de vlieger. Die wordt ook meteen weer opgevangen. Eventjes Kudu en dan een flinke overtreding van Servet. Die de eerste gele kaart van de wedstrijd krijgt. Kwam veel te laat met zijn tackle. En maaide de Gentse speler onderuit. Type de vlieger. En die heeft ook pijn. Ze hebben allebei pijn, is mijn indruk. De vlieger aan het onderbeen. Hij gaat nu rechtop geholpen worden door Myron van Brederode. Maar ook Servet zelf is blijven liggen. Nog eens kijken. De vlieger was de bal eigenlijk kwijt. Maar kon dat dan recht zetten. En Servet kwam in tweede instantie een soort van rugdekking, zou je kunnen zeggen, op die bal aan. Maar kwam veel te laat en schopte de vlieger een stuk de lucht in. Eerste geel van de wedstrijd. Plus de vrije trap natuurlijk nog voor AA Gent. Na 53 minuten Servais stond niet op scherp, zoals we dat dan zeggen. Het is niet zijn derde gele kaart. Enkel Hamar bij KV Mechelen heeft er al twee gekregen. En zou bij een derde de uitwedstrijd naar wat voorlopig de leider is, Union, kunnen missen komende zondag. Dan naar Anderlecht, dan thuis tegen Club Brugge en nog naar STVV. Dus in de resterende vier wedstrijden drie keer uit voor Malinois. Het is dus extra belangrijk om in deze thuismatch wat te rapen. Hamar koopt die vrije trap meteen weer weg. Van Sonko was te lang onderweg en makkelijk opgevangen op die manier. Goré nog een keer met de dribbel, maar laat de bal zomaar liggen in de voeten van Hamar. Tegenaanval van KV Mechelen. Maar Koudou staat er eigenlijk helemaal alleen voor en wacht op steun. Die komt er voorlopig niet. Iedereen blijft daar wat hangen op de eigen helft. En dus moet Koudou noodgedwongen helemaal terugspelen. Marsa dan met de bal die wel vooruit gaat. Een goeie naar Van Brederode. En daar komt ook Bill Antonio mee in het centrum. Bal te ver van de voet. De vlieger staat klaar en ook Adrie staat klaar. Zo komt hij er niet voorbij. Heeft al een paar ballen verloren waar hij echt wel slimmere dingen mee had kunnen doen. Ook in de eerste helft, Bill Antonio. Dit was niet het allerbeste. Ook bij Mechelen gaat er zo meteen gewisseld worden. Ik zie daar beneden klaarstaan Salifo Dikeni, de Togolees. Dus heel vroeg in de tweede helft gaat ook Fred van der Biest al ingrijpen. 54ste minuut, zonder kansen voorlopig in de tweede helft. En 1-0.

0: Brad and the Day Brings. Op de E40 van de kust naar Brussel, 30 minuten vertragen tussen Brugge en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2, de ring richting Stabroek, 20 minuten tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen dan, op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem, 20 minuten extra. Op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet, 15 minuten. 10 minuten op de E34 aan de Werken in Maldegem. 15 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en op de E17 10 minuten aan de Werken in de Pinte en verder vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Sporten.
2: Radio 1.
0: Gantoise won eerder deze namiddag de hockeybekerfinale bij de vrouwen ten koste van Wadux. Het werd 3-0, dat is een zure nederlaag voor Wadux. Je hoort Famke van Heel bij Jarno Poli.
3: Famke van Heel, je staat hier met een zilveren medaille rond je nek, maar ik denk dat je liever had gehad dat het een gouden medaille was.
4: Ja, ik denk dat we hebben veel gewerkt, maar zelf om hier te zijn, het is onze eerste cupfinale, denk ik. En ook al, het is al een tijdje dat we niet echt een finale hebben gespeeld, maar het is een goede voorbereiding voor de playoffs, denk ik, van die binnen 2 weken zijn. Maar het is jammer, maar we hebben alles gegeven.
3: Maar toch waren jullie nog aan het zingen.
4: Ja, maar ja, ik denk... Het is de cupfinal, maar het echte doel is om kampioen te worden van België.
3: Oké, je tilt er niet al te zwaar aan dan, aan dit verlies?
4: Nee. Ik denk, we hebben goed geleerd, we gaan de video's analyseren en nu zullen we dat zien voor de playoffs.
3: Want nochtans, ik vond wel dat jullie heel gemotiveerd aan de wedstrijd begonnen. Heel scherp ook. Wat liep het daarna mis?
4: Ja, ik weet niet. Ik denk dat we moeilijkheden hadden na de tweede goal om de energie er weer in te zetten en om de press weer volop in te zetten. Maar dat is oké, we leren daar wel van.
3: Dacht je in het laatste kwart nog, dit komt nog goed, want jullie hebben nog wel 3 strafcorners gekregen.
4: Ja, ik denk van wel. Ik denk dat we niet opgeven. Ik denk dat we een beetje bij het einde wel een beetje een down gehad, maar daarna waren we weer op weg. Maar dat komt wel goed voor de playoffs, denk ik.
3: Ja, ik zie het. Jullie zijn ook wel blij met het parcours dat jullie hebben afgelegd. Wat zegt dit voor de playoffs die er nog aankomen?
4: Ik denk dat het een goede voorbereiding was. Vooral we leren. We kunnen leren uit onze fouten van deze wedstrijden. En we hebben nu nog Heracles. Hopelijk winnen we daar tegen en zijn we goed met confidence voor de playoffs.
3: Okay. En toch nog een beetje vieren dan vandaag?
4: Nee, ik denk met de playoffs die eraan komen, we gaan de jongens kijken en dan gaan we naar huis gaan.
3: Oké, veel plezier en dank u wel.
4: Dank je wel.
0: Straks vanaf 4:30 dan beginnen de mannen eraan. Dat is een finale tussen Gantoise en Woluwe. Dan opnieuw naar Bert. Naar het voetbal dus, volop in de tweede helft tussen Mechelen en Gent.
5: 1-0 nog altijd. Van Brederode gaat voorzetten voor KV Mechelen. Of wil dat doen, wordt dan afgeblokt door Hashioka. Opzij door Marsa naar Santiago. Naar de rechterzijde gaat het, naar Belantonio. En zijn baltoets is weer niet goed genoeg. Is een kanshebber om zo meteen gewisseld te worden, denk ik. Belantonio, te veel balverlies is er van zijn kant. Dat wordt meteen wel weer rechtgezet door Servet op het middenveld. Hij wordt aangetrapt door de vlieger, of toch niet? Hij geeft aan van wel. En ik denk dat scheidsrechter Bourdoui inderdaad de gele kaart vast heeft. Is dat dan voor de man van de overtreding of voor de man die kon protesteren? K3. Geel voor K3 noteer ik, denk ik, voorzichtig eventjes toch al. Hij wordt meteen in beeld gebracht. Een uur gevoetbald bij 1-0. Wie stond er op de voet van Servet? Dat leek mij Tibe de Vlieger te zijn. Inderdaad, stak even zijn been uit, maar niet meteen een overtreding om geel voor te trekken. Lijkt mij. Nog eens kijken. Nee, dat valt allemaal wel mee. Zwiept de voet even mee. Dus wellicht ook maar geel voor K3 inderdaad, voor het protest. De wissel bij KV Mechelen moet ik nog meegeven. Een rap die werd eruit gehaald. En dat werd niet door iedereen in het Mechelse publiek even zeer naar waarde geschat. Die wissel van Frederik van der Biest. Een rap die een man die het doel wel weet staan. En vervangen door een man die toch nog meer defensief denkt. Tikeni Salifou, grote Togolees, centraal op het middenveld. Voor wat nog komen gaat, zullen we maar denken in de rest van de wedstrijd. Voor het defensieve werk. De vrije trap eerst met Van Brederode. Die is laag. Wordt toch doorgekopt door Hal. En gaat dan met een wijde boog in de handen van Davy Roef. Hij wil snel vooruit richting K3. Maar die stond niet helemaal vrij. Hij trapt wel in één tijd door naar Goré. Dat is goed gedaan. Goré nu man tegen man met Belantonio. Hij is hem ook voorbij op snelheid. Moet even inhouden bij de achterlijn nu. Goré, kan hij voorzetten? Nee, want ook Hamar gaat daarmee verdedigen. En Mechelen kan de bal ontfutselen bij Goré. Had dat allemaal wat sneller moeten uitvoeren. Applaus daar beneden van Frederik van der Biest. Het hemd, het beige hemd, nat van het zweet, helemaal op de rug nat geworden. Het is niet zo heet, maar hij leeft mee als geen ander. En ook Gunther van den Handenhoven kwam even de dugout uit om die verdedigende actie te bewieroken van de mensen van KV Mechelen, die in de tweede helft nog niet gevaarlijk zijn geweest. Er is ook nog niet echt een omschakelingsmoment geweest waar Gent de bal beter verloor, zoals dat in de eerste helft wel vaak het geval was. Maar langs de andere kant ook niks weggegeven. Drie keer een doelpoging, dat zeker wel van AA Gent. Dat is al beter dan in de eerste helft. Maar wel drie keer redelijk ruim erover. Cissé, Gore, Sonko. De drie invallers hebben het alle drie een keer geprobeerd. Maar vonden alle drie de weg naar doel niet. Zelfs niet de weg naar een bal tussen de doelpalen krijgen. Nee, allemaal buiten het kader. En daar is KV Mechelen weer met een verdedigende actie nu. Met Ben Antonio valt wel even, waardoor Gent toch nog mag ingooien. 64e minuut. Een wedstrijd met niet al te veel kansen. Voelkaart in de middencirkel. Ziet dat rechts Hashioka staat. Sonko vraagt de bal. Daar gaat het nu ook naartoe. Maar speelt hij kwijt aan Marsa, die gewoon zijn voet moest zetten. Te makkelijk balverlies ook weer van Sonko. Goed doen nu met wat snelheid. En Marsa gaat mee. Tackle van Hashioka is goed en op de bal. Marsa blijft liggen. Zegt dat hij geblesseerd is, maar het was echt een perfecte tackle van Hashioka. Mechelen vangt weer op met Santiago. Met Halhal achterin. Met die nieuwe man Salifu ook. En gaan ze dan de bal over de zijlijn spelen of niet? Want Marsa staat daar nog altijd en krabbelt nu weer recht. Maar staat nu natuurlijk wel in buitenspel. Dus het is even moeilijk voor KV Mechelen om in die zone van het terrein voor te voetballen aan die linkerkant. Marsa liep daar eigenlijk wat in de weg en ook nog een keer uit positie. Waardoor ze achterin met een mannetje te weinig staan. Dus probeert Mechelen dat op een slimme manier uit te voetballen. En dat zijn ze ook wel aan het doen. Want nog altijd Mechels balbezit. Ze hebben het spel helemaal naar de rechterkant verlegd. Daar is Bill Antonio de man die het kopduel verliest. Boersma zet zich nog wel. Maar Van der Heijden zit er nog tussen. Wanneer komt er nog een keer gestroomlijnde aanval van de thuisploeg? Eentje die nog een keer tot in de buurt van de rechthoek leidt. Want ook Davy Roef staat nu gewoon maar toe te kijken daar in zijn box. Nog geen enkele bal moeten pakken. Misschien een keer een voorzet in de tweede helft. Maar daar blijft het bij. Van der Heijden vooruit richting K3. Maaltje in de rug is Hamar. Gore speelt veel van op de linkerkant. En Lopez laat de bal dat zomaar onder de voet zo doorglippen. Te veel technische fouten toch ook weer in dat spel. Lopez da Silva is de bal zomaar kwijt omdat hij vergeet te controleren. Boersma in de zone hier beneden die redelijk modderig is geworden, waar niet al te veel gras groeit. En door de regen van vannacht, en dat moet hier in Mechelen dan blijkbaar toch redelijk wat geweest zijn, is dat een zone geworden die net wat minder goed bespeelbaar is. Kudu probeert er wel in te versnellen nu met de bal aan de voet. Van Brederode is in zijn buurt en trapt de bal in de voeten van Hashioka. Krijgt hij wel weer terug. Minder in beeld in de tweede helft van Brederode. Dit is wel nog een keer een goede pass. Naar de rechterkant, naar Bill Antonio. Zoekt de dribbel weer op met Araujo. Achteruit naar Servet. Hij trapt meteen ook. Bal afgeblokt door K3. Dat is dan toch een keer, een eerste keer moet ik zeggen, KV Mechelen in de tweede helft. Een doelpoging, halfjes dan toch, wordt meteen afgeblokt door de schoen van K3. Die dat gevoeld heeft. Een schot dat hard was van Servet met zijn linker. Dat aankwam. Hij trekt je beet nog een beetje K3. En daar is Gent nu weer met de balverovering. Ook weer Mechels balverlies. Het gaat achteruit. Tot helemaal bij Roef. Kapt zijn man uit van Brederode. Die iets te wild aan het doorjagen was. En zo kon Roef dat makkelijk oplossen. Nu al wat minder makkelijk met de bal in de buurt van de doellijn. En hij laat hij daar even botsen. En raakt in paniek. En de ingooi is dan toch nog uiteindelijk voor AA Gent op de linkerflank. Nee, er komt geen vaart in het spel in die tweede helft. Er is echt iets te weinig te beleven om er een goede match van te maken. Na 66,5 minuut leidt Mechelen nog altijd met 1.
2: Radio 1. Sportza.
0: Dan pakken we er nog eens even de koers bij, want net niet daarnet voor Lotte Kopecky in die eerste rit van de Vuelta Feminina. Ze werd na een lastige sprint tweede na de Zwitserse Noemi Ruweg. We kunnen luisteren naar haar reactie bij Marnik Gerrit.
6: Lotte Kopecky, doe eens het verhaal van jouw finale.
7: Ja, ik denk dat de ploeg goed werk doet. totdat we die laatste bocht naar rechts indraaien, waar Provo binnenkant bocht neemt en... Ja, ik weet niet, ik moet eens opnieuw herbekijken. Om te kijken wat ik juist fout doe, maar ja, het is wel een gemiste kans.
6: Ja, want je draait daar goed gepositioneerd op hè, bij die laatste haakse bocht.
7: Ja, maar ik kom uit de bocht zonder enige snelheid. En ik denk dat ze binnendoor ja, wel met iets meer snelheid komen. Maar ja, ik weet niet. Het is moeilijk om nu er echt wel iets over te zeggen. Ja.
6: Welk gevoel heb je nu?
7: Ja, een beetje kloten. ja. Ja, het was een mooie kans geweest. En het is jammer als je er net naast je hebt.
6: Nu, er komen nog kansen de komende dagen, hè? Of is dat nu te vroeg om daaraan te denken?
7: Ja, ik bedoel, we zijn misschien gefinished. Dus ik denk dat we even moeten alles laten bezinken.
0: Voilà, al dus Lotte Kopecky. Dan opnieuw naar Bert, naar KV Mechelen. AA Gent, wat is daar aan de hand, Bert?
5: Penalty voor Gent, nu plot.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfs- of

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
2: VDK Bank.
3: Maak een afspraak op vdkbank.be. Radio 1 live.
4: Van Miras, die zijn mindere weken hier in één safe goed maakt. Miras met de redding op de penalty van K3. De oplaag naar de hoek met één hand die bal eruit gehaald. En redelijk diep de hoek ingetrapt door K3. Nog eens kijken. Ja, heel goede save. Net niet hard genoeg, denk ik, om de doelman echt te bestoken. Hij kiest meteen de goede hoek en haalt hier goed uit. De save van Nacho Miras. Zijn naam galmt door het stadion, want het blijft 1-0 voor KV Mechelen op die manier. Op 20 minuten van het einde. K3 met de penalty naar de linkerhoek. Met binnenkant voet die hoek ingeduwd. En daar Miras echt als een speer naar die hoek gedoken. En de bal er zo uitgehaald. Ongbank komt er nog in voor K3. Hij wordt er meteen uitgehaald door Rick de Min. De man van de penalty is er. KV Mechelen staat dus toch nog altijd op voorsprong. 70 minuten gevoetbald. 1-0 tegen
5: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag. VRT presenteert de opening van Brusk, de gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Kom naar Bruskfest tijdens het feestelijke openingsweekend van 8 tot en met 10 mei. Drie dagen lang optredens, tentoonstellingen en live radio-uitzendingen van VRT. Meer info via bruskbrugge.be. Bruskfest, samen met de Standaard en VRT.
8: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
9: Waarom?
8: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
10: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be. VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. De Franse regering wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez gezegd bij zijn bezoek aan een voormalig militair terrein in Bourges, waar op dit moment zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt. Het feest begon vrijdagavond al. Gisteravond waren er zeker 40.000 mensen aanwezig. De lokale overheid had al gewaarschuwd voor niet ontplofte munitie op het terrein. De minister wil iedereen die het feest verlaat beboeten, omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. In Turkije is een 10e slachtoffer overleden van de schietpartij half april in een lagere school in de provincie Karaman-Maras. Het gaat om een 11-jarig meisje dat overleed in het ziekenhuis, zo meldt het Turkse staatspersagentschap Anadolu. De dader van de schietpartij was een 14-jarige jongen die zelf om het leven kwam. Hij doodde 8 leerlingen en een lerares. Waarom hij dat deed is nog altijd niet duidelijk. In Antwerpen wordt het gezonken schip Sola Gracia in de Royersluis naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk in de nacht van 17 op 18 april. De voorbije dagen werd de lading gelost en werden de kabels onder het schip aangebracht. Nu is het een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, zegt Leendert Muller, directeur van het bedrijf Multraship.
14: Het is nu laag water, alle voorbereidingen zijn gebeurd, de kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment.

0: komt om te beginnen. Met laagwater moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoogwater. En dat maakt het gewoon eenvoudiger, dus gaat sneller en dus veiliger.
1: In het vrouwenhockey heeft Gantoise uit Gent de bekerfinale gewonnen. Gantoise won met 3-0 van de Waterloo Ducks. Straks is het tijd voor de finale bij de mannen. Daarin speelt Gantoise tegen Woluwe. In de ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Zwitserse Noemi Roek de openingsrit gewonnen. Lotte Kopecky werd tweede in een lastige sprint bergop. En in de Champions Playoffs van het voetbal zit de wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent bijna in de slotfase. Met nog iets meer dan een kwartier te spelen leidt Mechelen nog steeds met 1-0. Na een kwartier opende Boersma de score al voor Mechelen. Gent miste ook een strafschop. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1. Sportza. Astrid de Muren.
4: Goedemiddag, we volgen KV Mechelen AA Gent in play-off 1. Het staat er voorlopig 1-0, nog altijd volop in die tweede helft. Maar is vandaag ook onder andere ook atletiek met de World Relays in Botswana, waar op zoek wordt gegaan naar WK-tickets voor volgend jaar in Beijing. Simon van Glabeke. Het werd gisteren geen al te groot succes, mogen we toch zeggen, voor de Belgen, want slechts 1 finale plek, hè, logischerwijze voor de Belgian Tornadoes, onze 4x400 ploeg bij de mannen.
5: Ja, dat ticket hadden we verwacht voor de Tornadoes. Dat kwam er pas in allerijl. Daniel Segers kon dat ticket pas in laatste instantie, in de laatste rechte lijn, veiligstellen. Maar de 5 andere ploegen die bleven met lege handen achter. Zeker de Belgian Waffles, die hadden we gisteren wel voorin verwacht. Maar die hebben dat dan daarnet rechtgezet met een andere ploeg. Met 2 nieuwe lopers, met Daniel Segers en met Jonathan Sakor, die gisteren een heel belangrijke rol hadden bij de Tornadoes. Maar dus daarnet de Belgian Waffles hebben geholpen aan de WK-kwalificatie. En voor die andere teams is het dus vandaag nog te doen. De gemengde 4x100 meter aflossingsploeg die bleef met lege handen achter. Die heeft zich vandaag ook niet kunnen plaatsen voor dat WK van volgend jaar. Want dat is toch wel een beetje belangrijk om te zeggen. Er staan vandaag medailles op het spel, maar ook WK-tickets. Dit WK-aflossingen, dit officieuze WK-aflossingen staat een trapje lager dan het grote WK dat om de 2 jaar plaatsvindt in de zomer. Dus vandaag en ook gisteren draait het vooral om die WK-tickets. En voorlopig dus 2 Belgische teams, voorlopig hebben 2 Belgische ploegen zich kunnen plaatsen voor dat WK van volgend jaar.
4: Dankjewel, Simon van Glabeke. En dan gaan we terug naar het voetbal. Daar zijn KV Mechelen en AA Gent bezig aan het slotkwartier. Werd Mechelen nog steeds op voorsprong?
6: Zo is het 1-0, 77e minuut. Boersma met de voorzet, die wordt afgeblokt. En dan probeert Gent er achteraan uit te komen. Dat is lastig. Met Van der Heijden lukt dat uiteindelijk toch. Er waren wat betere momenten van KV Mechelen. Alsof ze door die penalty save van Miras zelf weer dapperder waren geworden. Een harde voorzet van Brederode was er. Die Roef moest wegboksen. Meteen zijn eerste ingreep in die hele tweede helft. Want Mechelen is gewoon niet meer gevaarlijk geweest. En dan was er nog een vrije trap van alweer Bouke Boersma van op een meter of dik 20 meter, schat ik zo. Redelijk hard, maar wel recht op doelman Roef opnieuw van AA Gent. Dus wel een schot tussen de doelpalen. Beter vanwege Malinois. Dat een heel gecontroleerde, wel tweede helft speelt. Op die penaltyfase na dan natuurlijk. Maar voor het overige echt niet veel heeft weggegeven. En die penalty was dan vooral een wild moment van hal achterin. Brokkenpiloot op dat moment te wild in de tackle. En hij kan dan wel beweren dat hij de bal speelde. En dat is zeker waar. Maar eerst ging wel het steunbeen van Cissé de lucht in voor hij bij de bal kwam. Dus penalty gerechtvaardigd. Er gaat gewisseld worden bij Malinois. Maar eerst gaan ze nog ingooien op de linkerflank met Koudou. Die doet dat veel te kort in de voeten van Hashioka. Dramatische bal was dat vanuit de handen van Koudou. Verontschuldigt zich op Van Brederode. Want dat leek werkelijk nergens naar. Ingooi nu voor Hashioka. Die kan het beter doen. inderdaad doet dat proper tot in de voeten van Cissé. Sonko opzij. En dan Ongba ook een keer opzij. Er dus ingekomen voor K3 na zijn penaltymisser. Via Van der Heijden naar Araujo. Goré is daar ook. Nog eens Van der Heijden. Goeie aanval van AA Gent. Die dan spaak loopt in de voeten van Hamar. Want hij staat beter op de goede plek. Wil Antonio liggend draait met de poep op de grond. Kan hij toch nog de bal verlengen tot bij Servet. En via Santiago gaat het even achteruit. Want voorin zien ze de ruimte niet meer bij KV Mechelen. Even geen opties. Dus rustig weer uitvoetballen. Beide doelman, beide verdedigers van flank veranderen. En dat gaan ze nog een keer doen met Salifu. Die redelijk goed is ingevallen, moet ik zeggen. Die reiziger Togolees doet daar zijn taak op het middenveld. Verdedigend, maar ook redelijk secuur aan de bal. Dit is een overtreding van Lopez. En dat wordt de gele kaart. Inderdaad, dat was te wild. Ging nog in de tackle bij Servet. En die heeft het ook gevoeld. Uiteraard heeft hij er nu alle belang bij om zoveel mogelijk tijd te laten wegtikken bij een krappe 1-0 voorsprong. En als Mechelen hier de zege binnenhaalt, vierdubbelt het meteen zijn punten in play-off 1. Van 1 naar 4. Want nog geen enkele zege, één gelijk spelletje maar. En dat was ook tegen AA Gent, 1-1. In de Planet Group Arena met toen doelpunten van 10. En van Bill Antonio van KV Mechelen helemaal in de slotminuut. Daar is de wissel. Bill Antonio gaat er inderdaad uit. Dat gaf ik al even geleden mee dat hij niet zo goed in de match zat. En Massimo De Koene komt er nog in. Een jongeman die niet zoveel aan het spelen toekomt. 22 jaar oud, Massimo De Koene. Met rugnummer 39. Wel al een paar invalbeurten dit seizoen. Ex-Kortrijk onder meer. Maar hij denk ik één keertje in het eerste elftal stond in de Jupiler Pro League. Maar dan toch vooral ook veel werd verhuurd aan ploegen. Aan Lokeren-Temse, Oostende, aan Moura. Ergens in de Balkan. En nu hier dus een invalbeurt in play-off 1 op de rechterflank. De vrije trap van Van Brederode was geen goeie. En de doeltrap alweer van Davy Roef richting Volkaert. En rechts is de vlieger die het spel op gang wil brengen. Echt van op die rechterflank. De bal achteruit is geen goeie. Van wie was dat daar op de rechterflank? Sonko moet dat zeker geweest zijn. Het rugnummer besmeurd door de modder. Het witte shirt is bruin geworden van de ingevallen Sonko. Het gaat vooruit naar Goré. In één tijd naar Cissé. Sterk met de borstkas. En met z'n tweeën is het moeilijk om eruit te raken. Maar dat doet hij toch nog. De vlieger dan. Goré komt naar het centrum. En Hal, geen risico. Zet er zijn rechter tegen. En schopt die bal tot in het Gentse supportersvak. Waar de Buffalo's dus zelf mogen gaan inwerpen. Stilaan is er wat haast bij. Nog 9 minuten op de klok. Bij 1-0. Doelpunt Boersma na een kwartier voetballen. Al bij al veel te weinig echte kansen in de match. Het wordt een verre inworp. Of dat was toch de bedoeling van Araujo. Maar zag dan dat Lopez vrij stond. En nu gaat hij zelf buitenom bij De Koene. Hij blokt die bal nog af. Hoekschop voor de Gentenaars. Tweede hoekschop voor AA Gent in de tweede helft. En nu bijna iedereen mee vooruit uiteraard. Zo diep in de wedstrijd. Bij een achterstand. Ook Gent, ik herhaal het nog een keer, nog niet gewonnen in play-off 1. 3 keer gelijk gespeeld. En hier op weg misschien wel naar een nederlaag nu. Want te weinig laten zien. Wanneer het dan toch een keertje kon, gefaald van op de stip. De hoekschop. Daar wachten we op. Bourdaudoui heeft veel werk. Want iedereen staat echt op een kluit grond op de penaltystip. Met zijn tienen staan ze daar ongeveer. Verdedigend en aanvallend. Een troepje bij elkaar. Een mierennest. En heel moeilijk om daar nu een keer gaan uit te maken. Wie duwt, wie trekt. Want dat doen ze namelijk allemaal. Dus eigenlijk kan hij gewoon nu alweer fluiten. Dat doet hij niet. De bal gaat ver. Vuist van Miras. En verder gekopt door Van Brederode. En dan was er blijkbaar ook buitenspel. Nacho Miras vindt dit het moment ook om krampen te krijgen. En nog wat tijd te laten wegtikken. Ik denk dat het theater is. Maar goed, ze helpen hem recht. En zo meteen zullen we wel weer voetballen. Hong gaat er nog in komen aan de kant van Gent. Minuut 83 is ingegaan en 1-0 is nog altijd de tussenstand.
3: Sport.
7: Sportza.
4: Naar de Crucible dan in Sheffield. Dan zitten we dus bij het WK snooker, Hermien, waar de finale is begonnen. Hè?
8: Ja, klopt. Een finale met een revelatie. Wu Yizhe. En ook een vaste waarde, zeg maar. Sean Murphy. Maar vooral die halve finale van Yizhe. Ja, dat was een echte thriller. Hij nam het op tegen Mark Allen. Klopte die met 17-16. Maar daar zal Allen toch wel niet goed van zijn. Nog altijd niet, denk ik. Want bij 15-16 miste Allen onbegrijpelijk een matchbal. En zo Wu Yizhe in de finale straf. Want tot dit jaar had hij nog nooit een match gewonnen in de Crucible. En in de finale neemt hij het dus op tegen Sean Murphy. Die speelt voor eigen publiek. Won het WK al 1 keer, maar dat is wel al geleden van 2005. Die finale is pas begonnen. En de eerste frames die waren toch voor de revelatie. Voor Yizhe dus. Voilà, de Chinees leidt met 2-0.
4: Oké, dankjewel Hermien.

0: Jeanne van Fatoumata Diawara. Op de E40 van de kust naar Brussel 30 minuten vertragen tussen Brugge en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Op de R2 de ring richting Stabroek 10 minuten tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Dan naar Antwerpen 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem. Op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet. Op de E34 aan de Werken in Maldegem. En op de E17 aan de Werken in de Pinte en verder vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel dan 15 minuten tussen Wezenbeek en Zaventem. Door een ongeval op de middenrijstrook is dat. Op de binnenring tussen Tervuren en Oudergem. Door een ongeval op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Sportza.
0: En dan vermoed ik nog één keer naar KV Mechelen AA Gent. Kan Mechelen die eerste zege in play-off 1 over de streep trekken of niet? Opnieuw naar Bert.
2: Voorlopig wel. 1-0 nog altijd. Het zou ook de eerste Mechelse zege zijn sinds december 21 tegen AA Gent hier in eigen huis. Ik zou zeggen, verdient zeker wel. Ja, vermits Gent geen bal tussen de palen heeft gekregen. En het sleutelmoment was dan natuurlijk die penalty save van Nacho Miras. De enige bal die hij moest pakken in de hele match, nota bene. Buiten dan een keer een voorzet die hij moet wegboksen, zoals nu. Maar het enige schot tussen de palen waarop hij echt een save moest verrichten. Heel opvallend, Nacho Miras. Mooie penalty save overigens op die poging van Kadri. Gent in de aanval nu. Bij Mechelen heeft Kudu krampen, moet vervangen worden. Hamar kopt de bal weg bij Malima. Even Gentse druk nu toch wel. En het knal van Poersma jaagt de bal zo ver vooruit als hij maar kan. En Van Brederode duikt daar ook nog op. Hij is wel iemand die de bal even kan bijhouden. Doet dat met Hong in de rug. En daar is ook nog Lopez. En dan krijgt hij de overtreding mee. Terwijl hij zelf wel wat schoppen aan het uitdelen was. Ook aan Lopez. Slim gedaan, zal ik maar zeggen, van Van Brederode. We krijgen Diouf en Kirejev nog bij KV Mechelen. Diouf nog rood gekregen in een van de vorige matchen. In die zware 6-1 nederlaag in Brugge. Geen servet meer. Daar komt Kirejev te staan en Kudu dus ook, want dat gaf ik al aan. Die had last. En dus Diouf met rug nummer 4 er ook nog in. En zo zijn 4 van de 5 Mechelse wissels opgebruikt. Net als bij AA Gent. Kirejev, daar wachten we nog eventjes op. Of op hem wachten we nog even. Stond daar nog bij de zijlijn klaar. En zo zijn ze weer met 11 tegen 11. Met nog 1 minuut om de klok. Al meteen vooruit naar Van Brederode haalt hij uit de lucht. Lopez met zijn rechter heel hard onder de bal. Zo gaat hij hoog, maar niet zo ver. Ongbak kan toch nog uit de lucht plukken. Dat was niet kwaad gedaan. Een eerste keer Kirejev met 3 buffalo's in zijn buurt. En zijn eerste pas gaat over de zijlijn. Ik geef nog mee in de tweede helft. Van Mechelse kant bijna niets. Wat kansen betreft eigenlijk over de hele match ook niet zo heel veel. Boersma in de eerste helft. Mechelen was wel zeker beter in de eerste helft dan AA Gent. In de tweede het spel veelal ondergaan. Maar ik gaf het al mee zonder al te veel weg te geven. Even verwarring over de beslissing van Simon Bourdaudouy. Er is verzorging nodig. Ja, bloed. Veel bloed zelf zie ik bij Hamar. Heeft daar een tik tegen het jukbeen gekregen. En het loopt langs zijn wang naar beneden, langs zijn neus naar beneden, richting die witte baard van hem. Daar gaat dat goedje dan ook nog een keer lekker blijven inkleven. Hij zit neer en dat gaat even duren. Dus misschien Astrid toch nog heel eventjes afronden en dan toch terugkomen voor die toegevoegde tijd. Die 4 minuten bedraagt nu, maar dat zal denk ik een beetje meer worden na die blessurebehandeling.

0: En van Janis Joplin opnieuw naar Bert Sterks moet kunnen. Bert is Hamar verzorgd.
1: Hij is verzorgd, heeft een vierkante witte pleister op zijn wang en kan weer voetballen. Maakte zich daarna een keer goed boos op Van der Heijden, want hij kreeg zijn arm in zijn gezicht. En ook op Bourdaudouy, want vond dat het wel een keer een gele kaart mocht zijn voor Siebe van der Heijden. Die bleef op zak en dus zitten we in de toegevoegde tijd, waar we ongeveer 2 minuten van zijn kwijtgespeeld van de vier. Die zullen er dan wel weer bijgerekend worden, normaal gezien. Cissé verliest nog een keer te makkelijk de bal. Oh, en dan balverlies bij Mechelen. Hong met het schot tegen Miras aan. Paller tegenaan getrapt door de Zuid-Koreaan. Hoekschop voor AA Gent. Barst het dan toch nog een keer allemaal los in de toegevoegde tijd. Balverlies toen bij KV Mechelen. Eerst goed de bal veroverd door Salifu. Hal met een echte ziekenhuispas opnieuw. In de eigen rechthoek zomaar tegen Hong aangetrapt. Onvoorstelbaar. Die man veroorzaakte al een penalty. En nu nog een keer het oerdomste balverlies dat je je kan voorstellen. Op die manier daar die pas geven. Wat zit er dan in je hoofd op dat moment? Waar denk je dan aan? Toch niet aan zuiver uitvoetballen. Dan knal je die toch gewoon weg. Wat een risico. En Hong maakt het niet af. Dat was wel nog de kans voor Gent natuurlijk. Om er 1-1 van te maken. Op de doelman. Geel voor Hal en Van der Heijden nu ook nog. Voor een opstootje in de rechthoek. We zitten aan 5 gele kaarten in totaal op die manier. Hoekschop met Sonko. Veel te laag bij de eerste paal. Daar weggetackeld door de Koenen. En Boersma tackelt er nog naartoe. En krabbelt recht. En blijft nog een keer recht. Is de bal uiteindelijk toch over de zijlijn. Hij jut het publiek nog een keer wat op. De man daar voorin. Ingooi voor KV Mechelen. Rechts achterin. Nu de toegevoegde tijd zit er eigenlijk op. Maar zoals ik zei, het spel heeft lang stilgelegen door die blessurebehandeling. Hier voelen ze dat de eerste zege binnen handbereik is. En dat KV Mechelen naar een plaats springt die wel een keer recht zou kunnen geven op een barrage tegen de winnaar van play-off 2. Dat is nog niet helemaal zeker, maar de kans is redelijk groot. Sonko. En dat is een overtreding nu. Van Kireev. Nee, van Massa, excuseer. Vrije trap voor Gent op de eigen helft. Davy Roef zegt iedereen moet vooruit. Geen pas meer. Nee, ik trap hem gewoon zo ver als ik kan en hij glijdt weg. Het publiek vindt het leuk dat de doelman van de tegenpartij op zijn achterwerk gaat. Lopez controleert de bal. Is nu de laatste man bij AA Gent samen met doelman Roef. De bal moet vooruit. En daar gaat hij nog een keer op de poep en ze lachen hem nog een keer uit. Ja, heeft duidelijk niet de goede noppen aan om daar op het middenveld die lange ballen te trappen. Boersma gebruikt zijn lichaam, draait om Omba heen en overtreding voor KV Mechelen nu. Minuut 95, minuut 96 is zelfs al ingegaan. Ik denk dat Bourdaudouy deze minuut nog gaat laten uitspelen. En dat het dan afgelopen is, dat KV Mechelen inderdaad zijn eerste zege binnen heeft in de playoffs. Een krappe, fel bevochten, zonder goed voetbal. Penalty-redding van Miras was er nodig om die zege hier te houden, om die 3 punten hier te houden in Mechelen. En zo Mechelen dus over Gent in de stand tot op 3 punten van Anderlecht. Dat vanavond nog tegen Club Brugge speelt. Lange bal van Santiago. Hij gaat niet onderuit bij zijn lange bal. Over de zijlijn. Nog een keer ingooien voor de thuisploeg. Inderdaad, dat. En Van der Heijden is het helemaal beu. Wil de bal geven aan Salifu, maar die laat hem gewoon weer vallen. En wie gaat er dan uiteindelijk toch inwerpen? Het zal Marsa worden. Ze nemen er rijkelijk hun tijd voor bij KV Mechelen. 96.25. Zover zitten we. En dat is voldoende. Vindt Simon Bourdaudouy. Bouke Boersma juicht met de supporters. Hij is de man van de winning goal. De 1-0, het enige doelpunt in de match op het kwartier. En zo heeft KV Mechelen die fel bevochten punten beet. En moet Gent nog altijd wachten op een eerste zege in de playoffs. Terwijl die toch al over halfweg zijn. 1-0, de zege voor KV.

0: Paolo Nutini, coming up easy. We gaan nog eens polshoogte nemen bij de World Relays die doorgaan in Botswana. We zitten dan voor alle duidelijkheid bij atletiek. Simon van Glabbeke, jij volgt dat voor ons deze namiddag. De Belgian Rockets, dat is de 4x100 ploeg bij de vrouwen. Die staan klaar voor hun aflossing, hun herkansing, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, zij staan klaar in Gaborone, de hoofdstad van Botswana. 6 landen strijden in hun herkansing om 2 tickets. De beste 2 ploegen in deze herkansing, die verzekeren ze zich ook van een ticket voor het WK volgend jaar in Peking. De Belgian Rockets die missen hun sterkhouders, Delphine Nkansa en Rani Rozius, door studies bij Nkansa en door blessureleed bij Rozius. En kunnen zij dan met een andere ploeg zich wel plaatsen voor het WK? Het is Justine Goossens die als startloopster hier het stokje zal doorgeven als vierde, denk ik, aan Camille Sonneville. Die wissel loopt niet perfect, maar Sonneville die houdt die vierde positie voorlopig vast. De 19-jarige nieuwkomer in deze ploeg geeft het stokje nu door aan Rani Vinken. Ah, het stokje ging eerst even naast haar hand, maar Vinken heeft het stokje nu te pakken. Op naar slotloopster Jani de Naaier. Nu de Belgen. Dat wordt moeilijk ook. Die laatste wissel die loopt niet helemaal gezwind. En dan gaan ze hier binnenlopen op, wat zal het zijn, de 5e of 6e stek. Nee, niet de beoogde top 2. Voorlopig nog geen WK-ticket voor de Rockets. Maar dat viel wel te verwachten. Want Rani Rozius en Delphine Nkansa, dat zijn de 2 snelste. De snelste 2 vrouwen in ons land. Die heb je nodig om je te mengen in de strijd om de WK-tickets. En dan zag je zo net in de herkansingen dat zij dus nog duidelijk worden gemist. Maar er is hier ook nog geen vrouw overboord. Dit was nog niet de laatste kans op WK-kwalificatie. Want volgend jaar kunnen de snelste 4 ploegen op basis van de jaarranking zich ook nog plaatsen voor dat wereldkampioenschap. We wachten nog even op de officiële einduitslag. En in de tussentijd kan ik nog zeggen dat de Belgian Cheetahs ook naast die WK-tickets zijn geëindigd. En ook hier eigenlijk hetzelfde verhaal. Want geen Naomi van den Broek, geen Cynthia Bolengo en ook geen Helena Ponet van den Broek en Bolengo zitten nog in de lappenmand. Ponet is er niet bij door een belangrijke stageperiode voor haar studies geneeskunde. En zonder die sterkhouders dus met een B-ploeg zou je kunnen zeggen 6e geëindigd in hun wedstrijd op ruim 6 seconden van de verhoopte 2e plaats die recht gaf op een ticket voor het WK. Maar ook zij krijgen volgend jaar nog een kans om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap. Dan kunnen ze nog een snelle tijd noteren om toch nog dat ticket te boeken richting Peking. Ondertussen is ook de einduitslag binnen van de 4x100 meter herkansingen bij de vrouwen. Met België op de 5e plek, dus niet bij de eerste 2 zoals ik al kon meegeven. En dan gaan we nu uitkijken naar de Belgian Falcons, de 4x100 meter mannenploeg. Want die kruipt in de startblokken. De startloper daar, die gaat van start om 5 voor 4.

0: Het zesde metaal. Met Luik Bastenakeluik sloten we vorige zondag het wielervoorjaar af. Het ging deze week vaak over Tadej Pogacar en zijn UAE-ploeg bij de mannen. Maar ook bij de vrouwen was er een ploeg die er toch wel bovenuit stak. FDJ United Suez, dat is de ploeg van Demi Vollering, maar ook van performance manager Lieselot de Croix. Zij kreeg heel wat lof de voorbije maanden, terwijl haar ploeg de overwinning na overwinning pakte. Steffi Merlevede die zocht haar deze week op om in enkele van haar zeldzame dagen rust wat na te kaarten. Maar eerst gaan we nog eens terug naar die successen in het voorjaar.
1: Heeft Vollering voldoende kracht in de benen om Nibia Doma af te houden? Ik denk het wel. Of komt Nibia Doma er toch nog over? Nee, het gaat voor Vollering zijn eerste overwinning in de omloop. Het nieuwsblad voor Demi Vollering. Jawel. Nibia Doma, kan je nog voorbij Chabet? Of gaat de Zwitserse het halen? Het wordt een verrassing op de eerlijst. Zwitserland boven. Elise Chabet. Alle groten die nog mee waren uit het wiel gereden. Demi Vollering gaat voor de allereerste keer de Ronde van Vlaanderen in haar leven winnen.
2: Vos komt ernaast, maar komt ze er ook over? Het wordt moeilijk. Vos, wordt het Vos of wordt het Kok? Het is Kok die het haalt voor Marianne Vos. Wow!
3: Alsof ze niet kan geloven, maar ze heeft het wel heel knap gedaan. Ze heeft de wedstrijd met haar ploeg helemaal zelf bepaald. En het is dus meer dan verdiend dat Demi Vollering hier haar derde overwinning pakt in Luik-Bastenakeluik.
4: Lieselot de Croix. Het is begonnen in de omloop met Vollering. De ronde volgde, Roubaix, de Waalse en de Brabantse Pijl. Luik-Bastenakeluik, vergeet ik er nog. Ik denk dat ik het allemaal heb met vier verschillende rensters. Heeft dat de verwachtingen overtroffen of had je voor het seizoen wel het gevoel van het zit wel goed?
5: Zelfs met het gevoel van het zit wel goed, overtreft dit de stootste verwachting, denk ik. Als je denkt, als we één klassieker kunnen winnen of één mooie wedstrijd kunnen winnen, is eigenlijk je voorjaar voor heel veel ploegen al geslaagd. En dat is voor ons eigenlijk niet anders, ook al hebben we een superteam. Maar een wedstrijd winnen is niet zo evident. En als je er dan natuurlijk zoveel wint, ja, lijkt het echt een droom.
4: Wat was voor jou de mooiste?
5: De meest emotionele was zeker Strade. Hè? Omdat het natuurlijk vanuit een koersscenario was dat we helemaal niet zo verwacht hadden. En ook met een renster die op dat moment eigenlijk de koers niet meer kon winnen door alles wat ze al gedaan heeft en hem toch wint. De emoties, ook hoe dat je zag, hoe oprecht blij dat Demi was. Zelf heeft zijn baaldag en die stond daar te dansen en te springen omdat Elise won. Dat was voor mij echt tranen in mijn ogen en kippenvel. En daarnaast natuurlijk, ja, de ronde was ook supermooi. Ik was zelf gaan skiën. Iedereen zei mee niet. De eerste keer in 20 jaar dat ik niet in België was met de ronde. Maar ik zei, ik heb er vertrouwen in dat jullie gewoon de ronde gaan winnen. En dan deen zit en heb ik op de skilatten naar de koers gekeken. En zo genoten van de koers, hoe dat daar samenkwam met de ploeg, was ook gewoon echt fenomenaal.
4: Wat heeft het doen klikken in vergelijking met vorig jaar? Koch is erbij gekomen. Ze is wel een belangrijke factor, toch? Hè?
5: Ja, ik denk, vorig jaar was natuurlijk het eerste jaar dat Demi bij ons reed. Dus we moesten elkaar nog een beetje leren kennen, hè, een nieuwe ploeg. Nu weet iedereen veel meer van wat Demi verwacht. Voelt Demi zich ook echt 100% op haar plek. Die heeft toch ook wel een stapje gezet in het leiderschap. En daarnaast zijn we in de breedte inderdaad nog sterker geworden met Franci, die ook heel sterk is, een hele sterke pion in het klassieke werk, maar ook wel heel veel koersinzicht heeft. En daarnaast een Elise Chabet, die ook weer een stapje heeft gezet in het vertrouwen in zichzelf. En die ook gewoon boven zichzelf uitgroeit.
4: Ik weet dat het moeilijk is om je eigen rol in succes te gaan inschatten. Maar ja, ik lees heel veel positieve zaken over jou. Veel lof over jou. Demi Vollering zet op Instagram. Zonder jou was het niet gelukt. Ik lees analisten die zeggen de inbreng van Lieselot de Croix is cruciaal geweest in het succes. Hoe schat je dat zelf in?
5: Het is natuurlijk, toen ik naar deze ploeg ben gekomen, was het ook omdat ze heel veel vertrouwen uitspraken. Zeg maar, in mijn rol kreeg ik heel veel verantwoordelijkheden om gewoon op het performancevlak elk jaar stapjes te zetten binnen het budget dat we hebben. En ik doe dat absoluut niet alleen. Ik heb heel fijne collega's en de rensters zeggen soms, hebben jullie nu alweer een meeting? Maar ja, we zijn natuurlijk een kleine ploeg, enkel vrouwen. Maar dan nog, hebben we heel veel momenten dat we heel veel delen met elkaar. En ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is. En als je het vraagt aan de rensters zelf ook, zeggen ze ook van ja, we voelen gewoon, één, dat jullie luisteren naar onze inbreng. Twee, dat je ervoor zorgt dat alles zo goed mogelijk geregeld is. En dat we ook stel eens proberen een stapje voor te zijn als het gaat over innovaties en dat soort zaken. En daarnaast hebben ze ook wel echt het gevoel dat ze vertrouwen krijgen van ons. En ik denk dat dat echt wel ook een belangrijke is.
4: Kan je eens een paar concrete voorbeelden geven van waar je dan dan dagelijks mee bezighoudt als performance manager?
5: Enerzijds train ik 8 van onze 16 rensters. Dus dat is op dagelijkse basis trainingen analyseren, trainingen voorschrijven, met hun praten bijna elke dag. Daarnaast hebben we natuurlijk het stuk wedstrijdvoorbereidingen, dus waarin dat wij vanuit performancekant de wedstrijden helemaal, het parcours helemaal gaan analyseren, zien wat dat elke renster tot in staat is, en dat samen te leggen, samen met de ploegleiders tot een tactiek. Daarnaast ben ik zelf ook verantwoordelijk voor alles wat dat, zeg maar, de fysiologie van de rensters optimaliseert. Sta ik dicht bij de kledingssponsor, met wie dat we proberen ook zo innovatief mogelijk samen te werken, en ook daar soms nieuwe dingen designen. Zijn we bezig met materiaaloptimalisatie, windtunnel testen, baantesten regelen. Dus er komt heel veel bij kijken.
4: Dat is duidelijk. Je hebt ook een wetenschappelijke achtergrond natuurlijk. Master biomedische wetenschappen ben ik juist. In hoeverre gebruik je dat, die wetenschappelijke achtergrond?
5: Ja, ik denk tijdens mijn doctoraat ging het over de inspanningsfysiologie, en heb ik natuurlijk een wetenschappelijke rugzak wel verder opgebouwd. En voor mij was het altijd wel mijn doel om de wetenschap te kunnen vertalen naar de praktijk. En we hebben ook heel wat samenwerkingen met universiteiten lopen. Wij hebben niet het grootste budget zoals in het mannenwielrennen om alles, zeg maar, zelf te kunnen doen. Maar dan is het fijn dat je zeker kunt samenwerken met universiteiten en een soort win-win-win hebt. Om enerzijds...
4: Daar is een voorbeeld van zo'n samen.
5: Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de stoelgang van de rensters doorheen het hele seizoen opgevolgd en geanalyseerd om zeg maar het microbiome in kaart te brengen. En ook, dat is iets dat die in de wetenschap, dat was in samenwerking met de VUB, in de wetenschap nog heel veel over te leren valt. En voor ons als wielrenners merk ik toch heel veel dat er problemen zijn met de darmen. Dus om dat in kaart te kunnen brengen op een wetenschappelijke manier was zeker ook voor ons een win. Voor de wetenschap een win en voor de rensters ook een win. Want er komt er toch wat gepersonaliseerd advies uit. Dus ik denk dat dat een mooi voorbeeld is hoe dat we toch proberen telkens te pushen om beter te worden.
4: Vorig jaar in de Tour gaf Vollering aan van ja, de aanloop is heel zwaar geweest. Misschien te zwaar geweest. Jullie hebben daar wel echt naar geluisterd, heb ik de indruk. Je hebt het al gezegd, het programma is heel anders dit seizoen.
5: Ja, absoluut. Ik denk dat we dat moeten doen. Luisteren naar de rensters en ook telkens evalueren wat je anders kunt doen. En dit jaar hebben we echt met kleurtjes aangeduid wanneer dat ze moet thuis zijn, wanneer dat echt ook mentaal ze tot rust moet komen. Dus we proberen dat zo goed mogelijk te doen en daaruit te leren. Maar goed, dat is natuurlijk geen garantie op succes. Het is alleen maar hard werken. En nu staan de tellers terug op nul richting de Tour. Wij zijn ambitieus en we willen heel graag, maar ja, niks komt vanzelf.
4: Tot slot, Lieselot, hoe zit het eigenlijk met jouw eigen sportieve ambities? Want vorig jaar heb je een paar triathlons gedaan en gewonnen ook, als ik het goed heb. Hè?
5: Ja, klopt. Dat was een beetje een uit de hand gelopen uitdaging. Mijn vrienden, die zeiden, we gaan een triathlon doen. Dat was wel heel fijn om toch af en toe zelf ook nog een moment te vinden om te sporten. In kader van je job natuurlijk. Als je kunt met de rensters af en toe nog een duurtraining meereden, komt er toch soms nog wat meer gespreksonderwerpen aan bod. Dus dat is ook daarin is dat wel handig om nog een beetje in conditie te blijven.
4: Dus als er stages zijn, rij je af en toe gewoon mee met de ploeg?
5: Af en toe, hè. En dan is teambuilding om ervoor te zorgen dat ze mij af en toe weer op moeten duwen, zodat ze mij niet achterlaten. Maar nee, als het kan, dan proberen we dat wel af en toe.
0: Het zal toch nog wel lukken. De altijd even sympathieke Lieselot de Croix, performance manager bij FDG United Suez. Vandaag werd het trouwens een derde plaats in de openingsetappe van de Vuelta voor vrouwen voor de ploeg, dankzij revelatie Franciska Koch. Goed, Hermine, nog meer koers vandaag, want bij de mannen is er ook de slotrit in de ronde van Romandie.
6: Ja, of de ronde van Tadej Pogacar versus Dorian Godon, want zij verdeelde de ritten daar al 3 voor de wereldkampioen, 2 voor Godon. En nu dus de slotrit waar we al goed zijn opgeschoven. Nog 14 kilometer, maar dat zijn dan wel 14 kilometers bergop, want de finish die ligt boven. We hebben op dit moment een vluchtersgroep van 8, die al wat wordt uitgedund op die eerste oplopende kilometers. Daarbij zaten oorspronkelijk 2 Belgen, Gilles Gelders en Robbe Dont. En bekendste namen daar vooraan zijn Jan Tratnik en Finn Fischer-Black. Maar moet je het nog onthouden? Met alle respect voor de vluchters, ik denk het niet, want het peloton met onder meer Pogacar komt eraan. De voorsprong was meer dan 3 minuten, maar is geslonken tot minder dan een halve minuut. En Gilles Gelders die wordt op dit moment al ingehaald door het peloton. Dus zien wie die slotrit in Romandie wint. We weten het ergens na 4 uur.
0: Dankjewel, Hermien. Op de E40 van de kust naar Brussel een half uur file golven tussen Nieuwpoort en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En ook 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen 10 minuten op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet. Op de E34 aan de Werken in Maldegem en op de E17 aan de Werken in de Pinte en verder ook vanaf Kruijbeke. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Wezenbeek en Vilvoorde. En op de binnenring 15 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Door een ongeval is dat daar op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
7: Radio 1. Sportza.

0: En dan kunnen we nog eens naar het hockey voor de bekerfinale. Bij de vrouwen werd het een vlotte zege voor titelverdediger Gantoise. Het klopte Waddux met 3-0. Bij de mannen kan Woluwe geschiedenis schrijven vandaag, want het staat als derde klasser in de finale van de beker van België. Tegenover ook daar Gantoise. Jarno Poli, ze zijn er daarnet om 19:30 aan begonnen. Wat hebben we al gemist? Heel wat, hè?
1: Ja, heel wat inderdaad. Want nu kan de finale zo pas beginnen eigenlijk. Woluwe mocht beginnen met een 4-0 voorsprong. Omdat ze dus als derde klasser tot in die finale geraakt zijn. En dat is dan om het niveau wat gelijk te trekken. Maar nu zijn we 3 minuten bezig in het tweede kwart. En het staat al 4-4. Dus de mannen van Gantoise hebben er echt geen gras over laten groeien. Meteen van bij het begin naar voren getrokken bij Woluwe. Ja, is dat natuurlijk moeilijk, die derde klasser. Zij spelen ook met jongens tussen de 17 en de 23 jaar. Woluwe is een satellietclub van Oré. Dat is wel een topclub uit de eerste klasse. En eigenlijk de jonge gasten die ja, niet goed genoeg zijn voor Oré, zo moeten we het cru zeggen, die krijgen wel een kans bij Woluwe. Dus het is wel heel straf sowieso dat zij in de finale zitten. De supporters zijn bijzonder enthousiast. Elke tegenaanval wordt gevierd alsof ze ook de beker zouden binnenhalen. Nu goed, elke tegenaanval, dat zijn er ook nog maar 2 geweest in, ja, wat zal het zijn, 18, 19 minuten zo ongeveer. Dus zo heel veel is dat natuurlijk ook niet. Maar het begon al heel snel na 5 minuten bij Alexander Hendrik. Wie anders op een strafcorner natuurlijk. De eerste strafcorner en die ging meteen binnen. Daarna Sean Murray, de Ier, die liep zich vrij in de cirkel. Die jonge gasten van Woluwe hielden hem niet in de gaten. En het werd al vrij snel 2-4. Daarna kwamen er nog wat strafcorners. 2 keer onder andere Alexander Hendricks. Maar 2 keer kon hij niet scoren. En bij de 4e strafcorner liet hij het verrassend aan Maiko Caselladas, een Argentijn. En die kon wel scoren. Zo 3-4 en net bij het begin van het tweede kwart duwde Roman Duvekot de 4-4 binnen. En zo kan de wedstrijd ja, dus eigenlijk echt beginnen. Als we nu nog eens scoren bij Gantoise, dan zal er eindelijk die voorsprong zijn. Ik denk dat het wel heel vreemd is voor hen om zo aan een wedstrijd te beginnen met een 4-0 achterstand. Ja, zonder inderdaad. Dat er een heenwedstrijd is geweest. Dus dat je ook de tegenstander niet kent. Er valt ook niet heel veel informatie te vinden over die jongens. Dus ik denk dat het toch ook een beetje een stap in de onwetendheid moet geweest zijn voor de toppers van Gantoise. Maar zij zijn en blijven misschien nog altijd wel de beste ploeg in België. En dat laten ze dan hier toch zien. Ook al spelen ze tegen een ploeg van een niveautje lager of 2 niveaus lager.
0: Of 3.
1: Of 3, ja.
0: Derde klasse.
1: Ja, dat is waar. Maar dat scheelt maar 2, hè. 1-3.
0: Dat is waar. De wiskunde, ja, ik ga het aan jou overlaten, Jarno. Maar op zich een vreemde regel, die 4-0 voorsprong. Maar we gaan het in ieder geval blijven opvolgen. We horen je graag straks opnieuw terug. We gaan intussen nog eens naar het voetbal. Want zometeen een wedstrijd in de Europe Playoffs met Antwerp tegen Standaar. We blikken eerst nog even terug op die wedstrijd van daarnet. KV Mechelen die heeft zijn eerste zege te pakken in de Champions Playoffs in Playoff 1. Het won deze namiddag op eigen veld van AA Gent met 1-0 dankzij een vroeg doelpunt van Bauke Boersma. Mechelen springt zo naar de 5e plaats in play-off 1 over AA Gent. Je hoort Siebe van der Heijden van Gent bij Bert Sterks.
2: Siebe van der Heijden, nederlaag met het kleinste verschil op het veld van KV Mechelen. Wat is jouw verhaal van deze namiddag?
3: Eerste helft was gewoon slecht, heel slecht. En dan komen we in de kleedkamer en beseft iedereen dat ook. En dan brengen we 3 nieuwe jongens in en komt er wel een andere dynamiek, denk ik. Zit Mechelen niet zo lekker in die tweede helft en dan creëren we die kans wel op een counter. Dan krijgen we ook die penalty en dat kan misschien wel het keerpunt zijn in de wedstrijd als je daar op 1-1 komt, ondanks die heel slechte eerste helft. En dan gaat het er misschien zelf over. Dus ja, dat komt wel aan, maar het was gewoon echt heel slecht vandaag, die eerste helft. En we gaan de koppen bij elkaar moeten steken, want zo kan het niet. Dit is echt onder het niveau.
2: Die penalty was inderdaad het sleutelmoment, maar het is wel vreemd dat een keeper dan pas zijn eerste save van de match moet verrichten.
3: Klopt, zoals ik zeg, daarvoor creëren we veel te weinig. En dat was ook in de match ervoor, als je ziet het aantal doelpunten dat we momenteel hebben gescoord, ja, dat is dramatisch. Dus ik zeg het, we gaan echt wel moeten analyseren en proberen meer te creëren in de volgende wedstrijden.
2: De coach had vooraf gezegd, het is een van de cruciale wedstrijden als je iets wil rapen in die play-offs. Mm-hmm. Hoe komt het dan dat dit niet lukt? Is het een soort van verlamming die dan optreedt?
3: Dat is zo'n vraag die je heel vaak krijgt dan. Hè. En, wat is dat dan? Iedereen weet dat het een 6-puntenwedstrijd is. Iedereen is gemotiveerd. Maar als je dan zo aan de wedstrijd begint, dan moet je zelf wel een vraag gaan stellen. En ik hoop dat iedereen dat doet nu.
2: Was er genoeg scherpte? Bij jou wel, vond ik. Maar was dat bij iedereen zo?
3: Nee, dat was zeker niet bij iedereen. Zo, die tweede ballen verloren we vaak. En ik vind van mezelf ook dat ik soms beter kan doen. Ik ga mezelf niet beter stellen dan iemand anders. Dat was zeker niet zo. Maar die tweede ballen hadden we veel te weinig. Er was veel te weinig scherpte. En als je die ballen verliest, dan weet je dat het moeilijk wordt hier op Mechelen.
2: Als het nu al verlammend was, ja, de foutenmarge is nu helemaal weg natuurlijk. Voor de volgende wedstrijden wordt het niet makkelijk.
3: Inderdaad, nu wordt het alles of niks ook Anderlicht, denk ik. Dat gaat heel belangrijk worden als je nog wilt meedoen voor de Europese plaatsen. Maar het is heel belangrijk om nu te analyseren. Ik weet dat ik kan dit blijven zeggen, analyseren. Maar zo word je wel beter. En ik hoop dat iedereen in de spiegel kijkt en op een ander niveau kan presteren in de volgende wedstrijden.
2: Neem je Kadriets kwalijk die de penalty mist, of is dat gewoon een deel van deze wedstrijd?
3: Nee, ik vind dat een van de jongens die op zijn minst wel nog een flits kan brengen en die wel nog af en toe die actie kan maken. En ik neem de jongen niks kwalijk. Tuurlijk, ja, penalty missen niet fijn. Maar we moeten ook gewoon veel meer creëren daarvoor. Zoals dat je zelf hebt gezegd, dat was het eerste schot op doel, de eerste redding die hij moest maken. En dat kan niet. Dat kan niet na, ik weet niet hoeveelste minuut dat al was, 60, 70ste minuut. Ja, dat kan gewoon niet.
2: Dankjewel,
0: Sipen. Ja, nog altijd geen zegen dus in play-off 1 voor AA Gent. Dan naar de World Relays, het officieuze WK-aflossingen in Botswana, waar het aan de Belgian Falcons is, onze 4x100 ploeg bij de mannen. Simon.
4: Ja, en startloper Robin van der Bemde geeft nu het stokje door aan Emiel Botterman en hij schreeuwt hem vooruit. De Belgen op vijfde positie, denk ik. De beste twee landen die plaatsen zich voor het WK. De wissel loopt daar fout bij Japan naast de Belgen, maar Sniders die loopt nog steeds voorin. Het zijn de Belgen die nu een eerste of tweede positie lopen. Kopen Vlemings gaat hij hier het WK-ticket veiligstellen. Kopen Vlemings kijkt eens langzij. En jawel hoor, de Belgen die plaatsen zich voor het WK. De Falcons toch wel een verrassing achter Jamaica. En Vlemings die voelde denk ik een pijntje opkomen. Liep wat verkrampt. En die uitslag, daar moeten we nu even op wachten. Want de Belgen die worden even vergeten in de uitslag. Maar Kopen Vlemings die schudt inderdaad van ja, grijpt dan meteen ook naar zijn hamstring. Wellicht een geblesseerde Kobe Vlemings. Maar de Belgen die hebben wel een ticket te pakken voor het WK. Volgend jaar een verrassende tweede plek. Als de wissels daar niet zijn fout gelopen. De officiële uitslag die zal straks de doorslag moeten geven. Die zal straks nog voor de bevestiging moeten zorgen. Maar nu al blijdschap bij de Falcons. Na de Waffles en de Tornado's heel hebben wellicht straf, ja, ook de Falcons zich geplaatst voor het WK.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware.

0: 2. Met andere woorden, halfweg de play-offs ligt het allemaal nog heel dicht bij elkaar daar. Jelle de Bie die gaat het volgen voor ons zo meteen. Dag Jelle.
1: Dag Astrid, een heel goede middag vanuit het Bosuilstadion, waar dus inderdaad twee teams een geweldige zaak kunnen doen. De thuisploeg die blaakt van het vertrouwen na een reeks van 3 overwinningen op rij. Nadat ze hier in eigen huis wonnen van Oud-Heverlee Leuven, gingen ze 2 keer buitenshuis op zegenjacht en graaiden ze de volle buit mee tegen Westerlo, maar ook tegen Standaard, de tegenstander van vanmiddag. Amper 12 dagen geleden is het dat ze elkaar al eens in de ogen keken en toen eindigde het op een duel, op een zege voor Antwerp 1-2 na 2 doelpunten van Christopher Scott, de Duitser die met 4 goals in zijn laatste 5 wedstrijden in uitstekende doen is. Maar ook Standaard is toch niet verkeerd bezig in de Euro Playoffs. Vorige week nog een puntje gepakt in de dying seconds. Een prinsheerlijke vrije trap van Kasper Nielsen zorgde daarvoor een wedstrijd die ze eigenlijk moesten verliezen, maar Racing Genk morst met de kansen zoals wel vaker dit seizoen. Bij Antwerp geen spoor van Vincent Janssen. De aanvoerder heeft een kleine medische ingreep laten doen en ontbreekt in de wedstrijdselectie. En ook bij de bezoekers is er 1 wissel in vergelijking met de vorige speeldag. Tobias Moor moet zijn plaats afstaan aan een Kana die voor snelheid voorin moet zorgen. Beide teams kunnen dus een geweldige zaak doen, maar dan moet er wel gewonnen worden om naast Racing Genk en Westerlo te komen aan de leiding van de Europlayoffs. De aftrap is voor binnen enkele minuten.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.
6: Grando, Grando, Grando.
7: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
9: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
8: Ah ja?
9: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Franse regering wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez gezegd bij zijn bezoek aan een voormalig militair terrein in Bourges, waar al sinds vrijdag een illegaal muziekevenement aan de gang is. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De lokale overheid had al gewaarschuwd voor niet ontplofte munitie op het terrein. De minister wil nu iedereen die het feest verlaten beboeten omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. Het Russische paviljoen op de Biennale van Venetië zal deze editie dan toch gesloten blijven voor het publiek. Het paviljoen opende 4 jaar geleden niet vanwege de Russische inval in Oekraïne, maar het zou dit jaar opnieuw opengaan. Uit protest tegen de deelname van Israël en Rusland stapte eerder ook al de jury van de Biennale op. De Italiaanse regering heeft ook een inspectieteam gestuurd om te bekijken of de deelname van Rusland verenigbaar is met de sancties tegen dat land. Intussen laat de organisatie achter de Biennale weten dat het Russische paviljoen alleen opengaat voor een privé-evenement op uitnodiging, maar niet voor het grote publiek. De bromfietser die gisteren om het leven kwam bij een verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen is een jongen van 17. Dat bevestigt het parket. Het ongeval gebeurde op een kruispunt waar de jongen werd aangereden door een vrachtwagen. Vermoedelijk ging het om een dode hoekongeval. De bestuurder van de vrachtwagen was niet onder invloed van drugs of alcohol, zo bleek uit tests. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Bauke Boersma moet dat zijn, maakte het enige doelpunt. Gent miste een strafschop. Voor Mechelen is het de eerste zege in de playoffs en dat betekent ook dat Mechelen over Gent naar plek 5 springt. Bauke Boersma noemt het een belangrijke zege.
12: We wisten natuurlijk dat

0: dat vandaag eigenlijk het heel belangrijk was om deze te winnen. Om weer aan te haken en eigenlijk voor, nog voorbij Gent te gaan natuurlijk. Dus voor de Europese plek is dat heel belangrijk. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
1: Zo net is de play-off 2 match tussen Antwerp en Standaard begonnen. Het staat daar nog 0-0. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien in het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer op 14nieuws.be.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1. Sportza. Met Astrid de Meuren.
4: Goedemiddag, daarnet verzekerde de Belgian Falcons, dat is de 4x100 ploeg bij de mannen, zich van WK-kwalificatie op de World Relays in Botswana. Ze werden tweede in hun race en dat in een nationaal record. En dat dan ook nog eens zelfs zonder hun sterkste lopers. Nu is het vooral nog uitkijken daar naar wat de Belgian Tornadoes doen. Dat is onze 4x400 ploeg bij de mannen. Zij lopen om 16:50 de finale. Dan naar het voetbal, want Antwerp en Standaard die zijn net aan hun wedstrijd begonnen in de Europlay. Jelle, hebben we al iets gemist?
5: Nee, we hebben nog helemaal niets gemist. 2:30 zijn we bezig. Nog wel een studieronde tussen Antwerp en Standaard. Een verre inworp van Fossi. Die komt uiteindelijk toch nog bij Kasper Niels in het 16 meter gebied van Antwerp. Maar hij loopt dan mee met de bal over de achterlijn. En dus een doeltrap voor de doelman van Antwerp, Tachi Nozawa. En Antwerp dus in goede doen kan voor het eerst dit seizoen een 12-12 laten noteren in de competitie. Maar dat dat een makkelijke opgave gaat zijn, ja, dat verwacht ook niemand. Want Standaard daar een stugge ploeg die steeds 90, 95 minuten strijdt voor wat het waard is. En ze hebben dus vorige week dat puntje gepakt op Racing Genk. En zo bleef die stevige uitreputatie van Standaard toch echt wel intact. Want waar het thuis in zijn laatste 10 wedstrijden enkel maar van eeuwige rivaal Anderlecht heeft kunnen winnen, lijkt Standaard buitenshuis gewoon een totaal andere ploeg. Met 7-9 op verplaatsing in deze Europlay-offs. En buitenshuis niet meer verloren sinds februari op het veld van Club Brugge. En daar zijn dit seizoen toch wel meer ploegen gaan verliezen. We volgen een aanval van Antwerp met man in vorm Christopher Scott. Maar die loopt zich dan vast op die andere man in vorm bij Standaard, Ibrahim Karamoko. Echt een beer op dat middenveld. En was vorige week echt wel een van de uitblinkers van de Roesjes. En hij moet mee de bakens gaan verzetten samen met Kasper Nielsen. Die tandem op dat middenveld van Vincent Euvraar. Geen Vincent Janssen, daar net dus al aangehaald. Hij is geblesseerd, licht geblesseerd. Zou volgende week wel weer zijn opwachting kunnen maken. En in de basis staat dus Youssef Hamdaoui. En wij volgen nu Valencia. En Scott met een eerste poging. En die gaat ruim over de kooi van Mathieu Epelo. Maar toch een eerste moment van dreiging. Een klein schotje van de Duitser Christopher Scott. Met dus al 4 doelpunten in de Europlay-offs. Waarvan 2 op Sclessin in die 1-2 zege. Nog geen 2 weken geleden. Het is echt wel een poging die in de tweede ring van het stadion eindigde. Maar een eerste poging. Eerste moment dat Antwerp kwam snuffelen. En ja, het is toch echt wel de ploeg die de bal opeist. Bij Standaard proberen ze wat verticaliteit te brengen. Daarom heeft Euvraar ook voor een snelle spits gekozen met een Kada. Vorige week zat hij op de bank en begon Moor nog op het middenveld. En dan was het een beetje een hybride systeem met Abid en Saïd die elkaar afwisselden in de punt. Dat is deze week wel anders en Kada gewoon duidelijk de man voorin die in de rug van de defensie moet zien weg te lopen. Er wordt wat gebikkeld op het middenveld. En uiteindelijk is het een inworp voor Antwerp met Tuipens. De jonge snaak die vorige week nog zijn basisdebuut mocht maken. Eran Tuipens uit de eigen jeugdopleiding was al een aantal keer ingevallen, de 20-jarige. Maar mocht nu dus starten vorige week op Westerlo in die 2-4 zege. Die ook wel werd gekenmerkt door die vroege rode kaart voor Bayram van Westerlo. Girano Kerk zonder zijn maatje in de spits leidt die balverlies. En dan is er Mortensen, die wordt opgejaagd in het eigen 16 meter gebied. Maar ze komen er wel uit. Lange bal op een Kada. Ja, dat is niet het allerbeste idee tegen toch die grote jongens achterin. Zijnde Van den Bos onder meer. Maar ook Tsunashima, die met een risicopaas uitpakte op Foulon. Dat ging maar net goed, anders zat dat bitter tussen. Maar Antwerp dat weer rustig kan bouwen met Xander Dirks op het middenveld. Standaard is niet zinnes om hoog druk te zetten op die drie jongens achterin. Met naast Tsunashima en Van der Bos dus ook Daan Foulon. En dus is het wachten op initiatieven van de thuisploeg. Met Valencia op de rechterkant. Krijgt hem terug van Scott. Mooie dubbelpaas. En Valencia kan gaan lopen. Duikt het 16 meter gebied in. Anthony Valencia de paas. En niet de trap. En wordt daar dan om een strafschop geappelleerd door Antwerp. Het is slechts beperkt appel. En ze gaan ook nog verder voetballen met Dirks. En Tuipes de paas tot bij Praat. Gaat hij uithalen? Nee, kiest nog voor het paasje achteruit. Hamdawi ligt daar nog steeds. Maar wij voetballen ook nog steeds. En is hier dan de goal. Nee, Scott maait naast de bal. En in tweede instantie is er de terugkeer van Kasper Nielsen. Maar was er ook buitenspel gesignaleerd. Hamdawi die ligt daar nog steeds. Kermend van de pijn. Maar wat was daar juist gebeurd? Zat er een reukje aan die fase? Jasper Vergoote, de scheidsrechter met dienst. En het was wel degelijk buitenspel op die paas in tweede instantie. Maar dan was dat akkefietje, dat momentje met Hamdawi al lang voorbij natuurlijk. Dus wij zijn ook wel benieuwd naar wat daar juist gebeurd was. Het was een uitstekende dubbelpaas tussen Valencia en Scott. En dan gebeurt daar toch behoorlijk weinig tussen Fossi en Hamdawi. En is het geen strafschop. Youssef Hamdawi ondertussen ook alweer op beide benen gaan staan. En dus helemaal niets aan. Geen sprake van een strafschop of een mogelijke VAR-interventie. En wel snel de recuperatie weer bij Antwerpen. Dat zijn stempel probeert te drukken in deze openingsfase. Een goede controle was het deze keer vanwege Scott openen op Valencia. En die vindt dan Hamdawi. En dan gaat er misschien nog een knal komen. Nee, hij loopt zich vast, Scott. En dan hier nog het paasje. Komt de harde goal. Nee, Epelo duikt gepast in de voeten bij Scott. En zo 0-0 na 8 minuten tussen Antwerpen en Standaard.
3: Radio 1. Sportza.

0: aan de World van Daft Punk. We gaan nog eens naar het hockey met de bekerfinale bij de mannen Gantoise tegen Woluwe. Ja, Napoli, dat is zowat David tegen Goliath met topper Gantoise en derde klasser Woluwe. Iets over halfweg, wat is de situatie daar?
1: Op dit moment staan we te kijken naar een strafcorner waar Alexander Hendricks er misschien 6-4 al van kan maken. Jawel, dat doet hij. 6-4 Alexander Hendricks. Mooi binnengewerkt. Het was de vijfde penaltycorner al voor Gantoise. En dus nog maar enkele minuten bezig in de tweede helft. En het staat al 6-4. Net voor het einde van de eerste helft, dus net voor het einde van het tweede kwart, heeft Gantoise die voorsprong eindelijk te pakken. Want zoals gezegd, dus moeten beginnen met een 0-4 achterstand, omdat de jongens van Woluwe in de derde klasse spelen en om het niveau wat gelijk te trekken. Mochten zij met een 0-4 voorsprong beginnen, dat is toch altijd een beetje vreemd om naar te kijken, maar bij Gantoise lieten ze er geen blauw gras over groeien en ondertussen staat het dus zelfs al 6-4. De 5-4 kwam trouwens van Guillaume Hélin, een van de weinige West-Vlamingen. Speelt ook al lange tijd bij de Red Lions en ook hier is hij een vaste waarde in de officieuze hoofdstad dan van West-Vlaanderen, wat Gent voor sommigen toch is. Maar ik ben toch benieuwd of ze nog iets terug kunnen doen van Woluwe. Ze zijn zo'n twee keer in één helft, in een half uurtje, aan de overkant geraakt, maar nooit echt de doelman kunnen bedreigen, de doelman van Gantoise. Dus echt gevaarlijk zijn ze niet geweest. Maar de supporters hebben er wel nog zin in van Woluwe. Die zijn met zo'n 150 afgezakt naar Gent. Hebben toch de verre verplaatsing gemaakt. En zij vinden dit ongelooflijk plezant. Voor hen is alles al geslaagd. Ook al verliezen ze, wat er toch nu naar uitziet, dat zou voor hen toch nog altijd een feestje worden. Dus ik denk dat ik ook straks hier nog even ga blijven hangen om misschien te feesten met de mannen van Woluwe. Maar voorlopig staan ze dus wel achter 6-4. En het ziet er niet direct naar uit dat ze nog iets kunnen terugdoen tegen de mannen van Gantoise.
0: Eerst nog full focus, hè, Jarne. Dat gaan we wel nog even afspreken.
1: Absoluut.
0: Opnieuw naar de Bosuil dan voor Antwerp Standaard. Nog volop in de openingsfase. Jelle.
2: Ja, nog volop in de openingsfase, maar Antwerp duwt wellicht door terwijl we een zeldzame tegenaanval van Standaard volgen met Mortensen. Een voorzet en geen trap van Kasper Nielsen, weggehaald door Tsunashima uiteindelijk. Maar Antwerp duwt echt door en was al drie keer erg dicht bij een eerste doelpunt. Twee keer in dezelfde fase met uiteindelijk een kopbal van Zeno van den Bos. Nadat er eerst een hoekschop werd getrapt, die werd dan niet echt goed weggewerkt. En dan een voorzet van Valencia, gekopt door Van den Bos in een boogje. Net niet over Mathieu Epelot. Met een mooie zweefsprong tikte hij die nog net over de lat. En even later was er Daan Foulon, die was ingeschoven na een aanval over links. En hij kreeg de bal mooi aangespeeld, draaide dan met de pirouette rond zijn tegenstander en trapte. Maar opnieuw Mathieu Epelot, die had zich daar dan wel even bij bezeerd. En heeft al een aantal keer liggen stretchen en zitten stretchen ook. Maar voorlopig lijkt hij wel verder te kunnen. Maar Standaard heeft het absoluut niet onder de markt met Antwerpen. Dat nu wel even aan het verpozen is. Dat even rust aan het inbouwen is. We zijn net voorbij het openingskwartier. Met dus nog altijd die 0-0 stand. Maar het overwicht zeer duidelijk voor Antwerpen dat nu achterin opbouwt. Met een paasje richting Dennis Praat. De regulator op dat middenveld geweest. Gouden schoen, dat weet u uiteraard. Valencia geraakt niet voorbij Karamoko. Maar die laat hem dan in eerste instantie wel liggen. En in tweede instantie is er een overtreding gezien door Jasper Vergoten van diezelfde Ibrahim Karamoko. En dus een vrije trap op de helft van Standaard voor Dennis Praat. Maar die kiest ervoor om gewoon te voetballen. Niet die bal in het 16 meter gebied gaan pompen. Want zeker zonder Vincent Janssen hebben ze niet de allergrootste aanval. Hamdaoui en Scott, ja, dat zijn toch niet de allerbeste koppers. Dat kunnen we gewoon wel stellen. Bij Standaard hebben ze wel wat kopbalkracht achterin. Met Bates, met Houtekiet. En in mindere mate Lawrence, die is een stukje kleiner dan zijn medemaat centraal. Maar weet ook wel van wanten als het gaat om verdedigend koppen. Iedereen op de helft van Standaard met uitzondering dan natuurlijk van de doelman van Antwerp. En een omsingeling nu van de Roesjes. Maar Valencia die wordt achteruit geduwd. Goed verdedigd van Mortensen, want er lag echt wel ruimte in zijn rug. Dus moest hij ervoor zorgen dat Valencia zeker niet vooruit kon spelen. Dat deed de Deen uitstekend. En dus Antwerp weer helemaal terug tot bij de doelman, tot bij Nozawa, die voorlopig gewoon aandachtig toeschouwer is van die treffen. Met dus als inzet de leidersplaats in de Europlayoffs, weliswaar de gedeelde leidersplaats, met 3 ploegen op 0 punten van elkaar. Met hier en daar wel een sterretje en ploegen die een half punt hebben bijgekregen, et cetera. En de 5e in de Europlayoffs, die staat ook nog maar op 3 punten. Dus de race om plek 7. En de barragewedstrijden, ja, die ligt toch echt wagenwijd open. Dennis praat met een mooie flankwissel. Foulon neemt hem aan. Kan ook gaan voorzetten. Doet dat dan ook. En Bates die waakt voor het fort van Standaard. En ook Fossi kopt hem in tweede instantie goed weg. De thuisaanhang gaat er nog een keer achter staan. Ze voelen dat ze de dominante ploeg zijn. Maar dat moeten ze ook wel gaan omzetten natuurlijk. Dan moeten ze een doelpuntje gaan maken. En het verschil vooral gaan maken tegen Standaard. Dat zich echt wel in een wedstrijd kan vastbijten. Dat kan afzien. En dat dat dit seizoen al meermaals heeft getoond. Beide teams trouwens al gescoord in elke wedstrijd in deze playoffs. En daarbovenop komt ook nog eens dat Standaard nog geen enkele keer de nul hield. Dus in principe moeten we toch echt wel goals gaan zien hier vanmiddag. En het balbezit, ja, daar heb ik nog geen statistiek van zien passeren. Maar dat dat richting 75-80% voor Antwerp zou gaan, dat zou me oprecht niet verbazen. Standaard loert op de tegenaanval, maar Nkada die heeft werkelijk nog geen 2 ballen geraakt. En ook Abid die moet zich echt knokken in de wedstrijd, maar slaagt daar voorlopig niet in. Hamdawi, die wordt teruggedwongen richting zijn doelman Nozawa. En dan dacht Nkada, ik ga even wat druk zetten. Maar alleen tegen 3 spelers van Antwerp, ja, dan word je toch kinderlijk uitgespeeld. En zo ook Xander Dirks met Kerk. En opnieuw Dirks. Zoek het naar opties. En die vindt hij dan bij Tuipes. Hij kiest voor de flankwissel. Kreeg lovende woorden van zijn coach, Eran Tuipes. Maar hij zei ook wel, Jozef Alsting, ja, het is altijd makkelijk om te komen piepen, maar te komen blijven en bevestigen, dat is toch een stukje moeilijker. En dat moet hij nu gaan bewijzen. Hier Foulon zoekt een dubbelpaas met Tuipes. Die komt er niet helemaal uit, maar dan een goede tackle nog, de terugkeren van Tuipes. En zo zijn we 19 minuten ver op de bosuil, maar is er nog altijd niet gescoord tussen Antwerp en Standaard.
0: Dan nog eens koers, de ronde van Romandie. Daar heeft Tadej Pogacar, surprise, surprise, er nog een ritzege bij gedaan, Ermin.
3: Jawel, 4 op 6 zo.
0: Ongelooflijk.
3: Voor Pogacar in die ronde van Romandie. En hij won, ja, met toch weer sprekend gemak. Hoe ging dat? Wel, we hadden dus die vlucht van 8. Daarvan bleef er eentje over op de slotklim, Finn Fisher-Black. Hij hield het vol tot bij het begin van de laatste 6 kilometer. Werd dan gegrepen door een peloton van een 30-tal renners, met daarbij onder meer ook landgenoot William Junior Le Cerf. Dan bleef het even stil tot de laatste 3 kilometer. Florian Lipowitz het toch probeerde, maar Pogacar flux in het wiel nam over. Kon Lipowitz wel niet meteen lossen. En ja, de anderen, de voorhoede van de eerste groep, zeg maar, waren ook niet zo ver, een 10-tal seconden. En Primoz Roglic, die reed zelfs even naar het duo vooraan toe. Maar net toen Roglic erbij was, viel Pogacar aan. Toen zaten we al in de slotkilometer en zo won Pogacar met een handvol fietslengtes voor Lipowitz en Roglic, het duo van Red Bull, Hans Groot, dus op 2 en 3. Maar de eindzege, voor de volledigheid toch ook nog eens zeggen, ook voor de wereldkampioen natuurlijk, die nu even rust neemt en dan gaat voorbereiden op de Tour natuurlijk. Hij komt terug in competitie met de Ronde van Zwitserland in juni.
0: Dankjewel. Op de E40 van de kust naar Brussel meer dan een half uur filegolven tussen Middelkerke en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet. Op de E34 aan de Werken in Maldegem. En op de E17 een kwartier aan de Werken in De Pinte. En verder 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 20 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren door een ongeval op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen en ook nog door een ongeval is in Korbeek-Deilen de Nijvelse baan in beide richtingen versperd ter hoogte van Veeweide.
4: Sportza. Radio 1.

0: Carry-on van Jungle. We gaan richting het half uur met Antwerp Standaard in de Europlay-offs, waar voorlopig nog niet gescoord is. Jelle.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Nog geen doelpunten gezien. Wel, ze waren een doelpoging van Standaard, van Nkada. Maar die zoefde ver over en naast het doel van Ozawa. En dus geen eerste echte gevaar. Maar wel toch een keer dat ze kwamen opzetten. In de jongste minuten komen ze er net wat beter uit bij Standaard. En schreeuwden ze ook om een strafschop na een duel waarin Tsunashima toch net iets te zelfzeker leek. En Abid bijna kon profiteren. En dan de verdediger die Abid ja, toch echt wel ten val bracht. Maar net te weinig volgens Vergouten. We volgen nu een aanval van Antwerpen met een voorzet tot bij Scott. Die kan trappen en die zoekt de verse tegen de paal aan. Bijna was daar weer een doelpunt van Christopher Scott. En in tweede instantie buitenspel gesignaleerd van Girano Kerk. En dus geen rebound. Maar het was echt een heel mooie poging. Schilderwerken Scott. Maar geen doelpunt voor Antwerp. Een hele grote kans. Mooie aanval. Het paasje dat dan achteruit wordt getrokken. En dan in de tweede instantie inderdaad buitenspel van Kerk. Maar Epalo die had daar in geen 100 jaar bij geweest. Bij die mooie penseelstreek toch echt wel van Christopher Scott. Hij zette de aanval ook op met eerst een mooie aanname en dan een uitstekende dribbel. En dan kreeg hij hem terug van Tuipes. En zocht hij en viseerde hij de verste hoek. Maar trof hij dus het doelkader. Standaard ontsnapt wederom aan een achterstand. Het was wel even geleden dat Antwerp nog een keer gevaarlijk was. Maar nu was het dus echt wel heel erg gevaarlijk. Een zucht van opluchting even doorheen het Bosuilstadion. Omdat Nozawa nogal met veel risico inspeelde op Tsunashima. En Kada lag nogthans op de loer. Maar het ging goed voor de Grey Dot. We volgen Valencia met een prima pas op Hamdawi. Gaat hij trappen? Nee, kies hem voor de dribbel en voor de pas. Bates stond op de juiste plaats om te ontzetten. En dan wordt hij nog opgepikt door Kerk. En zoekt hij Van den Bos. Die laat zich dan te makkelijk wegzetten door Saïd. En misschien zit hier wel een tegenaanval in voor Standaard. Saïd met zijn 7-mijlslaarzen. Praat moet erachteraan. Rafiki Saïd uit de Comoren. Wil een dribbel voorbij Praat inzetten. Maar goed verdedigd van Dennis Praat. Opgepikt door Karamoko. De voorzet van Karamoko en Van den Bos die hem weet weg te trappen. En zo is het een beetje een pingpongwedstrijd aan het worden. Met heel veel heen en weer gespeeld. En is Standaard natuurlijk nog altijd op zoek naar een uitzeeg op het veld van Antwerpen. Want dat is al van 2021 geleden. En sindsdien hebben ze hier enkele zware nederlagen geleden. 3-0, 4-1, 4-0 en zelfs een keer 6-0. In 2021 dus die laatste keer komen winnen op de Bosuil. Toen speelde onder meer Bjorn Engels nog bij Antwerpen. En waren de coaches Brian Priske en Luca Elsner. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Maar ja, die trainerscarousel in België, dat moet ik jou niet uitleggen, Astrid. Dat is echt een heel gedoe, elk jaar opnieuw. Antwerp voetbalt op de linkerkant. Dame Foulon. Toch even weer wat temporiseren. Want ze leken in die betere minuten van Standaard toch wel even op hun adem te trappen. Antwerp hebben veel gegeven in die openingsfase. Heel erg veel momenten waarop ze druk ontwikkelden op de defensie. Waarop ze Standaard niet aan voetballen lieten komen. Maar ja, dat kan je natuurlijk geen 45 minuten aan een stuk. En dat merkten ze toch echt wel in die jongste minuten. En daardoor Standaard net iets meer ruimte en ook net iets vaker kunnen ontsnappen. En aan de overkant kunnen komen piepen. Een flankwissel van Scott gaat volledig de mist in de voeten van de aanvoerder van Standaard. Marlon Fossi, die sinds vorige week dus weer onder de actieve spelers is. Mocht een helft meevoetballen tegen Racing Genk. En dit is een mooie beweging van Nkada. Wil dan graag een vrije trap. Omdat hij tegen de grond werd geduwd door Tsunashima. Maar daar gaat Vergoten niet mee. En dus Xander Dirksen een getelefoneerde paas. En dus Abid die weet te ontsnappen. Even wat onzuiverheden. En dit was belangrijk werk van Zeno van den Bos. Anders was Saïd ontsnapt. Hij kon hier richting Nozawa stormen. Dat zijn de momenten waar Standaard opteert natuurlijk. Waar ze naar op zoek gaan. Naar die momenten waar ze met één verticale bal er doorheen kunnen geloodst worden. Hier is Antwerp weer met Dirks. Een voorzet die in de tweede zone wordt opgepikt. Tuipes tot bij Valencia. Valencia trappen met links. En een redding van Epalo is nodig. En zo wederom een kans ongeveer van op dezelfde plek als van Christopher Scott. Maar wel een totaal ander soort poging. Daarnet een hoge bal richting de verse hoek met de rechtervoet van Scott. En Valencia die deed het dan met links. Een lage schuiver. En zo de hoekschop. Nog voor Antwerp. En die gaan we dan nog heel eventjes meepikken. Want Antwerp komt dus weer even wat opzetten. De hoekschop wordt een indraaiend exemplaar. Kunnen ze dan net voor het half uur, het eerste half uur van deze wedstrijd voorbij is, dan toch die verdiende voorsprong pakken. Dame Foulon, één arm de lucht in. En wie vindt hij met zijn voorzet? Daar komt die bal. En dan wordt hij weggekopt. En dan is er geen gevaar uiteindelijk van Antwerp. En zo dus bijna een half uur onderweg. En het staat nog steeds 0-0.
0: Voilà, dan gaan wij naar play-off 1. Want daar boekte eerder vandaag KV Mechelen zijn eerste zege. Ten koste van AA Gent was dat. Bauke Boersma die zorgde al vroeg voor de 1-0. Dat was meteen ook de eindstand. De reactie van Boersma bij Bert Sterks.
2: Bauke Boersma, je bent de man van de grote momenten, lijkt het wel. In play-off 1 begin je heel makkelijk te scoren. Hoe voelt het?
3: Ja, heel goed. En zeker omdat we vandaag ook de 3 punten meenemen. Natuurlijk vorige keer 2 keer gescoord, maar toen weer achtergekomen en verloren. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat we vandaag de 3 punten hebben.
2: Hoe groot is de oplichting bij de ploeg dat het eindelijk gelukt is in de 6e wedstrijd?
3: We wisten natuurlijk dat het vandaag eigenlijk het heel belangrijk was om deze te winnen. Om weer aan te haken en eigenlijk voor nog voorbij Gent te gaan natuurlijk. Dus voor de Europese plek is dat heel belangrijk. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
2: Het was een goede goal, hè? Een cruciaal kopduel ook dat hem rapt, die bent.
3: Ja, enorm goed. Ondanks zijn lengte kan Kerim enorm goed koppen, zoals je wel wil weten. Hij heeft veel kopgoals al gemaakt. Maar ik vertrouwde er eigenlijk op al dat hij hem ging winnen. Dus ik start eigenlijk al met lopen, waardoor ik een kleine voorsprong had.
2: Hoe voelde de rest van de wedstrijd aan? Was dat degene die het scherpst was in de duels die de wedstrijd uiteindelijk zou winnen?
3: Ik denk wel het team die het graagste wou. Het was in de tweede helft niet altijd even goed voetballen. Maar we stonden wel echt als team in een goed blok en bleven voor elkaar strijden. En dat heeft ervoor gezorgd dat we vandaag de 3 punten hebben behaald.
2: En dat was anders dan in de voorbije wedstrijden?
3: Ja, vaak dan in de tweede helft natuurlijk dan deden ze wat anders. En daar hadden we soms dan wat moeite mee. En ik denk vanaf nu dat we daar ook van hebben geleerd dat we gelijk heel oplettend zijn in de coaching ook met als er nieuwe mensen in komen en hoe ze spelen en hoe ze doen. Ik denk dat we dat hebben meegenomen van de laatste paar wedstrijden en dat we vandaag goed hebben gedaan.
2: Voel je dat je goed ligt bij de fans, dat ze jouw manier van voetballen ook wel appreciëren?
3: Ja, ik denk dat ze heel erg appreciëren het vechten om de bal. Sterk zijn en goals maken is natuurlijk altijd goed.
2: En voel je hoe groot de honger naar Europees voetbal hier is? Want dat is natuurlijk al een eeuwigheid geleden dat ze dat hier nog een keer hebben gespeeld.
3: Ja, ik heb goed contact met Piet den Boer. Dus ik weet nog wel van zijn tijd toen ze voor de laatste keer eigenlijk Europees en ook wonnen. Dat is natuurlijk heel lang geleden, dus het zou heel mooi voor deze club zijn, historisch, om hier weer dat te behalen. Maar het is nog een lange weg, nog 4 wedstrijden. Dus we gaan zien waar we over 4 wedstrijden staan.
2: Heeft je gedwongen om het geschiedenisboek van KV Mechelen een keer helemaal te lezen?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Geniet van deze verbinding. Dankjewel, Bauke.

0: Blurred Lines. We gaan even onderbreken, want we gaan naar de Bosuil met Jelle de Bie.
1: 0-1 voor Standaard. En ze zijn op voorsprong gekomen via een voorzet van Rafiki Saïd. En die werd dan in doel getackeld. En zo een own goal. En was het Tuipes de jonge snaak die hem uiteindelijk heeft binnengeduwd. Daar lijkt het wel op. Het was eerst Girano Kerk die een vrije schietkans leek te krijgen. Maar hij tamde dan te lang en dan ging het snel naar de overkant. En Kada gaf hem op het juiste moment mee aan Saïd. Geen buitenspel. En het was uiteindelijk niet Tuipes, maar wel de man achterin. De Japanner Tsunashima die zijn landgenoot verschalkt. Net voor Abid kon komen inglijden. Die had het misschien ook wel binnengeduwd. Maar hoe dan ook, net voorbij het half uur 33 minuten aan de gang. Tsunashima die zijn eigen doelman verschalkt. En zo 0-1 voorstaan daar. En ja, dat kan je toch echt wel op een diefje noemen. Maar ze hebben het exact volgens plannen gedaan. Die momenten dat ze er toch kunnen uitkomen. Proberen te prikken. Gebruik maken van die snelheid in de rug van de defensie. Over links met Rafiki Saïd. En over rechts met Abid en Fossi. Deze keer kwam het van de linkerkant. En de voorzet dus van Saïd. En de on-goal van Tsunashima. Daar wordt hij ook bevestigd op onze monitor. En Antwerp, ja, heeft het ook wel aan zichzelf te danken. Want er is al het doelkader geraakt. Een kans of 6 toch echt wel bij elkaar gevoetbald. Maar een doelpunt, nee, dat zat er voorlopig dus nog niet in. En dan kijken ze nu tegen een achterstand aan. Een beetje tegen de gang van het spel in. Maar dat zal Vincent Evraar en zijn spelers worst wezen. Natuurlijk en ook de mensen die toch de verplaatsing hebben gemaakt vanuit Luik. Want we kregen eerst toch bericht dat de supportersfederatie van Standaard of enkele supportersfederaties dat gingen boycotten de trip naar Antwerpen. Omdat er geen trommels mochten aanwezig zijn in het Bosuilstadion. Maar dan hebben ze er toch enkele tientallen supporters de trip naar Antwerpen op eigen initiatief gemaakt. Een overtreding ondertussen op de helft van Standaard in het voordeel van Antwerp. En dus nu wel een keer de grote jongens inschuiven met Tsunashima, de man van de ongel. Die is een foutje, maar wat graag zal willen rechtzetten. En ook met Zeno van den Bos. En dan gaan ze er nog eens met z'n allen achter staan, want ze voelen dat de ploeg dat wel kan gebruiken. Meteen gelijk maken zou natuurlijk een geweldige stap zijn. Een geweldig moment om dat meteen te doen. Op deze vrije trap van Daan Foulon. Ex-Malinois-speler brengt hem goed voor. Epalo komt boksen. Maar doet dat niet al te best. En krijgt uiteindelijk ook het fluitsignaal mee. Kwam daar nog in contact met een Antwerp-speler die vol voor de bal ging. Het was Xander Dirks. En uiteindelijk heeft Dirks ook een overtreding gemaakt volgens Jasper Vergoten. En daar valt wel wat voor te zeggen. Want Epalo probeerde hem te klemmen. En dat werd verhinderd door Dirks die dan ook onzacht op de graszode neerkwam. Epalo is blijven liggen. Xander Dirks die staat alweer. En Standaard, ja, heeft toch echt wel op het juiste moment dat doelpuntje weten te scoren. Want Antwerp was aan de deur, op de deur aan het bonken. En ze vonden het gaatje maar niet. Het doelkader, de vuisten van Epalo, het lichaam van Epalo verschillende keren. En dan had Nozawa eigenlijk nog geen bal moeten pakken. Maar dus op een deviatie van zijn eigen verdediger was hij dan wel gezien de voorzet van Saïd. En hij schuift hem dan zelf binnen Tsunashima. Een domper dus voor Antwerpen. Het spel ligt hier nog altijd even stil. Omdat Mathieu Epelo wordt verzorgd, de doelman van Standaard. En we zijn dus 36 minuten aan de gang. Een beetje tegen de gang van het spel in staat. Standaard op 0-1 voorsprong.
0: Voilà, dan gaan wij eens kijken naar het buitenlands voetbal, Hermien. Want in de Premier League staat vandaag plek 3 op het spel met een rechtstreeks duel tussen Manchester United en Liverpool.
2: Inderdaad, United met Senne Lammens in doel. En Lammens die mocht al juichen, want zo net is United op voorsprong gekomen. Na goed 5 minuten al. Het gebeurde uit een hoekschop. De bal belandde uiteindelijk bij Cunha. En die kon via een botsende bal en wijkt ook nog even af, zie ik net, beland die bal in doel. Dus de vroege voorsprong in Engeland voor Manchester United.
0: En dan ook nog een topmatch in Camp Nou in Barcelona, maar dan bij de vrouwen. Terugmatch vandaag van de halve finales in de Champions League tussen Barça en Bayern.
2: Ja, de heenmatch in München die eindigde op 1-1. Alles nog te spelen dus, maar Barcelona ja, toch wel favoriet, want ze spelen voor eigen publiek en dat is massaal aanwezig, want een uitverkocht Camp Nou stadion, nog niet gescoord daar. We zitten ongeveer even ver in die wedstrijd, zo'n 7 minuten gespeeld, maar de stand dus nog 0-0. Wie wint, die speelt dan de finale van de Champions League bij de vrouwen tegen Lyon. Dat schakelde Arsenal uit.

0: Ja, ik ga terug weer komen storen. Weer geen muziek, want Jelle, de Bosuil alweer gescoord.
1: Ja, bij Standaard houden ze niet zo van een streepje muziek, want zij hebben de 0 tegen 2 al gemaakt. Een Kada alweer op een tegenaanval en alweer is het prijs. Hij in het straatje gestuurd en dan zien ze hem niet meer terug als hij eenmaal op snelheid is. En hij schuift de bal dan mooi voorbij. Nozawa, deze keer zat er geen verdediger aan. Het was Epelo die naar Houtekiet speelde en even geen druk op de Standaard defensie. Bates door het centrum gespeeld. Een Kada eerst nog inspelen. Said geeft hem dan terug. Wordt een fout gemaakt door Tsunashima Marias. Vergoten met de arm de lucht in voordeel gelaten aan Standaard. En een Kada die was dan gaan vliegen. En hij heeft er 0 tegen 2 van gemaakt. Een dubbele opoffer voor Antwerp dat dus nog niet had kunnen reageren na die 0 tegen 1. En nu wordt de opdracht al dubbel zo moeilijk. En Said niet alleen de aangever bij die on-goal van Tsunashima, maar nu dus ook de beslissende paas op die goal van Timothée Nkada. En een belangrijke goal om meteen die voorsprong te verdubbelen. Meteen wat extra marge in te bouwen. En voor Nkada nog maar het derde doelpunt van zijn seizoen. Als aanvaller is dat toch niet behoorlijk veel. Maar deze, ja, die telt wel gewoon 0 tegen 2. Dus Timothée Nkada. En voor Antwerpen wordt die opdracht dus vele malen moeilijker. En dan kijken de supporters een beetje naar elkaar. Van hoe is dit in hemelsnaam kunnen gebeuren? We hadden controle, we hadden kansen. En op enkele minuten tijd staan we dan gewoon tegen een 0 tegen 2 achterstand aan te kijken. Met de rust in zicht wordt het dus een moeilijke opgave. Antwerp lijkt een beetje van slag. Is nu ook gewoon wat aan het rondtikken achterin. Hoopt op wat diepgang van een Scott, van een Kerk. Maar dat lopen ze makkelijk dicht bij Standaard met Karamoko. Die er weer tussen zat. Dat is niet voor het eerst. Said is nu op zijn beurt weer blijven liggen. Net als Epelo, want dat heeft daar net echt wel zijn tijd geduurd. En die wordt sindsdien ook stevast op de korrel genomen door de thuisaanhang. Maar nu dus Rafiki Said, de man van de 2 assist. Die is blijven liggen. Weer een moment van onderbreking. Er zullen dus nog wel enkele minuten bij komen bij de 5 reguliere minuten. Die we nog moeten spelen in deze eerste helft. Maar wel 0-2 dus voor Standaard. 100 lieben, laten geloven.

0: Offspring and Pretty Fly for a White Guy. Ik vermoed een complot, want we gaan weer onderbreken. We gaan opnieuw naar de Bosuil. Antwerp Standaard. Jelle, wat is er gebeurd?
1: Ja, wederom is het Standaard dat gescoord heeft. Dat begint hier op een afstraffing te lijken. Op een minuut of 10 scoren ze 3 maal. Deze keer is het David Bates, de roodharige verdediger, die er 0-3 van maakt op een vrije trap. Nadat Van den Bos woest was dat hij een vrije trap tegenkreeg in een duel met Saïd, was er Nielsen die een indraaiende voorzet trapte. Die bal schoot dan wat door en Bates eerst met het bovenbeen de controle. Ozama was gezien en dan was het een makkelijk doelpunt, zelfs voor een centrale verdediger. En zo 0-3. Tegen 3, jawel, 3 echte kansen voor Standaard. Nu ja, zelfs een echte kans kon je die eerste goal niet noemen. Het was een voorzet die door een verdediger werd binnengeduwd. Deze is wel een echte kans. Die schiet door die vrijtrap en Bates dan met links voor een gapende doelmond schuift hij die bal gewoon binnen. En 0-3. En ja, dan zullen ze bij Antwerp toch even denken aan dat scenario van gisteren tussen Westerlo en Oud-Heverlee-Leuven. Want toen was er ook een spectaculaire remont. En dat hebben ze wel absoluut nodig als ze hier nog wat van willen maken. Want voorlopig wordt het dus een heel pijnlijke namiddag zonder Vincent Janssen. En dat bevestigen de statistieken ook al. Want als Vincent Janssen en Girano Kerk spelen, dan pakken ze toch veel meer punten dan als een van die twee er niet bij is. Maar dus met rust in zicht heeft Standaard een heel mooie voorsprong te pakken. 0-3.
0: En dan nog een laatste keer naar Jarne voor de bekerfinale in het hockey. Gantoise tegen Woluwe. Wordt het na de zege van de vrouwen eerder vandaag een dubbel voor Gantoise, Jarne?
2: Ja, daar ziet het wel naar uit, want het is maar liefst 12-5 geworden voor Gantoise. En ondertussen wordt er afgefloten. Dus voilà, dat is meteen ook de eindstand. En ze sprinten hier zelfs het veld op van Woluwe. Dat is toch ook een beetje vreemd. Ze hebben verloren, maar je ziet hoeveel het betekent voor een derde klasser om eens tegen zo'n topclub te kunnen spelen. Het werd zelfs nog een klein beetje spannend, want Molitor, ik denk dat dat het moment van zijn carrière moet geweest zijn, de jonge speler van Woluwe. Hij maakte er op een bepaald moment 6-5 van en dan zette Gantoise wel terug orde op zaken. In 3 minuten tijd volgden 3 doelpunten. Te beginnen met Alexander Hendricks. Hij op strafcorner 6 maakte hij opnieuw een doelpunt. Een hattrick dan voor hem. Uiteindelijk heeft hij er nog wel een paar gemaakt. Ik moet hier even de boekhouding bijnemen. Want hij heeft er uiteindelijk 5 gescoord. 5 strafcorners. Dat is natuurlijk ook Alexander Hendricks, de voorzitter van Woluwe, die had het al gezegd. Normaal gezien maken we geen kans, zeker als Alexander Hendricks in vorm is. En wel, ja, hij was zeker in vorm vandaag. Die jonge doelman, die Martin Elias, die heeft zich wel een paar keer laten zien van Woluwe. Heeft er ook een prachtige redding uitgehaald daar. Eens tegen Alexander Hendricks. Er zijn topkeepers die daar niet in geslaagd zijn. Maar hij met een prachtige reflex haalde hij dan toch nog de bal uit doel. Verder ook doelpunten gezien van Duvekot, van Molenaar, van de jonge Loïc van Menen, want die kreeg ook nog een paar minuten van de trainer. Maar het mocht ondertussen ook niet baten voor de jongens van Woluwe, die er nog een strafcorner uitpuurde. Maar verder dan dat kwamen ze natuurlijk niet meer. Ze zijn gestart met hun voorsprong van 0-4. En de wedstrijd is geëindigd op 12-5. Maar gek genoeg zijn ze bij Woluwe toch nog het meest van allemaal aan het vieren.
0: En dan nog eens naar het buitenlands voetbal. Hermien, Manchester United is er stevig aan begonnen tegen Liverpool.
3: Ja, want de voorsprong is al verdubbeld. 2-0. Sesko met een gelukje. Al wordt er nog even gekeken of hij zijn hand gebruikte om de bal over de lijn te werken. Dus de VAR die is dat nog even aan het checken. Dus die 2-0 voorsprong voor United nog even onder voorbehoud. Wel, helemaal zeker is de 1-0 voorsprong in Barcelona. Barcelona dus bij de vrouwen, voor alle duidelijkheid, in de halve finales van de Champions League op voorsprong gekomen via Paralelo. Dus de vroege voorsprong daar voor Barça. Ik geef misschien ook nog heel kort even mee dat de nieuwe kampioen in Zwitserland bekend is. En dat is opvallend, want dat is FC Thun. En die ploeg promoveerde vorig seizoen. Dus van als promovendus meteen de titel gepakt. En dat voor het eerst in de geschiedenis. FC Thun mag dus naar de Champions League volgend seizoen, of toch zeker de voorrondes van de Champions League. En nu ik rond ben, kan ik intussen de 2-0 voorsprong van Manchester United tegen Liverpool wel degelijk bevestigen. 2-0 dus daar.
0: De cirkel is rond.

0: Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen The Rain. Nog eens atletiek nu met de World Relays, waar zowel de Belgian Waffles als de Belgian Falcons zich al hebben kunnen verzekeren van een ticket voor het WK van volgend jaar in Beijing. De Belgian Tornadoes, de 4x400 ploeg bij de mannen, die waren al zeker van kwalificaties. Zij wonnen gisteren hun reeks. Simon, zij staan nu ook klaar om de finale te lopen daar in Botswana.
1: Ja, ze staan klaar met een andere ploeg dan gisteren, want Daniel Segers en Jonathan Sakor hebben daarnet een heel sterke beurt gemaakt bij de gemengde aflossing. De Belgian Waffles hadden hen nodig en daardoor gaan zij niet bij de Tornadoes lopen, omdat de Tornadoes, zoals je terecht zei, gisteren al zeker waren van kwalificatie. Staat hier niet de beste ploeg aan de start, de potentieel beste ploeg, maar de Tornadoes zijn heel sterk in de breedte. En dan kunnen we ons afvragen of ze hier gaan zorgen voor de 24ste medaille op 40 grote finales. 40 finales op een groot toernooi. Deze winter zorgen ze voor de 23ste medaille door op het Wereld Indoor Kampioenschap enkel de Verenigde Staten te moeten laten voorgaan. Maar daar bewezen ze dat ze nog steeds bij de wereldtop horen. En hier voor de Belgen gaan Julien Watrin, Robin van der Bemden, Dylan Borlée en als slotloper Alexander Doom in actie komen. Watrin gisteren in actie bij de gemengde 4x400 meter. En Robin van der Bemden, die was gisteren ook al in actie voor de Tornadoes. Maar een uurtje geleden heeft hij ook nog de 4x100 meter afgewerkt als startloper. Dus hij is daar misschien nog een beetje van aan het bekomen. Hij heeft niet zo heel veel tijd gehad om van die dolle wedstrijd te bekomen, want de Falcons die verbaasden daar met WK-kwalificatie. Ik kreeg ondertussen al foto's doorgestuurd van een trotse coach, Lieve van Mechelen. Maar daar ontbreekt Robin van der Bemden op die foto's, want hij zat al in de callroom voor deze 4x400 meter. Hij zat al klaar om hier de 4x400 meter af te werken. Het laatste nummer op deze World Relays in de Bahama's, in de hoofdstad Gaborone. Een zonovergoten dag is het in Botswana. Ik zag heel wat paraplu's in de tribune. Maar dan zou je denken, die zijn er voor de regen. Maar nee, dat was om de toeschouwers te beschermen tegen de zon. En dan kunnen zij zich misschien wel opmaken voor een nieuwe medaille voor Botswana. Want Botswana is de wereldkampioen. En zij lopen natuurlijk voor een uitzinnig thuispubliek. Dat hebben we al gehoord de voorbije uren. En we krijgen nu Letsile Tebogo in beeld. Een van de toppers van Botswana. De Olympisch kampioen van de 200 meter. Ze hebben een bijzonder sterke ploeg ook nog. Met de wereldkampioen. Onder meer Kibinachipi. Die het straks zal opnemen tegen Alexander Doom. Maar we gaan eerst kijken natuurlijk naar de startlopers. Met voor België Julien Watrin, die deze winter er ook bij was op het WK Indoor. Kan Watrin de Belgen lanceren richting een nieuwe medaille? Kunnen de Belgen zich mengen in de medaillestrijd? Want gisteren verliep het niet zo super vlot. Ze hadden misschien wat beter verhoopt, beter gehoopt dan die achtste tijd die ze hebben geklokt. Maar daar kunnen ze nu dus verandering in brengen. Ze kunnen opnieuw een gooi doen naar de medailles met Watrin, die aardig is gestart. Maar in baan 6 ziet hij Zuid-Afrika en Botswana voor zich lopen. Dat zijn de twee grote favorieten. En dan, zoals verwacht, loopt Zuid-Afrika een beetje uit. Ook Botswana is sterk gestart. Zuid-Afrika won vorig jaar de World Relays. En zij lopen nu op kop. Zuid-Afrika. En daar is ook Botswana en Australië. Zij zijn heel sterk bezig. En ik denk dat Watrin hier de stok zal doorgeven als zesde. Geen superwedstrijd voor Watrin. Gisteren had hij het ook al moeilijk, moet ik zeggen, op de openingsdag van dit kampioenschap. En dan is het nu aan Robin van der Bemden, die tot achterstand moet zien goed te maken om opnieuw te kunnen meedoen voor de medailles. Watrin gaat als achtste, denk ik, naar de koord, naar de binnenbaan. Dan wordt het moeilijk om opnieuw een medaille binnen te halen. Vorig jaar waren de Tornadoes goed voor zilver. Helemaal voorin, de Olympisch kampioen op de 200 meter. Tebogo voor Botswana. Dat hoor je aan het publiek. Maar daar komt Zuid-Afrika. Tebogo wordt bedreigd. Tebogo wordt zelfs voorbijgelopen door Zuid-Afrika. Door de sterke Pelé. En Zuid-Afrika lost als eerste af voor Botswana. En Robin van der Bemde helemaal achterin. Het zit daar nog vrij dicht bij elkaar voor de posities 4 tot en met 8. Maar de eerste drie ploegen die hebben zich duidelijk afgescheiden. Met een Dory voor Botswana die naar de leiding wil. De bronzen medaillewinnaar van het WK vorig jaar. Botswana, wat een sterrenensemble. En straks kunnen ze nog de wereldkampioen van de individuele 400 meter lanceren. Kibinachipi. Ja, Zuid-Afrika, Botswana en Australië. Dat lijkt de volgorde bij de laatste wissel. En Dylan Bollet die zet nu alle zeilen bij om Alexander Doom toch nog in zevende positie te lanceren. Voor de medailles dus een strijd tussen Zuid-Afrika, Botswana en Australië. Botswana voorlopig in tweede stelling. Maar Kibinachipi die maakt zich al op om een inhaalbeweging te maken. De individuele wereldkampioen van de 400 meter. En wat kan Alexander Doom dan nog eisen en benen schudden? De Europese kampioen. De gewezen Europese kampioen komt dichter bij zijn dichtste concurrent Qatar en Botswana. Met Kibinachipi. Die steken nu de handtijd naar de overwinning. Het is Botswana op kop. Het is Botswana dat hier de wedstrijd op zijn naam zal schrijven. De thuisploeg, de wereldkampioen, wint. En waar zal Alexander Doom dan eindigen? Het zal achterin zijn. Ja, de Belgen die deden niet mee voor de eerste drie posities. Ik denk dat Alexander Doom als zevende of achtste is binnengelopen. Dat was niet zo heel goed in beeld. Maar Botswana, het thuispubliek gaat uit zijn dak voor Kibinachipi en zijn ploegmaat. Ja, Botswana, heel sterk indruk gemaakt op deze World Relays. Op bijna alle afstanden hebben ze het waargemaakt. En dat toont ze ook nu. Wij zijn hier de lopers waar het om gaat. Botswana is een echt atletiekland, lijkt ze te willen zeggen. En dan komen de uitslagen nu binnen. Jana Zilver vorig jaar voor de Tornado's. En ook al 3 keer brons hebben ze...
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welkom.

0: hoopte doorsnee niveau, zeg maar. Maar dat valt te verklaren omdat Jonathan Sakhoor en Daniel Segers dus werden ingezet op de gemengde 4x400 meter. Er moesten keuzes worden gemaakt vandaag. En ik denk dat die keuzes goed hebben uitgepakt. Want na de Belgian Toneros gisteren hebben ook de Belgian Waffles en de Belgian Falcons zich geplaatst voor het WK van volgend jaar. En dat is denk ik een goed rapport voor ons land. Want 3 ploegen mogen naar het WK van volgend jaar.
1: Dat is toch een mooi rapport inderdaad. Ik kan nog meegeven dat het rust is op de Bosuilstandaard. Daar met een verrassend ruime voorsprong 0-3 al tegen Antwerp. Na 45 minuten spelen. En dan kijk ik ook nog eens naar het scherm hier voor het buitenlands voetbal in de Premier League.
2: Ja, daar nog altijd een 2-0 voorsprong voor Manchester United tegen Liverpool. In de Champions League bij de vrouwen, die halve finales, leidt Barcelona met 2-1 tegen Bayern München is dat.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
7: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
12: Grando, Grando, Grando.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw illegaal dansfeest met tienduizenden bezoekers wil de Franse regering versneld maatregelen nemen. En we blikken vooruit op het assiseproces dat morgen start in Bergen over het dodelijk verkeersongeval tijdens het carnaval in Stripy 4 jaar geleden. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel. Maar omdat er dit weekend nog zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Kranen, jij weet meer?
15: Ja, al 3 dagen lang houden tienduizenden feestvierders een illegale raveparty aan een militair domein in Bourges, in het departement Cher. Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. Wel zijn er aan de rand van het domein 2 oude bommen gevonden die de ontmijningsdienst onschadelijk maakten. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. Vanmorgen kwam de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, ter plaatse met een duidelijke boodschap voor al die feestvierders. Iedereen die straks van het terrein komt, krijgt een dubbele boete. 1 boete omdat ze zich op een militair domein bevonden en nog een extra boete omdat ze deelnamen aan een onwettige bijeenkomst. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals waarbij DJ's muziek spelen op verlaten terreinen en waarbij er veel druggebruik is, nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren, als het wetsvoorstel aanvaard wordt, tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van €30.000 kunnen krijgen.
1: Dankjewel, Steven. Morgen begint in Bergen in Henegouwen het assiseproces over het dodelijk ongeval in Stripy 4 jaar geleden. 2 dertigers reden toen tegen hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Het is een collectief trauma voor Stripy. Marieke van Kouwenbergen sprak met een van de slachtoffers.
16: Antonio Gava liep voorop in de stoet in de vroege ochtend van 20 maart 2022. Hij herinnert zich het geluid van een auto.
17: J'entends le bruit d'un moteur puissant. J'entends les coups. Les coups, c'est les corps qui sautent.
16: Daarna was er paniek en chaos. Het leek wel een oorlogsscène.
17: Et puis je me retourne et je vois une scène de guerre parce que il y a sur 100 mètres, il y a des corps quoi. Il y a des corps tout le long. C'est choquant, c'est frappant, c'est inimaginable.
16: De balans van het ongeval is bijzonder zwaar. Antonio wordt gewond naar het ziekenhuis in Charleroi gebracht. Daar hoort hij dat 7 van zijn vrienden zijn overleden.

0: Achteraf blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. Antonio hoopt dat hij zwaar gestraft wordt.
1: C'est un meurtrier. Le gars conduit ainsi depuis des années. C'est un meurtrier, c'est tout. Le gars le sait. Pour moi, c'est l'assassin. C'est comme ça.
0: De inwoners van Strépy zullen een centrale rol krijgen op het proces dat zo'n 6 à 8 weken zal duren.
2: In play-off 2 van het voetbal is de wedstrijd tussen Antwerp en Standaar halfweg. Bij de rust staat het 0-3 voor Standaar. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een sprint bergop van de Duitser Lipovic en pakt zo zijn 4e ritzege deze week. Het hele weekend lang hebben meer dan 2000 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun atelier geopend voor bezoekers. Ze tonen hun kunst zo in hun eigen werkruimte. Linde Koman ging naar een oud schoolgebouw in Gent waar nu tientallen kunstenaars werken.
3: Deze kunstenaar maakt sculpturen van struisvogeleieren. Hij heeft hier samen met 30 andere beeldende kunstenaars een atelier. Ook Sven Boel komt hier dagelijks werken.
4: Zonder dit atelier zou het heel moeilijk zijn om zo'n praktijk uit te bouwen. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik van beginnende kunstenaar naar professioneel kan overstappen.
3: Het is VZW Nucleo die kunstenaars de kans geeft om in leegstaande gebouwen zoals deze school te komen werken. Sophie Latree.
5: Het is heel groot en dat leent zich heel goed voor beeldhouwers. Dus er zijn heel veel leegstaande klasgebouwen. Ze kunnen ruimte nemen, ze kunnen groot werk opbouwen, ze kunnen afstand nemen om te kijken naar hun werk.
3: De bezoekers waarderen het om dat allemaal te kunnen zien.
6: Wat mij verrast is dat elk atelier helemaal anders is en iets vertelt over de kunstenaar en hoe die werkt.
3: De ateliers zijn inderdaad heel verschillend. Van opgeruimd tot een poging tot opgeruimd.
7: Dat is de opgeruimde versie van mijn atelier. En als het niet opgeruimd is, vind ik alles terug. En nu, is het probleem echt waar.
2: Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. We begonnen dit bulletin in Frankrijk. De regering daar wil versneld werk maken van strenge straffen om illegale dansfeesten tegen te gaan. De aanleiding is een nieuwe illegale rave in de Franse stad Bourges in het midden van Frankrijk op een voormalig militair terrein. Daar waren op een bepaald moment 40.000 aanwezigen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
9: Radio 1 Sportzaal.

0: Adele en Rumor has it. We kunnen opnieuw naar het voetbal. Antwerp tegen Standaard. Na één helft stond het er al 0-3. Ruime achterstand dus al voor Antwerp na 45 minuten spelen. De tweede helft is net op gang gefloten. En Jelle?
1: Ja, er is alweer gescoord en het is niet Antwerpen dat aan de achterstand knabbelt. Nee, het wordt nog wat moeilijker. 0 tegen 4. Rafiki Said had al 2 assists achter zijn naam en heeft nu ook gescoord. Een mooie trap op een tegenaanval, want Antwerpen was natuurlijk met daad en drang uit de kleedkamer gekomen. Maar Abid, die ontsnapte hem ook, blijven lopen, vond dan zijn maatje Said. Die kwam met een overstapje, ging dan buitenom en via de lat trapte hij hem tegen de netten. En zo was het haast onmogelijk, die opdracht, die mogelijke remonte voor Antwerpen. En nu lijkt het toch echt al helemaal het doek te vallen over deze wedstrijd. We zijn nog geen 4 minuten bezig in die tweede helft. En Rafiki Said maakt er een vierklapper van voor Standaard. Met ja, toch een hyper-efficiënt Standaard dat we vandaag hebben gezien. Tot aan de 0-1 hadden ze nog niet tussen de palen getrapt. En dan plots met 2 gecadreerde pogingen maken ze 3 goals. Want die on-goal, ja, dat is geen gecadreerde poging. En ondertussen hebben ze in die slotminuut van de eerste, dat hadden ze nog wel wat kansen voor een Bates onder meer. En ook nog voor Said, die toen nog niet wist te scoren. Maar dat na amper 3 minuten in de tweede helft wel heeft gedaan. 1 wissel trouwens bij de rust genoteerd. Adekami, die is er bij Antwerp ingekomen voor Hamdawi. Een jongen die net iets meer snelheid moet gaan brengen. Toch ook wat moet profiteren van de ja, niet al te snelle Bates achterin. En Adekami die was als een raket begonnen aan zijn periode bij Antwerpen. Met 2 doelpunten in zijn eerste 2 optredens. Maar dat is toch al van de zomermaanden geleden. En sindsdien heeft hij geen enkele goal meer gemaakt. Misschien heeft hij ze allemaal opgespaard voor vandaag. Wij volgen Tsunashima en Zeno van den Bos. Antwerp voor Mission Impossible richting Girano. Kerk kon daar net niet bij in de handen van Epolo. Die zijn team ook wel echt met het moment heeft recht gehouden in die eerste helft. Want Standaard zag af in die eerste 10, 15, zelfs 20 minuten. Antwerp kwam geregeld dicht bij de 1-0. Raakte ook het doelkader via Christopher Scott. Maar ja, als je de kansen niet afmaakt, dan weet je dat je tegen Standaard wel eens in het mes kan lopen. Dat weet Racing Genk sinds vorige week. Nu ja, dat weet Racing Genk al wel wat langer dan sinds vorige week. Maar dat weet nu dus ook Antwerp. En Standaard heeft hier al enkele zware nederlagen geleden doorheen de jaren, zoals daarnet aangehaald. Maar nu gaan ze hier toch gewoon winnen. Althans, daar lijkt het toch zeer sterk op. Maar Bates laat plots de bal liggen. En Kerk kan ontsnappen en geeft dan een paasje op Adekami. En Adekami tegen Epalo. 1-1 op de doelman van Standaard afgestormd. Maar hij maakt er geen 1-4 van. Een huizenhoge kans, die moet je altijd maken. Maar zoals net aangehaald, ja, hij is niet echt een scorende spits. En nu is het uitkijken, want Standaard ontsnapt weer. Wederom met Adnan Abid. Die gaat de actie opzetten, maar glijdt dan uit en glijdt een tweede keer uit. Dat valt dan weer mee voor Antwerp. Dat ja, als je zo'n kansen niet gaat afmaken, dan gaat het echt nooit gebeuren dat je helemaal terugkomt in die wedstrijd. En om te beginnen een beetje terugkomen natuurlijk. Want 1-4, dan zit je nog altijd niet in de partij. Maar ze blijven wel aandringen met Zeno van den Bos en Xander Dirks. Valencia, een man met een actie, een man met een dribbel. Maar voorlopig komt er niet echt een dribbel. En kiest hij voor een pass. En geen al te beste pas die over de zijlijn rolt. En dan gaat het publiek nog wat meer. Morgen kijken wij nog even naar die herhaling van die grote kans. David Bates, doelpuntenmaker in de eerste helft, liet hem liggen. Girano Kerk is dan niet zelfzuchtig, want stond net iets te schuin. En dan geeft hij hem aan Adekami. En ja, daar zijn geen excuses voor. Die moet je gewoon binnenduwen. Maar wil hem naast Epolo leggen. En die had zijn been wat uitgeschoven en bracht de redding niet voor het eerst dus in deze wedstrijd. Een Kada die vecht een robbertje uit met Tuipes. Maar dan was er ook sprake van handspel. En zo zijn we 7 minuten ver in de tweede helft. En staat Antwerp voor een haast onmogelijke opdracht. Want 0-4 voor Standaard.
0: Dan nog eens koers van bij ons met de Famin Ardin Klassiek. En dat is, daar is toch nog eens eindelijk, moeten we het zo toch wel zeggen. Ja. Goed nieuws voor Arnaud Delis.
2: Ja, mag je zeker zo zeggen. Hè? Want dan toch zijn eerste zege van het seizoen bij hem thuis, mag je zeggen, hè, in de Ardennen. Die Famin Ardin Klassiek gewonnen voor Jens Verbrugge. Dat is de zoon van Rick Verbrugge. En Matteo Moschetti, de Italiaan, die werd derde. Maar dus een heel deugdoende zege, zou ik zo denken, voor Arnaud Delis.

0: Tambourine van Lenny. Vandaag werden in het hockey de bekerfinales afgewerkt. Het werd daar een dubbel succes voor Gantoise met de titel, zowel bij de vrouwen als de mannen. De mannen die wonnen met maar liefst 12-5 tegen Woluwe. De verrassende finalist toch wel, want Woluwe is een derde klasser. Een reactie van aan de winnende kant van Alexander Hendricks van Gantoise bij Jarno Poli.
1: Alexander Hendricks, je hebt natuurlijk al heel veel titels en bekers gewonnen. Ja, nu zo'n beker van België, doet jou dat nog iets?
2: Ja, een prijs blijft een prijs natuurlijk. Ik denk dat ik deze nog niet heb gewonnen, ook niet. Vorig jaar verliezen we de finale van Oré. Maar het is leuk dat we een pakket. Het is natuurlijk niet een EHL of een competitie, maar het blijft toch wel een aparte competitie waar toch veel eerste divisieclubs aan meedoen. Dus een prijspakken is altijd leuk.
1: Het was ook wel een bijzondere finale, hè? Toch tegen een ploeg die met een voorsprong begint van 0-4. Ja, hoe was dat om zo aan de wedstrijd te beginnen?
2: Ja, dat is een beetje het format, hè. Per divisie krijgen ze twee goals voorsprong en ze spelen twee divisies lager. Je gaat het veld op en gezien 0-4, dus ja, er zit wel wat haast achter. Natuurlijk moeten niet beginnen forceren. Normaal gezien bent je wel kwalitatief beter. Maar ze hebben toch twee teams uit de eerste divisie uitgeschakeld. Dus ja, het is toch even opletten. Gedisciplineerd blijven en proberen direct bij de keel te vatten. En dat is wel goed gelukt.
1: Is dat ook op voorhand besproken van, ja, stel dat we hier nu verliezen, dat zou toch wel, met alle respect natuurlijk voor de tegenstander, een kleine schande zijn?
2: Ja, je gaat nooit een wedstrijd team te denken dat je gaat verliezen natuurlijk. Je denkt van oké, we gaan winnen. En het is de vraag van hoe snel kunnen we die voorsprong vasthouden en uitbouwen. Want als je begint met we gaan verliezen in je hoofd, dan denk je dat je geen enkele finale gaat winnen. Maar dat is vrij goed gelukt. Ik denk vanaf dat we ook 4-4 waren, zag je dat we even het gas van het pedaal, de voet van het pedaal deden. En dan toch even aangezet om toch terug, de goalverschillen te hebben.
1: Je hebt uiteindelijk ook 5 doelpunten gemaakt, hè. Waren dit de makkelijkste strafcorners uit jouw carrière?
2: Oh, de makkelijkste op zich. De makkelijkste zou ik niet zeggen, maar ik denk dat we 4 keer op het einde dezelfde corner doen, exact. En dat we misschien hun zwakke plek gevonden hebben. Ja, en dan blijven we dat doen totdat zij iets veranderen. Ja, ze veranderen niks, dus dan blijven we gewoon de bal op dezelfde plaats zetten. Maar de gemakkelijkste zou ik niet zeggen.
1: Wilden jullie ook ergens een statement maken na toch een moeilijke periode nu in de competitie?
2: Goh, een statement niet. Ik vind deze apart van de competitie. We hebben hier vrijdag inderdaad een match gehad tegen Brex dat minder goed was voor ons. Daarna hebben we eigenlijk een barbecue gehad met de ploeg, even allemaal samengezeten. Maar ik denk dat we deze match, we hebben mooi hockey gebracht, we hebben goed samengespeeld. En ik denk als we hetzelfde doen op de dag, dat het wel goed moet komen. Natuurlijk is het tegenstander van een ander kaliber. Mm. Maar het helpt wel natuurlijk als je deze match wint en deze prijs pakt, dat je toch door kunt bouwen naar volgende week.
1: Ja, toch een beetje extra vertrouwen op die manier.
2: Ja, natuurlijk. Zo'n match kan twee kanten uitgaan, hè. Je kunt ook ineens hebben dat iedereen denkt van ik moet het hier individueel gaan doen. Ja, dat is dus niet het geval. We hebben gewoon mooi teamhockey op de mat gelegd. En dat is goed en dat kunnen we meepakken naar volgende zondag.
1: Ook de sfeer was wel de moeite, hè? Toch ook met de supporters van de tegenstander die bij alles uit hun dak gingen?
2: Ja, klopt. Ik denk ook credits to Woluwe. Zij zijn denk ik met twee volle bussen naar hier gekomen, dus zij brachten ook heel veel sfeer. Natuurlijk, onze G-Force is altijd talrijk aanwezig, zeker voor een finale. Dus het was leuk, goed gelachen ook. Op zich was ik... Ja, ik ga niet zeggen dat ik blij was dat Woluwe een goal maakte, maar het is leuk voor hun dat ze toch een goal hebben gemaakt. Mooie goal trouwens. Dat hun publiek ook niet voor niks is gekomen.
1: Oké, veel succes nog in de competitie. Dank u wel.
2: Yes, thanks.
0: Voilà, Alexander Hendricks van Gantoise bij Jarno Poli na die zege van Gantoise in de finale van de Beker van België. Opnieuw naar het voetbal. 0-4, dat is de situatie waar Antwerpen zich in bevindt tegen Standaard. We zitten volop in de tweede helft. Jelle.
3: Ja, nog niet al te veel gebeurd in dat openingskwartier van de tweede helft dat bijna voltooid is. Er was zo net wel een diepe bal op Kerk die dan hoopte af te werken, maar werd afgeblokt door David Bates. We hebben ook een eerste gele kaart van de wedstrijd gezien. Net gebeurd Zeno van den Bos in een duel met een van die aanvallers van Standaard, waar ze toch echt wel last mee hebben. Hij trok zijn tegenstander neer en kreeg dan dus een gele karton van Jasper Vergoten, die al wel een redelijk rustige namiddag kent om deze wedstrijd te leiden. Christopher Scott die zoekt naar een opening. Vindt hij niet. Dacht even Dennis Praat aan te spelen. Maar dat gat werd nog net op tijd dichtgelopen. Ook een wissel bij Standaard. Ondertussen aanvoerder Fossi speelde vorige week 45 minuten. Deze week 55. Hij is vervangen door Josué Homaou. En ja, voor het overige kabbelt deze wedstrijd een beetje verder. Niet onlogisch gezien de tussenstand. Natuurlijk, Standaard heeft het absoluut onder de markt. En die weinige aanvalspogingen van Antwerp die er dan toch nog worden ondernomen, die bescheiden aanvalspogingen, die worden al bij al relatief makkelijk toch geweerd en tegengehouden. Zelf komen ze er de jongste minuten ook niet al te vaak meer uit. Maar dat hoeft ook niet natuurlijk gezien de tussenstand. Af en toe eens Abid die nog eens zijn duivels probeert te ontbinden. Maar die denkt toch ook, ja, ik ga niet al te veel spurtjes meer trekken tenzij het enkel nodig is. Een overtreding ondertussen op een Kada van Daam Foulon, die er in de eerste helft ook dus een keertje dichtbij was. Maar hij stuitte op Epolo en dat is Antwerp wel een paar keer extra gebeurd. Een redding of vijf toch in die eerste helft van Mathieu Epolo. Belangrijk voor zijn team. Een diepe bal nu op Saïd. En kan die meegrissen? Dat kan hij wel degelijk. Rafiki Saïd voor de forfait scoren rond Nozawa. En hij trapt hem binnen. 0 tegen 5. Rafiki Saïd met twee doelpunten in het openingskwartier van de tweede helft. En zo wordt de kelk echt wel tot op de bodem geledigd voor de Antwerp aanhang. Want zij hebben een verdienstelijke eerste helft gespeeld. Maar wat koop je daarmee? Natuurlijk als je na 61 minuten op een 0-5 achterstand zit te kijken. Ik denk niet dat ze allemaal tot het einde van de wedstrijd zullen blijven zitten. Zeker nu dat er twee doelpunten zijn gevallen in de tweede helft van Rafiki Saïd. Er komen ook wat wissels aan. Terwijl we nog even kijken naar dat doelpunt, een vrije trap. Maar ja, gewoon één diepe bal richting Saïd. En die ontdoet zich dan van Zeno van den Bos. Terwijl er even een voetzoeker ontploft. En Saïd rond Nozawa. En tegen de netten van den Bos hoopte nog terug te keren. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet. En zo dus de vijfde goal voor Standaard. Dat hyper-efficiënt is vanmiddag in de Boszuil. En voor Antwerp wordt het een heel treurige namiddag.
0: Op de E40 van de kust naar Brussel een half uur filegolven tussen Brugge en Nevelen. Verder ook nog 10 minuten vanaf Afliegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E34 10 minuten aan de werken in Maldegem. Op de E17 15 minuten erbij in de Pinte. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En door een ongeval is in Korbeek-Deilen in de Nijvelse baan in beide richtingen versperd ter hoogte van Veeweide. Sportzaal. Tussen Manchester United en Liverpool is het intussen rustig geblazen. Hermine, een duel in de Premier League waarin United zijn derde plaats verdedigde.
4: Ja, en dat voorlopig prima doet, want ze zijn gaan rusten met een 2-0 voorsprong. Doelpunten van Cunha en Sisco. Nog in die Premier League won Bournemouth met 3-0 van Crystal Palace. In de Serie A dan in Italië ook nog even meegeven dat daar AC Milan met 2-0 verloor van Sassuolo. Nu, Milan speelde wel lang met een man minder na een rode kaart voor Tomori. En Koning de Winter die bleef op de bank. Alexis Salemakers bij Milan die mocht wel starten, maar moest op het uur naar de kant. En Milan is nog derde in de stand, maar nu wel op 3 punten van nummer 2 Napoli. En dan rond ik voorlopig af met de tussenstand in de Champions League bij de vrouwen. Halve finale tussen Barcelona en Bayern. En het is Barcelona dat met de voorsprong is gaan rusten. 2-1, zij dus dicht bij een finale plaats.

0: The Style Council en Shout to the Top. In Duitsland kennen we al enkele weken nu de kampioen in de Bundesliga. Dat is natuurlijk het Bayern München van Vincent Kompany. Maar ook in de tweede klasse, Hermine, was er al reden tot feest daar.
1: Ja, nog geen titelfeest, maar dat kan nog volgen. Maar gisteren voor traditieclub Schalke 04 was het al zeker dat het na 4 jaar opnieuw naar de hoogste klasse mag. En dat onder leiding van coach Miron Muslic, ex-Cercle Brugge, en ook technisch directeur Jurie Mulder. Dat zijn dan twee oude bekenden voor ons bij Schalke 04. Zij mochten dus het promotiefeest al vieren samen met duizenden trouwe Schalke-fans. En toch had Jurie Mulder daar net al even tijd voor ons voor een nabeschouwing met Wouter de Smet.
2: Jurie Mulder, hoe was de avond?
3: Ja, heftige avond. Groot feest.
2: En hoe vroeg was het?
3: Ook vroeg. 6 uur, 6:30. Ik zat even om een uur of twee te denken, nou, misschien nu is het goed en zo. Het was natuurlijk een late wedstrijd. Hè. We waren pas om 11 uur klaar en om 12 uur pas van het veld af. Toen dacht ik, maar ik ga naar huis of zo. Maar ik ben blij dat ik toch lekker doorgefeest heb. Je moet het dan, kun je het goed een plek geven ook. Dan zit je thuis en dan denk je, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Dus ik ben flink bezig feesten.
2: We zagen op het veld al een bekertje bier in één keer naar binnen gieten. Hoeveel zijn er gevolgd?
3: Ja, er zijn toch wel een aantal. Weet je, die plastic bekers, daar zit ook behoorlijk wat in. Hè? Dus ik denk dat ik er zeker wel een stuk of 10 op heb. Ja.
2: Zeg eens wat dat betekent, 60.000 mensen in dat stadion. Één groot volksfeest.
3: Ja, nou, vooral, het was vooral voor de wedstrijd ook, de hele dag. Er was een fanmars vanuit de stad naar de club hier. En daar hebben 30.000 man aan deelgenomen. Er waren mensen hier op het terrein. Die kwamen uit heel Duitsland zonder kaart. Schalke supporters. Ja, dat zegt gewoon zoveel over deze club. Het is prachtig dat de mensen eindelijk ook weer eens een beetje succes kennen.
2: Muslic, een man die wij hier ook kennen in België. Ja. Wat is zijn rol geweest?
3: Miron heeft vanaf dag 1 duidelijkheid geschapen. Wie is de aanvoerder? Wie is de keeper nummer 1? Hoe gaan we spelen? Hij heeft hele duidelijke principes die hij heel goed kan overbrengen op individuele spelers, op een ploeg. Die gaan nu het veld op en voor hun is het normaal dat ze bij twijfel vooruit lopen om iemand de bal af te pakken en niet terug uitlopen. Als je de bal verovert, dan is het gelijk naar voren spelen. Maakt niet uit als je hem verliest.
2: Schalke is een club die wij vanuit België volgen sinds Mark Willemots en alle andere Belgen die daarna gevolgd zijn. Wat betekent dat voor die club om terug in de eerste Bundesliga te zijn?
3: Ja, enorm veel. Er is heel lang naar gehunkerd de afgelopen 3 jaar. Maar ik denk vooral de manier waarop het is gegaan, met zoveel overtuiging.
2: En hoe zorg je er nu voor dat jullie in de eerste Bundesliga blijven?
3: Nou, ik denk dat we de manier waarop we dit seizoen met elkaar samengewerkt hebben, dat we dat volgend seizoen ook voort moeten zetten. En dat we niet de hele tijd over degraderen hebben of zo. En ik denk dat we zeker ook een goede kans maken om het goed te doen volgend seizoen. Maar we moeten ook natuurlijk een beetje kijken op de transfermarkt wat er mogelijk is. En dat zien we dan deze zomer. Maar wij gaan er wat van maken volgend seizoen.
0: Voilà, wijze woorden dus van Jurie Mulder en van Jurie Mulder naar Jelle de Bie, die nog steeds voor ons Antwerp Standaard volgt. Jelle 05 daar, hoe hard zit Antwerp-coach Jozef Oosting met de handen in het haar?
4: Ja, niet al te hard, want die heeft natuurlijk niet zo gek veel haar, Jozef Oosting. Maar Antwerp, ja, is toch echt wel met de witte vlag aan het zwaaien. Oosting heeft ook al Gerano Kerk, toch zijn aanvalsleider in afwezigheid van Vincent Janssen, naar de kant gehaald. Terwijl hier nog een keer Standaard komt. Karamoko kan die trappen, kies nog voor het paasje. Lawrence, die loopt zich dan vast. Ze kwamen wel dicht bij de 0-6, zowaar Standaard. Moor op aangeven van Ajensa. Dat zijn twee nieuwe namen die er zijn opgekomen. En zij verkwanselde de kans eigenlijk. Moor gleed uit. Paasje naar Nielsen dan nog wel. En die zijn poging werd afgeblokt. En voor Antwerp is hier nu Valencia. Een dribbel Valencia. Niet voorbij David Bates. Ook Mortensen had trouwens nog een kans op de 0-6 die nu bij de bal is. Maar hij devieerde een voorzet naast. En dan voor Antwerp was er nog een poging. Dennis Praat vanuit een erg schuine hoek. En Mathieu Epelon naar het beeld van zijn wedstrijd stond daar pal op. En er was even een moment van opwinding toch nog voor de supporters van Antwerpen. Want Joffrey Heiremans die werd naar de opwarmingszone gestuurd. Deze zomer keerde Jofke Deurne-Noord terug van KV Mechelen. Maar door een kruisbandblessure was hij nog niet in actie gekomen. weliswaar wel in maar nog één helft met de Young Reds in de tweede amateurafdeling. Maar hij mocht dus gaan opwarmen en alle mensen kierden van plezier. Want aan wat er op het veld gebeurt hebben ze nog niet te veel plezier beleefd in deze tweede helft. Ondertussen Kouyaté, ook hij, ingekomen voor Tsunashima. Heeft een gele kaart gepakt, iets te stevig doorgegaan op Eckert Ayensa. En zo is het nog 17 minuten voetballen. Ligt het spel weer heel eventjes stil. En is Vincent Euvraar uiteraard zeer tevreden. Want Standaar heeft voorlopig een forfaitscore op het bord gezet. 0-5 in het voordeel van de Roesjes. Sportza.

0: De bevalligste van Bart Peters. We gaan even het water op in de tussentijd, want volgende week start het nieuwe wereldbekerseizoen in de kajaksprint, Hermien.
1: Ja, en dat is met drievoudig Olympier Arthur Peters. Dat is een vaste naam natuurlijk bij de mannen. En ook Bram Sikkes, die is er al jaren bij. Maar dit seizoen kan ons land bij de mannen ook deelnemen aan de K4, een boot met vier dus. En hoe loopt dat met die nieuwe K4-boot? Wel, ik ging het vragen aan Arthur Peters en Bram Sikkens. En eerst eens over die nagelnieuwe boot, want hij is echt wel gloednieuw voor die K4.
2: Sinds dit weekend, denk ik, is hij aangekomen. We hebben er nu 2 trainingen in gedaan en het gaat heel goed. Ja.
1: Voelt dat als nieuw speelgoed, Bram?
3: Ja, dat is wel echt leuk. Zeker omdat we een vrij nieuw model hebben die enorm sterk is. Daar voelen we ons ook heel goed in. We hebben een paar keer getest in Sevilla, Spanje. We waren daar wel echt tevreden van. En het is ook leuk om het vertrouwen te krijgen vanuit de federatie dat zij een nieuwe boot willen aankopen.
1: Ja, hoeveel kost zoiets eigenlijk, zo'n nieuwe boot? K4 dan nog eens?
2: Ik kan er geen exacte prijs op plakken, maar rond de 10.000 euro of zo. Meer, denk ik zelfs. Een K1 is al 4.000 euro ondertussen. Het is dus een duurder en duurder aan het worden. Ja. Dus...
3: Daarin zie je dat we te veel krijgen.
1: Ja. Dat heb ik zeker niet gezegd, maar inderdaad, een investering. Is het ook belangrijk? Ik bedoel, is zo'n nieuwe boot, ja, vaar je daarmee ook echt sowieso sneller dan met een oude?
2: Ze zeggen dat deze boot heel stijf is, heel hard. En dat die daardoor sneller zou gaan.
3: Ja, er zijn ook verschillende modellen. En de federatie had al een model hiervoor. Maar daar waren we eigenlijk niet zo heel tevreden van. En dan hadden we het model dat we nu hebben al een paar keer getest op wedstrijd vorig jaar. En voor ons voelde die sneller. Dus om zo'n boot binnen de federatie te hebben is wel altijd tof.
1: Mooi dat vertrouwen, inderdaad. En die K4, ja, voor wie het van op afstand volgt, het Belgische kajak, K4 is vrij nieuw. Hè? Dat is omdat er... meer jongeren zijn bijgekomen, waardoor zo'n K4 mogelijk is. Is dat een heel simpele, korte uitleg?
2: Ja, ik heb heel lang K1 gedaan. En dan met Bram zijn we de K2 beginnen bouwen sinds 2019, als ik me niet vergis. En nu de laatste jaren is er dan wat jeugd bijgekomen. Ja. Of ja, Rafael is al geen jeugd meer, denk ik. Sorry, Rafael.
3: Tegenover ons wel nog.
2: Maar, ja, Louis is 19 nu, dus... We hebben een mooi ploegje. We zijn met 7 eigenlijk hele goede mannen nu. En we gaan nu met 5 naar de wereldbekers. Dus we zijn blij dat we een groter team hebben. Ja, ik heb sinds dit jaar me echt gefocust op de K2 en de K4. En dat geeft mij ook wel motivatie. Omdat we juist een grote groep hebben, is het ook leuk om altijd samen te trainen. En in plaats van altijd alleen te zijn. De horizon ligt voorlopig voor mij nu op LA, echt wel. En het zou heel mooi zijn om een schoon team achter te laten. Allee, dat we een beetje opvolging hebben voor Bram en mij. Het is daarom dat mij dit nu ook zo motiveert om een grote ploeg te hebben en een K4 te kunnen maken.
3: Ja. Voor mij geldt hetzelfde als voor Arthur. Ik vind het ook heel tof dat we met een grote groep zijn. Ik haal enorm veel motivatie uit de anderen. Ik heb het gevoel dat we elkaar sterker maken... Niet dat het niet leuk was met Arthur, maar het voelt wel echt leuk om mijn grote groep te zijn.
1: Het geeft ook meer concurrentie, want je zei bijvoorbeeld met 5 naar de wereldbeker. Ja, een K4, dat is natuurlijk maar voor 4. Dus is het ook bikkelen om de plaatjes?
3: Ja, zeker. Het is helemaal opengegooid dit jaar. Er is nog geen vaste boot voor het EK en het WK, waarbij dat we eigenlijk op de 2 wereldbekers nog verschillende combinaties gaan testen.
1: Dat is nieuw. Echt die concurrentie, hoe voelt dat?
3: Dat voelt zeker uitdagend. Maar ja, als we er allemaal sterker door worden, is dat alleen maar goed.
2: Ik sluit me aan bij Bram. Het is, misschien is het wel goed op onze oude dag. Nee, zo oud zijn we nog niet. Maar...
1: Hoe oud ben je? Zeg.
2: Bram is er al 30. Ik word er nog 30 dit jaar. Dus het is goed om een beetje gepusht te worden door de jeugd.
1: Kriebelt het ook om binnenkort je opnieuw te meten met de internationale tegenstand?
2: Ja, zeker. Ook omdat de K4 vrij nieuw is voor ons. Ja. En we nog niet heel zeker zijn van onszelf, zou het zo zeggen. Zijn we benieuwd wat we kunnen weer dit jaar.
3: Vorig jaar zijn we dan 12e geëindigd op het WK. Toen was dat nog heel nieuw. Ik denk dat we daar vooral moeten naar streven om beter te doen. Ik denk wel dat het nog een beetje een zoektocht gaat zijn. Maar zolang dat we de tijd en kansen krijgen om te groeien, zie ik heel mooi potentieel in dit project.
4: En Peters lijkt me vijfde te worden in deze B-finale. En daarmee zet hij zijn snelste tijd neer op deze Olympische Spelen.
5: Ik kwam natuurlijk voor meer naar hier voor die A-finale. Of als we mogen dromen zelfs een medaille. Maar ik heb mijn beste koers gevaren en punt, de rest is sneller.
2: Ik heb altijd wel het doel gehad om vier Olympische Spelen te doen. Dus na Parijs, het is niet dat ik daar met twijfels zat of zo. Post-Olympisch jaar was iets rustiger voor mij qua trainingsstages en qua... Ja, vooral trainingsstages. Maar nu denk ik wel dat ik weer de volle motivatie heb om voor LA te gaan. We zullen zien of dat lukt.
1: Ja, Bram, jij vaart wel nog de K1 ook, 500 meter. Ja. K2 dus ook. Maar die K4, is dat het leukste? Op die manier aan wedstrijden deelnemen met vier in de boot?
3: Ik vind dat wel heel plezant. Vorig jaar wist ik niet goed wat we daar moesten van verwachten, omdat dat zeker voor Arthur en mij heel nieuw was. De rest had dat dan bij de jeugd al kunnen doen. Maar het is toch wel een heel andere ervaring. In K1 sta je echt op jezelf. In K2 heb ik heel veel gehad aan Arthur. Maar om met vier naar een start te gaan, dat is wel echt een hele ervaring. En ook de voorbereiding en het uur ervoor is...
1: Helemaal anders, denk ik.
3: Dat is echt een team, dat wordt ineens een teamsport.
2: Ja, maakt het veel leuker in het opzicht van stress of zo, moet ik dat zeggen. In mijn K1, je zit helemaal alleen en je moet je opwarming helemaal alleen doen. En het uur voor een wedstrijd zitten te wachten of een beetje voor te bereiden. Maar dat is allemaal alleen. En nu zijn we met vier en we zijn goede vrienden en we komen heel goed overeen. En we maken eigenlijk een beetje plezier en lol voor de opwarming, na de opwarming, bij het wachten. Dus maakt het wel ook aangenamer. Buiten de wedstrijd zelf dan, is het gedeelte van mijn vier zijn wel echt heel leuk.

0: voilà, geen K3 dus, maar België wel vertegenwoordigd in de K1, de K2 en de K4 bij de mannen. Met ook Rafael Bastiaans, Louis van Geel en Rafael Accarelli die deel uitmaken van de wereldbekerselectie en gaan voor een plekje in die K4-boot. En bij de vrouwen zijn er trouwens ook nog Hermien Peters en Lise Broeks. Ook zij nemen deel aan de wereldbekers met volgende week de eerste in Szeged in Hongarije.
1: Intussen, de Premier League, dan zitten we bij het voetbal. Manchester United tegen Liverpool stond 2-0 bij de rust.
0: Ja.
1: Hermien, maar er is wel degelijk een reactie gekomen van Liverpool.
0: Zeker wel. Eerst was er de 2-1 van Szoboszlai voor Liverpool. Daar kon Senne Lammens niks tegen doen. Maar daarnet de 2-2 gelijkmaker. En dat was er na een foute pas van Lammens. En uiteindelijk kon Gakpo de gelijkmaker zo makkelijk binnentikken voor Liverpool. Dus alles te herdoen daar.
2: Sportza.
1: Voilà, dan gaan we nog eens naar Jelle voor intussen toch wel bijna het slot van Antwerpen-Stand. Daar nog steeds 0-5 daar op het scorebord, Jelle.
3: Ja, dat klopt wel degelijk. Laatste 3 minuten en 20 seconden van de reguliere speeltijd. Niet al te veel gebeurd sinds de laatste tussenkomst. 1 kans voor Antwerpen. Dubbele wel voor de ingevallen Al-Sahafi. De man met de verleden bij Beerschot op een voorzet van Foulon. Wist hij goed in te schuiven, maar weer al stond Mathieu Epolo op de juiste plek. En ook de rebound wist hij te keren. En aan de andere kant een counter wederom van Standaard. Eckert Ayensa was de man die wenste te trappen in een 5-3 situatie. Maar ze speelden dat niet goed uit. En Eckert Ayensa ja, toch te zelfzuchtig had gewonnen. Medemaat kunnen uitkiezen. Terwijl de tribunes op de Bosuil toch stilletjes aan leeg aan het stromen zijn. Dat is al druppelgewijs aan het gebeuren sinds, ja, wat zal het zijn, minuut 75, maar niet zo bij de supporters van Standaard die dan toch de trip naar Antwerpen hebben gemaakt. Ondertussen een hoekschop met Daan Foulon voor de thuisploeg om toch op zoek te gaan naar, ja, zullen we het maar een eerredder noemen, bij een 1-5 tussenstand lijkt me zelfs dat een klein beetje overdreven, maar dan heb je toch een goal gemaakt. Laten we het daar vooral op houden. Standaard voorlopig op weg naar de eerste clean sheet in deze Europlayoffs. Er komt nog een voorzet van Benitez weggekopt door Bates, die dus vandaag zijn eerste doelpunt maakte in Londen. Dienst van Standaard. Een voorzet van Adekami in de tweede zone kan Al-Sahafi daar niet meer bij. En zo lijkt het er toch op dat Standaard gewoon de nul zal gaan houden. Want sinds die drievoudige wissel waarin ook Kerk naar de kant is gehaald, ja, heeft Antwerp toch weinig nog klaargespeeld. En sowieso na die 0-4 gingen de kopjes echt wel naar beneden. Dan is Jozef Osting vermoedelijk een kwartier lang bezig geweest met zijn team op te pompen om er nog in te geloven. En ja, na 2 minuten in de tweede helft staat het dan 0-4 en is het kalf helemaal verdronken. En dan is het ook ergens niet meer dan logisch dat je ook niet meer die vurigheid en die passie weet op te brengen om er toch nog een wedstrijd van te maken, want dat is het in die tweede helft op geen enkel moment geweest. In de eerste helft hadden ze natuurlijk wel hun kansen en hadden ze die gewoon moeten afmaken. Het had zeker al 2-0 kunnen staan vooraleer ze op achterstand kwamen, die on-goal van Tsunashima. En sindsdien, ja, ging het echt wel van kwaad naar erger voor de Grey Dolls, die na een 9-9 de leidersplaats in de Europlayoffs roken. Maar ja, dat zit er vandaag niet in. Het tegendeel is waar, want Standaard staat nu naast Racing Genk en Westerlo. Wij volgen nog Adekami, dreigend, buitenom bij Lawrence, scherpe voorzet. En dan is er niemand om die bal binnen te duwen. Wordt hij nog wel opgepikt door Benitez en Valencia. Maar die loopt zich vast. En zo misschien een tegenaanval bij Standaard. Al hebben zij daar ook niet al te veel zin meer in. Met Satu tot bij Nguene. Een van die andere invallers, Ayensa, die wordt gevloerd. En dan gaan we nog een rode kaart krijgen. Want Kouyaté, die had daar net al een gele kaart gepakt. En onnodig haalt hij daar nog Ayensa onderuit. En dan wordt het nog een klein beetje erg. Gaat hij nog wat toewensen aan Vergouten. Hij zegt, ga maar door als je nog een langere schorsing wil. Maar dan bedenkt hij zich nog net op tijd. Kiki Kouyaté dus ingevallen. Ja, wat zal het zijn? Op het uur ongeveer en op een half uur tijd. 2 gele kaarten. Het is een beetje een oud zeer, want hij pakt toch te gemakkelijk kaarten. Was gezien, Ayensa is een stukje sneller en hij liet hem dan niet lopen, maar trok hem naar beneden en had eerder dus al geel gepakt. En dus moet Antwerp de wedstrijd nog vol gaan maken met zijn tienen bij een 0-5 achterstand. Het bordje is ondertussen al de lucht in gegaan. We krijgen 2 minuten toegevoegde speeltijd en dat hoeft ook niet meer te zijn, want Antwerp, ja, die gaan gewoon de wedstrijd pijnlijk moeten uitvoetballen. Nog even in conclaaf met vierde ref Klas Klerks. Kouyaté begrijpt er niets van dat hij naar de kant is gestuurd. Maar dat leek me toch terecht. Zeker bij die tussenstand. Als je al geel hebt, dan ga je daar toch niet aan de noodrem hangen. En dan wordt er nog even gekeken of het misschien een rechtstreekse rode kaart is. Dat lijkt me dan ook wel weer wat streng. En moet hij gaan kijken, Vergoten? Nee, hij moet niet gaan kijken en dan wordt het gewoon een tweede gele kaart. Marc Ouyaté richt in de catacombe van het Bosuilstadion. En dan eindigt Antwerp de wedstrijd dus met een mannetje minder. En Standaar heeft vandaag aan zijn doelsaldo gewerkt. 5 erbij dus. En ja, het is niet dat Standaar echt gekend staat als een team dat veel goals maakt. Als een team dat offensieve weelde heeft, integendeel zelfs. Het is een team vanuit de organisatie, vanuit de reactie. En vanuit de reactie hebben ze vandaag gewoon geweldig gevoetbald. Nog 50 seconden in de toegevoegde tijd. Een risicopaas van Bates, maar dat loopt goed af. Moore pikt op en dan combineren ze op het middenveld met Messatou. Nguene hoopte hem dan te tikken tot bij de diepgelopen Moore. Maar dat kwam er niet helemaal uit. Nozawa, die heeft zich toch 5 keer moeten omdraaien zonder dat hij echt heel erg veel parades heeft moeten verrichten. Vooral toen het 0-3 stond. Ja, toen had hij nog geen bal gepakt. De eerste van de tweede helft was dan al meteen de 0-4. Dus ook geen fijne avond voor het Japanse sluitstuk van Antwerp natuurlijk. Valencia die denkt, ik zal toch nog maar eens een spurtje trekken en actie ondernemen. Al is dat toch meer voor de bühne dan om echt nog wat aan het resultaat te doen. Zijn kruispaas die komt nog op de stropdas van Daan Foulon. Ook hij nog met een voorzet. Niet ongevaarlijk en dan nog voor de voeten van Xander Dirks. Maar die krijgt hem niet onder controle. En zo zitten de 92 minuten erop. De 2 minuten toegevoegde speeltijd. En is het wachten op het laatste fluitsignaal van Jasper Vergoten. Maar dat laat nog heel eventjes op zich wachten in een wedstrijd. Ja, waarvan we toch de eerste helft kunnen catalogeren als een hold-up. Antwerp die domineerde, maar zich niet wist te belonen. Ondertussen wel afgefloten. En dus 0-5. De openingsgoal konden ze scoren, Antwerp, maar zat lieten ze na. Standaar zag af en dan in 10 dolle minuten in de eerste helft plots een drievoudige voorsprong. En in de tweede helft controleerde Standaar de wedstrijd, zeker na die snelle goal van Saïd. Hij maakte ook nog zijn tweede en zo de forfait scoren op het bord. Ze kwamen nog dicht bij een zesde, maar die viel niet. En ook een eerredder voor Antwerp viel er niet te rapen. Wel nog dus die rode kaart voor Kiki Kouyaté. Standaar hijst zich aan de gedeelde leidersplaats van de Europlayoffs naast Racing Genk en Westerlo. En Antwerp leidt dus een pijnlijke nederlaag. 0-5 hier op de Bosuil.
1: Op de E40 van de kust naar Brussel een half uur filegolven tussen Brugge en Aalter. Verder 15 minuten vanaf Aalst naar Antwerpen op de E34. 10 minuten aan de werken in Maldegem. Op de E17 10 minuten erbij in de Pinte. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Maar er een ongeval is in Korbeek-Deilen. De Nijvelse baan in beide richtingen versperd ter hoogte van Veeweide.
2: Sportza.
4: Radio 1.

0: Veen, Hermin, dan heb ik het niet tegen jou voor alle duidelijkheid. We gaan wel nog eens kijken naar Manchester United. Liverpool volop in de tweede helft. Nog steeds 2-2 daar?
1: Nog steeds 2-2. Liverpool kon dus gelijk maken na dat foutje van Senne Lammens. Maar wel nog ruim 20 minuten te...
0: You're so vain, Hermin. Dan heb ik het niet tegen jou voor alle duidelijkheid. We gaan wel nog eens kijken naar Manchester United. Liverpool volop in de tweede helft. Nog steeds 2-2 daar?
1: Nog steeds 2-2. Liverpool kon dus gelijk maken na dat foutje van...

0: Waarna ik het stokje overgeef, doorgeef liever aan Evelien de Bakker. Zij is er nog tot 9 uur vanavond met vooral straks vanaf 6:30 natuurlijk Anderlecht tegen Club Brugge. Heel veel plezier.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
3: VDK Bank.
4: Maak een afspraak op vdkbank.be.
5: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
6: Waarom?
5: Ik ben vergeten hoe een tol werkt. Doei!
7: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
8: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series binge.
9: Hoe praat hij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Frankrijk gaat harder optreden tegen de organisatoren van illegale dansfeesten. En we blikken vooruit op het assiseproces over het dodelijk verkeersongeval tijdens het carnaval van Strépy 4 jaar geleden. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel. Maar omdat er dit weekend nog zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Kranen, wat is daar aan de hand?
13: Ja, Dominique, sinds vrijdag 1 mei, dus al 3 dagen lang, houden tienduizenden feestvierders een illegale raveparty aan een militair domein in Bourges, in het departement Cher. Zo'n 600 gendarmes zijn wel ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. Wel zijn aan de rand van het domein 2 oude bommen teruggevonden die de ontmijningsdienst onschadelijk maakten. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 onder hen verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. Vanmorgen kwam de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, ter plaatse met een duidelijke boodschap voor de feestvierders. Iedereen die straks van het terrein komt, krijgt een dubbele boete. 1 boete omdat ze zich op een militair domein bevonden en nog een extra boete omdat ze deelnamen aan een onwettige bijeenkomst. De minister wil trouwens deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals waarbij DJ's muziek spelen op verlaten terreinen en waarbij er veel druggebruik is, nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren, als het wetsvoorstel aanvaard wordt, tot 2 jaar gevangenisstraf en €30.000 boete kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Steven. In de Waalse stad Bergen is alles in gereedheid gebracht voor een uitzonderlijk groot assiseproces. Vanaf morgen staan er 2 dertigers terecht voor het dodelijk ongeval in Strépy 4 jaar geleden. Ze reden er 's morgens in op een groep carnavalisten. Daarbij vielen 7 doden en 10 gewonden. Het proces zal 6 tot 8 weken duren en er zijn 182 burgerlijke partijen. Daarom werd de grote expohal van Bergen gedeeltelijk omgebouwd tot een assisezaal, zegt CEO Hugo Schreijers.
14: Dus in de weekdagen is de rechtbank aanwezig en in het weekend zijn er een paar evenementen die gaan doorgaan, want ja, we kunnen niet gedurende 2 maanden zo'n groot gebouw volledig lam leggen. Dus dat is een ruimte die volledig is omrond met zwarte doeken. En dan hebben wij dus het gedeelte waar de rechters komen, de getuigen, de advocaten en zo. Die staan dus in 2e rij. En in 3e rij hebben wij dan 600 zitplaatsen voor het publiek.
0: De bestuurder die het ongeval veroorzaakte wordt beschuldigd van doodslag en van poging doodslag. Zijn passagier van schuldig verzuim. Het hele weekend lang hebben meer dan 2000 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun atelier geopend voor bezoekers. Ze toonden hun kunst zo in hun eigen werkruimte. In Gent konden bezoekers onder andere gaan kijken in een oud schoolgebouw waar nu 30 kunstenaars hun atelier hebben.
6: Ik vind het tof dat zo dicht bij het hart van de stad nog een plek is om

0: te creëren.
1: Mensen die je niet kent, kunst die je niet kent, emoties die je niet kent. Verrassend.
2: Wat mij verrast is dat elk atelier helemaal anders is. Een eigen identiteit heeft en iets vertelt over de kunstenaar en hoe die werkt en welk materiaal die gebruikt. Dus er is heel veel diversiteit.
3: In play-off 2 van het voetbal heeft Standaar met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege wimpt Standaar in de stand over Antwerp, Charleroi, Genk en Westerlo naar de leiding in de Europe Playoffs. Westerlo en Genk tellen wel evenveel punten. Eerder op de dag won KV Mechelen van AA Gent in play-off 1. Het werd 1-0. In het hockey bij de mannen is de Gentse club Gantoise erin geslaagd om de beker van België te winnen. In de finale was het duidelijk de betere ploeg. Het klopte Woluwe met 12-5. Voor Alexander Hendricks van Gantoise is het de eerste keer dat hij de Belgische beker wint.
4: Ja, een prijs blijft een prijs natuurlijk. Ik denk dat ik deze nog niet had gewonnen, ook niet. Vorig jaar verliezen we de finale van Oré. Maar het is leuk dat we pakken. Het is natuurlijk niet een EHL of een competitie, maar het blijft toch wel een aparte competitie waar toch veel eerste divisieclubs aan meedoen. Dus een prijspakken is altijd leuk.
3: Eerder op de dag won de vrouwenploeg van Gantoise ook al hun bekerfinale. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie in Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een lastige sprint bergop van de Duitser Florian Lipovic en pakte zo zijn vierde ritzege deze week. En Arnaud Delis heeft zijn eerste zege van het seizoen gehaald. Hij sprintte het snelst in de Famenne Ardennes Classic en wint de Ardennenkoers voor de derde keer in 4 jaar tijd. Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. De Franse regering wil de organisatoren van onaangekondigde en niet aangegeven raveparties strenger aanpakken. Daarmee begonnen we. Dit weekend was er opnieuw zo'n illegaal dansfeest op de site van een vroeger militair domein in de stad Bourges. Meer op vrtnieuws.be.
5: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
7: Een hele goede avond. Na een verlengd weekend gaan we allesbehalve uitbollen op deze zondagavond. Daar hebben de wedstrijden in de Champions Playoffs van het voetbal onder andere al voor gezorgd. Want door het puntverlies van Union gisteren bij Sint-Truiden kan Club Brugge de koppositie innemen als het natuurlijk wint van Anderlecht vanavond. En die wedstrijd gaat straks van start vanaf 6:30. Maar eerst gaan we even terug naar het drama voor Antwerp in de Euro Playoffs. Het kon samen met Racing Genk en Westerlo aan de leiding komen als het natuurlijk 3 punten ging pakken tegenstandaar. Maar het is uiteindelijk een wedstrijd geworden om snel te vergeten op de Bosuil met een 0-5 op het scorebord. Teleurstelling alom uiteraard bij speler Daam Foulon van Antwerp. Bij zijn reactie liever krijgen we bij rechthouder Dazoon.
8: Daam Foulon, uw gezicht spreekt voor zich, Daam.
9: Ja, beschaamd.
8: Heb je er een stukje verklaring voor?
9: Nee, ik begrijp het helemaal niet. Als je zo'n goede reeks neerzet en de resultaten vallen dan ook nog eens gunstig voor ons, dan kan je vandaag gewoon een gouden zaak doen. En de manier waarop dat we die golen allemaal tegenkrijgen is belachelijk. Ik denk dat wij, het grappige is misschien, het cynisch is misschien nog dat we de eerste 20 minuten gewoon geweldig beginnen. En dan gaat het licht gewoon uit. En dan vergeet iedereen precies wat zijn job is. En dan geven we het helemaal weg.
8: Standaard had voor snelheid gekozen voorin. Denk je dat dat misschien de slechte keuze was om te hoog te starten?
9: Nee, ik zeg het. Ik denk dat we hebben laten zien de eerste 20 minuten dat het wel ging. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we 90 minuten onze taak doen. En niet alleen 20.
8: Wat doen we dan met zo'n wedstrijd? Gooien we die weg? Of gebruiken we die nog deze week om de rest te voorbereiden?
9: Ja, iedereen moet wel beseffen dat niet kan. Hoe dat we vandaag gespeeld hebben. En dan moeten we inderdaad wel de knop omdraaien. Omdat we inderdaad nog wel volop in de race zijn. Ondanks deze beschamend resultaat.
8: Dank u wel, Dan.
6: Hey, Radio 1.

0: Pussy Palace van Lily Allen. Daarnet de zeer teleurgestelde reactie van Daan Foulon van Antwerp na de 0-5 nederlaag op de Bosuil tegen Standaard. Maar laten we eens luisteren naar een reactie aan de andere kant natuurlijk van speler Ibe Houtekiet van Standaard bij rechterhouder DAZN.
1: Ibe Houtekiet, hoe fier ben je op de prestatie van de ploeg?
2: Goed, ja. Fier, omdat we eigenlijk niet makkelijk scoren. We staan er een beetje voor gekend en nu leggen we er gewoon 5 in het mandje. Dus dat is goed. Maar we weten ook wel gewoon dat we de eerste 25 minuten keihard onderlagen. Dat is een werkpunt langs de ene kant. En langs de andere kant kan je ook gewoon zeggen dat dat sterk is, dat we dat hebben volgehouden. Maar ja, als je al die kansen bekijkt, kunnen ze eigenlijk gewoon echt scoren. Hè. Dus we komen gewoon ook wel goed weg af en toe. Maar het is mooi dat we dat dan gewoon afmaken aan de andere kant.
1: Het is precies dat je er niet in gelooft dat het 0-5 staat hier.
2: Laat een neutrale mens die deze match niet heeft gezien de eerste 20 minuten zien. Die gaat echt nooit zeggen dat het 0-5 gaat eindigen. Maar daarna mogen we best trots zijn. En dan kan je wel 0-5 verwachten. Ja.
1: Bon, nu gaat het echt starten om een ticketje naar Europa te gaan halen. Heb je een berichtje voor de fans die niet mochten mee?

0: reizen?
1: Een berichtje voor de fans? Ja, gewoon dat we er vol voor gaan. Hè. We staan eerst, zoals je zegt. Het is nu thuis ook heil. Moeten we gewoon evenveel inzet tonen, vol voor gaan. En dan is het match per match. Dan is denk ik Genk thuis. En dan moet het stadion in vuur en vlam staan. Ja.
2: Dankjewel, Ibe.
3: Hey, Sylvie Kreuz hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allez Allez. En guess what? Deze week zijn we de Vokstip op Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
5: Go straight to the heart. Spin me around again.
6: Radio 1.

0: officiële lijflied van onze Rode Duivels voor het WK voetbal van Sylvie Kreus en Romeo Elvis. Kiss the grass, allé, allé. Laten we eerst maar focussen op die topmatch van vanavond. Anderlecht ontvangt dus straks Club Brugge. Club die speelt om die leidersplaats, Anderlecht voor de vierde plaats. Na twee nederlagen op een rij hoopt het tegen de uitdager van Union de punten thuis te houden. Om de play-offs te breken gingen ze bij Anderlecht afgelopen week op teambuilding in Parijs in de hoop om het positieve gevoel terug in de groep te krijgen. Dat horen we van trainer Jeremy Taravel.
1: Oui, les joueurs, c'était quelque chose qui avait été organisé depuis un moment avant les play-offs et voilà, on voulait faire ça justement pendant les play-offs pour un peu resserrer le groupe et puis pouvoir passer du temps ensemble parce qu'on sait très bien que c'est aussi important de passer des moments ensemble en dehors des terrains.
2: Oui, parce que ce match-ci est important aussi, on parle beaucoup, c'est vrai, de la finale de la Coupe de Belgique, mais il y a quand même cette quatrième place à sécuriser aussi.
1: Non, clairement, c'est vrai que voilà, au plus on se rapproche de la finale, au plus tout le monde en parle. Donc, on sait que c'est quelque chose d'ultra important pour le club. Mais voilà, on a un match aussi aujourd'hui à jouer, un topper à gagner. On joue à domicile, donc c'est aussi important de sécuriser cette quatrième place.
2: Un petit mot justement sur Decat qui revient dans le groupe, trop juste pour le faire commencer. C'est Cana qui joue au milieu et Angélie derrière. C'est sa première titularisation.
1: Ouais, c'est vrai que Nathan revient de blessure. Donc voilà, on doit faire aussi attention à ne pas le faire commencer, surtout un match comme ça. On sait que ça, il va y avoir beaucoup d'intensité. Il doit revenir tout doucement dans l'équipe. Ça reste un jeune joueur. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il reste jeune, donc on doit aussi. Moi, je dois aussi le protéger par rapport à tout ça. Et puis oui, Marco a fait un match relativement un bon match contre l'Union. J'étais très satisfait. Et oui, première titularisation d'Angeli qui a fait une bonne montée, qui montre de bonnes choses. C'est un jeune joueur, défenseur, gaucher, grand, rapide. Donc voilà, il va prendre place dans la défense.
0: Die teambuilding was al georganiseerd van voor de play-offs, juist in het midden ervan, om zo een beetje meer naar elkaar toe te groeien en mooie momenten met elkaar te delen, zegt Jeremy Taravel. Er wordt veel gesproken over de bekerfinale, die is zeer belangrijk voor de club, maar het is even belangrijk voor de club om de vierde plaats veilig te stellen. De Kat is terug in de selectie, maar we moeten voorzichtig zijn met hem in te brengen. In zo'n intense wedstrijd als vandaag is het niet slim om hem te laten starten. Hij is nog jong, we moeten hem beschermen. Cana speelde ook goed tegen Union. Angélie die heeft al een paar keer zijn kans gegrepen en krijgt nu de voorkeur. Hij is jong en hij is snel. Aansluitend nemen we ook de vooruitblikker bij van Ivan Leko, trainer van Club Brugge bij rechtenhouder DAZN.
3: Ivan Leko, it's really game on in the Champions playoff. You could be in the pole position once again after this game. What were your feelings after last night's game?
4: Feeling was, we were all happy, of course, that when... Nobody expected that our opponent will lose the points. We were all week busy and we are also now busy only with our game. This is what we have in control. This is what we know, that winning games, that we can bring the ourselves in situation to win something. Now it's even more pressure, let's say it like this, because you know it's nice after a long, long time that mathematics says if you win that you are number one. So it's a nice thing. This is the not expected, but I believe in life. When you have the opportunities, you need to go to chase it without hesitation, full gas, all in. And then at the end, we will see how was the plan, how was the final result.
3: In your press conferences, I think you repeated a couple of times that Bruges needs to be top level to win this game. But Bruges is unbeaten for 8 years against Anderlecht. So you're the absolute favorite.
4: Bruges is never favorite in Anderlecht. Same like Anderlecht was never favorite in Bruges. Those are the massive games. This is like Milan-Juve. This is like Barça-Real Madrid. So the form, the transfer market, the table doesn't mean nothing. Those are special moments, special games, that momentum is very important. It's nice to have traditions, nice to have the numbers, but each game has his own history. We know also that we suffer away, that last weekend was maybe the most serious away games. Today we need to be better. We need to be 90 minutes on top to play a result what we want here.
0: Niemand had verwacht dat Union punten zou laten liggen. We zijn bezig met onze wedstrijd, want dat is hetgene wat we kunnen controleren. Nu ligt er meer druk natuurlijk, want sinds lang kunnen we met winst nog eens leider worden. Ik geloof dat je in het leven de kansen moet grijpen die voor je liggen. En dit is er zo eentje. Club is nooit favoriet in Anderlecht. Dit zijn klassiekers natuurlijk. Dus de vorm, transfermarkt of de stand betekenen niets. Het momentum is heel belangrijk. Elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. We hebben het buitenhuis nooit makkelijk. Vandaag moet dus beter. De match die begint zometeen in het Lotto Park en we volgen vanaf 6:30.

0: Lizar en Happy. Krijgen we een wissel aan de top van de Champions Playoffs? Het kan gebeuren als Club Brugge de 3 punten pakt in de topper op en tegen Anderlecht. Een stand van zaken. En wie mag al zeker het veld opstappen zometeen? We gaan polshoogte nemen in het Lottopark bij Tom Boudeweel en Wim de Koning. Goedenavond beiden.
1: Een hele goede avond. We zijn er eerst heel lang klaar voor. Het Lottopark is aan het vullen. Maar het zullen toch natte mensen zijn die nu aan het binnenkomen zijn. Want in de voorbije minuten heeft het gigantisch geregend. Een stortvlaag net op het einde van de opwarming van beide elftallen. De laatste sprintjes die getrokken werden, dat waren dan de sprintjes richting de kleedkamers. Want iedereen zal even zijn haar moeten feunen, denk ik. Wat droge kleren aantrekken. Een heel ander stel kleren aantrekken om dan toch wat droog het veld zometeen op te komen. Over een minuutje of 5. Iedereen is zich aan het klaarmaken. Iedereen staat nog overeind. Nog wat plaatjes zoeken. En ondertussen wordt ook een grote spandoek naar boven getrokken op onze rechterkant. Normaal gebeurt dat op de linkerkant. Het zijn de South Leaders die zich daar kenbaar maken. Ook met paars-witte vlaggen. En op de hoofdtribune zijn de twee sterke mannen nog even in overleg. En dat zijn Mark Koeken en Michael Verschuren. Ik weet niet of ze het over de opstelling hebben voor vanavond. Want daar kunnen we toch een hartig woordje over praten. Want Saliba, die is nog uitgevallen. En ik ga er toch vanuit dat hij minstens in het basiselftal zou staan. Dus laten we snel eens kijken wie in het basiselftal staat. Wel, dat is Koosmans in doel natuurlijk wel. Camara en dan hebben we Angeli, Diarra, Augustinsson achterin op het middenveld te verscharen. Leon Sana en wie hebben we dan ook? Marco Cana. En dan ook nog De Greef, Svetkovic en Azar. En Wim de Koning, een goede avond.
2: Goedenavond, Tom.
1: Ja, de naam is natuurlijk Matisse Angeli, want het is zijn eerste basisplaats.
2: Dat is inderdaad zijn eerste basisplaats. En dat is toch wel de surprise van de chef, mag je stellen. Want ja, de voorkeur op Lucas Hey, op Marco of Mihailo Ilic. Misschien ook wel op Augustinsson, maar had Mamar kunnen zetten op linksachter. Door het uitvallen van Sardella, de schorsing, grijpt hij dus naar die jonge Matisse Angeli. En we zijn heel erg benieuwd hoe hij dat gaat doen. Toch tegen het aanvallende talent van Club Brugge.
1: Ja, want die kerel is gehuurd van Wolfsburg. Heeft daar nog geen wedstrijd in het eerste elftal gespeeld. Heeft verdorie 4 wedstrijden bij de Futures gespeeld.
2: Ja, dat is zeer weinig. Dus helemaal geen ervaring. Ik zag hem opwarmen. Ik zag hem de goden aanroepen. Dus dat zal hij wel nodig hebben vandaag. Maar ja, hij moet toch ergens een indruk nagelaten hebben die voldoende is om hier vandaag in een zeer belangrijke wedstrijd titularisch te zijn.
1: Want dat betekent ook Ilic, dat wisten we. Die sturen ze gewoon terug. Maar ja, die ook voorbij hij gaat. Dat is toch een alarmsignaal voor hem, denk ik.
2: Ja, dat is zeker. Hè. Dat is ook einde verhaal hier voor hij. Die heeft heel wat fouten gemaakt. Oké, Angeli die begint met een wit blad. Dat is altijd zo. Als je mag starten, maar ik kan mij toch wel voorstellen dat het voor die jongen heel erg speciaal is. Om hier vanavond in zo'n belangrijke wedstrijd titularisch te zijn. En ik hoop dat hij het 90 minuten volhoudt. Marco Cana, daar kan je ook nog mee schuiven naar achter. Maar heeft ook al steken gelaten daar. En dan zou je de kat op het middenveld kunnen brengen. Dus misschien is het maar voor 45 minuten. En moet hij alles geven. Want zo'n jongen met zo weinig ervaring 90 minuten op dit tempo laten voetballen. Ja, dat is geen evidentie.
1: Maar het is ook geen evidentie om te gaan schuiven in je centrale as natuurlijk.
2: Nee, dat ook niet. Maar ja, als er iemand uitvalt of oververmoeid is. Ja, moet je dat natuurlijk ook wel gaan doen. Hij zal veel steun van Diarra en van Koosemans nodig hebben. Dat staat buiten kijf.
1: Ja, het verbaast me wel dat in het interview dat hij zijn kans gegrepen heeft. Maar ja, wanneer
2: waar
1: doe je dat?
2: Waar, ja.
1: Je hebt 9 minuten gespeeld.
2: Met een
1: keer ingevallen.
2: Beurt, ja.
1: Ja. Wel, ik vond het gewoon raar. We kunnen eigenlijk veel korter zijn over Club Brugge.
2: Ja.
1: Want gewoon dezelfde elf. En dat lijkt me ook logisch. Op dat moment is het makkelijk om trainer te zijn.
2: Ja, klopt. Hè. Dus Vetlesen die blijft de voorkeur behouden op Onyedika. En ook ja, voorin. Het gaat goed de laatste tijd. Scorend vermogen is terug. Dus ja, Forbes, Trissoldi en Choli zijn achterin. Ja, geen Sabbe, die gaan we niet meer terugzien natuurlijk in de playoffs. Maar, en ook Mignolet, maar die zou misschien al wel weer een beetje aan het trainen zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij nog klaar geraakt voor de volgende 3-4 weken. Dus het is Jakkers.
1: Ik zou zeggen, laat hem de laatste wedstrijd spelen met een applausvervanging of zo, als het kan.
2: Als ze al kampioen zouden zijn.
1: Voilà, inderdaad,
2: ja, ja, inderdaad.
1: Goed, ik weet niet of we meteen gaan kunnen beginnen. Want de South Leaders hebben wat paarse rookontwikkelingen veroorzaakt. En dat wordt gecombineerd met witte rook aan de linkerkant. Dus dat is op zich wel mooi gedaan. De kleuren van de club. Maar het is niet zo leuk voor de mensen die in de tribune zitten. Want die zien niet zoveel daar beneden. We zien nog net dat Laforge... En dat vond ik ook wel een opvallende keuze. Maar dit terzijde. Dat Laforge de hoofdscheidsrechter is voor deze wedstrijd. En dat hij dus net de tos heeft gedaan met de twee aanvoerders. Met de ex-collega's. De ex-ploegmaats Hans van Aken en Colin Kozemans. Dus ik wacht toch nog maar even af wat Laforge gaat beslissen daar beneden. Terwijl Kozemans zijn troepen aan het toespreken is. Zou het nu iets extra's betekenen voor Club Brugge dat ze, ik heb het opgezocht, voor het eerst op het einde van een speeldag op plaats 1 kunnen staan, ja, van de hele competitie?
2: Ja, dat zou inderdaad een grote verrassing zijn, ook voor henzelf. Want wat is het goed, 2 weken geleden hadden ze 4 punten achterstand op Union. En ja, zag niemand het nog zitten, alleen die van Leko. Wel, vooral omdat de prestatie tegenover die van Union daar ook ondermaats was. Maar Union, ja, 1-6 tegen Gent. En gisteren op STVV. En zo gaat het snel. Als je 5 punten verliest, ja, en als club alles pakt, dan kunnen ze inderdaad een puntje voorkomen. Maar daarvoor moeten ze hier natuurlijk wel winnen.
1: Het is nog even wachten. Het prikkelt wel een beetje in de neus en in de keel. De rook die hier onder het dak hoog in de nok van de tribune blijft te hangen. En die van Club Brugge proberen zich wel wat warm te houden. Want we zitten ondertussen voorbij 6:30. En Laforge heeft de wedstrijd nog niet op gang gefloten. Club Brugge gaat wel aftrappen. De beide ploegen zijn ook blijven staan. Dat betekent dat Anderlecht in de tweede helft naar de goede kant gaat spelen. Maar ik heb niet de indruk dat er meteen zal begonnen worden.
2: Nee, dat is onmogelijk. Je moet ja, goed zicht hebben en ook televisie moet natuurlijk gerespecteerd worden. Mensen die thuis zitten te kijken zien meer dan wij zien, want van hierboven, ja, is het onmogelijk te volgen. Dus we zijn nog wel voor een minuut of 2-3 zoet, denk ik, Tom.
1: Ja, want er is wel wind. Maar anders dan andere thuiswedstrijden voelen we die hier niet op de perstribune. Af en toe is de gevoelstemperatuur op de perstribune wat kouder dan wat de temperatuur in werkelijkheid is. Maar ja, het valt echt wel mee. Niemand heeft zijn winterjas aan. Dus dat valt allemaal wel mee. En ik zag daar beneden ook Ivan Leko al meteen een handdoek grijpen. Dus dat betekent dat het nog altijd flink aan het regenen is daar in het beneden in het Lottopark. En het is wachten. Nog even het oortje goed steken bij Laforge om te gaan spreken met zijn assistenten. Want zij moeten het natuurlijk ook allemaal zien. Wat buitenspel of wat de andere fase betreft. Het wordt stilaan beter. Het is de rook die wat van links naar rechts aan het travelen is. En af en toe zie je dan van onder de nok rook naar boven komen. Om dan te ontsnappen richting de grijze lucht. Die hier toch al een hele tijd boven het Lottopark hangt. Club Brugge is met de matchbal even nog verder aan het opwarmen. En ook die van Anderlecht hebben ondertussen 2 ballen gekregen. Dat is dan het voordeel als je thuisploeg bent. En ook de fans van Club Brugge hebben zich toch al de hele tijd laten horen. Dus voorlopig gaan we hier nog niet starten. Ik denk over een minuutje of 2 dat het wel zal lukken. Want de rook is bijna helemaal verdwenen.
0: Dan komen we natuurlijk meteen terug bij jullie. Eerst naar de problemen op de E40 van de kust naar Brussel. 20 minuten sta je daar in de file tussen Beernem en Gent. Verder ook vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel, daar komt er 10 minuten bij tussen Grootbijgaarde en Jette. Dan naar Antwerpen, 10 minuten doorwerken op de E34 bij Maldegem en op de E17 in de Pinte. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen worden dat kleinere vertragingen.
3: Radio 1. Sportza. Je me fais la...

0: En de Queens, Anderlecht Club Brugge, met vertraging begonnen. En de eerste minuut is nu toch al bijna weggetikt. Wat hebben jullie al gezien, hè, Tom, Wim?
1: Ja, meteen de aanval van Anderlecht. En het heeft het publiek mee. Zo moet Paarswit starten. Meteen een corner afgedwongen. Omdat de Verscharen werd diep gestuurd op de rechterkant. En afgeblokt door Van Haken, de captain. En dat betekent meteen de eerste hoekschop voor Thorgan Hazard. Met de korte pas richting Verscharen. 1-2'tje. Dan achteruit leggen voor Kamara, ingestudeerd. En dan droppen naar de tweede paal. Maar dat lijkt me te ver. En Sieke heeft dat goed door. Ja, dat is de start die Anderlecht nodig heeft.
2: Ja, sterk begonnen. Ondanks dat Club mocht aftrappen. En we zagen toch onmiddellijk dat Marco Cana al tussen de twee centrale verdedigers, Diarra en Angeli, ging plaatsnemen bij die aftrap. Maar dat was om Mechelen, die ook al opgeschoven was, te counteren. Hij speelt gewoon op het middenveld, Cana.
1: Zijs ondertussen met de Tsolis. Er is weer Bengaals vuur ontstoken. Ja, Kamara blijft wel heel lang wachten. En dan het uitglijden van het Tsolis. Maar die was op volle snelheid. En Kamara die bleef maar wijken tot diep in de eigen 16. En dat leek me niet de goede oplossing.
2: Nee, en je zag hem wegleiden. Heel veel water op het veld. Ook langs de zijkant hier. En uiteindelijk makkelijk overtreding gegeven. Tsolis naar binnen. En hij glijdt weg. Maar het was inderdaad een wijkende Kamara. Dat moet je niet doen. Want Tsolis gaat dan naar zijn rechterbeen. En krult hem meestal verste kant.
1: Ja, zeker omdat je in je eigen strafschopgebied gaat de post vatten. En als je daar dan een kleine misstap doet, is het meteen een strafschop. Vrije trap dus voor Anderlecht met Colin Koosmans. Een metertje of twee buiten zijn eigen 16 richting Hazard. Dat is goed opgelost door Ordóñez. Forbes kan de bal niet bijhouden. En dan een stevige ingreep al meteen op Trezoldi. Maar nog geen kaarten. Laforge die blijft prutsen aan zijn rechteroor, aan zijn oortje. De communicatie moet wel goed blijven.
2: Misschien nog even aan het overleggen dat er weer wat mist boven het terrein hangt. Rook dus. Het was heel, en weer een glijdende Trezoldi. Ja, het water is zodanig naar beneden gevallen dat het heel moeilijk is om recht te blijven.
1: Ja, het veld ligt er nog altijd prima bij, ondanks die Champions League campagne ook. Oké, het zijn geen 30 wedstrijden die in de Champions League zijn afgewerkt. Maar ja, als er zoveel regen valt op korte tijd, dan heeft het gras en de ondergrond niet de tijd om dat allemaal te slikken. En dat heeft Svetkovic nu ook in de mot. Oh, Forbes! Die kan profiteren van Augustinsson. Forbes nog altijd. Trezoldi krijgt de bal niet goed. Achteruit. En dan Stankovic naar de buitenkant bij. Tsolis, nog Tsolis. De plaatsbal. En daarnaast, dat is ook een corner. Maar dat was niet goed ingrijpen van Augustinsson.
2: Nee, in tegendeel. Blunder. En er was weinig dekking, want Diarra was opgeschoven. Dus Forbes, ja, doet het eigenlijk niet goed. De bal wordt ook een beetje afgeremd door het veld, door het water op het veld. En dan duurt het net iets te lang. En Tsolis weer naar binnen. Maar goed opgevangen door Marco Cana, die dubbele dekking gaf op Kamara.
1: Ja, slechte controle op die diepe bal van Augustinsson. Stond ook niet echt goed ingedraaid. Wou dat dan wat oplossen met buitenkant linkervoet. Maar Forbes was er als de kippen bij om door te gaan. En snel is die kip wel uit Portugal. Nu de corner. Koosmas moet komen. En hij plukt hem op de rand van de kleine rechthoek. Meteen kijken de Argus ogen om snel uit te gooien, snel uit te trappen. Dat doet hij meteen. Maar ja, Jansana is natuurlijk niet de snelste. Opletten met dat achteruit voetballen richting Jakkers en Seis. Maar ze lossen het goed op en de ruimte ligt bij Sieke, die meteen stevig inspeelt tot bij Vetnissen verticaal. En dan even de rust teruggebracht bij Ordóñez. Mechelen is ondertussen terug. En ook Seis naar binnen. Kamara altijd vol energie. Altijd de handjes gebruiken, zoals daarnet ook toen Van Aken wou gaan storen. In de rug van Laforge trok hij al flink aan de trui van de aanvoerder van Club Brugge. Niet bestraft. En zo probeert hij toch zijn stempel te drukken, al van bij het begin van de wedstrijd. Ordóñez. De paarswitte muur wacht met vier verdedigers. Cana ervoor. En dan ook 4-1. Tsolis weer. Uitgespeeld op de linkerkant. Trezoldi, plaatsbal. En ja, Koolmans moet al meteen naar de hoek. Hij moest even wachten alweer op de bal. En dan wist hij dat hij naar de verste hoek zou mikken. Dat deed hij ook wel, maar wel een goede parade.
2: Ja, het ging weer snel hoor. Van Tsolis naar Trezoldi. Die had vrij veel ruimte daar aan de baklijn. Het is een hoog opgeschoten Anderlecht. Of hoog. Ja, Anderlecht dat heel erg scherp begint, maar toch offensief risico's neemt en veel ruimte laat achterin. Kozeman zal twee keer goed tussen gekomen.
1: Svetkovic ondertussen met Ljansana. Probeert dan de bal diepte te steken, maar er was niet echt iemand doorgelopen. Svetkovic zat nog in de rug van twee bruggelingen. Vetlessen. Ja, Kana zat hem kort op de huid. Ljansana opnieuw met de moeilijke inspeelpaas. En dan het Solise Trezoldi, die zich wat diep laat zakken, waardoor er niemand echt in de punt staat. Leko met de gebalde vuist, het schreeuwen ook. Ik denk dat hij ondertussen zijn uurwerk bijna kwijt is. Door dat soort wegwerpboksgebaar. En Taravel vraagt aan de buitenkant de Greefginder op de linkerkant om wat meer naar binnen te komen. Zodat hij aanspeelbaar is. We zijn terug bij Kozemans, ondertussen bijna 7 minuten ver. Club Brugge al twee keer gedreigd. 1 keer na een mistasten van Augustinsson. Force die het niet goed uitspeelde. En dan de beste kansen in deze wedstrijd, ook voor de Bruggelingen. Met de plaatsbal van Trezoldi. En Kozemans die zich helemaal moest strekken. Niet helemaal in de hoek, maar wel goed geprobeerd van de topschutter van de Belgische competitie, Trezoldi. Kozemans net zijn contract een jaartje verlengd.
2: Ja, en ook bij die eerste hoekschop die indraaide, met dat natte weer kwam hij die bal echt wel klemvast plukken. Dat zal hem veel vertrouwen geven. En ook die bal van Trezoldi pakte hij toch ineens. Niet evident op dit veld. Dus ze kunnen op Kozemans rekenen vandaag, dat is duidelijk.
1: Club Brugge hapt weer met het Solis. Vetles kan de bal niet bijhouden. Gaat weer in de 16 van Anderlecht. Daar die Angeli. Ook met lange wapperende manen. We deden het verhaal dan al van voor de wedstrijd. Forbes wordt weer diep gestuurd door Van Aken. Forbes, hier is het Trezoldi, scherpe hoek. Bal voor en een ogel van Angeli. Een ogel van Angeli. Vorig jaar was het Brandon Mechelen die al heel vroeg een ogel maakte. En hier zijn Forbes en Trezoldi. Die, ja, de hoek was scherp voor Trezoldi. Bracht hem voor de goal waar Forbes stond. Maar het debuut dat je niet wil maken.
2: Nee, een goal. Alleen denk als hij die bal niet raakt. Dat hij toch binnengetikt wordt door iemand die in zijn rug staat. Forbes, Trezoldi bijna bij de achterlijn. En denk dat Forbes hem anders wel binnentrapt. Maar heel erg ongelukkig voor die Matisse Angeli. En ja, Anderlecht afgestraft eigenlijk voor zijn gedurfd begin. Want veel ruimte, te veel ruimte voor club. Telkenmaal eens over de middenlijn komen. En heel erg ongelukkig die tegengoal. Probeert hem nog met zijn linker weg te tikken. Maar dat was van op de lijn bijna onmogelijk.
1: Ja, en zo zitten we toch in een geanimeerde beginfase. We zijn 9 minuten ver, maar er zit tempo in. Er is aanvallend spel van beide ploegen. Dus dit is wel prima.
2: Ja, en dat is natuurlijk in de kaart van Club Brugge. Want ja, als zij daar ruimte krijgen voorin met de snelheid van Forbes, dat was nu ook weer het geval met Solis, met Trezoldi. Ja, dan vraag je als het ware om moeilijkheden. Goed, ze zijn met de beste intenties begonnen. Maar moeten opletten dat ze daarvoor niet te veel afgestraft worden. Want ja, nu kan club echt wel terugleunen. En de ruimte die er toch helemaal is in die rug van die paars-witte defensie benutten.
1: En toch weer een doelpunt van Club Brugge. Ze hebben er al veel gemaakt in deze play-offs. Ze staan uitgebreid op nummer 1 wat betreft het aantal gemaakte doelpunten. En nu ze vorige week ook die allereerste clean sheet in 13 wedstrijden hebben kunnen bewerkstelligen. Dat is dan ook wel een positieve zaak voor Leko en Co. 0-1 dus, een ook-goal van Matisse Angeli. Van Aken, Ordóñez, wat gaat Club Brugge doen? Gaan ze het wat op hun beloop laten gaan? Of gaan ze nog even doorduwen op zoek naar de 0-2, 0-3? Profiteer het inderdaad van de ruimte die er wel zal komen. Zoals hier man op man bijna achterin. Waardoor Camara flink is doorgeschoven. Bij de intrap van Jakkers, wat toch gevaarlijk is.
2: Ja, dat was echt wel de bedoeling, waardoor Angeli, die eigenlijk linksvoetig is van origine, hier al eens tegen Solis is gekomen op die rechtsachter. Ja, het is een gedurfd plan van Taravel. Maar gedurfd tegen Club Brugge is ook soms wel een beetje naïef.
1: Ja, want we hebben het vaak over linksvoetige centrale verdedigers. Die zijn moeilijk te vinden. Maar hier staan ze met twee linksvoetigen. Dat zie je niet vaak eigenlijk.
2: Heel erg zelden. Hè? Dat is, ik zag hem in de opwarming wel een aantal ballen met rechts diep trappen. Hier wel een goede infiltratie. Bal aan de voet van die jongen.
1: Hij speelt hem in bij Svetkovic. Die komt naar binnen. 1-2'tje. Hij weet de goal wel staan in deze play-offs. Maar zij zit ertussen. Opgepikt door Augustinsson. Wel wat jongens aan de tweede paal. Maar het gaat achteruit naar Liansana. En dan Svetkovic, die helemaal naar de andere kant is gekomen. Het inspelend, het hakje. En dan Verscharen die de bal probeerde binnen te duwen. En nu wordt het opletten, want Stankovic heeft het Solis diep gestuurd. Hij gaat alleen op Kozemans af. Angeli kan hem niet bijhouden. Hier is Solis aan de buitenkant. Paul, hij struikelt even. En Kozemans zit er nog net aan met zijn hand, denk ik. Ja, maar dit is het probleem van Anderlecht, vrees ik. Man op man.
2: Dit was echt wel duidelijk. 1-1 met Tsolis tegen Angeli. Tsolis pakt hem mee en dan kan hij vrij doorlopen naar Kozemans. Die doet het uitstekend. Zit er nog met zijn vingertoppen bij. Het is nodig, want anders was het 0-2. En we zeiden het daarnet, ze moeten opletten of het wordt een afstraffing op die manier. Want Club, met één bal naar voren zetten ze iemand alleen voor Kozemans. En dan ben je naïef bezig. We zeiden het alles.
1: En ik denk dat dat geen toeval is.
2: Nee.
1: Dat ze hem meteen de rug blazen. Solis opnieuw achteruit naar Seis. Voor zijn rechter wel. Bal breed naar Stankovic. En Mechelen. Dat wil zeggen dat de Club Brugge ver is opgeschoven. Van Aken kaatsen naar Seis. Voorzet. Angeli zit er half tussen. Forbes met de knal. En Liansana komt nog aangegleden. En lanceert zo de greep op de linkerkant. Sique is terug. De bal botst ook terug. En naar Augustinsson. De greep. Maar die zit daar een beetje opgesloten. En dan Vettessen. Die moet wel opletten. Hij gaat al een gele kaart krijgen. En dat is zijn derde. Dus dat betekent dat hij er volgende wedstrijd niet bij is. En dat is thuis tegen Sint-Truiden. Dus Onyedika mag zich dan ondertussen al gaan warmlopen, denk ik, deze week.
2: Samenspel tussen Augustinsson en de Greve op die linkerkant. En Vettessen met de interceptie. Eerst was er wel een goede verdedigende tackle van Liansana samen met Augustinsson. En Vettessen die wees de bal aan alsof hij hem zou gespeeld hebben. Maar dat was dus niet waar. Maar we zitten, zoals we Tom zei, naar een zeer geanimeerd eerste kwartier te kijken.
1: Zeker wel. Bijna 14 minuten onderweg. 0-1 nog altijd. Verscharen met de voorzet. Weggekopt door Sique. Liansana gaat hem oppikken. Camara dropt hem opnieuw in de 16. Jakkers moet komen. Of moet eigenlijk niet komen. Maar heeft daar wel wat mensen mee onderuit geschoffeld in dat duel. Diarra onder andere. En ik denk dat Mechelen ook die klap moest mee opvangen. Jakkers. Nee, het is Trezondi, denk ik.
2: Ja, die inderdaad in duel gaat met Diarra. Die gewoon is meegekomen op die voorzet die er volgt. En Jakkers wel met de twee vuisten op de bal. Want voor hetzelfde geld heeft hij ook een hoofd mee. Dat van Diarra. En dan krijg je een VAR-interventie en een penalty. Maar dat zal het niet zijn. En zelf ligt hij er ook uitgeteld bij. Want ook iets op zijn hoofd geïncasseerd blijkbaar.
1: Ze liggen er met zijn tweeën. Trezol, die is zijn schoenveter nog wat aan het knopen. Dus die zal wel verder kunnen. Maar Jakkers en Diarra, dat zijn de slachtoffers van die botsing. Gele kaart dus voor Vettessen. Volgende week is hij er niet bij. Het is zijn derde ondertussen. En Club Brugge na een kwartier. Dus dankzij die own goal van Anderlecht-verdediger Angeli. 0-1 voor.
0: Op de E40 van de kust naar Brussel. Een kwartier in de file staan tussen Beernem en Gent. En verder ook vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel wordt het 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook daar een kwartier extra bijrekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
3: Radio 1. Sportza.

0: Harry Styles en American Girls. Daarnet een botsing tussen Jakkers van Club Brugge en Diarra van Anderlecht. Kunnen ze daar eigenlijk wel verder, Tom en Wim?
1: Voorlopig niet, want hij ligt nog altijd op de grond. Wordt al een tijdje verzorgd. En de mensen van het Rode Kruis komen nu met een brancard op het terrein. Hij is al even overeind gekomen, maar is dan uiteindelijk weer gaan zitten, gaan liggen. En ja, het was duidelijk dat hij niet verder kon.
2: Nee, ja, het leek niet echt goed te beseffen waar hij zich bevond. En dat is niet ideaal voor een keeper natuurlijk. Dus Danny van den Heuvel werd ondertussen klaargestoomd en die zal moeten invallen. Diarra, dat lijkt wel mee te vallen. Staat aan de zijkant te wachten, want is ook verzorgd. En moet wachten, denk ik, op de vierde ref om dan het signaal te krijgen om in te vallen. Maar ja, wat is het? We zijn al een minuut of 4, 5 aan het wachten. En hij wordt met een brancard weggedragen. Is wel bij bewustzijn, dus dat is toch al dat. Maar ja, tegenwoordig, als er iemand geraakt is aan het hoofd, zijn ze extra voorzichtig en terecht.
1: De dokter lijkt zich te gaan verontschuldigen bij Laforge. Maar ja, wat Laforge zegt, ja, ik kan er ook niet aan doen. Dus hij wordt nu weggedragen. Niet echt de bedoeling dat de mensen gaan fluiten, veronderstel ik. Maar sommigen doen dat toch. Toch voor alle zekerheid dat hij geen risico neemt. Daar is Van den Heuvel. Een wedstrijdje of 6 heeft hij gespeeld rond de jaarwissel. November, december en begin januari. Omdat Mignolet...
2: En kleine, wat ik zag, Tom, Svetkovic, die kleine, nummer 9 van Anderlecht, die ging even Van den Heuvel gaan aanlopen op het moment dat hij naar zijn goal gaat. Mechelen zag dat gebeuren. Ja, en die gaat dan toch een reprimande geven aan Svetkovic. Ja, dat is een mannetje, die nummer 9 van Anderlecht. Zo, die keeper toch even, ja, die toch ook met vraagtekens zit, hè. Invallen als doelman niet evident. Nee. Toch die keeper even uit zijn concentratie halen. Waar ben je mee bezig?
1: Is in ieder geval met Mignolet als geblesseerd. Jakkers geblesseerd. En de vierde scheidsrechter vraagt aan de mensen van het Rode Kruis om hem toch wat verder. Want hij staat net naast de zijlijn voor de dugout van Club Brugge. Maar daar kunnen ze hem toch niet laten liggen, veronderstel ik. Dus laten we hem maar gewoon meteen naar binnen dragen. Dan is hij ook in het droge.
2: Ja, ze zullen hem waarschijnlijk wel naar... ziekenhuis voilà, brengen voor verdere onderzoeken. Ja, dat lijkt mij wel aangewezen.
1: Thorgan Hazard nog een beetje dolle met Laforge. En dat is in de buurt van de middencirkel waar Anderlecht de bal had. En die ook zal krijgen. Het is nog een beetje zoeken naar de juiste ingang, heb ik de indruk, daar beneden met de mensen van het Rode Kruis. Maar eerste, ja, verplichte wissel. En dat doen trainers nooit graag. Na 20 minuten al 1 wisselmoment opgebruiken. Noodgedwongen wisselmoment. Met Norden Jakkers opnieuw geblesseerd. Dus na die botsing, waar was het in Lissabon zeker. Helemaal op het einde van die Champions League wedstrijd. Die flinke karambolle met die invaller. Zwaarder op ingegaan.
2: Ja, Bloppa was dat jonge jongen ook. Die een beetje
1: enthousiast was.
2: Te veel grinta, zal ik dan zeggen. Dus ja, weet ook, was niet aan het hoofd op dat moment. Aan het hoofd is soms nog slechter, had dan een paar gebroken ribben. Ja. Was daar goed van teruggekeerd en was redelijk aan het keepen, want sterk op Sint-Truiden voor Club Brugge. Maar nu, ja, derde keeper dan toch in de goal bij Club.
1: Angeli. Dus we zijn 22 minuten onderweg, maar ik denk toch een minuut of 7 dat we niet gevoetbald hebben. Dus dat zal er straks zometeen wel bij komen als we op het einde zitten van deze eerste helft. Van Aken en Forbes. Angeli staat er. Kijk, nu staat Kana centraal, dus er is wel wat wisselwerking. Forbes in dat duel met Angeli. Forbes nog altijd. Ondertussen ligt, ik denk, Trezoldi. Nog te kronkelen op de eigen speelhelft. Is nu wel overeind gekomen. Bovenbeen. Zijn linker bovenbeen daar wrijft hij even op. En de Club Brugge is het bal aan het monopoliseren. Rond de middenlijn met Stankovic en Brandon Mechelen. Op de linkerkant. Tsolis vraagt die bal voor de dugout van Taravel. Tsolis opnieuw. En Svetkovic komt opnieuw weer even Tsolis bewust aanlopen. In het jagen op de bal. Ook al was die al weg. Stankovic opnieuw. Even rust brengen. Even Anderlecht wat laten opschuiven. Om de ruimte wat groter te laten worden in de rug van Diarra en Angeli. Diarra nu ook wel weer op de rechterpositie van de centrale verdedigers. Dus er is wel wat wisselwerking in die driehoek. Angeli, Diarra en Marco Cana.
2: Ja, want Angeli kwam daar inderdaad tegen Forbes. En wie zagen we in de dekking komen sprinten helemaal van op zijn eigen helft? Dat was Hazard. Die daar als 9 nog amper een bal heeft geraakt. Dus die dacht van ik wil in de wedstrijd komen. En ik ga er eens een sprintje van 40, 50 meter uitgooien. Maar ja, hij zou beter aangespeeld worden. Dat lukt voorlopig niet.
1: Nee, want het is niet zo dat hij, mocht hij willen blijven, op basis van de laatste weken een contractverlenging zou krijgen. Nee. Dat is het niet.
2: Nee, inderdaad. Goed. Je bent ook afhankelijk van wat dat er voor je voeten gezet wordt. En daar, ferme tackle van Sique.
1: Een domme tackle, want aan de achterlijn van Anderlecht. Terwijl Diarra die bal aan het afschermen was. En uiteindelijk toch maar terugspeelde. En ja, als Vetlessen een gele kaart krijgt voor dat wat we gezien hebben. En nu is het Sique. Terwijl Diarra toch nog gevolgen ondervindt, heb ik de indruk van die bal aan het afschermen was. En uiteindelijk toch maar terugspeelde. En ja, als Vetlessen een gele kaart krijgt voor dat wat we gezien hebben. En nu is het

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Radio 1, live.
2: Die op de grond zit na die botsing met de Jakkers. 25 minuten ver, 0-1 voor Club.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Info in je winkel of op xina.be.
5: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
6: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
5: VDK Bank.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Bij zulke spontane festivals spelen DJ's muziek op verlaten terreinen. Er is vaak ook veel drugsgebruik. Het Franse wetsvoorstel daarover is klaar. Maar omdat er dit weekend opnieuw zo'n illegaal dansfeest plaatsvond, is alles in een stroomversnelling gekomen. Steven de Kranen.
10: Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro kunnen krijgen.
9: De illegale rave dit weekend op een verlaten militair domein in de stad Bourges is intussen zo goed als afgelopen. Iedereen die het terrein verlaat, krijgt een fikse boete. Voor de zuidkust van Zweden is een schip onderschept dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens de Zweedse kustwacht voer het onder Syrische vlag en vervoerde het waarschijnlijk ook geen lading. Er zijn ook vragen over de zeewaardigheid van het schip. Rusland zet de schepen van zijn schaduwvloot in om de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne te omzeilen. Het is al de 3e keer dat Zweden een schip uit de Russische schaduwvloot aanhoudt. Begin maart enterde het Belgische leger ook al een olietanker van de Russische schaduwvloot. En in de Champions League, of in de Champions Playoffs beter van het voetbal, is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Bij winst kan Club over Unio naar de leiding springen. Tom Boudewijl, ze zijn een half uur aan het spelen. Hoe staat het daar?
2: 0-1, dus bij deze stand is Club Brugge de nieuwe leider. Een goal was het al redelijk vroeg. Een own goal van de basisdebutant bij Anderlecht, Mathis Angeli, op voorzet van Forbes. En Trezoldi duwde hij de bal over de eigen doellijn. 0-1. Het is een snelle openingsfase geweest, maar ondertussen heeft het spel heel lang stilgelegen aan botsing tussen doelman Jakkers en verdediger van Anderlecht, Diarra. En beide zijn ondertussen moeten vervangen worden. Dus de match moet weer een beetje op gang komen. We voetballen 28 minuten, maar er zullen veel minuten bij komen straks op het einde van de eerste helft. En de tussenstand in het voordeel van Club Brugge 0-1.
9: Dankjewel, Tom. Eerder vanavond heeft Standaar in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaar de nieuwe leider in de Europe Playoffs. Het blijft, of het telt, wel evenveel punten als Westerlo en Genk. Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
7: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
11: Een hele goede avond. We volgen de topmatch Anderlecht-Club Brugge met blauw-zwart dat voorlopig domineert met 0-1 in het Lottopark.

0: Daar gaan we niks van missen. Terug naar Tom en Wim.
1: We voetballen bijna een half uurtje. Ik zei het er net al, er zullen veel minuten bij komen. En ja, door die lange fase van verzorging voor Nordin Jakkers is ook het tempo een beetje uit de wedstrijd verdwenen. Iedereen moet een beetje op zijn positieve komen. Ook Diarra, die ondertussen vervangen is. En die is vervangen door Mihajlo Ilić, de jonge Serviër. Van wie we toch al weten dat hij zeker niet gaat blijven. Dat hij teruggestuurd gaat worden richting Bologna, ex-Partizan. Daar heeft hij nog een contract tot 2028. Daarnet nog gesproken met de scout, de Belgische scout van Bologna trouwens. Maar hij voldoet niet. En kijk, wie duikt daar dan op? Mihajlo Ilić.
2: En krijgt de voorkeur op Hey. En dat is toch het definitieve einde van Lucas Hey, denken we dan. Zeker als er dan iemand die hier niet gaat blijven, de voorkeur krijgt op jou, dan wordt dat einde verhaal hoogstwaarschijnlijk.
1: We krijgen op onze scherm, terwijl we eerst gaan kijken naar de vrijtrap van Hugo Sique. Daar is Ordóñez misschien. Die bal blijft er hangen. Mechelen heeft hem niet gezien. Dus weggewerkt daar achterin. En dan Camara. Maar ook gevlacht voor buitenspel. We kregen een beeld van Nordin Jakkers. Die nog altijd... Ik hoop dat het live beelden waren.
2: Ja, dat waren live beelden.
1: Dat hij nog altijd op de brancard ligt. En dat ze nog altijd aan het meten zijn.
2: Hoe ze hem buiten kunnen krijgen. Ja, op een of andere manier.
1: Ik weet het niet. Ja. Maar dit lijkt me toch redelijk vreemd.
2: Zeer vreemd.
1: Ook omdat je dan helemaal nat bent.
2: Ja, maar ik denk ook... Aan dat er een ziekenwagen zal gebeld zijn en dat die naar het ziekenhuis zal gebracht worden.
1: Ja, heel vreemd beeld. Goed, balverlies alweer bij Anderlecht, maar Club Brugge kan er niet van profiteren in de combinatie tussen Tsolis en Trezoldi, die wat moeite lijkt te hebben, heeft wat stevige tikken gekregen en vandaar misschien dat hij ook een beetje op zijn positieve moet komen. Angeli. Hij is dus nu de linker centrale verdediger en Ilić de rechtsvoetige centrale verdediger. Dus dat is dan het ideale huwelijk. Jan Sana naar Kana op de rechterkant. Camara, Sijs komt druk zetten. En dan Svetkovic met Ordóñez. En dan is dat weer het koppeltjesvoetbal van Club Brugge. Want Ordóñez wordt dan helemaal uit het centrum weggetrokken tot tegen de zijlijn.
2: Ah, blijft doordekken op Svetkovic. En ondanks de goede wil, bij Anderlecht hebben ze wel nog niets kunnen creëren. En we zijn toch al, ja, wat is het, een minuut of 25 aan het voetballen. Ze zijn heel sterk begonnen.
1: Veelbelovend.
2: Zeer veelbelovend. En ik moet zeggen, Angeli, ja, die own goal en dan ook het duel tegen Tsolis verloren in die 1-1. Maar voor de rest laat hij wel een goede indruk. Heeft hij een zeer goede inspeelpaas met zijn linkervoet en durft hij initiatief te nemen.
1: Speelt met flair ook.
2: Ja, ja, je ziet, die heeft iets. Dat is duidelijk. Vandaar dat Taravel toch het risico nam om hem in de basis te droppen. Ook nu weer goed ingespeeld.
1: Naar Hazard, maar Mechelen zit kort in zijn rug. Steekt er zijn voetje voor, bal over de zijlijn. En Tristan de Greef, die hebben we nog niet gezien. Nog geen gevaar gekomen van op de linker tandem Augustinsson de Greef. Achteruit weer naar Angeli. Dus hij wordt gehuurd van Wolfsburg. Toch opvallend, omdat het een Fransman is met de roots in Martinique. Net eind april is hij 19 jaar geworden. En als een Fransman in Wolfsburg terechtkomen, ik vind dat niet echt logisch. Maar goed, een carrière kan soms rare bochten maken. Van de U19 van Bordeaux ging het richting Wolfsburg. En daar heeft hij dus wat ervaring op gedaan, maar niet in het eerste elftal. En gehuurd dus in februari door Anderlecht. En benieuwd of ze hem gaan houden. Of niet. De Greef gaat van ver proberen te trappen. En dat is het eerste schot tussen de palen. De eerste keer ook dat Van den Heuvel in actie moet komen.
2: Ja, je kan het proberen. Een keeper die het koud heeft, kan je wel eens op de proef stellen. Onder natte omstandigheden goed geklemd door die Nederlander.
1: Het eerste schot tussen de palen dus. Ik zie dat Argus niet op de bank zit. Argus van den Driessen, die het zo prima deed in de Youth League. In die Final Four. toch iemand om te volgen. Vettles, nou weer balverlies. En de plaatsbal gaat erover. Er zit net iets te veel afval in het spel van Anderlecht.
2: Jazeker. En proberen het altijd op een voetballende manier te doen. Club profiteert voorlopig nog niet genoeg. Kozemans heeft al de 0-2 voorkomen op die 1-1 tegen Tcholis, waardoor Anderlecht nog in de wedstrijd zit. Maar als ze iets of wat geloof willen hebben dat er hier wat in zit, gaan ze wel net iets meer doelkansen moeten kunnen creëren.
1: Kozemans naar de Greef. In één tijd richting Svetkovic. Ordonez zit ertussen, dan Stankovic. En Jari Verscharen pikt de bal op. Kamara achter het steunbeen. Verscharen kaatsen met Kana. Achteruit naar Ilic. En die draait zich vrij aan de zijlijn. Probeert dan opnieuw de Greef te bereiken. Dat is vlotjes. Maar de pas van Dorgan Azar is net iets te hard voor Svetkovic. Dit was wel een mooie combinatie.
2: Door het centrum. Veel in één tijd. Met 3-4 mensen. Alleen ja, de eindpaas ontbreekt van Torgan Hazard. Ook een beetje door het gladde, glibberige veld. Dat is goed voor het tempo. En voor de vele duels en de vele tackles. Maar het moet natuurlijk wel heel erg precies zijn.
1: Ordonez nam even wat risico, was de bal kwijt. Meteen de omschakeling. En Svetkovic probeerde diep te sturen. Die ging dan net iets te makkelijk liggen. En zo oordeelde Nicolas Laforge ook wel. Hij liet het spel gewoon verder lopen in het voordeel van Club Brugge. Dat opnieuw de aanvalstrom roffelt, maar ook niet zuiver is in het inspelen. En die bal hobbelt tot bij Kozemans. Die dan weer de bal naar voren trapt voor het duel met Sique. Over de bal gelopen, dat is prima gedaan. Heeft even wat voorsprong, maar de binnenbocht voor Sique. Die hem nu staat op te wachten. De Greef met de voorzet tegen het scheenbeen aan van Sique. En zo heeft Anderlecht zijn tweede cornerbeet.
2: Mooie dummy heet dat dan van de Greef. Sique daardoor op achtervolgen aangewezen. Je verwacht dat hij naar binnen komt naar zijn rechter. Probeerde toch met links de voorzet. Maar ja, dat was bijna onmogelijk met Sique ervoor. Meer dan een corner zat er niet in.
1: Nee, je ziet het niet al te vaak meer. Dat soort bewegingen. Omdat je begint met een achterstand. En Sique liet zich wel even vangen. Standaard situatie met Torgan Hazard naar de eerste paal. Verlengd en dan is daar de mindere controle van Ilic. Afgeblokt Forbes, de bal de lucht in. Stankovic in het duel en dan de controle bij Forbes. Ja, dat was gevaarlijk. Omdat Kana aan de eerste paal wel redelijk vrij stond. En bovendien die bal ook wel even devieerde. Club Brugge voetbalt er even niet van onderuit. Kozemans opent op de linkerkant. Het publiek heeft het vertrouwen herwonnen.
2: Ja, er is niet veel nodig om de vlam in de pan hier te krijgen. Ze zijn heel snel tevreden. En Anderlecht moet zeggen, probeert alleen iets uitspelen. Een uitgespeelde kans, dat wordt toch heel erg moeilijk. En het blijft toch altijd weer opletten. Omdat ze vrij veel risico nemen en nu weer balverlies hebben.
1: Inderdaad, de Cano en Angeli. Met z'n vieren komen ze eruit. Forbes, Trezoldi is in het centrum. Mechelen zowaar op de linkerkant. En de voorzet botst tegen de borst van Ilic over de achterlijn. Daar zat ook wel iets meer in. Maar het was misschien de minst goede die aan de bal kwam.
2: Ja, Mechelen goed met links. Hij had gewoon langs Ilic moeten spelen richting Tcholis. Die dat ook wel duidelijk aangaf. Die zou dan toch wel schuin een beetje alleen voor Kozemans gekomen zijn. Maar Anderlecht blijft offensief risico's nemen. En dat is leuk. Dat is een beetje ingegeven door Compagnie en Luis Enrique, denk ik. Van Bayern München en PSG. We gaan vol vooruit en dan zien we wel wat we achteraan kunnen dicht doen. Voorlopig blijft het met 1-1.
1: Een corner van Solis, de tweede. Heel ver aan de tweede paal. Teruggekopt, altijd gevaarlijk. Maar niemand om die daar te gaan afwerken. Club blijft wel in balbezit. En Stankovic probeert nog eens maar het hoofd van een Anderlecht verdediger. En zo gaat hij erover. Altijd gevaarlijk. Kozemans, denk ik, geeft aan dat die bal over de achterlijn was. Maar dat is zeker niet het geval.
2: En vooral ook dat hij door Tcholis uitgeblokt werd. Dat ging hij dan tegen Nicolas Laforge nog even gaan zeggen. En terecht ook. Hè. Hij zet daar geen verdediger bij. Ik had ook liefst als keeper, als er daar iemand kwam staan, dat je man tegen man kon. Als er daar nog iemand bij zet, dan word je door twee gehinderd. Maar het mocht. Het mocht, zoals het in Engeland bijna altijd mag. In België wordt daar iets strenger op toegekeken. Op dat hinderen van de keeper.
1: Corner nummer 3 van de rechterkant deze keer met alweer Christos Tsolis, de man van de assist in de Belgische competitie. Daar is weer de kopbal, dacht ik, want Forbes en Ordóñez kwam aangelopen, maar raakte die bal niet goed. Hans van Aken tegen de grond gewerkt en dat vindt het publiek hier wel leuk. Wou de bal afschermen, maar zo over de zijlijn. We zagen Ordóñez inlopen, was zeker niet slecht.
2: Hij raakte hem, maar werd goed gechallenged door Angeli, waardoor hij niet vrij kon inkoppen, maar wel weer goed genomen hoekschop van Christos Tsolis.
1: Laatste 5 minuten plus de extra tijd. Dus reken maar dat het er ook zeker 5 zullen zijn die erbij komen door de hoofdblessure van de Noordenjakkers. Door de hoofdblessure van Diarra. Botsing tussen beide voetballers en met een beetje vertraging allebei naar de kant gekomen. Geen risico's meer genomen door beide ploegen. 0-1 nog altijd. Die snelle goal van Angeli Ongol. De centrale verdediger uit Frankrijk dus. En Tsolis had de 0-2 aan de voet in een 1-op-1 met Kozemans. Maar ligt tegen de hand van de doelman. En zo dan tegen de buitenkant van de paal. En dat waren eigenlijk de grote kansen. We hadden nog wel een plaatsbal van Trezoldi voor de openingsgoal. In die goede openingsfase. En dat schot van De Greef. Dat eigenlijk voor een gewone doelman altijd te pakken is. En dat deed Van den Heuvel dan ook wel. Ja, het is weer wat prutsen achterin bij Anderlecht. Weinig vooruitgang maken. En weinig mensen vrij krijgen. De ruimte die is er niet. Omdat de Club Brugge toch wel hoog en blijft hoog druk zetten.
2: Ja, het is heel erg moeilijk om dit club uit verband te spelen. Maar ik zeg nog eens, veel goede wil bij Anderlecht. Veel tempo proberen ze te maken. Het is ja, allemaal een beetje net iets te veel op karakter. En te weinig op klasse. Die zit toch wel bij Club Brugge.
1: Ik weet niet of de teambuilding van 2 dagen in Parijs. Of die Anderlecht wat extra vertrouwen en extra energie heeft gegeven. Het is nog niet geweten wat ze allemaal hebben gedaan. Wat events. Ik weet niet of ze naar de Moulin Rouge zijn geweest of zo. Ik weet niet. Of de Eiffeltoren gaan bezoeken. Dus dat is nog geheim. Maar ze zijn er dus even op uitgetrokken. Met het hele elftal. Even na 5 wedstrijden. Even de stoom laten aflaten.
2: Ja, alles evolueert dit om. Wij gingen naar de bossen in de Ardennen. Zij gaan naar de Moulin Rouge.
1: Ja, ik zeg niet dat het dat was.
2: Ik weet het wel. Ja.
1: Forbes op snelheid. Augustinsson wijkt. Forbes op zijn linker. Speelt Vettelsen in. Dan ja, is het niet hard genoeg, denk ik. En Tsolis met een mindere controle. Stond niet stabiel. Ik denk dat hij toch wat langere stuts moet aanwijzen. Omdat hij wat sterker op het been staat. En Vettelsen komt weer mee verdedigen. Maar je ziet dat hij zich toch af en toe wat inhoudt. Omdat hij al een gele kaart achter zijn naam heeft staan in dat duel met Augustinsson. En hij toch Club Brugge niet met 10 man wil laten voetballen hier in het Lotto Park. Ordóñez. Llansana is er ook bij. Maar Ordóñez is eerst op de bal. Speelt wel De Greef aan. En Camara altijd gevaarlijk. Maar Seijs doet dat prima. Tussen de benen aan van Camara. Bal gespeeld. En die krijgt hij nu terug van Van Aken. Sikijs mee. Vettelsen op de rechterkant. Trezoldi voor de goal. Seijs gaat mee. Van Aken is gebleven daarachterin. Forbes. Sikijs. En hier is Tsolis in 1 tijd erover. Niet makkelijk. En het meeglijden van Cvetkovic. Mee verdedigen. Maar Seijs de bal veroveren.
2: Ja, ook wel Camara getikt op de kuit. Bal en kuit. Dus hier had kunnen voor gefloten worden. Snelle omschakeling van Club. Uiteindelijk een soort 45er van Sikijs naar Tsolis. Maar zeer goed mee verdedigd door Cvetkovic. We zagen daarnet eigenlijk Hazard al hetzelfde doen. Anderlecht verbruikt heel veel energie. En dat is aan te moedigen. Alleen ja, worden ze daarvoor voorlopig niet beloond met een of andere doelkans. Het publiek heeft nogthans niet veel nodig.
1: Nee, klopt.
2: Om hier de boel in brand te steken.
1: Ja, ze willen er wel
2: 0-1 is, Tom.
1: Ja, ze willen er wel wat van maken hier in de tribune. We leven ook wel intens mee. Seijs, Verscharen, wint het kopduel. Van Aken doet dat prima. Llansana loopt veel. En Van Aken probeert dan een panna bij Svetkovic, waardoor Lansana in balbezit komt. En dan Ordóñez, no nonsense, hoog, ver weg. En Svetkovic, ik weet niet of het werkwoord bestaat, rugt de bal achteruit.
2: Zoiets, ja.
1: Naar Angeli en Kozemans.
2: Ja, Lansana, je zei het, Tom, loopt veel en volgt eigenlijk over heel het veld met een soort mandekking Hans Van Aken. En die wordt minder en minder gezocht door de club. Die gaat natuurlijk ook heel erg snel diep. Omdat er ruimte is om diep te spelen.
1: Maar ik vraag me af of Lansana dat wel kan
2: houden. Volhouden.
1: Dat, daar vrees ik wel voor. Oké, het terrein ligt er ook wat moeizamer bij. KV Mechelen, je zag ook mensen met krampen.
2: Ja,
1: waar
2: zeker.
1: Het ook al flink geregend had. Het is een andere soort ondergrond dan de voorbije weken. Waar het niet heeft geregend. Waar het toch wel gesproeid werd. Maar het is toch nog een ander gevoel. Dan dat het een uurtje flink geregend heeft. Dus 8 minuten komen erbij. Daar zijn we nu aan begonnen. Voor de mensen die pas inschakelen, dat heeft te maken met de blessurebehandeling. Oh, de Greef wordt te diep gestuurd. Dat is prima. En Ordóñez, geen fout gefloten door Laforge. Het publiek heeft het allemaal gezien. En hier is de tegenaanval. En het is zowaar Mechelen. Maar oh, hij fluit Mechelen nu af. Dit lijkt me heel bizar.
2: Ja. Duidelijke,
1: bizar.
2: Een duidelijke overtreding was het op de Greef. Dat gaan wij hier nog eens zien. Van Ordóñez, heel erg duidelijk. Moet altijd gefloten worden. Laforge staat er 10 meter af. Ziet het voor zijn neus gebeuren, fluit niet. En dan komt de counter. En dan raakt hij de bal. Maar is Mechelen wel door.
1: Ja.
2: En dan fluit hij af omdat Augustinsson in een volgend duel daar ook zonder bal even werd aangetikt en bleef liggen. En zo redt Laforge zichzelf.
1: Oh, ja.
2: Heb ik de indruk. En dit is een duidelijke overtreding van Ordóñez. Zelfs gele kaart overtreding. Want goede diepe bal van Hazard op de Greef. Hazard voor 1 keer niet doorgedekt door Mechelen. Kon vrij aannemen en draaien. En dit was een kans voor Anderlecht. Maar
1: voor Brugge. Ook aan de andere kant.
2: Ja, eerst voor Anderlecht en dan voor Brugge.
1: Ja, klopt.
2: En Laforge, waarom hij die overtreding niet fluit, ja, dat begrijp ik niet. En dat begrijpt heel het stadion niet.
1: Maar goed, Mechelen was alleen door, stel je voor. De centrale verdediger, Brandon Mechelen, op de rechterkant. Alleen richting doel. Maar
2: heel bizarre fase, zoals je
1: bal
2: zei.
1: Tegen Laforge even aan, die dieptebal. Maar ja, ik vraag me dan af, als Club Brugge gewoon
2: in balbezit blijft.
1: En de bal gaat ook in de richting. Die wordt niet gedevieerd helemaal naar de andere richting, waardoor iedereen perplex staat. Nee, die bal gaat gewoon zijnzelfde richting door. En dan is het toch even de handrem optrekken bij Laforge. Want oei. Want ook zijn assistenten hebben dan niet geroepen, veronderstel ik. Ik weet niet wat de afspraken zijn, want dat is voor iedere scheidsrechter anders.
2: Hij heeft snel beslist om de boel stil te leggen.
1: Ja.
2: En dat was best, want anders, nu komt er niks van. Dus dat zal wel passeren. Maar anders ging dat hier grote miserie zijn.
1: Ja, dat is wel een goede opening van de Greef, hoor. Naar Augustinsson op de linkerkant met 4 man in de 16. Hier is Camara, ook Stankovic en Verscharen en de Greef. En daar is, ik ging zeggen de gelijkmaker van Lansana. Maar hij trapt naast de bal van dichter dan het penaltypunt. Dit was een grote kans. Stankovic zit er eerst nog tussen. Daardoor Verscharen niet. En dan, ja, Lansana. Minder goede voetjes. En dat bewijst hij hier wel, hoor.
2: Wel veel infiltratie en veel meters. Maar sterke momenten. 2-3 nu na elkaar van Anderlecht. Alleen, ja, deze moet er altijd in. Lansana van aan de 5 meter.
1: Club Brugge is het even kwijt. Dit is duidelijk. De Greef is gegroeid. Mechelen en Solis richting Vetlessen. Balletje kwijt, maar Trezol die is er nog bij. Omdat Vetlessen dat prima doet. Maar niet hard genoeg tot bij het Solis. Ja, Vetlessen steekt de armen de lucht in. En geeft aan het zijn ploeg. Jongens, blijf in organisatie. Blijf werken. Blijf de gaten dichtlopen. En vooral, blijf je mannetje in de gaten houden. Want dat is momenteel het probleem. De Greef is helemaal van zijn kant weg. En wie moet hem dan gaan oppikken?
2: Ja,
1: kijk, Van Aken geeft ook aan van, ja, maar hoe zit het nu eigenlijk? Van wie is die man?
2: Ja, overload creëren daar op het middenveld. En zagen we hem niet op die linkerkant. En zijn nu de laatste minuten echt een soort spelverdeler. Die veel vrijheid geniet van Club Brugge. En daardoor Club achteruit duwt. En ja, verdienstelijk hoor, dit Anderlecht.
1: Svetkovic is naar het centrum getrokken. Dus gaat daar de zone van Siquet opzoeken. Force moet achteruit voor Augustinsson. En de Greef is naar het centrum gekomen. Is nu wel richting zijn oorspronkelijke positie aan het wandelen. Opnieuw met Ordóñez. Balcontrole. Forbes glijdt even uit. De Greef is opnieuw weg. Ja, voorbij Forbes. En dan Ordóñez met zijn voetje ertussen. En het wegwerpgebaar van de Greef richting Ordóñez. Omdat die werd aangetikt. Hij staat helemaal onder stoom, Tristan de Greef. Dat is duidelijk.
2: Ja, en eigenlijk ergens terecht, omdat hij op zijn weg naar de goal onvergetikt werd door Ordóñez. Er werd niet gefloten. Dat heeft bij hem heel veel adrenaline opgewekt. En op die adrenaline werd voetbalt hij verder. Moet wel opletten, want durft wel eens over de schreef te gaan. Ja, de greef. Over de schreef. En goed dat Laforge ze nu even bij zich roept om hem een beetje te kalmeren.
1: Vraag me wel af welke taal hij gesproken heeft tegen Ordóñez. Want die was ook niet echt heel attent aan het luisteren. Alert aan het luisteren, zeker niet. Het was vooral richting de Greef. Wel nog een corner met Hazard. Corner nummer 3. In balans, beide teams. Club Brugge dus in hoge nood. Van Aken en dan Forbes met de omhaal. Dat is half daarnaast, maar een goede paas voor Tsolis. Die dan getackeld wordt alweer door de Greef. Waardoor Anderlecht heel snel in balbezit komt. Ook Leko staat met de armen in de lucht. Het lukt maar niet meer voor Club Brugge om die bal in de ploeg te houden. Van den Heuvel moet komen en kan nu voor een beetje rust zorgen. Dat lijkt me het ideale scenario voor Club Brugge. Om niet meteen snel te gaan gooien of te gaan trappen. Want we zijn 6,5 minuut onderweg. 8 minuten komen er dus bij. Tsolis achteruit naar Ordóñez. En eindelijk even wat rust bij Club Brugge. Ze hebben zelf de bal. En ze zijn die vooral nog niet kwijt. Siquet richting Vetlessen. Forbes op de rechterkant. Tsolis loopt door, waardoor Stankovic vrijkomt. Gaat hij proberen te trappen. Dat doet hij, maar niet gekadreerd. Even Club Brugge.
2: Ja, na een moeilijke 7 à 8 minuten begon met die niet gefloten overtreding van Ordóñez op de Greef. En Anderlecht bleef maar doorgaan, bleef maar druk zetten, bleef maar risico's nemen achterin. Laatste man, Angeli, stond zeker over de middellijn een meter of 10 op de helft van Club Brugge. En Club raakte er niet uit. En Anderlecht had kunnen zichzelf belonen via Lansana.
1: Forbes, kijk, die voetbal toch op zeesletsen noemen wij dat. Vetlessen. Afgeblokt door Ilić. En dan de Serviër omver getrokken. En die heeft pijn aan de knie, hoor. Die heeft pijn aan de knie. Hij komt overeind. Het is vooral de schrik, denk ik. Hij moest de Noor opvangen met zijn lichaam. En loopt toch alweer.
2: Ja, dit had goed, hoor. Want hij kon ook nog aangespeeld worden aan de overkant, aan de andere kant. Maar Vetlessen knalde op Ilić, die een redelijk goede invalbeurt heeft wat mij betreft.
1: Zit meteen goed in de wedstrijd. 8 minuten ver en Laforge maakt een einde aan deze eerste helft. Die een dipje heeft gekend, maar die toch weer helemaal naar de top is gekomen met dank aan Anderlecht.
2: Ja, en het dipje kwam er door de botsing tussen Jakkers en Diarra. En waardoor het spel lang stil lag, maar voor de rest een zeer hoog tempo. Redelijk goed voetbal, heel veel strijd, heel veel animo. Een bal die niet te veel rondgespeeld wordt achterin, maar heel erg snel diep. Dus zeer geanimeerd en, zoals je zegt Tom, met dank aan Anderlecht dat heel erg gedurfd dit Club Brugge tegemoet treedt. En de club heeft het nagelaten van het al definitief af te maken.
1: Dus we kijken met heel veel zin uit naar de tweede helft. We gaan een kwartiertje rusten. Anderlecht tegen Club Brugge 0-1.
0: We kijken er zeker naar uit en komen straks dus over een kwartiertje terug. Maar eerst naar de Antwerpse ring richting Nederland. Daar vertraag je nog 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen zijn dat kleinere vertragingen.
3: Sportza. Radio 1.

0: Donna Lewis, I love you, always forever. Bij ons is er al veel water uit de hemel gevallen de afgelopen uren. En dat gaat in Miami niet anders zijn. Daardoor is de grote prijs van Miami in het Formule 1 met 3 uur vervroegd om de grootste stormbreuk daar te proberen vermijden. WK-leider Kimi Antonelli die mocht zich in de polepositie parkeren aan de start om 7 uur. Met Max Verstappen meteen achter hem. Sammy Nijrink, goedenavond. Wat hebben we daar al gemist ondertussen? Want ze zijn daar toch al meer dan een half uur aan het rijden.
1: Ja, van alles hebben we al gemist eigenlijk, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld de belangrijke radioboodschap dat er binnen een kwartier voor het eerst regen echt boven het circuit wordt verwacht. Dat zal dus ook wel eens een invloed kunnen hebben. Maar vanaf de start het ene spektakelmoment na het andere. Een perfecte pirouette bijvoorbeeld van Max Verstappen, die vanuit de tweede startplaats was vertrokken en daardoor flink terugviel, meteen in de tegenaanval ging, heel veel risico's nam, gelukkig niet te veel averijen opliep. Maar dat is maar de ene van de vele voorbeelden die je kan geven. Er zijn er nog flink in de fout gegaan. We zagen bijvoorbeeld de Fransman Pierre Gasly over de kop gaan. Hij is al uitgeteld. Ook Isaac Hadjar, een andere Fransman, de ploegmaat van Verstappen trouwens, ook al uit de wedstrijd door een eigen stuurfout eigenlijk de muur geraakt op dit toch wel bij momenten verraderlijke circuit van Miami in de buurt van het grote, immense stadion van de Miami Dolphins, de Amerikaanse Football League. En dus eigenlijk op het parkeerterrein wordt er hier nu geraced op een semi-permanent circuit. Maar het is dus echt wel verraderlijk voor heel veel rijders. Die, moet ik ook wel zeggen, we zijn nog maar aan de vierde race van het seizoen toe. De nieuwe reglementswijzigingen worden nog altijd aangepast. En er zijn heel veel teams die upgrades bij hebben gebracht en updates op hun wagens hebben laten monteren. Maar dat heeft ook weer een aanpassingsmoment nodig. Iedereen blijft bijleren op dit moment. Maar we zien voorlopig, moet ik zeker zeggen, Lando Norris, de regerende wereldkampioen, aan de leiding rijden. Net voor Kimi Antonelli. Nu al 16 rondjes lang is Antonelli in de aanval geweest. Af en toe aan de leiding, maar afwisselend met Norris en Leclerc vormen zij de top 3. Daarachter zit dan Oscar Piastri. Op 4, op 5 George Russell. 6 is voor Lewis Hamilton in de andere Ferrari. Colapinto in de resterende Alpine op 7. En dan de twee Williams-wagens van Sainz en Albon. En op 10 inmiddels weer Max Verstappen. Want door die koprol, die wagen die echt over de kop ging van Pierre Gasly, was er een tussenkomst nodig van de safety car. En wie heeft daar het waarvan we denken van geprofiteerd is deze Max Verstappen, die al zijn eerste bandenwissel en misschien zijn enige bandenwissel heeft laten uitvoeren en nu dus weer in de tegenaanval moet. We zien hem hier net voorbij Alex Albon gaan naar positie 9, terwijl Albon meteen pareert en er weer voorbij schiet. Dus 9 nog steeds voor Albon, 10 voor Max Verstappen. Het is echt een inhaalwedstrijd, moeten we zeggen, van Max Verstappen. Door zijn eigen inschattingsfout bij de start, die perfecte pirouette, nu weer Verstappen voorbij Albon. En zo schuift hij op naar positie 9. Nu denk ik wel dat het definitief is dat hij voorbij Albon is geraakt. Dus de inhaalwedstrijd blijft duren van Max Verstappen. Maar vooraan blijft het ook flink bikkelen tussen Norris, Antonelli en Leclerc in de top 3. Want nu zien we ook Piastri in de andere McLaren voorbij Leclerc gaan. Leclerc die er net dus aan de leiding neemt, nu weer Piastri die voorbijgestoken wordt door Leclerc. Dus het is constant haasje over. We hebben het al eerder gezien in de andere wedstrijden. Maar nu is de spanning toch wel breder. De spankracht is breder met dus twee McLaren's in de top 4. Een Ferrari van Leclerc en dan Kimi Antonelli, de jongste leider ooit in de WK-tussenstand op positie 2. Maar hij is zeker ook nog niet uitgeteld. De man die vanuit polepositie kon vertrekken, maar altijd zijn start in de fout gaat. Ook nu was het weer het geval. Maar hij rijdt nog mee in de top 3. Dat moeten we zeker benadrukken bij Antonelli. Nog één keer voor de volledigheid van 10 naar 1. Op 10 Albon. Op 9 Verstappen. Sainz is 8. 7 Colapinto. 6 Hamilton. 5 Russell. Piastri op 4. Leclerc 3. Antonelli 2. En aan de leiding in Miami, Lando Norris.
0: Helemaal duidelijk. En dan moet de regen nog komen. Dus dat belooft. We komen straks sowieso naar jou nog terug. Dankjewel, Sammy.
2: Radio 1. Sportza.

Floris, Francis, Arthur. Straks terug naar Anderlecht, Club Brugge met blauw-zwart dat daar virtueel de eerste plek heeft gepakt in de Champions Playoffs door 0-1 op het scorebord te schilderen. Weliswaar door een on-goal van Anderlecht. Of ze de voorsprong kunnen vasthouden, dat volg je straks hier uiteraard. Ondertussen nog even meegeven dat in de Relegations Playoffs de match daar tussen Dender en La Louvière na 25 minuten nog altijd op 0-0 staat. En ondertussen gaan we nog even naar de Premier League. Want Senne Lammens die kan daar opgelucht ademhalen. Want zijn Manchester United die heeft een belangrijke overwinning geboekt tegen Liverpool. 3-2 werd het. En de zucht van opluchting is bij Lammens net iets groter. Want Manchester United liever die stond daar lang 2-0 voor. Maar Liverpool keerde in de tweede helft terug in de match. En Lammens die lag zelf door een blunder aan de basis van de 2-2. De gelijkmaker dus van Liverpool. Lammens die tankte wel weer vertrouwen met een goede voetreflex die de achterstand voorkwam. En uiteindelijk viel niet de 2-3, maar wel de 3-2 na een heerlijke trap van Maino. United bibberde nog tot in het slot, maar hield wel stand. En daardoor is United nu steviger derde in de stand. Het zet Liverpool op 6 punten. En het is daardoor ook zeker van de Champions League volgend seizoen. Dat zal deugd doen voor Lammens, coach Garrick en heel Manchester United na alle zorgen die het eerder kende.

0: The Power van Anouk, Nobody's Wife. En we zijn helemaal klaar voor de tweede helft. Anderlecht, Club Brugge op het scorebord liever 0-1. Maar gaat Club Brugge dat kunnen vastpakken? Net zoals de koppositie natuurlijk in die Champions Playoffs. We gaan volgen met Tom en Wim.
1: Met al meteen grote euforie hier op de tribunes van Anderlecht. Niet omdat er al een gelijkmaker is, we zijn er net aan begonnen. Maar omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode in de plaats van Henrik Lansana. Dus ze rekenen al op de Kat, die toch veel sneller terug is dan verwacht.
2: Ja, zeker. Werd 4 tot 6 weken geacht van weg te blijven. Zou zeker niet kunnen meedoen aan de bekerfinale. Maar kijk, hier is hij al 10 dagen voor de bekerfinale. En gaat minuten maken. Zelfs 45 minuten, als alles goed is.
1: Dan ben ik benieuwd of zijn enkel nu heel stevig is ingepakt. Want dan heb je net iets minder goed gevoel in dat lopen en zo. Maar goed, de kousjes blijven enorm afgezakt. De scheenlappen blijven kort. En Anderlecht moet die drive terugvinden van de slotperiode in de eerste helft. Klein duwtje in de rug van Trezoldi, maar het mag van Laforge. Het duwtje van Angeli. Geen buitenspel van Augustinsson. Hier is de voorzet richting de tweede paal. Het is Svetkovic die wat uitglijdt en het publiek wil er al een penalty voor. En dan Seis die probeert het Solis aan te spelen, maar dat is niet zuiver genoeg. Kana wil weer gaan voetballen met De Greef. Dat was het mannetje die het vuur aan de lont stak op het einde van de tweede helft met de druk van Anderlecht. Ze konden hem niet houden, omdat hij op alle soorten posities opdook. En het spel ging gaan regelen. Dat doet nu Kana met Torgan Hazard, die is uitgezakt. Met zijn drieën vieren in en rond de 16. Verscharen komt even tikken. Dat is het hakje van De Greef. Maar goed doorzien door Sike. Angeli brengt de bal terug. Seis niet. Svetkovic wel. Weer rond de 16. Hier is de Kat al meteen. Dat is een hele scherpe hoek. Maar kijk, zelfs daarvoor krijgt hij applaus.
2: Ja, zeker. Ook omdat Anderlecht begint zoals ze geëindigd zijn. En zoals ze ook de eerste 3-4 minuten van deze wedstrijd speelden. Met veel druk naar voren. Met veel mensen in en rond de 16. Alleen geen goede optie uiteindelijk van de Kat om op uit zo'n scherpe hoek toch te proberen trappen. Had nog even kunnen terugdraaien.
1: Maar al meteen 2 hakjes. Dus het grote voetbal van Anderlecht lijkt terug in deze tweede periode. Maar ze hebben de wedstrijd meteen wel vastgenomen. Club Brugge moet nog een beetje wakker worden, heb ik de indruk. En daar is Kamara alweer op de rechterkant. Seis voor hem, niet echt een rugdekking. Paasje richting Svetkovic, weer naar de buitenkant bij Jari Verscharen tegen de hoekschopvlag. Svetkovic komt de bal weer vragen, maar het gaat achteruit naar Ilic. Anderlecht weer hoog, ver opgeschoven. Svetkovic opnieuw. Er is weinig ruimte, want heel wat bruggelingen in de zone van de bal. Svetkovic achteruit naar Ilic. En dan Club Brugge dat wat opschuift. Vetlessen die het Solis naar voren jaagt en ook vraagt aan zijn teammates om toch mee te schuiven, om niet te blijven hangen rond die 16. Augustinsson, de Kat. En Sike kan terugspelen tot bij Van den Heuvel. En die trapt de bal dan vooral hoog richting de middenlijn. Trezoldi met de controle. Angeli hangt er even aan, maar het mag allemaal van Laforge, waardoor Anderlecht toch weer net iets te makkelijk in balbezit komt. In de rug van Stankovic is Verscharen vertrokken. Ordóñez kopt terug. Ja, Anderlecht is flink aan het duwen, hoor. Club Brugge is niet in staat om eruit te voetballen.
2: Nee, al een minuut of 3 zijn ze de bal alleen maar aan het wegtrappen en achter de bal aan het lopen. En zijn ze verplicht om met 11 echt wel te gaan terugverdedigen in en rond hun 16. Sterke start, tweede helft van Anderlecht onder invloed van de Kat. En ja, die wordt nu de hele tijd gevolgd door Van Aken. Dat wordt een interessant duelletje.
1: Ilic, mooie beweging, maar dan ja, niet zuiver ingespeeld. En Forbes wil ook gaan voetballen, maar er staat niemand voor hem. En dus had hij beter de bal gecontroleerd. Svetkovic houdt de Mechelen af. Die zit er dan tussen. En Verscharen in tweetje. Sike moet koppen. Kopt de bal weg. En dan Augustinsson en Forbes. Maar weer bal kwijt. Hier is Kamara. Overstapje. En Hazard kan de bal niet meenemen. Maar een corner. Omdat Stankovic glijdt met de bal over de lijn. Trapt hem dan richting de eigen doelman om wat tijd te winnen.
2: Ja, en ook ja, een gevaarlijke tackle hoor op een gegeven moment daar in de 16. En wat een druk en wat een begin van Anderlecht in deze tweede helft. En Club wordt echt wel weggedrukt. Zelden gezien.
1: Ze kunnen de bal niet in de ploeg houden. En vandaar dat de ene aanvalsgolf na de andere komt. Aan de tweede paal is daar Van den Heuvel. Want Angeli was samen met Ilić opgedoken aan de tweede paal. Vrije kopkans leek het mij, maar naar beneden gekopt. En eigenlijk meteen weer de lucht ingegaan. Daar is Augustinsson. Wow, weer duwen van Stetkovic. Een beetje opvallend.
2: In elk duel gaat hij over de schreef. Dat wel als spits. Soms mag het. Dit was heel erg opvallend in de rug van Mechelen. Met twee handen op die goede voorzet weliswaar. Van Augustinsson. Maar ja, moet zijn gebrek aan lengte een beetje compenseren. Svetkovic. Maar het is wel een mannetje. Het is iemand waar je nooit klaar mee bent. Maar net iets te veel overtredingen nodig om bij die bal te komen.
1: En vooral, het was opzichtig. Met twee handen een duw. Maar daardoor was hij zelf ook niet echt in balans. En kon hij niet goed koppen. Forbes, Club Brugge dan toch maar eens. Forbes wil buitenom gaan bij Augustinsson. De voorzet, er is niemand aan de tweede paal. Alleen Seys die de bal terugbrengt. En afgeblokt door Camara. Gevaarlijke actie hoor. Het leek een beetje onduidelijk wat hij ging doen. Maar dan de voorzet, niemand aan de tweede paal.
2: Ook onduidelijk voor zijn ploegmakkers. Bal niet ver genoeg teruggetrokken met zijn rechter. Dat is een beetje het nadeel van Carlos Forbes als hij buitenom gaat. Dat hij voorzet met rechts, weet je nooit waar hij echt gaat eindigen. Dat wisten ook zijn ploegmakkers niet.
1: 7 minuten ver Club Brugge voor de eerste keer aan de overkant. Met ook de eerste corner. Ook nu weer in evenwicht. 1-1 de corners. Daar is de bal aan de eerste paal verlengd. En oh, naast geduwd. Het is Mechelen die kan koppen. En dan Trezol die gooit zich naar de bal. Maar niet binnen het doelkader. Eerste kans voor Club Brugge.
2: Mechelen vindt de derde man. En dat is Trezoldi. Ja, wil echt naar de goal koppen Mechelen. Maar het wordt nog een voorzet. Trezoldi, ja, die kijkt dan richting lijnrechter of hij geen buitenspel stond. En dat stond hij niet. En dat is toch wel een doelkans. Welke hij hier weer niet weet te benutten.
1: Met links gooide hij zich naar de bal. Maar dus niet binnen het doelkader. Het hakje van de kat. De tackle van Seys. En we zitten halverwege het speelveld op de middenlijn met de inworp voor Anderlecht. Dat het wel moeilijk heeft in die thuiswedstrijden tegen Club Brugge. Want als we de laatste 27 wedstrijden, als ik goed geteld heb, als we die eens gaan bekijken, dan heeft Club Brugge maar 3 keer verloren in het Lotto Park. En als je alleen de wedstrijden van de play-offs gaat meetellen, dan sinds 2018 is Club Brugge ongeslagen. Dus vandaar dat het misschien ook wel weer 0-1 staat. Dat Club Brugge het altijd prima doet hier in het Lotto Park. Dus ze proberen die lijn door te trekken. Maar Anderlecht veert recht. Ondanks de 2-op-1-volgende nederlagen uit bij Sint-Truiden. En die laatste hier de thuiswedstrijd tegen Union. 1-3. 0-6 dus. Nadat het een beetje verrassend 6-6 had gehaald in de wedstrijden ervoor. Na de uitnederlaag bij Club Brugge, waar Anderlecht mee begonnen is, was het dan toch AA Gent en KV Mechelen. De match die ze moesten winnen. De manier waarop deed er even niet toe. En zijn we dan maar voor de gemakkelijkheid vergeten. Maar het leverde wel 6 punten op. Thorgan Hazard, dat is goed gedaan naar Augustinsson. De voorzet wordt eruit gehaald door Ordóñez. En zo blijft Anderlecht wel komen. Na die corner van Club Brugge hebben ze toch weer de aanvalstrom geroffeld. En hebben ze een corner benut. Nog
2: met,
1: niet benut.
2: Met veel beweging. Augustinsson nu ook weer zeer offensief. Goed tikje was het van Hazard. Augustinsson keek wie er voor doel was. Vond daar niet echt iemand vrij. Had misschien wel blind mogen voorgeven.
1: Corner Augustinsson. Nee, het is Stankovic die er nog net met de kruin bij zit. En zo de bal gaat aan de andere kant van het doel over de doellijn. En dat betekent een nieuwe corner. Nu wel van de andere kant. Thorgan Hazard helemaal naar de andere assistent van Nicolas Laforge. En dat wordt dan wat wegdraaiende. Maar het wordt een korte naar Augustinsson. Solis komt uit. Camara achteruit naar Kana. Forbes komt wat druk zetten. Waardoor we aan de linkerkant zitten met Jari Verscharen. En Vetlessen wacht hem op. Einde contractjaar, die verscharen de Waaslander. Ex-Kruibeke, ex-Beveren. Angeli, gaat hij trappen met rechts? Jawel, maar ruim naast de winkelhaak. Ja, een echte open kans is er nog niet geweest in die eerste 10 minuten.
2: Nee, dat is ook bijna niet mogelijk, omdat club zo ver teruggezakt is in eigen 16. Bal moet dan maar eens goed vallen. Ja, en toch wel opletten voor de counter, maar Anderlecht is heel erg scherp, heel erg goed begonnen aan die tweede helft weer.
1: De Greef en vindt Verscharen. De kat is vrij, maar hij trapt zelf op Van Aken aan. En Augustinsson richting Hazard. Zoekt Sique op, zoekt zijn rechter. Hier is Hazard, de krulbal. Maar ook deze gaat niet binnen het doelkader.
2: Nee, net naast, maar wel weer goede druk, goede actie deze weer van Torgan Hazard. En ja, Taravel die kan tevreden zijn. Zeker van... Ja, het fysieke vermogen toch ook van zijn ploeg. Vraag is, hoe lang houden ze dat nog vol? En wat als club die 0-2 maakt? Want dan zie je die ploeg hier wel in elkaar vallen. Alleen, ja, club raakt eigenlijk in de tweede helft nog in één keer tot bij Kozemans.
1: Nee, het is veel te nonchalant. Te weinig die bal in de ploeg. De combinaties, de vrije man vinden. En die grinta, die dash, die ze in delen van wedstrijden wel hebben getoond. Vorige week in Gent, heel volwassen. Nu is dat veel moeilijker. Sique ook kreeg de bal een cadeau van Anderlecht. Maar speelde hem dan toch veel te makkelijk weer in een paars-witte voet. Dat bedoel ik met niet echt sterk op de been. Forbes heeft hij zijn andere schoenen aan. Even de Greef die hem aantikt. En de vrije trap.
2: Heel ostentatief beweging via naar Laforge van ik heb de bal geraakt. Ja. Niks bal van Tristan de Greef. Ja. En dus ja, opletten voor Anderlecht. Want Sique kan deze wel heel erg goed voor doel zwieren.
1: Hoe geloofwaardig ben je dan natuurlijk als voetballer als je duidelijk de tegenstander onderuit haalt. Geen bal raakt, maar wel ostentatief het ronde balletje maakt richting de scheidsrechter. Heel bizar, maar goed.
2: Mechelen is even komen zeggen aan Sique waar hij die bal graag wil. Mm-hmm.
1: Daar heeft hij in de heenwedstrijd gescoord. Wel tegen zijn eigen doel. Sique weer heel ver. Trezol die brengt de bal voor doel. Vetlussen komt naar beneden en er net naast. Ai, ai, ai. Duidelijk ingestudeerd. Trezol die brengt de bal aan de tweede paal. Vetlussen komt naar beneden, maar net naast de paal.
2: Ja, grote kans. Goed ingestudeerd. Een beetje Arsenal variant. Goed genomen door Sique. Iedereen die inliep in een rijtje van club. En de verste man, Trezol, die werd gezocht. Die brengt hem voor bij de tweede paal. Vetlussen hoog. Alleen krijgt hij zijn hoofd er niet voldoende tegen.
1: Het was moeilijk in dat duel met Camara. Oei, een blessure bij Tsolis denk ik. Maar Assijs mag nog even doordoen. En Forbes ziet er 0-2 binnen. Balvoordeel van Laforge. En Forbes scoort opnieuw. Hij maakte er eentje in 6 maanden na zijn dubbele goal en assist tegen Barcelona. Maar nu schiet hij vlotjes een 0-2 binnen. Nadat hij ook al scoorde thuis tegen KV Mechelen. En Tsolis is ondertussen overeind gekomen. Heeft nog wel pijn aan de linker enkel. Maar het belangrijkste net voor het uur. Het is 0-2 voor Club Brugge.
2: Seis goed doorgegaan. 45er legt die bal terug. Ja, Anderlecht die even niet kon, of dat even niet kon uitvoetballen. En dan in die 45er Forbes helemaal alleen. Ja, heeft geen moeite om deze binnen te trappen. En Anderlecht was sterk begonnen. Een heel, heel sterk kwartier. Maar wat als ze een doelpunt zouden incasseren? En dat gebeurt natuurlijk. Eerste echte keer dat club komt op die vrije trap daarnet na. En na die vrije trap was er slecht uit voetballen bij Anderlecht. En is dit hoogstwaarschijnlijk de doodsteek voor Paarswit. Want ja, kopjes naar beneden. En club, ja, uiteindelijk goed beloond. Zeker in die tweede helft.
1: Ja, ze stonden er met z'n tweeën. Er was een gat daar in de buurt van het penaltypunt. Vetlussen stond nog in de rug van Forbes. Dus je zou kunnen zeggen, ze stonden er met z'n tweeën eigenlijk om die prima pas achteruit van Joaquin Seys. Om die te gaan binnenwerken. Zijn tweede assist in deze playoffs. Het scoren, dat lukt hem niet zo goed meer in de competitie. Maar deze is wel heel belangrijk. En als Vettessen nu Solis kan diepsturen. Hij is vertrokken, maar Ilić is terug. Hij moet helemaal uitwijken naar de linkerkant. Vijf man terug. Solis met links. Ah, hij schiet hem binnen. Hij schiet hem binnen met links via de binnenkant van de paal. Eerst Forbes en nu Solis voor 0-3. Wat een counter. Met z'n vijven lopen ze terug. Solis moet uitwijken naar links. Maar overhoekst via de binnenkant van de paal schiet Solis de bal binnen. En kijk, boeken toe voor Anderlecht. 0-3 voor Club Brugge.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in
4: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, takodokie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee?

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.
2: Of op ixina.be.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
3: Verica Bank.
4: Maak een afspraak op vericabank.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain Korte. Iraanse staatsmedia hebben meer details vrijgegeven over het vredesplan dat de regering via Pakistan aan de Verenigde Staten heeft overgemaakt. Het gaat om een 14-puntenplan dat volgens Iran tot een duurzame vrede kan leiden in de regio. Zo zou het tijdelijk staakt het vuren binnen de 30 dagen tot een einde van de oorlog moeten leiden. De straat van Hormuz wordt door Iran terug volledig opengesteld als de Verenigde Staten de blokkades van Iraanse havens stopzetten. Duidelijke beloftes over het nucleaire programma zouden niet gedaan worden. Eerder vandaag zei president Trump het plan te willen bestuderen. Iraanse staatsmedia melden zo net dat de Verenigde Staten ook al geantwoord zouden hebben vanavond. En dat dit antwoord door de Iraanse regering nu onderzocht wordt. In Luik is vandaag de synagoge weer opengegaan die in maart het doelwit was van een aanslag. Onbekenden hadden toen 's nachts een bom doen afgaan in het portaal. Er vielen geen gewonden, maar er was wel heel wat schade. De aanslag werd achteraf opgeëist door een onbekende terreurgroep die vermoedelijk werd aangestuurd vanuit het Midden-Oosten. Bij de heropening vandaag waren onder meer de ambassadeurs van Israël en de Verenigde Staten aanwezig en ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen. Uitlijk. Naar de titelstrijd in het voetbal dan, want in play-off 1 is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Met een overwinning kan Club over Union naar de leidersplaats springen. Tom Boudweel, hoe staat het daar in de tweede helft?
8: Het ziet er heel goed uit voor Club Brugge, want net 2 doelpunten net voor het uur in 2 minuten. Eerst de Forbes met de 0-2 en dan de 0-3 meteen daarna van Christos Tsolis. Club Brugge had al snel gescoord, een own goal van Angeli, de nieuwe Anderlecht centrale verdediger. 0-1 in een spectaculaire openingsfase, maar dan viel het wat stil door een botsing tussen Jakkers en Diarra, allebei vervangen. En Anderlecht opende dan sterk. Helemaal naar het einde en drukte Club Brugge weg. En dat was ook zo in het begin van de tweede helft. Maar dan Club Brugge op de counter. Eerst Forbes en dan Tsolis. En zo Club na ruim een uur 0-3 voor.
7: Dankjewel Tom. Eerder vanavond heeft Standaard in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaard de nieuwe leider in de Europe play-offs. Het telt wel evenveel punten als Westerlo en Genk. En op dit ogenblik speelt Dender tegen La Louvière. Dat is dan weer in de degradatieplay-offs. Daar staat het 2-1 voor Dender. Dender moet wel al zeker de barragewedstrijden om het behoud nog spelen. Vanavond nog kans op lokale regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog. Vanaf de namiddag opnieuw buien. En dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
10: Een hele goede avond. Sensatie in het Lottopark. Niet voor Anderlecht, wel voor Club Brugge. De koppositie in die Champions Playoffs lijkt voor 95% binnen. Want 0-3 daar nog altijd Tom en Wim.
8: Ja, dat lijkt me wel zo. 3 doelpunten maken dat... Ja, het is een beetje het scenario van de heenwedstrijd waar Club Brugge ook 3-0 is uitgelopen. Waarin het uiteindelijk nog wel spannend is geworden door die goals van Hazard en Svetkovic. Waar uiteindelijk Vermant dan de deur heeft dichtgedaan. Maar dit lijkt Club Brugge toch niet meer weg te geven,
11: nee,
8: Wim.
11: Dat zal niet meer gebeuren. Je mag nooit zeker zijn in voetbal. Maar we zien toch al wel de kopjes naar beneden gaan. Heel veel gegeven. Die van Anderlecht. Oké, die van Brugge ook. Maar dat is net iets makkelijker als je 0-3 voor staat. En of er nog een rebound in zit, daar betwijfel ik. Ja, voorkomen dat het hier een echte afstraffing wordt. Dat is waarschijnlijk de opdracht nu. Proberen nog wel te blijven verder voetballen. Maar bij die 0-3, ja, Ilić, die op de middenlijn stond. En ja, die stond.

0: tegen Cholis, die ging doordekken op iemand van club 10, 15 meter hoger, waardoor de middenlijn helemaal opengelaten werd en Cholis zomaar kon doorstomen. Echt wel een verkeerde ingreep van Ilić. Zal ook wel een van de redenen zijn waarom hij vandaag niet mocht starten en zeker waarom hij hier niet mag blijven. De positie die hij daar innam was echt wel godgeklaagd.
1: En ook niet verdedigen op die goal.
0: Nee, en dan kwam hij nog terug. Maar was hij te laat om Cholis, die een beetje naar de buitenkant was gedrongen. En met links zichzelf een scherpe hoek creëerde. Maar hij scoorde dan perfect via de paal. Een Kozemans kansloos. En opletten. Opletten voor de kat. Ja, daarnet al een beetje frustratie. En nu een zware tackle. Hopelijk moet dat niet herzien worden door de VAR. En is het niet over de enkel van...
1: Het is er volop.
0: Het is er zeker volop. Maar een beetje hoger was rood geweest.
1: Volop de vreef.
0: Dit zal bij geel blijven.
1: Ja.
0: En dan heeft hij geluk.
1: Dan heeft hij inderdaad een geluk. En hij stond nog niet op scherp. Toen nog niet zoveel gespeeld natuurlijk in de play-offs. Maar goed, een beetje frustratie. Mindere controle. En dan nog proberen te recupereren. Eerste gele kaart voor Anderlecht. Nadat Vetlesen in de eerste helft de enige gele kaart heeft gekregen. Forbes en Sique. Bal achteruit, maar in de voeten van Camara. Forbes pikt op met Van Aken. Vetlesen op wippertje richting Stankovic. Dat is een moeilijke bal. Ik weet niet of de assistent scheidsrechter gezien heeft of die bal nu helemaal over de achterlijn is. En we gaan wisselen. Bij Anderlecht. Thorgan Hazard wordt naar de kanten gehaald. En Bertaccini gaat erin komen. Ook Camara en Kanate wisselen van plaats. Het is weer de wedstrijd niet geworden voor Thorgan Hazard. Het mag toch geen uitovend kaarsje worden, dat verhaal van Hazard hier in Anderlecht.
0: Hij heeft geprobeerd, maar net iets te weinig zijn stempel kunnen drukken. Dat is duidelijk. Kanate komt dus in de plek van Camara.
1: We voetballen nog iets meer dan 20 minuten. 0-3 dus de voorsprong voor Club Brugge. Dat de eerste plaats bijna met beide handen vast heeft. 0-3.
2: Dan kunnen we terug naar Miami, naar het Formule 1. Daar wordt regen verwacht. We zitten al ver over de helft van de wedstrijd. En het is daar ook al intens vaak haasje over geweest, Sammy. Neem ons eens mee. Wie domineert daar op dit moment de wedstrijd?
3: Klopt helemaal. We hebben al wat regen gezien. Regendruppels. Geen felle, hevige regen. Die is wellicht voor later op de dag in Florida. Maar we zien dus nu nog steeds Kimi Antonelli, de altijd maar 19 jaar jonge Kimi Antonelli aan de leiding rijden. 38 rondjes van in totaal 57. Dus bijna 2/3 ver in deze wedstrijd. Incidentrijke wedstrijd, moeten we zeker toegeven. Van in het begin het ene spectaculaire moment na het andere gezien. Maar Antonelli die blijft voorlopig of slaagt erin om uit de problemen te blijven. Met Lando Norris, de winnaar van 2 jaar geleden, hier op zijn hielen. Dat wel. Het verschil tussen de twee is maar een seconde. Lando Norris, de titelverdediger in de Formule 1. Regerend wereldkampioen op 2. Dus op 3 Max Verstappen, die na een eigen fout, een eigen perfecte pirouette in de eerste hectometers terugviel naar positie 10. En dan door een safety car tussenkomst even kon profiteren van het moment om een vroege bandenwissel te laten uitvoeren. En vandaar weer nu op positie 3 is geraakt. Op 4 hebben we Leclerc in de eerste Ferrari. Op 5 Piastri in de andere McLaren. Dan Russell, de ploegmaat van Antonelli, pas op 6. En 7 zit de Ferrari van Lewis Hamilton. Dan Colapinto in de Alpine en 2 Williams-wagens van Sainz en Albon. Dat is de volledige top 10. We hebben al 4 rijders zien afhaken of de strijd zien staken. Zoals gezegd, een koprol van Pierre Gasly. 1 Fransman uitgeteld, de andere Fransman Isaac Hadjar kort daarna. En vandaar dan die tussenkomst van de safety car. Inmiddels ook Liam Lawson aan de kant, net als Nico Hulkenberg. Dus nog 18 rijders die proberen de finish te bereiken. En het wordt gewoon aftellen. En voornamelijk voor Antonelli. Hopen dat er niet te veel extra regen uit de lucht komt vallen hier in Miami. De wolken zien er af en toe grijzer uit. Maar dat is misschien een vertekend beeld op de televisieschermen. Maar er kan nog wel misschien op het einde van de wedstrijd nog wat nattigheid uit de lucht komen vallen. blijft spannend, dat moeten we zeker zeggen. Met dus Antonelli misschien weer op weg naar een nieuwe overwinning. Dat zou al zijn derde overwinning van vier grote prijzen zijn. En daardoor zou hij zelfs verder uitlopen in de titelstrijd ten opzichte van zijn eigen ploegmaat Russell. Dat zou wel wat zijn hier vroeg in het seizoen, moeten we ook nog zeggen. Want er zijn nog heel veel grote prijzen op de kalender, dat wel. Maar dus Antonelli aan de leiding in Miami. Achterna gezeten door Lando Norris op 2 en Max Verstappen op 3.
2: Helemaal helder. Dankjewel, Sammy. Ik neem nog even mee dat in de relegation playoffs dat Dender en La Louvière aan het rusten zijn met 2-1 op dit moment voor Dender. Ik stel voor dat we terug naar het Lottopark gaan. Anderlecht Club Brugge. De cijfers zijn op dit moment duidelijk 0-3. Maar blijft Anderlecht toch nog duwen, Tom en Wim?
1: Ze proberen wel, maar goed, ja, als je 0-3 achter staat tegen toch niet de allereerste beste ploeg, en dat is Club Brugge, dan wordt het toch redelijk moeizaam. Ze hebben een sprankeltje hoop nodig in de vorm om te beginnen van een doelpunt natuurlijk, maar zelfs een kans, een goede kans, dat zou het publiek weer meetrekken, zou ook het vertrouwen in de ploeg wat optrekken. Want ondertussen dus Canate en Bertaccini erin gekomen, zijn nog niet gevaarlijker kunnen zijn. Wel een dieptebal onderschept door Van den Heuvel, de invallersdoelman. Maar voorlopig heeft Club Brugge, ik ga niet zeggen de schaapjes op het droge, maar toch de wedstrijd volledig onder controle. En dat was helemaal anders toch op het einde van de eerste helft en ook in het begin van de tweede helft. Hier is Vetlessen nog eens, maar controle niet goed genoeg. Nochtans de man on fire ook in deze playoffs met zijn doelpunten, belangrijke doelpunten, met zijn werkkracht. Misschien kunnen ze Onyedika al eens brengen, denk ik dan, om hem wat matchritme te laten opdoen met het oog op volgende week, wanneer Club Brugge thuis, wat niet vergeten, nog 3 thuiswedstrijden op 4 speeldagen. Alleen een uitwedstrijd nog bij KV Mechelen. Voor het overige tegen Sint-Truiden, tegen Union. En slotwedstrijd tegen AA Gent. Allemaal thuiswedstrijden. Ja. Dat kan toch wel meespelen?
0: Ja, zeker weten. Taravel probeert nog wel iets. Heeft zijn systeem aangepast. Gaat met 3 mensen achterin spelen. En 2 hoge wingbacks.
1: Met Verscharen. En De Greef die naast de bal trapt. Verscharen ging vlotjes voorbij. Forbes, dan de opwipper. En dan De Greef nog eens. Maar die bal gaat voorlangs. En ik denk dat Van den Heuvel ook net op tijd zijn handen heeft ingetrokken.
0: Een soort voorzetschot. Ze proberen nog wel. Gaan wel achterin 1-1. Niet evident met Ilić en met Angeli en Augustinsson. Maar ja, toont ook weer het lef van Taravel. Die niet gediend is vandaag door, ja, door zijn offensieve aanpak en zijn gedurfde aanpak. Het oogt zwaar op het scorebord, die 0-3. En het zou nog erger kunnen worden, want blijft de risico's nemen.
1: Canate is ook snel in dat sprintduel. Of het is Kana die nog net het gaatje kan dichtlopen voor de sprintende Forbes. En ze staan met z'n drieën te wachten. Drie jonge gasten van de jeugdopleiding van Club Brugge. Romeo Vermans, Sisse Sandra en Jorne Spileers. Dat zijn de drie jonge snaken die er gaan inkomen. Piepjong zijn ze niet meer, maar goed. Forbes gaat naar de kant, heb ik hier gezien. Geeft een applausje richting de fans van Club Brugge. Hugo Siquet ook voor Jorne Spileers. Die wat vaker wordt uitgespeeld nu als rechtsachter, heb ik de indruk. En wie is er dan nog? Ginder Trisoldi, die achter de goal is gaan lopen. Dat zijn dus de drie namen die naar de zijkant zijn gekomen. Voor wat het slotkwartier is, ook Jari Verscharen komt naar de kant, zie ik hier. En kijk eens aan wie we daar hebben.
0: Huerta.
1: Huerta. Het is van oktober geleden dat we hem nog eens zagen. Hij heeft veel lichamelijk leed gehad met onder andere pubalgie. Vreselijke blessure voor een voetballer. Maar hij is dus terug, de Mexicaan. Misschien net op tijd om nog naar het WK te gaan. Daar hoopt hij alleszins op. Maar goed, hij zal toch wat matchritme moeten opdoen. En tonen dat hij klaar is om op het allerhoogste niveau te gaan meeshotten met de Mexicanen op het WK in eigen land. Dus dat is toch iets speciaals. Daar wil je alleszins bij zijn. Canate en Huerta hier op de linkerkant. Spileers wacht hem op de hoek van de grote rechthoek. Sandra komt mee verdedigen. Kana, Stankovic, pasje binnendoor, maar dat lukt niet echt vlot. En Angeli in één tijd, dat is prima gedaan. Ilić Augustinsson, Huerta in de middencirkel. Stankovic vangt hem op. En dan Kanate op de rechterkant met Spileers. Huerta. Het zijn de invallers die combineren bij Anderlecht. Hier is Bertaccini, nog eentje. En dan Svetkovic. Probeert zich los te frikken bij Mechelen. Lukt niet echt vlot. Sandra dan, die ertussen zit. Blijft niet overeind. En Ordóñez dan maar weggewerkt tot bij Vermand. Die zich ook wel wat moet gaan tonen, heb ik de indruk. Want ja, heeft toch niet de juiste positieve feedback gekregen, denk ik. Het is vooral lopen, stampen, beuken. Dus dat is niet echt positief voor de voetballiefhebber. Hakje, oh mooi gedaan. Solis, oh hij schiet hem ernaast ook nog. Wat was dit, wat een mooie actie. Solis en Van Aken, dat was met een gouden schoen. Ja. Helemaal 1-1 en hij schiet hem ernaast.
0: Prachtig van Hans Van Aken. Solis moet hem nog even meenemen. Ik denk dat het ook in één keer had gekund. Pakt hem nog mee met zijn linker, wil hem dan krullen met zijn rechter. Trapt hem naast. 100% doelkans. En zo gaan er nog volgen, vrees ik, voor Club Brugge. Oké, Forbes is eruit hier op die rechterkant. Dus de snelheid is wat weg. Maar Vermand zal, zoals je al zei, Tom, toch zich ook nog wel even willen laten zien. Dus toch uitkijken voor Anderlecht. Oké, verliezen is verliezen, maar je wil ook niet naar Gent trekken met een 0-4 of een 0-5 in een thuiswedstrijd.
1: Ja, en je ziet al een paar mensen die naar beneden gaan. Die denken van, ja,
0: we hebben het
1: laat
0: gezien.
1: De files maar voor zijn.
0: Ja.
1: En we horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren. Droom ik, hè. Ja, nog eentje die klaar staat. Dat is Rafael Onyedika. Dat zal er voor Vetlessen zijn, veronderstel ik. En Mechelen zit er nog eens tussen. Solis speelt. Ja, Vermand aan. Is alleen weg richting Kozemans. Wat gaat hij doen? Tegen Kozemans trappen. Hij houdt de schade beperkt. Vermand. Ja, gaf daarnet aan aan Solis. Geef die bal aan mij. Ik schiet hem erin. Maar nu krijgt hij hem. Maar hij schiet hem er niet in.
0: Hij mocht weer van op de middenlijn heel alleen vertrekken. Slechte interventie op verkeerde been van Angeli, die ook stik kapot zit natuurlijk. Geweldige redding nog van Kozemans, die hier Vermand, ja, in een 1 tegen 1. Nee, dit mag je niet missen, dit moet je altijd afmaken. Oké, het had hier al een karton kunnen zijn op die manier. Vermand laat ze liggen, Solis net ervoor. Het had een aftrapping kunnen zijn en achterin, ja, op man. En dan met een Angeli die mogelijkheden heeft. Heeft dat laten zien, die jonge Fransman. Maar ja, voor het eerst aan de aftrap in zo'n intense wedstrijd. 1 tegen 1 moeten spelen met een verse midvoor die erop gekomen is. Ja, dat is echt geen cadeau meer. Die zit stik kapot.
1: En daar gaat Solis nog eens op de linkerkant. Hier is Vermand. Maar Kozemans aan de eerste paal. Ondertussen is Onyedika het veld opgekomen. En het is niet Vetlessen die naar de zijkant is gekomen. Het is Stankovic die een applaus kreeg van de supporters van Club Brugge. Daar hoog en droog in de tribune. En ook een dikke knuffel van Ivan Leko. Want Club Brugge lijkt er nog wel eens 3 punten te gaan bijdoen. Ze hadden al 12 op 15. Dat wordt nu 15 op 18. En Leko wou nog wel eens hetzelfde doen. Dus 12 op 15 halen. Wat ze deden in de heenronde ook nog eens doen in de terugronde. Maar dan is wel één kleine voetnoot. Dan moet je wel winnen tegen Union.
0: Ja, als je de 3 punten verliest tegen Union, dan kan het wel nefast zijn. En Vetlessen, ja, die mag rusten zaterdagavond. Als ze tegen STVV spelen, zeker, hè?
1: Ja, dat is noodgedwongen. Hier is nog een kans voor Bertaccini. Maar hij duwt hem in het zijnet. Was vrijgelaten daar in de rug van Ordóñez. Spileers hadden een positiewissel gedaan. En kijk, ze krijgen allebei een uitbrander van Ivan Leko. Die ondertussen zijn jasje heeft uitgedaan dat helemaal doorweekt is door de regen. Kijk, met de beide wijsvingers op de beide slapen. Ja, ook al sta je 0-3 voor.
0: Ze stonden daar met 2. Spileers, ja, toch nog. Dat is een beetje zijn manco. Dat is een goede verdediger. Maar in de 16 is hij regelmatig zijn man kwijt. En ja, dan kan je hier bij Club Brugge niet overleven. Ja, dan moet je toegeven dat je misschien ergens anders wat speelminuten moet gaan zoeken. En zeker op rechtsachter. Heeft daar al gedeponeerd, zoals je zei. Maar toch, Dit was weer veel te makkelijk weglopen van zijn man.
1: Concentratie lijkt me dat gewoon.
0: Ja.
1: Controle van Svetkovic. En ja, balbezit voor Club Brugge. Had hij gerust te kunnen laten doorgaan. Het was buitenspel. En dan Vermand nog eens. Maar moeizame controle. Canate ertussen. Kaatsen met Huerta. En dan Bertaccini nog eens op snelheid sturen. Maar Mechelen heeft de voorsprong. En voetbalt dan samen met Van den Heuvel. En dan weer de strijd aangaan. Kana. Kopduel gewonnen van Vermand. Svetkovic zit ertussen. En De Greef wil nog wel eens een actie maken met Zeiss voor zich. De 16 wenkt, maar de bal gaat achteruit naar De Kat. Huerta. Onyedika zit ertussen. Dat is dan net iets mannelijker, die interceptie. En Van Aken met Zeiss. Bal weggewerkt tot bij Ilic. De Kat nog is, maar Van Aken is ook weer scherper. En dan Vetlessen. Bal kwijt aan Huerta. Dus Anderlecht even op de helft van Club Brugge. Huerta nog eens. En hier is dan de intikker. Voor Svetkovic krijgen we nog een wedstrijd. Het is de topschutter van deze play-offs. Svetkovic duwt hem uiteindelijk over de lijn. Tegen Club Brugge scoorde hij al eens. Tegen Union ook. En tegen KV Mechelen. Dus dit is nummer 4. Maar het was toch wat stuntelen achterin daar, ja, bij Club.
0: Het was balverlies van Vetlessen. En dan kort combinatiespel. Huerta, Svetkovic, Ordóñez die er dan half tussen zit. En het is uiteindelijk Onyedika die Bertaccini lanceert, kan je zeggen. Die heeft maar terug te leggen. En doet dat dan ook tot bij Svetkovic, waar Spileers aan de buitenkant zit. En zo, ja, laat ons zeggen, de eerredder en de verdiende eerredder voor Anderlecht.
1: Ja, net iets te nonchalant. Net wat Leko aangaf richting Ordóñez en Spileers. Dat is nu het probleem bij die tegengoal. En geen clean sheet. Onyedika met de plaatsbal. Maar dat is te centraal. En in twee keer gepakt door Kozemans. Ja, benieuwd of we toch nog een spannende slotfase gaan krijgen. Dat is nog een minuutje of 7 plus de toegevoegde tijd. Dat was, ik zei het al in de heenwedstrijd, ook het geval toen Club Brugge in eigen huis makkelijk uitliep met de goals van Saba Stankovic en Solis. Tot 3-0. En plots de tegengoals van Hazard en Svetkovic. En Club Brugge mocht nog blij zijn dat het niet 3-3 werd. En dan op de tegenaanval Vermand die het afmaakte, wat hij hier ook had moeten doen.
0: Ja, die nonchalance achterin, die kan je ook doortrekken naar voorin. Te veel kansen, zomaar de nek omgevrongen. 1-1 naar de keeper. Cholis en Vermand hadden er echt wel 0-5 van moeten maken. Dat waren niet te missen kansen. Misten ze toch en dan wordt het opeens 1-3. En moet je nog even Ivan Leko zijnde je hartslag onder controle proberen te houden.
1: Vrijtrap van Bertaccini. Gaat het zelf doen. Die bal valt wel, maar te laat voor Anderlecht. En gaat zo over de lat. En Van den Heuvel kan die gaan ophalen. Die bal. Om rustig de bal weer het spel in te brengen. En de tijd wat te laten verder tikken. En de hoop weer wat de kop in te drukken. Bij Anderlecht dan. 1-3. Dat is voorlopig nog altijd de leidersplaats voor Club Brugge. En vooral ook nog altijd hoop, veronderstel ik, bij AA Gent en KV Mechelen. Want als je de punten er al bij telt, dan heeft Anderlecht 28 punten. KV Mechelen 27 punten. En AA Gent 26 punten. En dan is het volgende week AA Gent tegen Anderlecht. Dus toch wel eens benieuwd of AA Gent eindelijk eens een goaltje kan maken. Want dat is ook al een wedstrijd of vier geleden.
0: Ja.
1: Maar goed, als ze Europees willen spelen bij de ploegen, dan zullen ze het wel moeten doen volgende week.
0: 6-puntenwedstrijd.
1: Ja.
0: En Gent dat thuis mag spelen, had hier misschien meer verdiend ook dan al het verlies. Maar verloren wel. Maar vandaag was het veel en veel minder.
1: Svetkovic weer, te makkelijk van Mechelen. Hier is Svetkovic opnieuw. Klaarleggen Huerta en de redding van Van den Heuvel. Kijk eens aan. Voor hetzelfde geld is de spanning weer helemaal terug op die plaatsbal van de Mexicaan.
0: Ja, prachtig van Svetkovic. Legt hem af voor Huerta. Eerst al een hele goede actie van die jonge Serviër. De save van Van den Heuvel mag er zijn. Moest er zijn ook, hè. Op zijn rechterhand, want goed afgewerkt van Huerta. Die scherping komt ook. Ja, die wissels. Bertaccini, Huerta. Die kan het net iets minder. Maar die twee, die brengen extra animo.
1: Weer in trappen van den Heuvel richting het Solis. Kopduel gewonnen door Ilic, maar weer over de zijlijn. En zo kan Club Brugge toch verder het tempo bepalen door die stilstaande fase. Dat intrappen van de doelman. De inworp nu ook van Joaquin Seys. We zitten op 3,5 minuut van het einde van de reglementaire speeltijd. Seys richting Vermand. Dan Angeli met de duw, maar kan daardoor Vermand laten lopen. En dan probeert hij hem toch nog voor te zetten tegen de borst staan van Kozemans. Terwijl ik dacht dat Angeli er nog net zijn teen had tegengezet.
0: Ja, blijkbaar moet het geen hoekschop geweest zijn. Want anders doet Vermand dit niet. Uit zo'n scherpe hoek.
1: Nee, klopt.
0: En laat hij die bal gewoon voorbij lopen. Maar het is duidelijk dat die jonge Fransman daar centraal achterin, man op man. Ja, dat hij naar het einde snakt.
1: Doorgekopte bal. Lijkt me wel buitenspel. Maar het Solis mag verder voetballen tot de vlag effectief de lucht in gaat. Legde die nog breed richting Sandra. Maar het doorkoppen van Romeo Vermand. En dan het Solis betrapt op buitenspel. Dus de cijfers die zijn er wel bij Club Brugge. Dat gaven we al aan. 15 op 18. 18 gemaakte goals en 7 tegen. Vooral die 18 gemaakte goals. Dat is gemiddeld 3 per wedstrijd. Daar kan je al mee thuiskomen. Of terug naar huis vertrekken. Zeker weten. Onyedika en Sandra. Met Vermand. Vetlessen. Solis weer in de 16 van Anderlecht. Ilic wijkt. Solis komt naar binnen. Kappen nu met links. En dan trappen maar erover. Ja, tot ontgoocheling ook van een Vermand. Dat zelf voor succes gaat. Maar goed, de actie werd gemaakt.
0: Het was heel erg mooi van Solis. Kwam naar zijn rechter. Werd daar afgeblokt. En kapte dan weer heel erg goed naar zijn linker. En dan was hij een beetje uit evenwicht en trapt hij met links half buitenkant de bal gewoon in de tribune. En dan heb je als spits natuurlijk graag, of heb je nou snel het gevoel dat je vrij staat en dat je een assist had kunnen krijgen van Solis. Maar die heeft er al genoeg gegeven dit seizoen.
1: Dat is zeker. Hij staat ook met het logo op de achterkant van zijn shirt. Want zijn statistieken zijn toch redelijk indrukwekkend. Die van Christos Solis. Ook als je alle andere competities bekijkt. En ik noem dan de Champions League. Overal heeft hij doelpunten gemaakt en assists gegeven. Alleen in de beker is het bij 1 doelpunt en 0 assists gebleven. Voor het overige 47 wedstrijden, 18 doelpunten. Dit was nu zijn 19e en 22 assists. Dus dat is toch redelijk indrukwekkend als je bij 41 doelpunten betrokken bent. Christos Solis, het is ook zijn 40ste treffer in dienst van Club Brugge. Spel ligt even stil omdat Vermand en Kana even met het hoofd in een luchtduel tegen elkaar zijn gebotst. En vandaar dat Laforge meteen het spel heeft stilgelegd en ze moeten ook allebei naar de zijkant komen. Kana krijgt ook bijna een teruggegooide drinkfles op zijn hoofd, stel je voor. Op zijn achterhoofd dan. Scheidsrechtersbal 10 tegen 10 voor Angeli. De debutant dus. Hij heeft mogen proeven van een basisplaats bij Anderlecht. Tegen Club Brugge, wat geen cadeau is. En dat is ook gebleken.
0: Nou, heeft het moeilijk gehad, maar heeft kwaliteiten. Dat is te zien. Was daarnet aan zijn tenen aan het trekken, omdat hij krampen heeft. Als Sardella terugkomt, ja, dan zal hij waarschijnlijk, en Diarra niet te lang uit is, zal hij waarschijnlijk nog een beetje mogen rusten en toekijken. Maar het lijkt mij wel een interessant iemand voor de toekomst hier in Anderlecht.
1: Maar dan zal een sportief directeur de beslissing moeten nemen.
0: Ja, maar die is er nu niet.
1: Nee, Sibierski blijkbaar is vrij in Troyes. Dus die naam wordt toch al het luidst geroepen. En al heel lang ook trouwens. Dat is nog de enige die is overgebleven van de paar die werden opgesomd. We zitten in de toegevoegde tijd nog met een voorzet van Augustinsson. En Spileers wint het kopduel van Svetkovic. Solis en Vermand kunnen nog eens de speeltuin induiken. En dat is dan op de helft van Anderlecht met Vetlessen. Sandra gaat ook mee, maar ja, laat Club Brugge zou ik zeggen. Maar op balbezit spelen, kijk, dat geeft Ivan Leko ook aan. Iedereen zowat terug in positie bij Anderlecht. Dus als je nu kan rondspelen, vooruit en achteruit, dan kan je Anderlecht nog wel achter een ongrijpbare bal laten aanhollen. En kan je de minuten gaan afvinken, want er komen 5 minuten bij. De eerste is trouwens al afgevinkt. En het Olé-geroep komt uit het vak van Club Brugge. Met Spileers achteruit naar Ordóñez, waardoor Anderlecht nu wel weer even kan opschuiven. Ook al omdat de Ecuadoraan de doelman betrekt in het spel die dan zijn linker moet gebruiken. En dat is dan tussen de twee centrale verdedigers. Leko vraagt nog eens om wat druk te zetten op Augustinsson. Als het nog kan. Huerta breed. Spileers en Kanaté duelleren. Waardoor de Anderlecht-speler achteruit moet. Kozemans ook op zijn linker. En aan de overkant is toch al veel volken vertrokken daar. De supporters van Anderlecht hier in het Lotto Park. Die dus opnieuw een thuisnederlaag zien tegen Club Brugge. Dat hebben ze de voorbije tijd al te vaak gezien. En de manier, de gemakkelijkheid waarmee Onyedika gewoon zijn lichaam zet.
4: Ja, tegen Bertaccini is een beetje illustratief.
1: Inderdaad.
4: Volwassenen tegen jeugd. Want veel jeugd op het veld bij Anderlecht. En een voordeel is dat ze nu toch wel gezien hebben dat de kat redelijk fit is. En die bekerfinale zal kunnen gaan spelen. Dat is duidelijk. Beetje gefrustreerd geweest. Er komt nog een gele kaart voor Kana. Die ook op het middenveld geprobeerd heeft toch om de boel op sleeptouw te nemen. Maar Club heeft het alles bij elkaar heel erg makkelijk gehad om hier vandaag te winnen.
1: Dankzij die dubbele treffer net voor het uur.
4: Ja, zeker weten. Omdat ze het in de eerste helft een beetje hadden nagelaten om het al af te maken. Waren ze een minuut of 7-8 voor rust toch wel onder druk gekomen. Ook na rust. Maar met die goal van Forbes, de 0-2, was het eigenlijk over. En hebben ze het zichzelf nog wat moeilijk gemaakt door een goal te incasseren. Daar zal Ivan Leko niet tevreden over zijn.
1: Sisse Sandra nog eens met een actie. Gaat hij knallen? En gaat knallen, maar het is een volledige afzwaaier. En Vettes en Enzoli stonden wel vrij. Maar goed, hij ging zijn kans. Hij had zelf de actie gemaakt, komende van de rechterkant. Ook zo een naam met een vraagteken achter. En als je ziet dat bijvoorbeeld Ludovic Reis er nog niet bij is. Le Maréchal, waar is die plots? En dan namen als, je hebt het al even aangehaald, Spileers, Sandra. Die, laten we eerlijk zijn, voor de absolute top. En dat is verder dan de groepsfase, dan de Champions League. Dat ze dan net iets te licht wegen, denk ik.
4: Oh, dat is geen verwijt aan
1: die jongens.
4: Dat is gewoon een constatatie. Maar dat is ook wel, en die gaan ze in Brugge ook wel maken of gemaakt hebben al. En daar een conclusie uit trekken. Wat niet wil zeggen dat die jongens geen toekomst hebben in België bij een andere eerste klasse. Of in Nederland.
1: Ja, benieuwd ook waar Jari Verscharen, want dat wou ik daarnet al vragen bij zijn wissel, waar hij gaat terechtkomen.
4: Ja, ja, ja.
1: Toch wel een interessant profiel, denk ik, als je hem kan betalen, lijkt me. En, of dat nu in Nederland of in België zal zijn, dat moeten we nog afwachten. Solis nog eens met een plaatsbal, maar ook deze gaat in de handen van Kozemans. En weer die bandbliksems van Romeo Vermand, omdat hij de bal niet kreeg. Mechelen, ook Kanaté laat de bal liggen. Dat komt nog goed uit, want de borstcontrole was niet zo goed. En een gele kaart voor Sandra. Dat is ook de nonchalance van Sisse Sandra. Die het allemaal wat vlotjes ging oplossen.
4: Ja, de snelheid van Kanaté onderschat. Voor de rest Kanaté snel, maar toch weer een schimmige invalbeurt. Blijft ook een beetje hangen.
1: Voilà, het eindsignaal van Nicolas Laforge. Club Brugge heeft opnieuw gewonnen. Weer 3 punten erbij. 15 op 18. En het belangrijkste, ze wippen over Union. 1 puntje meer dan Union. Dat dus geen punt kon halen. En wat eigenlijk een belangrijk punt had kunnen zijn tegen Union.
4: Ja, zeker. Tegen Sint-Truiden, zeker. Die penalty-overtreding. Op het einde, die zal straks misschien zwaar doorwegen. Hè? Want als ze beide volgend weekend winnen, en niet zo evident voor de club, want tegen Sint-Truiden. En je kan ervan uitgaan dat Union, ondanks zijn 3 geschorsten, straks wel volgende week wint van KV Mechelen. Ook niet zo evident, maar daar kan je wel van uitgaan gezien een thuisreputatie. Ja, dan wordt die achtste speeldag, die wedstrijd tussen club en Union, ja, toch wel heel erg beslissend, voorbeslissend indien club zou winnen. Natuurlijk, ja. Als Union daar kan naartoe gaan, als het maar een puntje had moeten pakken buiten. Nu moeten ze daar gaan winnen. Dat gevoel zullen ze toch hebben. Maar goed, als binnen 2 weken. En eerst gaat Union nog een bekerfinale spelen. Daar gaan ze ook nog wel mee bezig zijn.
1: Oké, hartelijk bedankt Wim de Koning. We gaan hier afronden, want kijk, het stadion is al bijna volledig leeg. Ontgoocheling bij de Anderlechtse supporters. Club Brugge heeft opnieuw de topper gewonnen. Deze keer met 1-3.
5: Sportza. Radio 1.

0: Automatic van Jesse Ware. We zitten in het absolute slot van de grote prijs van Miami in het Formule 1. Sammy Nijrink, jij volgt het nog altijd voor ons. Rijdt Antonelli nog altijd aan de leiding?
1: Jawel, 57 rondjes zijn bijna afgehaspeld. En Kimi Antonelli is op weg naar zijn derde overwinning in de vierde grote prijs dit seizoen. Dit is echt wel een stuntoverwinning, mogen we zeggen. Want hij heeft heel de wedstrijd onder druk gezeten van Lando Norris, die nu als tweede finisht. De titelverdediger, de regerende wereldkampioen Lando Norris in de McLaren. En op drie zien we finishen Oscar Piastri, de Australische ploegmaat van Lando Norris. Hij is nog voorbij Charles Leclerc geraakt, helemaal op het einde van de wedstrijd. Van een, zoals gezegd, incidentrijke wedstrijd. We zagen nog problemen met de achtervleugel van Charles Leclerc. En nu gaan ze nu nog strijden. Wie zijn dat allemaal? Russell, Leclerc en Verstappen hier allemaal op een zakdoek. Gaan ze nog strijden voor de vierde plaats? Wie wordt het? Wordt het Russell met een gehavende voorvleugel, een gehavende achtervleugel bij Leclerc? En Verstappen geraakt er ook nog voorbij. Hij wordt nog vijfde. Max Verstappen, vijfde voor Charles Leclerc in de eerste Ferrari. En dan op zeven de andere Ferrari van Lewis Hamilton. Wat een slot nog. Je luistert al mee met Antonelli.
2: Get in there, Kimi. Had to work for that one today, mate. But what a great drive.
3: Yes! Woo! Man, what a race! What a race, man! Woo! Oh my god!
2: Very exciting.
1: Ja, wat een wedstrijd is het eerste wat Antonelli uit kon schreeuwen. Had het maar 19 jaar, Antonelli. En nu rijkelijk aan de leiding in de titelstrijd met 22 WK-punten voorsprong op zijn eigen ploegmaat George Russell. En zoals gezegd, het heeft hem heel veel moeite gekost, Kimi Antonelli, om hier te winnen. Maar hij heeft het toch maar weer gedaan. En we zagen ook, we mogen zeker concluderen dat de McLaren's terug zijn van weg geweest. Terwijl we nog een herhaling zien van de pirouette die Leclerc nog maakte, helemaal op het einde van de wedstrijd met die kapotte achtervleugel. Zijn achtervleugel die niet naar behoren functioneerde, want die kan sinds dit seizoen af en toe open en dicht. Maar dat gebeurde niet en vandaar een onbestuurbare Ferrari van Leclerc, die mag van geluk spreken dat hij toch nog de eindstreep heeft gehaald. Zonder veel averij, moeten we dan zeggen. Maar ik was bezig over McLaren. McLaren is terug van weg geweest. Heeft heel veel upgrades naar hier gebracht in Miami. En staat met twee rijders op het podium. Eén Mercedes er nog boven. Die van Antonelli. Die dus zoals gezegd aan de leiding staat in de titelstrijd. Maar ook Russell gaat zeker een rol spelen de rest van het seizoen. Net als Max Verstappen, mogen we ook wel zeggen. Max Verstappen ook terug van weg geweest. Blijkt meer vertrouwen uit te stralen. Hier is Norris.
4: How did we not win this? We should have won, guys. Good try, good effort. Nice to see the progress. Yeah, well done. Let's keep pushing, guys. We can get back to winning. We can make it easier for ourselves. Thank you very much.
1: Lando Norris, het is een mix van tevredenheid en toch wel teleurstelling. We hadden deze wedstrijd kunnen winnen. En dat moeten we zeker in het vervolg blijven proberen. Het onszelf ietsje minder moeilijk maken. Hier nog Oscar Piastri, de nummer 3.
5: Well done, that is a really well-deserved podium. P3, amazing.
4: Yeah, that was down to the wire. Well done, everybody. And good race.
1: Die is meestal korter van stof, de Australiër Oscar Piastri. Maar ook hij is tevreden over de wedstrijd en over het geleverde werk van het team. Maar dus, conclusie, Kimi Antonelli uit Italië maakt zijn geboorteland nog wat gekker rond de Formule 1. Want dit zal weer heel veel schrijfwerk opleveren van de collega krantenjournalisten en extra bijlagen, misschien zelfs morgen in bepaalde Italiaanse sportkranten, voor de lofzang voor deze Kimi Antonelli, die dus ook in Miami heeft gewonnen de Formule 1 na 5 weken pauze, verplichte pauze door de situatie in het Midden-Oosten, nu weer met deze wedstrijd hervat, herstart, een reboot die oplevert die hetgene oplevert wat we toch hadden verwacht. McLaren terug bij de les, ook Red Bull voor een deel terug bij de les en dus ook Ferrari en Mercedes. 4 topteams die zich het komende jaar kunnen optrekken aan wie weet een hele spannende wereldkampioenschap. De volgende race is pas over 3 weken dan in Canada, iets noordelijker vanuit Miami in Montreal. Maar dit was dus een mooie wedstrijd, incidentrijk en een verdiende winnaar. Kimi Antonelli van Mercedes.
6: Radio 1 Sportza.

0: Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean. We hebben een nieuwe leider in de Champions Playoffs. Club Brugge heeft overtuigend gewonnen van Anderlecht zo net met 1-3. Maar laten we nog even snel teruggaan naar de Euro Playoffs met deze namiddag Antwerp Standaar. Beide ploegen die konden samen met Racing Genk en Westerlo aan de leiding komen als er 3 punten werden gepakt. En dat is ook overtuigend uitgevoerd door Standaar, want op de Bosuil werd het 0-5. Duidelijke cijfer dus, waar trainer Vincent Euvraar van Standaar alleen maar tevreden mee kan zijn. Zijn reactie krijgen we bij collega Jelle de Bie.
1: Vincent Euvraar, 0-5 op Antwerpen, proficiat. Had je dat na een kwartier verwacht dat het zo makkelijk nog zou gaan?
2: Nee, dat verwacht je niet, omdat je uiteindelijk toch tegen Antwerpen speelt die 3 overwinningen op rij heeft gepakt. Die met vol vertrouwen speelt vanaf het begin. Met een publiek die er hier op een gigantische manier achter komt te staan. Dus we hebben het moeilijk gehad. We moeten rekenen op een geweldige Mathieu Epolo in het openingskwartier. Die 2 cruciale reddingen doet voor mij rond de 10e minuut. Daarna zijn we stilkens aan vanaf minuut 20 wat in de wedstrijd gekomen. Maar nog altijd met dominantie van Antwerp. En ik denk vanaf het eerste doelpunt waar we een goede transitiefase hebben. Hebben we de match volledig in handen gepakt. En zijn we ontzettend efficiënt geweest in het laatste kwartier van de eerste helft. Maar ook mooie doelpunten, voornamelijk de tweede denk ik. Waar we een opbouw doen van achteruit. Het hele team van Antwerp uitspelen onder hoge druk. En dan de rug van de verdediging vinden. We waren niet vergeten wat er op Westerlo gebeurd is gisteren. Waar Leuven met 0-3 de rust in gaat en het wordt nog 3-3. Dus het was belangrijk om heel sterk de kleedkamer uit te komen. Dat hebben we ook gedaan. En het vierde doelpunt was ook direct van ons na 2 minuten na de rust. En dus van daaruit hebben we de match gecontroleerd. Ik denk op 1 schoonheidsfoutje achterin waar Mathieu nog een 3e fantastische redding doet. We zijn niet meer in de problemen gekomen en hebben we uiteindelijk nog een doelpunt extra gemaakt ook.
1: Ja, inderdaad, ook in die transitie, vooral bij die eerste 2 doelpunten, buiten jullie het goed uit. Vooral ook op de linkerkant had ik het gevoel, een bewuste beslissing?
2: Een bewuste beslissing. We hebben daar over het hele seizoen bekeken onze gevaarlijkste spelers staan, denk ik, met Rafiki Saïd. Dus ik denk dat het gewoon een beetje afhangt van de kwaliteit van de spelers. Ik denk dat Adnan aan de rechterkant ook heel belangrijk geweest is, maar hij heeft meer tussen de lijnen gespeeld en Rafiki iets hoger om 1-op-1 te creëren met Van den Bosch. En ik denk dat hij dat een aantal keer heel goed heeft uitgebuit en dat hij een geweldig 4e doelpunt maakt.
1: Ik vermoed dat je gaat zeggen, ik ben enkel met mijn eigen ploeg bezig. Maar als je op voorhand de starting 11 van Antwerp ziet en je ziet geen Vincent Jans, hoe tevreden ben je dan?
2: Ja, goed. Tevreden. Je weet dat ze iets zwakker gaan zijn, omdat het blijft de kapitein. We hebben ook wekenlang of maandenlang zonder onze kapitein moeten spelen. Dus dat heeft altijd een impact op de groep. Alleen je weet ook dat een jonge jongen zoals Hamdawi toch ook een goede speler is. Dus van onderschatting was geen sprake. En zoals je zegt, je bent bezig om je team voor te bereiden, om een goede prestatie te leveren. En niet zozeer met wie er wel of niet bij is bij de tegenstrever.
1: Je moet dit nu natuurlijk ook in eigen huis gaan doen, want het is al lang geleden dat jullie thuis nog eens die zege pakten. Hoe hard snakt die groep daarnaar?
2: Maar goed, de groep even hard als onze fans, denk ik. Dus het is belangrijk inderdaad om ook die serie te beëindigen en daar ook bevestiging te brengen dat het kan. Ik denk sinds onze wedstrijd tegen Anderlecht, denk ik, begin februari, dat we niet meer hebben gewonnen. Dus het is hoog tijd om daar vrijdag verandering in te brengen.
1: Jullie staan nu gedeeld aan de leiding van de Euro Playoffs. Heb je een bepaald puntenaantal in gedachten waarmee jullie het wel zullen behalen?
2: Nee, niet echt. Ik denk dat we wedstrijd per wedstrijd moeten pakken. Nu resteren nog 4 matchen. Ik denk toch nog dat je minstens 9 punten, waarschijnlijk 10 of misschien zelfs 12. Hangt een beetje af wie in staat is om een serie neer te zetten nu.
1: Te beginnen met vrijdag. Succes, dankjewel Vincent.
0: Laten we dan ook nog even doorsteken naar de trainer van Antwerp, Jozef Oosting, wat hij te zeggen heeft over die 0-5-nederlaag bij rechtenhouder DAZN.
3: Jozef Oosting, wat kan je ons allemaal vertellen na zo'n wedstrijd, na zo'n resultaat?
4: Nou ja, eigenlijk best wel iets waarvan ik denk dat het puur mentaal is bij ons. Omdat wij de eerste 35 minuten spelen we heel goed, heel veel kansen gecreëerd. En we krijgen 1 goal tegen. En ja, op een gegeven moment dan lijkt wel dat er iets brak. En dat, dan nog, je kunt een goal tegen krijgen. En je kunt ook twee goals tegen krijgen. Alleen die derde. Ja, en dan na rust heb ik gezegd van ik wil een reactie zien. En ja, ze waren dodelijk effectief. Zo is het ook. Hè. Maar ja, het is gewoon, weet je, hoe ga je om met de tegenslag? En dat heb ik vandaag wel gezien. En dat is, hebben we gewoon heel erg slecht gedaan.
3: Voor de match hadden we het over de omschakelingen als misschien sleutel voor deze wedstrijd. Dat was niet goed genoeg?
4: Nou ja, je kunt het hebben over voetbal, wat ik zei. Ik denk dat we ook, dat we achter stonden met 3-0, hadden we na rust ook nog wel aardig wat kansen. En ja, wat ik al zei, u heeft over omschakelmomenten. Maar voor mij gaat het meer om voetbal, dat we kansen creëren. En als we moeten verdedigen, dat wij snel die bal willen veroveren. En dat hebben we wel gedaan. Alleen ja, uiteindelijk, het gewenste resultaat is er niet. Omdat ja, uiteindelijk, doordat ze dodelijk effectief waren, ga je er gewoon dik af. En dat is gewoon wel heel erg zuur en waardeloos, laat ik het zo zeggen. Maar uiteindelijk, doelsaldo maakt niet zoveel uit. We hebben verloren. Dus we staan 3 punten achter nog.
5: Sportza. Radio 1.

0: Het zou perfect een overwinningssoundtrack kunnen zijn, deze Click-Clack Symphony van Ray en Hans Zimmer. En de overwinning is ook binnen voor Club Brugge, want het neemt de leiding over van Union in de Champions Playoffs door met 1-3 te winnen in het Lotto Park. Laten we luisteren naar de reactie van Hans van Aken van Club Brugge bij rechtenhouder DAZN.
1: Hans van Aken, hoe dicht zijn jullie bij jullie beste niveau gekomen vandaag?
2: Oeh, met momenten heel dichtbij. Alleen, ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog twee open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. En dat was totaal niet nodig. Dus zeg het, je moet die match gewoon helemaal afmaken, elke kans die je krijgt, pakken. Want je ziet dat je dan op het einde nog eigenlijk moet vechten, terwijl dat het een makkie moet zijn.
1: Die hakbal van jou, wat had de spits daar beter moeten doen?
2: Binnenschieten gewoon, ja. Kijk, dat is ingeving van het moment. Soms mislukt dat. Nu lukte dat perfect alleen voor goal, maar die moeten we afmaken. En iets erna, Romeo hetzelfde, ook alleen op de keeper. Christos, na 10 minuten ook voor de 0-2. Dat zijn de momenten die je moet pakken om die wedstrijd zo snel mogelijk dood te maken en dat laten we nog na. Maar uiteindelijk, ja, 1-3 mogen we dan wel weer tevreden mee zijn.
1: Technisch vraagje, had hij die in één keer moeten trappen?
2: Nou, dat hakje. Maakt het niet uit. Ik had zoveel tijd dat hij kon kiezen. Ik denk dat hij misschien iets te gehaast wil doen en nog meer tijd had om hem misschien nog een keer mee te nemen. Maar die moet gewoon binnen. Simpel. En dat weet hij zelf ook wel.
0: En ook uit het kamp van Anderlecht hebben we nog een reactie van Marco Cana.
1: Marco, wat was vandaag het grootste verschil volgens jou tussen Anderlecht en Club Brugge?
3: Het grootste verschil was voor mij in de twee boxes. In onze 16 waren we niet goed genoeg en zij juist super efficiënt. En aan de andere kant helemaal hetzelfde. We geraken rond de 16, maar we maken geen goede kansen. En zij verdedigen heel goed. Voor mij was dat het verschil, want tussen de twee 16 waren we eigenlijk goed, vond ik.
1: Merkten jullie dat ook als jullie wat meer druk zetten, wat meer durfden, wat meer duwden? Dan kwamen er ook kansen, maar dat was sporadisch dat jullie dat deden. Hè? Is dat toch een beetje angst voor die tegenstander?
3: Ik denk dat het niet angst was. Want je hebt lef nodig om te gaan drukken. En dat hebben we ook gedaan. Het is nu een kwestie van consistent druk te zetten. En ook weten wanneer we juist geen druk moeten zetten. En compact moeten blijven. Want je geeft nog heel veel kansen op het einde. Dus dat zijn nog dingen die we moeten leren en heel snel leren.
1: Nog één ding, er komt een hele cruciale wedstrijd aan. Natuurlijk een hele grote wedstrijd, die bekerfinale. Maar die van Gent is eigenlijk ook heel belangrijk. Hè?
3: Ja, dat wil ik juist inderdaad zeggen. We spelen zondag tegen Gent. Voor die vierde plek blijft ook een doel. Europees voetbal is superbelangrijk voor de club. Dus ja, de komende dagen, weken worden superbelangrijk. En we zullen snel onze lessen moeten leren om klaar te zijn.
1: Die moet je eigenlijk winnen, hè, die tegen Gent.
3: Ja, inderdaad. Voor mij het is heel simpel. Anderlecht zijn, dan moet je altijd gaan voor de winst. Eerlijk gezegd, dus Gent, Brugge, Union, moet je altijd gaan voor de winst.
1: Succes daarin.
3: Dank u.
0: Er komen inderdaad nog belangrijke matchen aan. Op dit moment in de Premier League staat trouwens Tottenham met 0-2 voor tegen Aston Villa. Ook belangrijke punten in operatie Redding om het behoud. Daar zijn ze nu aan het rusten en de tweede helft kan je meevolgen via de app van Sporza. Bij ons in de relegation playoffs staat het bij Dender La Louvière in minuut 85 ook nog altijd 2-1. En dat kan je ook blijven volgen via de app van Sporza. Ik wens je nog een hele fijne avond.
4: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
6: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
5: Huh?
6: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
7: Onwaar.
6: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
5: Ah, serieus?
6: Doe de AI-check in de app.
4: Partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
6: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
5: Huh?
6: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
7: Onwaar.
6: Want vandaag is wat je

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: Radio 1, live.
3: De komende nacht gaat de Antwerpse Premetrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. De tunnel verbindt het centrum van de stad met Linkeroever en verder door het Waasland. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van. Voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt, zoals pendelbussen, veerboten over de Schelde en treinen die nu rijden van en naar het heropende station Linkeroever. Nog een hele tijd zullen reizigers begeleid worden om het juiste vervoersmiddel voor hun traject te kiezen, zegt Frederik Withok van de Lijn.
4: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch binnengekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn aan het Frederik van Edeplein en aan Opera. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
3: Op een cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het hantavirus. Dat virus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn voorlopig al 6 passagiers ziek geworden. 3 van hen zijn dus gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. Daardoor wipt club over kampioen Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
5: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
3: En er is op dit ogenblik nog 1 wedstrijd aan de gang. In de degradatieplay-off staat het tussen Dender en La Louvière 2-1. Die match is wel bijna gedaan. Dender is al zeker van de barrages om het behoud. En na een maand pauze is het Formule 1 seizoen hervat met de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. De Italiaan Kimi Antonelli won er zo net voor Mercedes zijn 3de grote prijs van het seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2de in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3de. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vanavond nog kans op lokale regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog, minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog, vanaf de namiddag opnieuw buien en dan tot 20 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: begint bij luisteren.
1: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, dat vanuit Argentinië op weg was naar de Kaapverdische eilanden.
0: Alles begint bij luisteren.
1: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, dat

0: Lab 9 presents.
1: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
2: Nee, joh.
1: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
2: Nee, joh.
1: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
2: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
1: Nee, joh.
2: Ja, joh.
0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Radio 1, live.
4: Longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
5: Bedankt, Wim. Komende nacht gaat de Antwerpse pre-metrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van en voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt. Dat zegt Frederik Wittok van vervoersmaatschappij De Lijn.
6: De ruggengraat van die alternatieven is de P5-pendelbus tussen Frederik van Eden en Opera. Alles samen gaat dat ongeveer 45 minuten duren, heen en terug. En er is om de 7,5 minuten in de spits een bus. Daarnaast is er het veer, de wandel- en fietswegen. En kan u ook gebruik maken van de trein op het nieuwe station Linkeroever.
5: In het zuiden van Marokko zijn 2 Amerikaanse militairen vermist geraakt tijdens een internationale militaire oefening. De Verenigde Staten, Marokko en andere Afrikaanse landen hebben een reddingsoperatie gestart. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De Verenigde Staten houden elk jaar een grote militaire oefening in Afrika met verschillende partnerlanden uit de NAVO en Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. En daardoor wipt Club over Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
7: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
5: En ondanks die veroverde leidersplaats ziet de aanvoerder van Club, Hans van Aken, toch nog 1 groot werkpunt voor zijn club.
8: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik die goal tegen krijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. Dat was totaal niet nodig.
5: Nog in het voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen van La Louvière in de degradatieplay-offs. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten gewonnen. Zijn 3de al dit seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2de in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3de. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Tegen de ochtend is er kans op nevel of mist. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral in de namiddag kans op buien. Wel zacht tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan onze collega's van de NOS dat beide doden een Nederlands echtpaar is. Dat Hantavirus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn 6 passagiers ziek geworden, 3 van hen zijn dus gestorven. 1 van de zieken is in kritieke toestand opgelopen.

0: op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook aan dat nog dit jaar zal gestart worden met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. Ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zegt Merz.
1: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen.
0: In de Royersluis in Antwerpen is de berging van de Sola Gracia vanavond succesvol afgerond. Het schip zonk half april. De voorbije dagen werd de lading uit het schip gehaald, zodat vandaag bij laagtij dat schip uit het water kon gehesen worden door de bergingsmaatschappij. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal. Het won vanavond met 1-3 bij Anderlecht en springt daardoor over Union naar de eerste plaats. Carlos Forbes was een van de doelpuntenmakers. Er zijn nog 4 wedstrijden, 3 thuismatchen voor Club. Forbes weet wat Club nu moet doen om kampioen te spelen.
2: It means that we just have to keep going like this and win every single game and to become champions. Yeah, now we're going to have the fans behind us and I think it's going to give us a big push.
0: Anderlecht strijdt ondanks 3 nederlagen op rij nog om Europees voetbal. De komende weken worden belangrijk, zegt verdediger Marco Cana.
3: We spelen zondag tegen Gent. Voor die 4e plek blijft ook een doel. Europees voetbal is superbelangrijk voor de club. Dus ja, de komende dagen, weken worden superbelangrijk. En we zullen snel onze lessen moeten leren om klaar te zijn. Voor mij het is heel simpel. Anderlecht zijn, dan moet je altijd gaan voor de winst. Eerlijk gezegd, dus Gent, Brugge, Union, moet je altijd gaan voor de winst.
0: En in Italië is de kampioen ondertussen wel al bekend. Dat is Inter Milan, na een 2-0 zege vanavond tegen Parma. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, wel zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Trump zegt vanavond dat er positief overleg is geweest met Iran. Aanleiding is het vredesvoorstel dat Iran eerder had overgemaakt aan de VS. Over het 14-puntenplan zijn zondag meer details vrijgegeven. Wat Trump nu precies positief vindt en waar er nog knelpunten zouden zitten, is voorlopig niet duidelijk. Ondertussen zegt Trump ook dat de Amerikaanse marine vanaf maandag schepen die vastzitten door de blokkade van de straat van Hormuz zal begeleiden richting hun bestemming. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert ondertussen de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook nog aan dit jaar te starten met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. En ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zei Merz op de Duitse zender ARD vanavond.
2: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen een andere mening had.
1: Maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. En ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zei Merz op de Duitse zender ARD vanavond. Ik moet accepteren.

0: Dann haben das Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen.
1: Vanavond rijden voorlopig de laatste trams door de Premetro-tunnel tussen het Antwerpse stadcentrum en Linkeroever. De tunnel onder de Schelde gaat vanaf vannacht 11 maanden dicht voor grondige en noodzakelijke renovatiewerken. Antwerps schepen van mobiliteit, Koen Kennis, is ervan overtuigd dat de alternatieven in het minder hinderplan, waar een jaar aan is gewerkt, zullen werken.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO laat de vermoedelijke uitbraak met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip onderzoeken. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 passagiers zijn ondertussen gestorven. Uitleg door Wim Schepens.
3: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
1: Buitenlandse Zaken in Nederland bevestigt dat bij de 3 doden er zeker 2 Nederlanders zijn. Het schip was onderweg van Ushuaia in Argentinië richting de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal na de 1-3 winst bij Anderlecht vanavond. Clubcoach Ivan Leko is trots op zijn spelers, zegt hij.
4: Mainly feeling is very proud of my team, of my boys, of everything what we are doing. It's pressure every day and you are chasing. You cannot allow yourself misstep. Football is very dynamic. Today is like this. En dan from tomorrow is new day.
1: Club heeft nu een puntje voorsprong op Union. Anderlecht staat 4de. En in het Italiaanse voetbal is de landskampioen wel al bekend. Internazionale uit Milaan heeft er voor de 21ste keer in de geschiedenis de Scudetto gewonnen. Zo wordt de landstitel in Italië genoemd. Inter versloeg in eigen huis vanavond Parma met 2-0 en is op 3 speeldagen van het einde zeker van het kampioenschap. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral na de middag kans op buien. Wel opnieuw zacht, tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1. Nee.
6: Touché.
5: Met Friede Lesage.
7: En met concertpianist Liebrecht van Bekkevoort. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Friede.
7: Hoe gaat het?
8: Het gaat naar omstandigheden goed met mij. Jazeker.
7: Morgen begint de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Elk jaar is dat toch een bijzonder moment voor mensen die bezig zijn met klassieke muziek. Ook voor de liefhebbers natuurlijk. Het is een speciale editie, want dit is de 75ste editie. Koningin-Elisabeth zou 150 geworden zijn dit jaar.
8: Klopt.
7: Hoe ga jij de wedstrijd volgen?
8: Het zal een combinatie zijn van de wedstrijd thuis volgen en ook in de zaal. Ik hoop volgende week zaterdag even langs te kunnen gaan in Flage. En uiteraard is het een hele bijzondere editie. En het is niet omdat het geen piano is zoals vorig jaar dat ik ze daarom minder volg.
7: Cello is het, hè, dit jaar.
8: Het is cello.
7: Het nieuw bijgekomen instrument.
8: Ja, en ik denk dat heel veel mensen daar heel lang naar hebben uitgekeken. En dat het in 2017 dan eindelijk zover was, is toch wel, ja, denk ik, heel mooi voor al die cellisten die er ooit van droomden om zo'n concours ook te kunnen meedoen.
7: Jij zit hier niet zomaar, hè? Want 19 jaar geleden ondertussen heb jij zelf die beruchte finale mogen spelen.
8: Dat klopt, dat lijkt een eeuwigheid geleden, bijna een vorig leven, zeg maar. En toen ik deze ochtend in de auto stapte en zo de onweerslucht rook, dan kwam eigenlijk alles terug van die, ja, toch wel fameuze of beruchte kapelweek 19 jaar geleden, toen ik een week in afzondering was met mijn kompanen van de finale.
7: Toen was het gelijkaardig weer.
8: En ja, wat ik heel fijn vind, is als het zo heel vers geregend heeft, of ja, die onweersdreiging die je voelt, en door de natuur is groen en nat, ja, dan geurt die fantastisch. En ja, dan komt alles terug van die herinneringen.
7: En die geur onthoud je dan.
8: Blijkbaar. Ja. Ik wist ook niet dat het kon. Ja. Maar ik heb die geur toch ergens opgeslagen.
7: Ja. Nu, het is wel bijzonder, hè, als je die finale speelt. Er zijn

0: En weinig Belgen die het jou hebben voorgedaan. Het is trouwens denk ik een heel populaire quizvraag. Hè? Hoeveel Belgen de finale piano van de Koningin Elisabeth wedstrijd hebben gespeeld?
1: Ik ben een absolute quizzer, Friedel, maar ik denk dat ik het antwoord zou moeten schuldig blijven.
0: Ik denk dat het er ook vier zijn.
1: Ah, het zullen er toch iets meer zijn, ja? Denk ik. Dus de Belgen die in de pianowedstrijd geschitterd hebben. Maar het is wel een feit dat het vrij lang geleden was toen ik laureaat werd van mijn leraar Jan Michiels in 91. Ja. Dus dat was 16 jaar. En het heeft ook wel tot vorig jaar geduurd, toen de, ja, wat mij betreft, schitterende pianist Valère Burnon de fakkel van mij heeft overgenomen als laatste Belg in de finale van de pianowedstrijd. Dus het geeft wel aan dat het natuurlijk uitzonderlijk is en dat we als Belgenlandje, ja, puur statistisch gezien ook niet moeten hopen op veel meer, want dat zou ook best wel gek zijn mochten we plots heel veel Belgische finales.
0: Maar zesde worden op zo'n finale, ja, dan word je ontvangen op het paleis, hè. Het is een koninklijke wedstrijd, dus dan word jij daar ontvangen. Mag ik zeggen dat jij ondertussen zelfs meer bent dan alleen maar iemand die al eens op het paleis is geweest? Een beetje kind aan huis?
1: Goh, daar zou ik toch bescheiden willen in blijven. Ik heb het genoegen gehad natuurlijk om ons vorstenpaar toch vrij regelmatig te mogen ontmoeten. Ook ons voormalig vorstenpaar Albert en Paola.
0: Ja.
1: Heb ik begeleid op het staatsbezoek naar Ierland vlak na mijn laureatenplaats op de wedstrijd. En op de expo in Milaan bijvoorbeeld, of als pianist van het concours als ik de vioolwedstrijd begeleid enzovoort. Maar de laatste ontmoeting was een stuk persoonlijker, was tijdens een ontmoeting op het Paleis van Laken, waar ik toch het voorrecht had om hen een beetje van meer nabij te mogen aanschouwen. En ja, het gaat uiteraard niet over koetsjes en kalfjes, maar het was wel zeer gemoedelijk. En ja, ik heb daar gezien wat voor een fijne gemoedelijkheid er heerst op het paleis, ook onder onze vorst en de koningin. Ik heb gezien wat voor een geweldige vrouw onze koningin is, zowel voor haar man als voor de wedstrijd. Als patrones van de wedstrijd, zij is zeer betrokken, zij is van alles op de hoogte. Zij is niet alleen bijzonder geïnformeerd, maar ze is zelf bijzonder geïnteresseerd in alles wat er rond die wedstrijd gebeurt. Dus dat heeft gewoon een hele goede indruk gemaakt. En ja, zij zijn ook ouders van vier kinderen, dat schept waarschijnlijk ook wel ergens een band.
0: Koningin Elisabeth heeft die wedstrijd in het leven geroepen omdat ze zelf een grote klassieke muziekliefhebster was. Speelde ook viool.
1: Ja,
0: deed dat samen met Eugène Isaïe. En zo is het allemaal begonnen, zoveel jaar geleden. Mm-hmm. Wordt daar nu nog veel muziek gespeeld op het paleis?
1: Ik denk dat de vier koningskinderen allemaal wel muziek gespeeld hebben. En als ik mij goed geïnformeerd heb daarover, is vooral Eleonore, de jongste dochter, zeer getalenteerd op viool.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet met welke ambitie of met welk toekomstperspectief zij dat doet. Maar gewoon muziek spelen als bron van vreugde, als meerwaarde in het leven om met muziek bezig te zijn, dat alleen al is een enorme troef om eigenlijk de rest van je leven te hebben.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ik ben, denk ik, een familiemens pur sang. Iemand mm-hmm. die er ontzettend van kan genieten om gewoon thuis te zijn bij mijn vrouw en kinderen. Ik ben ook een natuurmens. Dat heb ik daar straks misschien al even verklapt door over de geur van de natuur te spreken. Iemand die ook zich wil engageren als hij een woord geeft, dan wil ik dat ook helemaal nakomen. Dus daarin probeer ik ook echt mijn engagement te laten zien. Ik reis graag. Dus ik ben iemand die met open blik naar de wereld kijkt en toch het voorrecht heeft gehad om al naar verschillende continenten te gaan. En dan kijk je automatisch anders naar de wereld, maar ook naar mensen. Je ziet dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn, Friedel. Mm-hmm. Dat we allemaal op zoek zijn naar persoonlijk geluk of vervulling, naar onderdak, naar voedsel, naar het goed hebben voor onze families. Dus dat is iets wat gewoon een universele waarde is. En het is goed om dat te mogen zien en om te zien hoe goed we het hier hebben in ons land.
0: Mm-hmm. Dus, een doorzetter, mag ik dat eraan toevoegen?
1: Doorzetter zeker ook, ja. Ik ben iemand die gaat tot het gaatje. Ik ben dat komt tot uiting misschien soms naar een bepaalde competitiviteit die je dan ook wel nodig hebt in een concours als Elisabeth-wedstrijd, van je te smijten en echt tot het gaatje te gaan in die voorbereiding, maar ook op het podium. Maar ik ben iemand die niet opgeeft. En dat is iets wat mij in heel mijn leven al heel goed van pas is gekomen.
0: Iemand die ook zeer genereus leeft. Mag ik dat er ook aan toevoegen?
1: Ik probeer dat te zijn, ja. Ik ben iemand die heel veel gekregen heeft in het leven. Zowel via mijn ouders als ja, de verschillende kansen, opportuniteiten die ik heb gekregen. Dus ik probeer vanuit die dankbaarheid heel genereus te leven in alles wat ik doe. Of het nu is in het liefhebben, of in het voor iemand iets doen, of in mijn passie. Het heeft ook weer ja, een stukje met die doorzetting te maken. Dus ik probeer daarin ja, niet gierig of karig of de kantjes eraf rijden te zijn als aard. Ja. Ik bedoel, dat probeer ik zelfs niet, daar hoef ik geen moeite voor te doen. Dus.
0: Liebrecht van Beckevoort, welkom in Touché.

0: You Raise Me Up van de Amerikaanse zanger en acteur Josh Groban. Liebrecht van Bekkevoort, ik zag jou heel geconcentreerd met de koptelefoon op naar het nummer luisteren. Je kan dit nummer op vele manieren begrijpen, hè? Maar wat hoor jij in dit nummer?
1: Ik vind het een heel mooi gezongen nummer. Laat me daarmee beginnen. Het is een stem die ik heel graag beluister. Het is een lied dat ook in het afgelopen jaar heel betekenisvol is geweest voor mij. Omdat het natuurlijk verwijst naar You Raise Me Up, je tilt mij op. En dat kan je inderdaad in meer betekenissen verstaan. Ik lees het vooral, het lied, als een ode aan mijn echtgenote. Uh-huh. Die er altijd al is geweest voor mij in de afgelopen 20 jaar. Maar nog meer dan ooit in het afgelopen jaar. Zij deelt mij op tot meer dan ik kan zijn. 1 plus 1 is 3. Dat is het huwelijk dat we hebben. En dat is iets wat ik bijzonder koester. Maar het kan ook gerust in de betekenis worden verstaan als een lied dat je uitzingt naar God bijvoorbeeld. Iemand op wiens schouders ik mag staan als de stormen van het leven woeden. Dus dat zijn misschien de 2 betekenissen die voor mij eruit springen. Misschien zijn er nog voor andere mensen. Hè. Ja.
0: Over dat voorbije jaar, 2025, heb je op je Facebook een bericht geschreven. Hè? Een heel poëtisch bericht. Zou je dat even willen voorlezen, een stukje daaruit?
1: Graag. 2025 ligt achter mij. Als een landschap dat ik niet koos, maar wel heb doorkruist. In maart werd kanker een ongevraagde metgezel op mijn levenspad. Een dissonante stem die het ritme van mijn bestaan herschreef als een weg vol wisselende maatsoorten. Sindsdien tel ik in ademhalingen, in wachttijden, in scans, in breekbare hoop die vaak krachtig klonk, maar soms ook nauwelijks hoorbaar, mijn dagen dirigeerde. Het jaar bracht klankgolven van hoop, vooruitzichten die licht in zich droegen, woorden van artsen die ruimte schiepen. Maar de maand december bracht ook berichten die de nabije toekomst opnieuw in andere tinten kleurden. Met schaduwen, waar ik zon had verwacht. Met mineur, waar ik liever naar majeur had geluisterd. Minder helder, minder zeker. Genezing toont zich voorlopig niet als een nabije haven, maar als een verre kust. Zichtbaar, maar nog even niet bereikbaar. En toch is zij aanwezig, bijna tastbaar, als een fluistering die zegt: ga moedig verder.
0: Ga moedig verder. Mm-hmm. Dat is wat je nu doet, hè?
1: Ja, dat is een mindset die ik vorig jaar in maart, toen ik die diagnose kreeg, die typical hard was, wel heb bewust gekozen. Want je geeft, zoals heel veel mensen die met dezelfde ziekte kampen wel zullen herkennen, je geeft de controle af. Voor zover dat je dacht of de illusie had dat je controle had over je leven, dan besef je wel zeker dat die er eigenlijk niet is. Dat je heel veel moet loslaten. Maar dat is een keuze die je, als je daar tenminste mentaal toe in staat bent, dat wil ik je wel even onderlijnen. Dat is een keuze die ik zelf bewust wou maken als zowat de enige keuze waar ik het gevoel van had dat ik ze nog kon maken. Mm-hmm. En ik geloof ook dat, doordat die positieve mindset, maar ik wil het niet een soort van blind optimisme noemen, maar echt een geloof in: dit kan toch nog goed komen. Of misschien anders gezegd, dit hoort bij het leven en vormt mij mee als mens. En ik geef dat alle kans om dat te doen. Ik geloof dat dat deel van een mogelijke genezing kan zijn ook. Dat positivisme, niet uit blindheid, maar als keuze om daar op die manier mee om te gaan. Ook voor je dierbare naasten die meelijden.
0: Mag ik even terug met jou naar maart vorig jaar? Mm-hmm. Waaraan voelde je dat er iets mis was?
1: Ik voelde niks, Friedel.
0: Helemaal niks?
1: Helemaal niks. We hadden de meest fantastische skireis uit ons leven gemaakt met het gezin. 7 dagen blauwe lucht, 's nachts verse sneeuw. Aan de skiers onder de luisteraars die weten wat dat betekent.
0: Met de 4 kinderen, die waren er alle 4
1: bij. Ja, de zoon die was nog op voetbalkamp. Dus met de 3 dochters en een echtgenote hebben we eigenlijk een fantastische week beleefd toen, begin maart. En dan heb ik in de week nadien nog 2 concerten gespeeld. Waaronder eentje in mijn thuisbasis Leuven in de Schouwburg. Was echt een prachtige avond. En in die week heb ik dan plots lichte buikpijn gevoeld. Iets dat ik niet herkende. Ik ben dan naar de huisarts gegaan en dan een paar controles om wat dingen uit te sluiten. Maar één ding was zeker, in mijn bloed zagen ze hoge ontstekingswaarden. En dan ben ik door de huisarts doorgestuurd naar de spoed voor een echo. En daar is dan het harde verdict gekomen dat ik, dat ik darmkanker had en dat hij helaas ook uitgezaaid was. Dus dat is het moment dat je leven even tot stilstand komt. Tot de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel. En vooral voor iemand als ik was dat bijzonder moeilijk om te begrijpen. Want ik had dus niks vooraf gevoeld. Vaak heb je toch symptomen, die waren er niet. En ik was een gezonde mens, Friedel. Ik had zelfs niet echt een huisarts. Ik ging naar de huisarts van mijn vrouw. Ik was op 1 week griep na 20 jaar geleden nooit ziek geweest. Dus dat is enorm zwaar om dan die diagnose te krijgen. En dan plots een oncoloog. Het woord alleen al. Een oncoloog aan je bed te hebben zitten die jou dat nieuws moet brengen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk niet te beschrijven.
0: De tekst die je zo net voorlas, het klinkt surreëel, hè? Als je je eigen woorden dan opnieuw leest en wat je ook nu vertelt, het lijkt alsof het niet bij jouw leven hoort. En toch is het zo. Had je het moeilijk om dat te aanvaarden?
1: Maar ik denk in het begin is aanvaarding zeker wel heel moeilijk. Maar dat zeg ik niet vanuit een idee van dat iemand als ik dat nu moet krijgen of dat mij dat nu overkomt. Dat was niet wat ik dacht. Maar wel, hoe is het mogelijk dat een gezond iemand als ik plots met dit geconfronteerd wordt zonder daar enig signaal van gevoel te hebben. Het is niet dat ik een behoorlijk ongezonde levensstijl hanteer. Ik ben altijd zeer sportief geweest bijvoorbeeld. Ik heb toch niet heel zot gedaan op het gebied van voeding enzovoort. Natuurlijk af en toe wel eens laat gegeten na concerten en zo, maar dan begin je wel aan dingen te denken zoals van had ik die diepvriespizza of die lasagne voorgemaakt uit de supermarkt wel mogen eten, maar dat heeft geen zin. Dus dat zijn gedachten die wel eens de kop opsteken, maar goed, er zijn ook mensen die roken en nooit kanker krijgen. Daar wil ik eigenlijk niet aan denken, dat zijn alleen maar flitsen op dat moment. Maar ik heb eigenlijk meteen aan mijn gezin gedacht. Mm-hmm. Want ik zal niet zeggen dat iets is dat over het hoofd gezien wordt, maar ouders, zussen, vrouw, kinderen, om nu even die te noemen, uiteraard schoonfamilie niet vergeten, die lijden allemaal mee. En heel veel mensen hebben wel aandacht voor mij, maar niet noodzakelijk voor mijn omgeving, die evenzeer meeleidt. Dus de strijd die ik voer al meer dan een jaar, dat doorzettingsvermogen of die onverzettelijkheid in met de ziekte omgaan, dat doe ik voor hen. Want ik wil er nog lang zijn voor hen. En zij geven zoveel voor mij nu. Dus dat is iets dat een beetje wederkerig is. En dat draagt mij ook wel doorheen deze moeilijke maanden. Ja.
0: December was ook een moeilijke maand. Daar kreeg je nieuws dat minder helder, minder zeker was. Mm-hmm. De hoop werd je een beetje ontnomen, moet ik dat zo lezen?
1: Ontnomen zeker niet, maar het werd complexer. Ik had dus de diagnose van uitgezaaide darmkanker met enkel uitzaaiing in de lever. Ik ging die dag geopereerd worden door een gast die hier ook nog geweest is, Friedel Bakkie Topal. Mm-hmm. Fantastische chirurg van UZ Leuven.
0: Topdokter.
1: En die moest tot zijn eigen spijt, en dat las ik ook in zijn ogen nadien, mij het nieuws komen brengen dat er meer uitzaaiingen waren dan zichtbaar waren geweest op scans. En dat het dus ook naar het buikvlies was gegaan. En dat was nieuw voor iedereen, ook voor de dokters. En het bewijs dat men niet alles kan zien op scans is dat men de week nadien een scan gemaakt heeft als een soort van nieuw nulpunt. En daar waren die opnieuw niet op te zien. Mm-hmm. Dus het blote oog van die topdokter had het wel gezien. En sindsdien ja, bewandelt men met mij op Gastelsberg, waar ik in behandeling ben, een ander traject met andere therapie nu, om toch te proberen de ziekte een halt toe te roepen.
0: Hoe ervaar je die behandeling, de chemo's vooral?
1: Het is heel dubbel. Mijn lichaam voelt heel duidelijk dat die chemotherapie een enorme rotzooi is, die natuurlijk op een bepaalde manier de ziekte wel onder controle gehouden heeft, lange tijd.
0: Waarom voel je dat? Aan alles?
1: Ik voelde dat meer dan de huidige therapie, voelde ik dat bij de vorige therapie, zelfs al bij het insijpelen in mijn bed op Gastelsberg. Je wordt loom, je voelt jou raar, je krijgt vreemde smaken in de mond, je hebt een raar buikgevoel. Maar ik moet er ook wel bij zeggen, ik heb dat dan ondertussen zeer goed verdragen. Ik denk dat ik nog bij de bevoorrechte patiënten ben die zo vlot door een chemotherapie wandelen. Ik heb er ondertussen 23 gehad, nog 2 te gaan tot een volgende scan.
0: Waarbij je soms ook vaak last hebt van tintelingen in de vingers. Hoe zit dat bij een pianist als jij?
1: Dat hoop je te vermijden, Lidl. Dat is zo. Daarvoor gebruik ik nu van die ijshandschoenen die de circulatie van het bloed in de vingertoppen dan wat tegengaan. Om die chemo daar ter plaatse niet te veel te laten circuleren, denk ik dan dat de reden is. Dus dat is natuurlijk te vermijden, want dat is natuurlijk een potentiële schaduw op de rest van mijn loopbaan. Als er onherstelbare schade zou optreden aan die vingertoppen. Dus daar probeert men alles aan te doen. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Men is zich zeer bewust van de specifieke situatie van elke patiënt op UZ Leuven. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dus ze doen daar absoluut ongelooflijk hun best. Ik kan naar de mens gesproken in geen betere handen zijn dan in dit land op UZ Leuven om deze ziekte te bestrijden. Maar goed, er is meer. Hè.
0: Maar je was pas 40.
1: Ja.
0: Dat is te jong, hè? Het is altijd een fout moment natuurlijk om
1: te horen. Het is altijd een fout moment. Ik las nog het getuigenis van... was nu iemand van 19 jaar, ik denk gisteren of eergisteren, een wielrenster, als ik me niet vergis.
0: Maakt dat jou kwaad?
1: Kwaad niet. Dat is eigenlijk niet de emotie die ik de afgelopen jaar gehad heb. Bezorgd. Gewoon ontzettend bezorgd, omdat je in een grijze zone zit waar je echt geen idee hebt waar dit naartoe gaat. Dus ik denk dat de onzekerheid, en dat zal wel herkenbaar zijn voor veel kankerpatiënten, dat die het meeste knaagt aan de dagelijkse realiteit van hoe je je voelt en hoe dat je ermee omgaat. Ik heb het gevoel dat ik wel elke dag die keuze moet maken om toch een leven te leiden dat zo normaal mogelijk is. Dat geeft mij ook echt energie om door te gaan. Als ik zoveel mogelijk kan blijven doen, dat heb ik zowel gedaan in het lesgeven als in het concerteren. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
0: Dat heb je kunnen doen? Je hebt...
1: Op enkele gecancelde concerten na en op de laatste weken na op mijn hogeschool waar ik lesgeef in Leuven, op Luca, heb ik eigenlijk altijd alles blijven voortdoen. En dat gaf mij ook de energie. Ja. Dus zolang het mij energie gaf, ben ik dat blijven doen.
0: Heb je ook gezegd dat je ziek bent?
1: Tuurlijk.
0: Deel je dat?
1: Ja, ik denk dat ik dat verplicht ben aan mijn werkgever. Maar zonder die verplichting vind ik dat ook niet meer als normaal. Dat in alle transparantie.
0: En aan je studenten?
1: En aan mijn studenten ook, ja. Mm-hmm. Nog voor ze bij mij kwamen. Want ik nam een aantal studenten over van een andere klas. Ik zeg van, dit moet je wel weten. Maar ik denk dat ze daar goed mee omgaan. En het is ook bewonderenswaardig hoe zij met die onzekerheid van hun eigen docent, die al dan niet beschikbaar is, hoe dat ze daarmee omgaan.

0: Vladimir Ashkenazy met dat beruchte pianoconcerto van Rachmaninoff. Liebrecht van Beckenvoort staat bekend als een van de moeilijkste pianocomposities ooit geschreven. Daarom is het ook zo vaak te horen in de finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Dan kan je daar zelf mee bewijzen. Waarom wou jij het laten horen?
1: Omdat het een soort van rode draad gebleken is doorheen mijn eerste 40 jaar van mijn leven, zou ik durven zeggen.
0: Weet je nog de eerste keer dat je dit hoorde?
1: Oh ja, ik was een jaar of 7, 8 zoiets. En ik hoorde dit fragment nu met die prachtige beginmelodie. Die als rode draad doorheen het hele stuk loopt. En ik speelde toen nog maar net piano. En ik had zoiets van, op een dag wil ik dit kunnen.
0: Ja, dat wist je toen al.
1: Dus dat is een soort van, mooie illustratie van het doorzettingsvermogen waar we daar straks over spraken. Ja, als ik ergens voor ga, dan ga ik daar volle 100% voor om dat te bereiken. En natuurlijk is niet alles realistisch. Dat was het voor mij vooral duidelijkheid op dat moment ook zeker niet. Het was meer een verre droom. Maar gaandeweg, terwijl je studeert en opgroeit en pianowedstrijden begint te winnen en daardoor concertkansen krijgt, begin je steeds meer te beseffen van, misschien is dit toch wel een iets dichtere droom. Ja. En zo heb ik daar eigenlijk jaar na jaar blijven voor gaan.
0: Maar je bent dus opgegroeid met een huis waar een piano stond.
1: Zeer, zeer zeker. Het was een heel muzikale familie. Mijn zussen speelden muziek, ook piano. Mijn mama zong. Dus er was heel veel muziek in huis.
0: Ja, en werd er gevochten om de piano?
1: Daar heb ik geen herinneringen van. Wel dat het, dat het zo was dat ik heel snel met de piano weg was. En op het gehoor deuntjes naspeelde. En op die manier is mijn muzikaal talent mee ontdekt. Naast het feit dat ik ook op koekendozen begon te trommelen als kleuter. En dat die kleuterjuf toch wel ondertussen belangrijke woorden sprak. Ja, mevrouw Van Beckenvoort, in die zoon zit muziek.
0: Dus, maar wanneer wisten ze, daar zit meer in? Dat is niet zomaar een goede pianist, dat is een uitzonderlijk goede pianist?
1: Goh, dat vind ik heel moeilijk om daar de vinger op te leggen op dat moment. Dat is ook niet iets dat ik over mezelf zal zeggen of beweren. Ik denk dat dat iets is wat gaandeweg zich bewijst doorheen de resultaten op wedstrijden die je als jonge tiener doet. En
0: dat heeft wel geholpen om jouw niveau te kennen.
1: Ja, de wedstrijden waren een graadmeter, waren een doel om naar te werken, maar waren vooral ook de toegang tot meer concerten spelen die dan na die wedstrijden werden georganiseerd. Ik denk dan Cantabile-wedstrijd, de Steinway-wedstrijd. Ja, dat zijn heel belangrijke wedstrijden voor de pianospelende jeugd in ons land. En die heb ik ook allemaal doorlopen. En ja, dat zorgt dat je die kansen krijgt.
0: Ja. Wat vonden je ouders ervan dat je pianist wou worden? Dat jouw toekomst zou zijn?
1: Ik denk dat die dat heel fijn vonden. Die hebben mij daarin altijd gesteund. Ze hebben mij altijd gezegd, jij moet je hart volgen, jongen. En daar ben ik nog altijd tot op vandaag heel dankbaar voor. Want het is niet zo vanzelfsprekend om een carrière in muziek te maken. Nu, er werd ook niet in termen van carrière gedacht, maar meer van die grote passie en dat talent te ontwikkelen.
0: Wat deden zij zelf?
1: Mijn vader die gaf les aan de handelsingenieurs op de ESAL, de HUB, nu KU Leuven, denk ik, in Brussel. En mijn mama heeft zelfs in dit huis nog gewerkt voor ze zwanger werd van het eerste, weliswaar op het Flageolet, als ik me niet vergis. Dus bij de BRT van vroeger.
0: Ja,
1: maar zij heeft eigenlijk haar carrière opgegeven voor haar kinderen.
0: Ja.
1: Wat bijzonder nobel en lovenswaardig is. En waar ik ook aan te danken heb dat ik bijvoorbeeld op zondagochtend in Touché bij Friede Lesage mag zitten.
0: Maar je hebt je zussen dus eigenlijk voorbij gespeeld, zal ik zeggen. Zij speelden ook piano en jij was beter.
1: Zo kan je dat inderdaad stellen. Ik denk ook niet dat ze daar grote problemen mee hebben. Ik denk dat een kind op die leeftijd daar enige moeite mee heeft als het jongere broertje er nogal snel voorbij fietst. Ik denk dat ze nu heel duidelijk beseffen dat dat mijn talent was en dat zij andere talenten hebben die evenzeer te prijzen zijn en dat zij gelukkig zijn in wat zij nu doen. Dus ik denk dat het op zich wel duidelijk was dat ik van ons drie degene ging zijn die daar uiteindelijk professioneel wel iets mee ging doen. Maar zij hebben ook zeer verdienstelijk en op een mooi niveau muziek gespeeld, laat dat duidelijk zijn.
0: Ja. Hoe vangen zij jou nu op? Nu je ziek bent?
1: Ik denk dat ze me vaak sparen.
0: Ja?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ze zoeken mij uiteraard heel erg op. Dus ik doe regelmatig uitstapjes met mijn zussen om gewoon een goede babbel te hebben, te gaan wandelen in de bossen van Heverlee of Bertem of waar dan ook. En ja, er gewoon te zijn voor mij als een luisterend oor, maar ook om hun eigen gevoelens bij wat er zich nu afspeelt te kunnen vertalen en ergens kwijt te kunnen en dat van je af te babbelen. Wij komen uit een gezin dat, ja, dat altijd openheid en communicatie hoog in het vaandel heeft gedragen. Dus ik voel wel dat die opvoeding ons nu ontzettend helpt om, ja, om toch blijk te geven van al die emoties en die emoties te kunnen uitdrukken, want dat is ook niet altijd makkelijk. Nog voor mijn ouders, schoonouders of mijn zussen. Allee, dat zijn dingen die heel erg op je inwerken en waarbij dat je misschien niet altijd de nood hebt om ze te delen. Ofwel dat je denkt van ja, ik ga mijn broer daar toch ook niet nog eens mee belasten. Dus misschien zit daar wel een bepaalde remming op voor mijn, ja, welbevinden, zeg maar. Maar ik heb over het algemeen de indruk dat het ons sowieso dichter bij elkaar brengt nog. En we waren al hecht. Dus,
0: praten helpt.
1: Heel warm, ja.
0: Ja.

0: Het pianoconcerto nummer 3 van Prokofjev, hier in de uitvoering van Marta Argerich. En dat wou je absoluut, deze uitvoering, Liebrecht van Beckevoort.
1: Ja.
0: Omdat het een heel bijzondere concertpianiste is, hè, deze vrouw.
1: Fenomenaal. Ze is ondertussen richting 85 jaar, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Ze speelt nog altijd. En ik hoor soms zeggen, beter dan ooit tevoren. Dan denk ik van, ja, dit kan niet. Maar het is een opname die ik grijs gedraaid heb in 2006-2007 in voorbereiding op mijn Elisabeth-wedstrijd, omdat het voor mij een soort van prototype was van hoe dit werk best kon gespeeld worden, uiteraard uitgaande van de partituur, wat voor mij altijd een soort van heilig document is.
0: Maar om te zeggen, jij hebt dit toen op die finale gespeeld.
1: Ja, klopt.
0: Veel mensen hebben toen de adem ingehouden.
1: Ja, ikzelf denk ik niet, maar het voelde wel zo. Het was een moment waar je heel je jeugd naartoe gewerkt hebt. En als het gaat over dromen realiseren, Friedel, dan kan ik je verzekeren, dit was de droom.
0: Absoluut, ja.
1: Dus 2 juni 2007 staat voor altijd in mijn hart gegrift als het moment dat ik op het mooiste podium voor mij denkbaar dit mocht brengen. En het is een stuk dat mij heel goed afging, wat op dat moment heel goed samenvatten waar ik als pianist voor stond. Ik had energie te over, ongebreideld, zoals ook Marta Argerich zich altijd smijt in elke uitvoering. Ja,
0: maar verliep het ook zoals je het had gedroomd, zoals je het wilde?
1: Eigenlijk wel. Ja, ik heb zeker geen souvenir van dingen waar ik spijt over heb als het gaat over dat finale optreden. Ik denk dat dat een soort van kers op de taart was van die maand die slopend is. Hè. Dat is natuurlijk geweten.
0: Want als je eraan begint, weet je niet waar je eindigt. Hè. De wedstrijd duurt een maand.
1: Voor zij die
0: eerst moet je al geselecteerd worden om effectief te mogen deelnemen. En dan zit je op die trein en jij bleef erop zitten tot in de finale.
1: En ik denk elke piano-editie opnieuw bedenk ik van hoe bijzonder was dat en hoe ongelooflijk. Maar ik denk, op de leeftijd van 22 ga je gewoon en stel jezelf niet te veel vragen. Maar nu dat ik zelf ook al in de selectiecommissie van de wedstrijd heb gezeten en al die geweldige video's zie binnenstromen, denk ik van hoe is het mogelijk? Meer dan 300 mensen die zich aandienen, die allemaal geweldig piano spelen. Daar worden dan maar een derde tot een vierde van uitgenodigd. Dan gaat het weer maar een derde in de halve finale en dan nog eens de helft in de finale. Het is een ongelooflijk zware afvallingsrace. En ik wil het ook niet te veel in competitieve termen uitdrukken, want het gaat over de muziek en die staat centraal, zeker in een wedstrijd als het Elisabeth Concours. Maar het is een onwaarschijnlijk zware wedstrijd.
0: Ja, het is een zeer hoog niveau. En die finalisten, die 12 finalisten, die gaan op het einde in afzondering, hè, in de Koninklijke Kapel. Daar heb jij ook gezeten. Hoe was dat om helemaal afgezonderd van de buitenwereld je te mogen voorbereiden op die ultieme finale?
1: Dat is voor mij zeer wel gekomen, want ja, het was lang geleden dat er een Belg nog eens in de pianofinale zat, dus er was automatisch heel veel media-aandacht, waarvoor dank uiteraard. Maar het was goed om mij een keer in alle rust te kunnen voorbereiden op, ja, het beste moest nog komen op dat moment. Hè. Dus ik ben heel dankbaar dat die plek er is. En ik weet niet of je er ooit al geweest bent, maar de muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo ligt ook afgelegen langs de autosnelweg. Je kan letterlijk nergens heen. Dus het is op zich wel heel goed als plek, als uitvalsbasis, om in alle rust je te kunnen terugtrekken. En ook de banden met jouw collega's die daar zijn te kunnen aanhalen. Want in tegenstelling tot wat veel mensen misschien nog denken dag van vandaag, is het allesbehalve concurrentieel qua gevoel en qua sfeer onder die deelnemers. Is eigenlijk fantastisch. Iedereen zit in hetzelfde schuitje en men helpt elkaar, men smeet.
0: En je hebt niemand anders om tegen te praten, dus je moet
1: ook al
0: delen
1: dus
0: hoe je voelt
1: bijzonder.
0: En hoe het gaat. Ja. Het heeft jou toen de 6e plaats opgeleverd. Mm-hmm. Publieksprijs van de VRT en de RTBF kreeg je er ook nog eens bovenop. En dat klonk toen allemaal zo.
2: Liebrecht van Beckevoort.
3: Ik ben sprakeloos. Onverhoopt en zo'n mooie beloning. Dus,
4: de 6e, prima.
3: Ik ben er echt ontroerd van.
5: Het is vooral ongeloof. Ik dacht van, heb ik het goed gehoord? Zeg het nog eens. Het was, ik weet echt niet wat zeggen. Het is zo overweldigend allemaal. En, ik heb van kindsbeen af deze wedstrijd zo gevolgd op tv. En om hier nu vanavond zelf te staan. Het is de eerste keer dat ik de finale bijwoon in 2SK. En ik zit er dan zelf in.
0: Touché. Nooit in het PSK de Koningin Elisabeth-wedstrijd meegemaakt tot je zelf in de finale zat. Hoe schoon is dat?
1: Ja, ik moet glimlachen met dat jonge stemmetje dat ik hoor.
0: En dat publiek dat helemaal uitzinnig werd.
1: Ja, dat was een memorabele avond.
0: Het is natuurlijk een publiek dat enorm meeleeft.
1: Ja, dat is een ja, toch een ander publiek dan het Bozaar-publiek dat, ja, dat week in, week uit daar zit. Je hebt echt mensen die de wedstrijd van A tot Z volgen en met hun, ja, met hun rode boek onder de arm. En over alle deelnemers iets schrijven. En bedoel, het wordt ontzettend nauw gevolgd door een bepaald publiek.
0: Ja.
1: Dat, ja, dat zorgt voor die sfeer en die uitzinnigheid die daarbij horen.
0: De winnares was toen de Russische Anna Vinitskaya. Zat vorig jaar ook als jury in de wedstrijd, dacht ik. Toen jij commentaar gaf. Dus jullie hebben elkaar daar opnieuw ontmoet.
1: Dat was een heel fijn weerzien. Ik heb haar ook uitgenodigd naar het Festival Klassiek Leeft in Knokke-Heist, waar ik de programmatie verzorg. En ik heb vorig jaar Anna op dat moment over mijn diagnose verteld. Dus dat was een mooi en ook moeilijk moment. Maar wij klikken heel goed. We zijn heel goed bevriend natuurlijk, ook heel druk. Zij met haar lesgeven, concerten en kinderen en ja, bij mij hetzelfde. Dus ja, er is heel weinig tijd om echt... Ja, heel veel te communiceren, maar we hebben altijd een hele fijne klik gehad en zij is wat mij betreft absoluut verdiende winnares van die sessie, weergaloze pianiste en ja, een hele fijne persoonlijkheid.
0: Ja, maar je hebt verteld over je diagnose.
1: Ja, dat kwam heel hard binnen. Dat was toen in de maand mei, ja, zoals nu, vorig jaar. En ja, toen had ik één chemo gehad, hè, om maar te zeggen. Ik zit hier een jaar verder en er is eigenlijk... Ja. Ja, nog minder dan toen, nu zekerheid over wat gaat volgen. Maar ja, het was ook een mooi moment. Het feit dat we dat persoonlijk konden doen in de catacombe van Flaget. Even in alle rust. En ja, weet je, de ontzetting die je leest in de ogen van de mensen tegen wie je het vertelt, is tegelijkertijd iets wat jou heel erg raakt. En langs de andere kant ook heel troostend, op een bepaalde manier. Ik bedoel, nee, jij toch niet. Hè? Ik bedoel, die ontzetting nu al, zo jong. Ja, dat zijn dingen die je bijblijven, maar die ergens ook heel troostend werken.
0: Want wat je zegt, hè, als je op je 22e aan zo'n wedstrijd deelneemt en op dat podium staat, je weet absoluut niet wat jouw verdere leven zal brengen. Het heeft jou heel veel gebracht natuurlijk, die finale. Maar dat is niet alles, hè?
1: Zeker niet alles nu. Ik denk niet dat ik het nodig had wat mij nu overkomt om te beseffen dat het leven meer is dan succes of glitter en glamour of alle mooie dingen die ik heb mogen meemaken, de bevoorrechte positie waarin ik vaak geweest ben. Ik denk in alle nederigheid dat te mogen stellen dat niet is wat ik nodig had om plots bij de essentie van het leven bepaald te worden, maar het zet alles echt op scherp. Het zet alles op losse schroeven ook. En de controle waar je vaak wel een idee van hebt, omdat je in de muziekwereld vaak 2-3 seizoenen vooruit plant en dus zicht hebt op je concertkalender en ja, in 2029 ga ik dat doen, ja, dat verdwijnt volledig. Hè. Dus dat is ergens het fundament van, ja, van plannen. Alles wat met planning te maken heeft in je leven, dat moet je volledig opgeven.
0: Heeft het jou gemaakt als mens door... Ja, alles te doen wat je hebt gedaan en nu ook die diagnose te krijgen?
1: Ja, ik denk dat alles je als mens niet zomaar overkomt en je mee vormt tot de mens die je bent. En ik denk ook dat, ja, dat lijden of verdriet maakt onlosmakelijk deel uit van dit menselijke leven. Ik heb het geluk om mijn beide ouders nog te hebben, dat koester ik ook. Maar ja, tot op een dag moet je afscheid nemen van ouders. En ja, dat bedoel... Dat verdriet ken ik niet, maar omgekeerd het besef dat mijn ouders mij mogelijk zouden overleven, dat vind ik hartverscheurend. Dus ik vind het wel goed dat dit ook bij mijn leven hoort, om over al die diepzinnige dingen heel grondig na te denken en vooral ook de tijd die er is heel goed te gebruiken. Ik denk dat dat misschien nog meer alles op scherp heeft gezet. Elke dag opnieuw de keuze maken van... Waar ga ik vandaag mijn tijd aan besteden? Dat is op zich heel kostbaar.
0: Als je terugkijkt naar je carrière, heb je gedaan wat je graag had willen doen?
1: Dat denk ik wel. En meer dan ik had vooraf kunnen of durven dromen. Want voor mij was die wedstrijd wel een jongensdroom. Maar ik had op mijn 16 jaar echt niet durven dromen dat ik daar ging staan. Dus het leven heeft mij denk ik zelfs meer gebracht dan ik vooraf had gedacht.
0: Je hebt zelfs op... het podium van de Night of the Proms gestaan. Waar je zelf nu natuurlijk om moet lachen.
1: Ja, maar niet zelfs vanuit... Dat... Een, ja, bedoel, voor alle duidelijkheid niet vanuit een idee dat ik dat niet graag gedaan heb. Integendeel, dat was iets dat ik zelfs niet had kunnen denken, dat dat op mijn pad ging komen. Want de jaren voordien, mijn vrouw, die toen nog mijn vrouw niet was, maar die zong wel mee in het koor, Fien Fleur, op de Proms. Ja. En heeft al die concerten in Antwerpen, maar ook in het buitenland, heel vaak meegedaan. Dus...
0: Maar dat zelfs dat jou mocht overkomen,
1: dat was gewoon heel gek. Ik was daar de afgelopen jaren geweest in het Sportpaleis om te gaan luisteren naar de Proms, terwijl zij mee in het koor zong. Uh-huh. En dat ik plots na die wedstrijd een telefoontje kreeg van Jan en Jan van het Sportpaleis. Om de klassieke ster tussen aanhalingstekens te zijn op de volgende editie. Dat was echt totaal niet mijn gedachten opgekomen.
0: Want dat is totaal andere muziek. Hè?
1: Dus een mix van pop, rock en klassiek.
0: Ja, waar ook de piano natuurlijk te horen is. Even ter illustratie muziek uit His A Pirate, wou je laten horen. Mm-hmm. Uit Pirates of the Caribbean. Hè?
1: Ja.

0: Bij deze muziek stond jij backstage?
1: Ja, ik krijg daar nog altijd kippenvel van. Als ik deze melodie hoor, dat was het moment dat ik inderdaad werd aangekoppeld. Dat krijgt afgelopen jaar wel een andere betekenis, moet ik zeggen. Maar toen was de aankoppeling het bakje dat in mijn vest werd gestopt en de oortjes, want we spelen natuurlijk op clicktrack. Dus voor mij blijft deze melodie echt plakken als het moment waarop ik in gereedheid werd gebracht. Dat is iets wat wij niet kennen in de klassieke muziek. Die oortjes en die bakjes, die versterking enzovoort. En het was geen stress, maar pure uitgelatenheid van een jonge hond die zijn kooi mocht verlaten. Dus van stress was geen sprake, maar de adrenaline die door je lijf giert op dat moment is bijzonder. Want ja, wanneer speel je als klassiek artiest voor 15.000 man? Ja. Dat gebeurt niet zo vaak. Ja.
0: En, dan nog 12 hier avond. Hoor je ook de kracht van klassieke muziek. Hè?
1: Fantastisch.
0: Die ook heel erg aanwezig is in films.
1: Ja.
0: Films die jij ook graag bekijkt. Omwille van de muziek, jij luistert naar een film?
1: Ja, dat kan ik niet helpen. Dat is gewoon deel van hoe ik naar films kijk. Ik ben altijd heel gevoelig geweest voor de montage van films, maar ook de muziek die gebruikt wordt op welk moment en hoe de kracht van muziek die film nog 10 keer beter maakt.
0: Als ik dit laat horen, dan weet jij meteen uit welke film natuurlijk.
1: Forrest Gump, ja.
0: Prachtige muziek is dit, hè?
1: Ja, het is nogthans niet zo geweldig bekend bij ons, Alan Silvestri, maar hij schreef de soundtrack van deze film, die als film natuurlijk absoluut enorm de moeite waard is. Uit mijn jeugd dateert natuurlijk. Ja. Dat is ook jeugdsentiment. Maar dit heb ik op het gehoor meteen nadien, als ik die film gezien had, wou ik dit kunnen en naspelen. En het begint heel mooi piano solo, maar die strijkers eronder en dan het koor van straks, dat zijn dingen die gewoon eigenlijk aan je ribben blijven plakken.
0: Je kent die heel erg bekende quote van Tom Hanks uit Forrest Gump. Dat is deze, hè?
2: My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
0: Ja, het leven is een doos, een pralinedoos, hè? Je weet nooit welke praline jij zou krijgen.
1: Het is een quote die heel goed omschrijft wat het leven allemaal in petto heeft en ook het laatste jaar. Dus ik zou zeggen, maar goed ook, dat we als mens niet op voorhand weten wat gaat gebeuren, maar dat we ons leven toch ergens kunnen leiden vanuit een ontspanning, dat we denken dat we de volgende dag kunnen plannen, want anders zou geen mens het volhouden, denk ik. Dus, maar dat is wel ook er naar kijk. Mm-hmm. Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. En dat is ook de manier waarop ik probeer gewoon te omarmen van dit chocolaatje ligt ook in mijn neer, een zoete praline van te maken en geen bittere. Ja, dat is uiteraard zo. Maar zelfs dan nog probeer ik het vanuit een bepaalde dankbaarheid te omarmen, hoe gek dit ook klinkt.
0: Laten we nog even luisteren naar die mooie muziek uit Forrest Gump.

0: Muziek uit de Oscarfilm Forrest Gump. Zometeen praat ik verder met concertpianist Liebrecht van Bekkevoort.
1: Touché.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van Touché van gisteren. Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, de VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen uit de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. Trump liet ook nog weten dat er de voorbije avond constructieve gesprekken zijn geweest met Iran over het Iraanse vredesvoorstel. De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is een onderzoek gestart naar de hantavirusbesmettingen op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan. 6 mensen zijn ziek geworden aan boord, 3 van hen zijn intussen overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
2: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4e is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
1: De Nederlandse overheid heeft Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
3: Voor de volle 100% met de Pro van Profel.

0: De pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
1: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Anderlecht gewonnen met 1-3. Door die overwinning staat Club in het klassement voorlopig aan de leiding. Een belangrijke overwinning dus, vond ook Brugge-speler Christos Tsolis.
2: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands.
0: Club heeft nu een punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
4: Touché.
3: Met Friede Lesage.
5: En met Liebrecht van Bekkevoort. 22 was hij toen hij de finale speelde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Het werd zijn snelcursus Hoe word ik een bekend concertpianist? Maar het geluk komt helaas ook vaak met een ongeluk. Hoe vertel je je 4 kinderen dat je ziek bent? Hoe geeft geloof hem kracht? En wat is de helende factor van klassieke muziek? Dit is Touché met Liebrecht van Bekkevoort.

0: voor mij. Dat zijn, het was een koppel muzici die, ja, om te beginnen, elk al verschillende instrumenten spelen, zelf ook die teksten schrijven. Ik wil ook altijd glimlachen bij de rijm die ze in dit nummer verwerkt hebben. En het zijn mensen die ook als soort van levensroeping in zich droegen om voor kinderen muziek te schrijven. En dat was in eerste instantie liedjes zoals deze, heel fijne, goed klinkende liedjes met leuke rijmpjes. En dan hebben zij een soort een geloofservaring gehad, waardoor zij zelf dat liedjes schrijven op een andere manier zijn gaan invullen, waarbij ze wat het geloof voor hen betekende in de liedjes verwerkt hebben, wat God en Jezus voor hen dan wel kon betekenen. En ik vond dat heel mooi, en mijn ouders duidelijk ook, want zij kochten die cassettes. We zijn naar optredens van die mensen geweest. Ik ben zelfs enkele jaren geleden nog naar hun afscheidstournee geweest. Ik geloof in Sint-Niklaas was dat. En het zijn mensen met een enorm talent, met een hart voor kinderen, dat enorm spreekt uit wat zij doen. Ze hebben een bijbel aan liedjes achtergelaten. En dat is toch zeer zeldzaam in het Nederlands taalgebied. En ik denk, zoals zij zijn er geen twee. Ah. En dus puur vanuit het jeugdsentiment en van de waarde van die muziek laat ik dat ook aan mijn kinderen horen. En zij zijn ook allemaal weg van die liedjes.
1: Ah. Maar is het ook die onbekommerde vrolijkheid van de kindertijd die we nu missen? In deze ontregelende tijden?
0: Ja, ik denk het wel. Als ik kijk naar mijn eigen jeugd, ben ik opgegroeid zonder internet. Was natuurlijk in mijn jeugd wel nog zoiets als de muur die viel en Rwanda en Joegoslavië. Dus het is niet dat het in de jaren 80, 90 zo heel rustig was, maar ik denk dat er toch veel minder doorsijpelde naar het brein van een kind. Terwijl nu met die smartphones en met internet dat overal verkrijgbaar is, zeg maar, komt er gewoon veel meer los. En leven we ook in een wereld die aan een snelheid in een soort van rat race vooruit gaat. Waarbij nieuws na 5 minuten alweer oud is en weer wordt ingehaald door iets anders. Omdat het allemaal zo bereikbaar en zo te consumeren is. Dus ik probeer dat ook wel op een bepaalde manier af te schermen ook, dat zij ook toch een stuk onbezorgde kindertijd mogen hebben. Nu, dat heeft afgelopen jaar natuurlijk wel een duw gekregen, die intentie. Mm-hmm. Maar dat is nog altijd wel ook erin staan om hen zo goed mogelijk naar volwassenheid te leiden in deze moeilijke wereld vol uitdagingen en afleiding.
1: Maak je zorgen over de toekomst van jouw kinderen? In welke wereld zij zullen moeten leven?
0: Absoluut. Ik denk dat er alle redenen tot bezorgdheid is. Maar het is geen bezorgdheid die ervoor zorgt dat ik niet meer kan slapen. Dat doet mijn ziekte ook niet. Maar ik denk wel dat alles op scherp gesteld wordt in de tijd waarin we leven. Waarin we voor onze ogen dingen zien gebeuren die toch zeer zorgwekkend zijn. Als het nog maar gaat om de grote machten en krachten in deze wereld die spelen. Met China, Rusland, de States. Met de mensen die aan de macht zijn, ook die het voor het zeggen hebben. Word je ook niet altijd vrolijk van als je die mensen dan hoort praten. Dus en de onzekere tijden waarin we leven, los van mijn ziekte, maar als we het even gewoon groter bekijken, door de wereld waarin we leven, is zeer chaotisch op dit moment. En ook het Midden-Oosten, mogen we niet vergeten natuurlijk, lijkt een splijtswam te zijn voor velen. Dus het is toch allemaal heel heftig, denk ik.
1: Ja, en het is ook dat wat doorsijpelt, denk ik, in de geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. Het zal bewust of onbewust ook meespelen over hoe we ons voelen in deze wereld.
0: Ja, er wordt op den duur is er nog weinig om je vrolijk over te maken. Dus dat is een uitdaging als je dus niet wil volledig overdonderd worden door het nieuws van alle dag dat je tot je neemt via smartphone of televisie of radio, wat dan ook. Ja, is het denk ik zaak om niet je kop in het zand te steken, maar anderzijds voldoende af te schermen van die continue nieuwsstroom. Mm-hmm. En ergens zelf ook de rust te gaan opzoeken.
1: Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij voor het mentale evenwicht?
0: Ik wandel veel. Mm-hmm. Er zijn een aantal dingen die mij tot rust brengen en dat heb ik absoluut nodig. Dat is wandelen, tuinieren, koken, lezen, bidden. Als gelovige wil ik dat ook niet onder stoelen of banken steken. Bidden in de bossen, dat is fantastisch. Gewoon tijd dat je als het ware mediteert over de gang van zaken in je leven.
1: En hoe doe je dat? Bidden in de bossen?
0: Om te beginnen de bossen gaan opzoeken. Ja. En begin gewoon te wandelen. En dan, ja, dus bidden is voor mij spreken met God. En dat is heel tastbaar. Dan beeld ik mij in dat ik dat gesprek heb waarin ik al mijn zorgen deel, waarin ik mijn vreugde deel. En dan probeer ik vooral ook te luisteren, want bidden is als het goed is een dialoog en niet alleen iets wat ergens ten hemel stijgt en waarvan je niet weet hoe of wat. Maar ik geloof als christen heel duidelijk in een persoonlijke geloofsbeleving en dat we die ook kunnen opzoeken. En dat God zich ook openbaart als wij hem opzoeken. En dat heb ik afgelopen jaar natuurlijk veelvuldig mogen voelen, dat hij nabij is. Want hij is iemand die zieken en zwakken nabij is. Onder andere, dat leren we uit de Bijbel.
1: En waaraan voel je dat?
0: Door dingen die ik lees, die niet toevallig op dat moment tot mij komen, dat ik denk van ja, dit is nu echt wat ik nodig had. Dus ik zoek het natuurlijk zelf op door te gaan lezen of te bidden. Maar ik voel ook dat er iets terugkomt. Mm-hmm. Doorheen wat ik lees en wat ik hoor. En dat zijn geen fysieke stemmen of zo. Ik bedoel, dat vooral niet.
1: En bedoel je dat je een eigen leven gaat leiden? De Bijbel leest?
0: Onder andere, ja. Mm-hmm. Ik vind dat er heel veel wijsheid daarin zit. Als ik nog maar denk, afgelopen 3 maanden heb ik bijvoorbeeld alle psalmen gelezen. Dat zijn 150. Die worden heel vaak ook op muziek gezet, onder andere door Bach en Mendelssohn en zo. Dus er zit heel veel rijkdom in die teksten. En die psalmen beschrijven eigenlijk in hoofdzaak, want er zijn natuurlijk nog andere schrijvers, maar vooral het leven van David, de koning David, maar ook de man die worstelde met alle mogelijke gevoelens, die niet anders was dan wij, die zijn worstelingen had, zijn geloofstwijfels, zijn fouten. En hoe hij daarmee omgaat. Zijn ziekte ook. Hè. Dus er zijn een aantal psalmen die gaan over hoe om te gaan met schuld, hoe om te gaan met ziekte, hoe om te gaan met gevoelens van ik word achterna gezeten door een vijand. Welke vijand dat ook mag zijn. En dus ik vind heel veel geruststelling en troost in die woorden van die psalmen bijvoorbeeld. Die gaan over alle mogelijke emoties die je als mens maar kan doormaken. Dus ik vind dat een enorme rijkdom die ik heel bewust opzoek.
1: Mm-hmm. Het is herkenbaarder dan dat we misschien vermoeden.
0: Absoluut. Dat zijn geen voorbijgestreefde dingen, mens inziens. En zoals ik in het begin van de uitzending ook zei, van door te reizen besef je dat we als mens overal hetzelfde zoeken. En daar hoort ook zingeving bij. Mm-hmm. Als het goed is toch, denk ik, loop je als mens op aarde rond en denk je van ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Hè? Dat is vroeg of laat toch een vraag die de meesten onder ons zich stellen. En ik vind die zingeving en dat antwoord ook in hoe ik mij als christen gedraag en hoe ik dit leven zo...
1: En waarom ben jij hier?
0: Sorry?
1: Waarom ben jij hier?
0: In deze studio vraagt? Bedoel je? In het algemeen. Ja.
1: In dit leven? Welke zingeving heb jij?
0: Ik denk dat ik dat het best kan vertalen als het feit dat Jezus voor mij een enorm voorbeeld is. En dat ik gewoon in mijn dagelijkse leven probeer daar meer op te lijken. Ik denk als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we iemand die lak had aan het establishment. De religieuze elite van zijn tijd met de fariseërs. Die de outcast van de samenleving opzocht. Die ging tafelen met zogenaamde zondaars of tollenaars of prostituees. We zien een leven in dienst van mensen tussen mensen. En dat lak heeft aan wat andere mensen daarvan denken. En die uitreikt vanuit een vorm van... onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid, mededogen met de mens als kwetsbare ziel en daar zijn leven voor heeft gegeven. Mm-hmm. Dus dat is mijn wereldbeeld en dus van daaruit probeer ik te leven om, als het even kan, zoveel mogelijk op die man te mogen lijken, want het is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.
1: En hoe doe je dat? Kan je dat even concreet maken?
0: Ja, in keuzes die ik maak in mijn leven, die te maken hebben met mijn prioriteiten. Ik bedoel, dus het begint met een vrouw en kinderen. Ik heb een gezin, dus ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Ik wil mijn kinderen graag gidsen als vader doorheen de moeilijke wereld waar we het net over hadden. Met de normen en waarden waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Net zoals elke ouder dat doet. Allee, hoop ik toch. En dat heeft te maken met keuzes die je maakt in tijd. Ja, door hoeveel tijd besteed je aan internet, aan social media, aan entertainment in het algemeen. Uiteraard mogen we genieten van dit leven en de toffe dingen omarmen, maar hoeveel tijd neem ik om mezelf, mijn geestelijke zijn, mijn ziel te voeden met dingen die mij opbouwen, in plaats van dingen die mij bezorgd maken of die mij neerhalen. Dus dat is zeker sinds mijn ziekte, maar daarvoor ook al een heel bewuste keuze om mij te voeden met lectuur die stichtend is, die iets in mij losmaakt en die mij over het leven, over de grote levensvragen doet nadenken. Dat vind ik heel belangrijk om zelf die keuzes alvast te maken. En dan zie ik wel wat er op mij afkomt. Ik heb natuurlijk ook niet een blik op de toekomst. Hè. Maar vind ik wel heel belangrijk om in die persoonlijke keuzes van elke dag daarin al keuzes te maken die weerspiegelen wat voor mij belangrijk is.
1: Mm-hmm. Maar stel je dan ook de vraag, waarom overkomt mij dit nu?
0: Ik heb niet zo zeer die vraag van waarom. Ik zal liegen als ik zeg dat ik me dat nog niet heb afgevraagd. Maar het overheerst mijn dag niet, als ik het zo mag zeggen. Want we hebben niet antwoorden voor alles. Maar wat mij helpt is het soort van rustige geloofsvertrouwen dat als ik als gelovige geloof dat er een God is, dat dit ook niet toevallig gebeurt en dat dit mij meevormt als mens. Mm-hmm. En ik denk dat zowat samenvat hoe ik daarin sta. En ja, het afgelopen jaar heeft mij heel veel geleerd over het feit dat het leven een vluchtige damp is, als het ware. Door onze tijd op aarde is heel beperkt als we dat afzetten tegen de hele tijdlijn van deze wereld. Je leert relativeren de dingen die dagelijks gebeuren. Als je dat afzet tegen een heel mensenleven, tegen de ziekte die ik nu doormaak, dan leer je heel snel bijzaak van hoofdzaak te onderscheiden. Ik heb geleerd dat ik ontzettend geliefd ben door mijn naasten. En dat ik het gewoon moet omarmen dat mensen mij nu willen dienen of bedienen, er willen zijn voor mij met een bloemetje of met een berichtje of voor mij bidden. Op zich is dat een heel mooi compliment dat mensen hun tijd daaraan besteden. En het feit dat dit nu gebeurt wil voor mij zeggen dat ik op een of andere manier word stilgezet. Ik had altijd een ongebreidelde energie en drang om heel veel dingen te doen. Misschien is dit nu het beste voor mij. En als gelovige is het niet zo heel moeilijk om dat idee te omarmen. Omdat je weet van, Oké, ik geloof dat God bestaat. Ik geloof dat er een persoonlijke relatie kan zijn tussen mens en God. Dus is het ook niet heel moeilijk voor mij om voor te stellen dat dit alles zijn zin heeft voor mij als mens, voor mijn omgeving, en dat het tot inspiratie misschien voor anderen ook kan zijn. Dus ik vind het niet heel moeilijk dat ik word stilgezet op een bepaalde manier bij waar het leven om draait en hoe ik nu echt naar de dingen kijk, hoe ik mijn geloofsvertrouwen kan ontwikkelen. Want dat is ook een groeiproces. Je hebt niet meteen dat geloof om te zeggen van nu maak ik mij over niks nog zorgen.
1: Want ben je altijd gelovig geweest?
0: Absoluut, ik ben wel gelovig opgevoed. Mm-hmm. Ik heb ook mogen zien hoe dat werkt in het leven van mijn ouders en hoe zij hun keuzes gemaakt hebben. Dus het is wel een persoonlijke keuze, maar er is mij natuurlijk veel de hand gereikt in mijn jeugd. En er is niks zo indrukwekkend als het leven van een gelovige die dat uitdraagt. En waarbij de woorden die gezegd worden ook gedaan worden. Ik bedoel, niet alleen kijk naar mijn woorden, maar kijk vooral naar mijn daden. En dat is een ontzettend krachtig voorbeeld voor kinderen. En zo wil ik ook naar mijn kinderen toe, te midden van deze storm, staande blijven en tonen hoe ik daarmee omga.

0: Het Nederlandse echtpaar Ellie en Rickert met Kauwgomballen Boom. Het is een nummer uit 71. Toen was jij nog niet geboren, Liebrecht van Beckevoort. Waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, het is 55 jaar geleden inderdaad dat geschreven is. En Ellie en Rickert, dat is puur jeugdsentiment

0: Het is muziek van Johann Sebastian Bach. Schafen kunnen zich weiden, uitgevoerd door de Amerikaanse pianist Leon Fleischer. En hier lichtjes meegetokkeld door Liebrecht van Beckevoort. Een bijzonder verhaal, denk ik, hangt hier aan vast.
1: Ja, het gaat een beetje voort op waar we het daarnet over hebben. Het voelt als een gebed, dit stuk. Ik heb het vorig jaar ook tijdens een tournee door Vlaanderen gespeeld. De zogenaamde Caravaggio Live Tour, waarbij ik mijn Napolitaans gezelschap van dansers en acteurs schilderijen van Caravaggio weer tot leven bracht. En die werden dan uitgebeeld door dat gezelschap. En ik speelde daar dan de muziek onder. En dit was het begin van die voorstelling, heel krachtig. En het verwijst ook wel naar wat ik daarnet zei, schaven kunnen zich ervaiden. Dat wij ons als schapen, dus aanhalingstekens, mogen gerust voelen onder een herder, verwijzen naar Psalm 23, een van de meest bekende psalmen, die ook veel op muziek is gezet geweest. En waarin wij gewoon rustig mogen in grazige weiden nederliggen. Uh-huh. En soms doet hij dat. Zo ervaar ik het als gelovige in de situatie waar ik nu ben. En terwijl ik naar dit zat luisteren, zag ik dit scherm hier achter jou, Friedel. Alles begint bij luisteren. Als het dan gaat om wandelen, dan is het de houding van luisteren. Van wat wil ik ontvangen vandaag? Ik wil denken dat dat begint met een luisterhouding. Of het nu voor mensen is die naar het radionieuws luisteren en zich daar dan een mening over vormen. Zo geldt dat ook in een geloofsbeleving. Dat niet alleen het bidden op zichzelf is. Ik bedoel het zelf spreken, maar ook de bereidheid tot luisteren van wat kan ik eventueel meenemen, wat kan ik horen vandaag.
0: Ja, je vroeg deze uitvoering, hè, van Leon Fleischer.
1: Leon Fleischer is de eerste winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd die onder die naam georganiseerd werd. Want we hebben uiteraard Emile Gilels, die de Isaïe-wedstrijd voor piano nog wel gewonnen heeft in de jaren 30, als ik me niet vergis, van de vorige eeuw. Leon Fleischer was een voorbeeldpianist voor een van mijn muzikale mentoren, Jacques de Thiège, die enkele jaren geleden helaas is overleden, Jacques. Maar Jacques is iemand die mij na mijn wedstrijd bij de hand heeft genomen om mij door de wirwar aan concertaanbiedingen en het veelvuldige repertoire daarin een beetje te gidsen. Enfin, een beetje veel. En voor Jacques was Leon Fleischer een van zijn grote mentoren. Dus het is als het ware een soort van muzikale grootvader of overgrootvader.
0: Omdat hij als professioneel muzikant plots maar met één hand meer kon spelen. Hè?
1: Onder andere, ja. Dus hij had op een andere manier dan ik een bepaalde beproeving in zijn concertcarrière. Was inderdaad het feit dat hij dus aan één hand niet meer kon spelen. En gedurende...
0: Door focale dystonie.
1: Ja, ik ben geen medicus.
0: Neurologische aandoening.
1: Inderdaad, een neurologische aandoening. Ja. Ja.
0: Waardoor hij zijn rechterhand niet meer kon gebruiken.
1: En zich dus vervolgens op zijn linkerhand heeft toegelegd om die eigenlijk nog verder maximaal te ontwikkelen. Ik heb als linkshandige zelf wel een voordeel dat die al eigenlijk van nature zeer sterk aanvoelt. Maar voor de meeste pianisten onder ons is dat de hand die meer werk vraagt. Of
0: die leidend is, ja.
1: Voilà. Maar alles gebeurt vanuit de linkerhand. Zonder nu technisch te willen worden, bouw je als pianist aan het klavier je muzikale klankhuis vanuit de linkerhand. Het fundament, net zoals een huis op een fundament gebouwd is, is pianomuziek aan de piano gebouwd op hoe die linkerhand functioneert. En een wankelfundament zorgt voor een wankele constructie. Dus die metafoor is heel snel doorgetrokken. En dus, om terug te komen op Leon Fleischer, is iemand die met een ontzettende toewijding heeft lesgegeven, net zoals Jacques dat ook kon, die onder de huid kon kruipen van zijn studenten, die in de vingers kon kruipen van studenten en exact kon omschrijven wat je voelde, soms tot op het beangstigende, zal ik niet zeggen, maar soms tot het ultieme af, dat je denkt van hoe kan het dat je dit voelt. Dat zijn de beste leraars.
0: Nou, hij heeft ook een andere weg moeten zoeken, als dirigent onder andere, maar uiteindelijk kon hij terug met zijn twee handen spelen. Bijzondere levensverhaal.
1: Ja.
0: En de muziek van Bach natuurlijk, daar komen twee dingen samen. Hè. Was ook een zeer gelovig man. In hoeverre zie jij muziek iets als een manier om het lijden beter te begrijpen? Beter te begrijpen wat de dood kan zijn?
1: Dat is een zeer goede, moeilijke vraag.
0: Dat is waar Bach zich over ontfermde, hè?
1: Ja, en ik denk ook dat bewijst wat de kracht van de muziek is. Bach verstond denk ik als geen ander om dat op muziek te zetten. En om alles wat te maken had met de woorden die hij op muziek te zetten, van die de juiste muzikale context te geven. Het is niet toevallig dat iets als Erbarme Dich bijvoorbeeld jaarlijks in de Clara Top 100 bovenaan staat of ergens bovenaan. Dat is bij uitstek een van de meest ontroerende dingen die hij geschreven heeft. Die muzikaal verklanken waar de tekstinhoud over gaat. En ik denk dat Bach daarin zijn gelijken niet kent. Mm-hmm. Dat is de grote kracht van die muziek. Zoals ik het zie, ook goddelijk geïnspireerd moet zijn. Want hoe kan je in hemelsnaam 19 kinderen hebben en meer dan 1000 stukken schrijven? En dan heb ik het niet over een klein opusnummertje, maar echt heldere cantates of concerti of passies op amper 65 jaar. Dat is, mm-hmm. En uiteraard was er geen internet, hij had minder afleiding. Maar 19 kinderen, dan heb je toch wel enige afleiding. Ik kan er bij mijn verstand niet bij. Dus voor mij is Bach een soort van prototype van wat mogelijk is. En dus niks is onmogelijk als je kijkt naar het leven van Bach.
0: En wat is het lijden, hè? Want hij heeft veel kinderen moeten afgeven.
1: Ook. Ja, net zoals Mozart ook. Ja, dus zijn dingen die gelukkig nu de dag van vandaag minder voorkomen. Hè? Maar vroeger was kindersterfte gewoon veel voorkomend. En dat ook de moeder in het kraambed bleef. Hè? Ik bedoel, geen van ons wordt gespaard in dit leven door lijden. En ik zie lijden dan ook niet iets als een straf of als een onmogelijke beproeving. Maar ik probeer ernaar te kijken als van oké, wat kan dit nu voor mij betekenen in mijn huidige leven? Hoe kan ik hier het best mee omgaan en welke lessen mag ik leren?
0: Hoe kijk jij naar de dood?
1: Als iets waar ik natuurlijk het afgelopen jaar meer heb over nagedacht. Dat was iets waar ik eigenlijk, eerlijk gezegd, niet zo heel veel mee bezig was als 40-jarige. Maar ik kijk naar de dood niet als iets dat een eindpunt is. Want dat zou ook in tegenspraak zijn met wat ik geloof natuurlijk. Dus voor mij is de dood het einde van het aardse leven hier. Ja.
0: Is er iets na de dood?
1: Ik geloof van wel, ja. Absoluut. Mm-hmm. Ja.
0: En wat stel je je daarbij voor?
1: Niet veel. Want het is diezelfde Bijbel die zegt wat geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien. Dat ligt klaar voor de mensen die met God leven en in hem geloven. Dus daar stel ik mij bewust niet veel van voor, want we kunnen ons daar eigenlijk geen voorstelling bij maken. Maar wat ik wel, waar ik innerlijk overtuigd van ben, is dat het niet stopt bij de dood in dit aardse leven.
0: Mm-hmm. En hoe bereid jij je voor op dat moment? Doe je dat?
1: Ik doe dat in gedachten eerlijk gezegd nog niet te veel. Maar ik probeer wel klaar te zijn voor als dat moment komt. Want dat zijn bedenkingen die ik ook heb. Je hoeft niet ziek te zijn om plots met dood geconfronteerd te worden. Het kan ook gewoon straks stoppen. Mm-hmm. Dat weet je niet. Dus ik probeer meer in het reine te zijn met mezelf. Van als dat moment komt, dat ik in vrede kan en mag gaan. En dat liefst ook alles een beetje goed geregeld is voor mijn gezin dan. Dus ik zou liegen als ik zeg dat ik daar niet mee bezig ben. Ik denk dat het als goede huisvader ook goed is om daarmee bezig te zijn. En dat we ons misschien niet altijd bewust zijn als we jong zijn, dat de dood ook gewoon de volgende dag daar kan staan. En dus in die zin omarm ik ook opnieuw weer dit hele proces waar ik nu doorga als iets wat een aantal zaken helder stelt. En wat mij als goede huisvader ook bepaalt bij welke dingen kan ik nog doen, stel dat ik er op een dag niet meer ben, dat mijn kinderen en mijn echtgenoten in zo goed mogelijk omstandigheden achterblijven, hoe pijnlijk en hoe moeilijk dat ook zou zijn.
0: En is het dat, in het reine zijn, proberen altijd in het reine te zijn en voorbereid te zijn op de dood?
1: Ja, dat gegeven schept ontzettend veel rust. In mezelf. En daarom dat ik er ook geen angst voor heb. Ook al heb je als mens ergens altijd wel een diep verborgen angst voor de dood. Want eigenlijk willen we gewoon leven. Dat zit in elk van ons. Er is gewoon een grote levensdrang. Dus dat is bij mij niet anders. Maar Maar als gelovige vind ik het belangrijk om in het reine te zijn. Dat ik weet van, kijk, ik heb binnen de mate van wat menselijk mogelijk is, dit leven zo zinvol mogelijk geleid en mijn tijd goed besteed en de dingen aandacht gegeven die aandacht verdienen. Dat vind ik het allerbelangrijkste, ja.

0: Amazing Grace, hier in de versie van Il Divo. Het is een nummer geschreven door John Newton. Liebrecht van Bekkevoort, jij hebt iets met dit nummer, hè? En zeker als de doedelzakken erbij komen.
1: Ja, daar komen heel veel dingen samen natuurlijk in dit nummer. Het is ja, een zogenaamde traditional. Het is iets wat al eeuwen meegaat als een van de meest krachtige melodieën die ik ken. De thematiek sluit natuurlijk aan bij wat we in de afgelopen uur veelvuldig besproken hebben. Dat is ja, de ultieme daad van liefde in de verrijzenis die voor verzoening tussen God en mens zorgt. En die, ja, die maakt dat er genade is, de amazing grace. Wat ik een heel krachtig beeld vind om mee te nemen als gelovige. De meerstemmigheid. Ik ben onwaarschijnlijk fan van alles wat met vocale muziek te maken heeft. Dus dat komt hier ook in terug. De warmte van die mannenstemmen. En dan, zoals je zelf ook aangaf, de doedelzak is bij mij... daar heb ik een zwak voor op het juiste moment. Een doedelzak zorgt voor ofwel feeststemming, ofwel voor toch een grote emotionele lading bij wat er gebeurt. Kan ook op een begrafenis heel sterk zijn, bijvoorbeeld. Dus... ik vind het een prachtig nummer om al die redenen.
0: Ik las dat die John Newton voorheen een kritische stem was voor het geloof, tot hij een zware storm op zee overleefde en zich dan heeft bekeerd en dan ook voorzanger is geworden. Zo zou het lied ontstaan zijn. Die kritische stem, zit die ook bij jou als het gaat over het geloof?
1: Tuurlijk. Ik vind het heel belangrijk dat we anno 2026... met alles wat we weten, kennen, daarnaar kijken. We gaan dan onder meer beseffen dat het geloof uiteindelijk toch iets is dat we niet helemaal kunnen grijpen, hoezeer dat we dat ook zouden willen. Dus er blijft een aspect geloof in zijn puurste vorm, namelijk het bewijs van de dingen die we niet zien, voelt als geloof. Dat is hoe dat het ook best omschreven wordt, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat men kritisch kan staan tegenover wat de Bijbel zegt. En dat in verband brengen met de wetenschap. En voor mij gaan die hand in hand. Ik vind ook niet dat het een het ander uitsluit. Integendeel, de wetenschap is versterkend om de dingen die in de Bijbel staan te bevestigen. En als in de Bijbel bijvoorbeeld sprake is van een wereldbol, hoe konden ze in die tijd weten dat het een bol was? Dus ik vind het ontzettend krachtig om te zien hoe wetenschap vooral bevestigt wat er in mijn geloofsbeleving aanwezig is. En ik vind het belangrijk doordat we met kritische blik, we hebben tenslotte verstand en inzicht gekregen, dat we daar op die manier naar kijken, absoluut.
0: Je hebt 4 kinderen, hè? Mm-hmm. Heb je altijd een groot gezin gewild?
1: Ik kom zelf uit een gezin van 3. En ik denk ook dat ik altijd als idee wel had van minstens 3 kinderen te wensen. En ik denk dat verlangen gegroeid is om dan uiteindelijk toch een groter gezin te hebben naarmate de tijd vorderde. En dat is een compliment voor de eerste kinderen, want zij waren super makkelijk in het slapen en in het eten en zo verder. Dus dat maakt dat je als ouder genoeg energie houdt om er eventueel nog eentje bij te verwelkomen.
0: Je bent jong aan het gezin begonnen, hè?
1: Klopt, ja. Ik heb mijn vrouw leren kennen op het conservatorium in Brussel. En ik was 19 en mijn vrouw 26.
0: Aha.
1: Of bijna 26. Dus er is wel enig leeftijdsverschil. En dat verklaart ook onder andere waarom het gezin iets sneller is gekomen dan dat ik zelf had gedacht.
0: Okay.
1: Maar ik vind het fantastisch om jonge papa te zijn.
0: Ja, wat voor papa ben je?
1: Ik probeer heel aanwezig te zijn. Ik denk dat dat ook mij wel heel goed lukt, los van het afgelopen jaar. Voordien ook. Ik mag heel veel van thuis uitwerken. En ik doe heel veel dingen met hen. Of het nu gezelschapsspelletjes zijn of uitstapjes. Of met mijn zoon naar het voetbal gaan kijken. Samen dingen doen is eigenlijk wat alles een beetje markeert als hoe ik er naar kijk en wat ik met hen wil doen. Dus.
0: Hoe heb je hen verteld dat je ziek was?
1: Het eerste gesprek over mijn ziekte heeft mijn echtgenote gevoerd met de 4 kinderen, want ik was opgenomen in het ziekenhuis gedurende 2 weken, omdat men dus meteen die darmtumor heeft verwijderd en ik nadien nog moest herstellen. Dus die eerste gesprekken heeft mijn echtgenote met alle kundigheid gevoerd. Zij is zelf ook verpleegkundige, met enkele specialisaties, waaronder pediatrie en ook palliatieve zorg. Dus dat komt heel dichtbij ook voor haar. En ja, als er iemand is die dat met heel veel zorg en kunde verteld heeft, dan is zij het wel. En ja, ze heeft het denk ik 2-on-2 gedaan. Dus de twee oudere tieners, 16 en 13 jaar apart genomen. En dan onze meisjes van 11 en 9 om ja, elk op hun niveau te vertellen over de ziekte. Maar zonder omwegen, zonder verbloemingen, zonder taboe. Mm-hmm. Wel, allee, wel niet iets wat een 9-jarige niet zou kunnen vatten, of toen 8 jaar. Dus ja, wel met zorg voor het welzijn en op een rustig moment waarop ze dan ook vragen konden stellen en zo. Ja, ik heb ook de indruk dat ze al bij al er goed mee omgaan. Soms komen er zo nog wel ja, wat emoties naar boven plots, dat je voelt van ja, er gaat heel veel in die kinderen om. En ik zou zeggen gelukkig, maar ook dat er veel in omgaat en dat het er ook uitkomt. Dus het is voor ons als ouders wel een hele uitdaging om daar waakzaam en gevoelig voor te blijven. Dat ze, ja, dat ze emotioneel in hun behoeften worden voorzien. Maar langs de andere kant doen ze het al 4 fantastisch en zijn ze nog altijd heel goed gezind en kijken ze met vertrouwen naar het leven en doen ze het goed op school. Dus we hebben heel veel dingen om dankbaar voor te zijn.
0: Mm-hmm. Welke vragen hebben ze?
1: Ja, wanneer ik ga genezen en hoe lang het nog duurt en gaat papa nu dood? En de vragen die een kind stelt, mm-hmm, op die leeftijden ook. Dus heel normaal en daar proberen we ook heel... Ja, door heel correct op te antwoorden, door niks te verbloemen of achter te houden. En anderzijds hen ook niet, nodeloos met angst te laten gaan slapen of zo. Dat ze vertrouwen hebben in het feit dat dit nog altijd goed kan komen. En zo sta ik er ook zelf in. Ik geloof nog altijd in die genezing. Hoe moeilijk en hoe ver die ook lijkt vandaag. Omdat het mijn innerlijke overtuiging is dat het kan. Mm-hmm. En... zelfs al zou de wetenschap zeggen dat het niet meer kan, dan geloof ik nog dat het kan. Dus zo sta ik erin. En ondertussen ben ik heel dankbaar dat ik in goede handen ben op UZ Leuven en dat ik met artsen te maken heb die met heel veel kennis, maar ook heel veel kunde, empathie, mij als patiënt begeleiden, want dat doen ze echt voortreffelijk.
0: Mm-hmm. En dat je een heel mooie liefde naast je hebt, behalve
1: absoluut,
0: je 4 kinderen, ook je echtgenoten.
1: Dat is, dat maakt alle verschil.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, ze heeft alle kwaliteiten die ik in een vrouw en een moeder zocht. Ook al ben je daar op 19 jaar misschien niet op die manier mee bezig. Maar zij is heel zorgzaam, empathisch. Ze leest mijn gedachten. Ze is een ongelooflijke mama die zich wegcijfert voor haar kinderen. Soms te. Maar dus op zich is dat een hele mooie kwaliteit, denk ik. Ik heb die ook bij mijn eigen moeder gezien.
0: Ze heeft haar familienaam ook niet gestolen, hè?
1: Ja, we hebben een familie WhatsApp-groep en die heette de Nobelen van Bekkenvoortjes. Want mijn vrouw heet inderdaad Nobels. En,
0: kan het nog symbolischer?
1: Ze gaat met gratie en noblesse door het leven.
0: Mm-hmm. Ja. Maar hoe doe je dat als je op zo'n punt in je leven staat met een jong gezin en 4 kinderen? Wat bespreek je? Hoe doe je dat?
1: We plannen bewust niet te ver vooruit, want dat kunnen we niet. Dus we moeten, mm-hmm, altijd wachten tot die volgende scan. Dus we proberen eigenlijk van de dingen die we kunnen plannen, van daar voldoende tijd in te steken voor elkaar. En dus ik bouw ook het werk een beetje af nu. Ik geef nog halftijdsles op de hogeschool tot het einde van het academiejaar. Om het ook qua energiepeil vol te houden. En om ook in de weken dat ik dan minder goed ben, te kunnen werken aan mijn eigen herstel. En ik denk van, als ik mezelf goed verzorg, kan ik ook een betere papa en echtgenoot zijn. Dus dat is een beetje de idee erachter. We praten veel over wat elk kind belangrijk vindt of nog zou willen doen. Niet vanuit een idee van, want straks is papa er niet meer, maar wel van, kijk, we leven in het nu. En het heeft ook geen zin, eigenlijk, of je nu ziek bent of niet, om te ver vooruit te kijken, want je weet niet wat het leven brengt, want life is like a box of chocolates, you know. Dus we proberen daarin eigenlijk gewoon heel down to earth, van dag tot dag te leven. En ik zou zeggen, dag aan dag leven is niet altijd makkelijk, maar heeft ook wel zijn charmes. Dat je kan het leven leiden zoals het op dat moment komt.
0: En, waar geniet je het meest van?
1: Rust en natuur. Mm-hmm. Ja. Voor mij is dat heel kostbaar. Ik heb onwaarschijnlijk veel goede herinneringen aan een aantal reizen die ik gemaakt heb voor de muziek, maar die mij naar prachtige plekken hebben gebracht, zoals Kaapstad en Stellenbosch, ja, de Westkaap van Zuid-Afrika. Ik denk aan Petra in Jordanië, waar ik gedurende 3 uur in een zalige warmte in een rotsspelonk een boek gelezen heb. Aan de woestijn in Saudi-Arabië. Prachtig. Ik wist niet dat woestijnen zo mooi konden zijn, of het nu die van Israël, Jordanië of Saudi-Arabië is. Ik kan niet kiezen, maar het is prachtig. De huwelijksreis ging naar Mauritius. En ik heb een dergelijke ervaring opnieuw mogen beleven als ik op de Filipijnen was een paar jaar geleden. Dat is paradijselijk mooi. Dus ik geniet het meest van de prachtige planeet die we toch nog altijd hebben, ondanks alles. En waar zoveel mooie plekken zijn die mij innerlijk tot rust brengen. Ja. Ja.
0: Kan je ook nog genieten van lekker koken, lekker eten?
1: Voor mij is dat de ultieme vorm van ontspanning, als ik tijd heb om te koken. Want ik doe dat heel graag. Ik volg misschien niet altijd het receptenboek. Ik doe heel veel ook een beetje op gevoel en op wat ik al weet of kan. Ik heb ook niet echt grote signature dishes of zo, maar ja, ik ben enorm fan van Aziatische keuken. Dat heeft ook met het reizen te maken, dus alles wat sushi of thai of die keuken is, daar kan ik elke dag van eten. En ik vind koken een heel groot avontuur. Het is een beetje zoals een componist zijn noten bij elkaar zoekt om een partituur te schrijven. Zo doet een kok dat met ingrediënten.
0: Dus. En geniet je meer bij elke maaltijd te weten, dit is weer een nieuwe, lekkere maaltijd?
1: Ja, toch wel. En ik ben ook heel dankbaar dat ik geen afkeer heb gekregen van voeding. Mm-hmm. In het afgelopen jaar. Dat ik nog altijd met heel veel zin eet. Mm-hmm. Dat ik daar geen last van heb. Dat ik tegen geuren niet zou kunnen of zo. Dus dat blijft allemaal zeer beperkt. En daardoor kan ik er ook zo volop van genieten.
0: Mm. En sporten, hoe zit het daarmee?
1: Ja, ik ben altijd een grote voetballer geweest in mijn jeugd. Ik bedoel, niet groot in de zin van talent, maar een grote fan. Dus ik heb tot mijn 18 jaar in de goal gestaan bij het voetballen. En de laatste 15 jaar ben ik vooral een tennisser. Dus iemand die meer autodidact is dan wat anders, maar die ontzettend geniet van op een tennisveld staan. En waar ik eigenlijk alle metaforen van het leven in terugvind als het gaat over doorzetting, ja. Als het gaat over punt per punt, dag aan dag. Geheugenklier, het mentale is zo belangrijk in die sport. Elke keer keuzes maken, welke bal ga ik nu spelen? Dat is eigenlijk een fantastische sport om het leven te omschrijven. Als het gaat over keuzes maken, doorzetten.
0: En je volgt ook het tennis?
1: Ja, tot 's nachts toe.
0: Op hoog niveau, ja?
1: Ja, ik ben altijd een zogenaamde diehard Federer fan geweest. Er is niemand die mooier tennis heeft gespeeld dan hij. En dat zie ik ook nu terug in Alcaraz en Sinner, dat duel. Ik vind dat beklijvend om te volgen. Dus ik ben iemand die...
0: De twee rivalen op het hoogste niveau.
1: Ja,
0: en maar ook die elkaar toch ook proficiat kunnen wensen.
1: Ja, dat vind ik zo mooi. En dat is hoe ik er ook in staat. Daarom dat ik ook, als het gaat over pianowedstrijden, nooit competitief gedacht heb. Maar meer een competitie met mezelf, maar niet met anderen. Want het gaat over muziek en over andere mensen die ook getalenteerd zijn. En dat vind ik een heel krachtige getuigenis dat die twee jongens afleveren aan de sportwereld. Van je kan de grootste rivalen zijn, maar ook elkaar iets gunnen. Dat is fantastisch.
0: Wat zou je echt nog willen in dit leven?
1: Dat kan je wel raden, denk ik. Ja. Mm-hmm. Ik droom en ik hoop en ik bid dat ik mag genezen. Dat is mijn grootste wens voor mezelf. En... als dat uiteindelijk toch niet zou gebeuren, dan hoop en verlang ik dat mijn verhaal anderen mag raken. Daarom zitten we ook in een programma als Touché, dat een zeer goede gekozen titel heeft. En dat ik een verschil mag maken voor de mensen om me heen. En dan zal mijn leven sowieso het helemaal waard geweest zijn.
0: Mm-hmm. Dat is ook de boodschap, denk ik, die je wil meegeven. Hè?
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Zullen we nog luisteren naar De taal van mijn hart?
1: Oh, dat is zo'n mooi cadeau. Ik ben ontzettend fan van kleinkunst en meer bepaald met Stef Bos, die hier ook geweest is. Ja. Dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gehoord heb. En heel graag, laat het maar horen.
2: Kijk, de zon staat aan de hemel. Dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Ik vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen.

Er is de touw van mijn arm. Ik heb mijn spiegelbeeld zien vallen. Ik lag in stukken op de grond. Ik heb mezelf leren kennen. Als een held en als een hond.

0: De taal van mijn hart door Stef Bos. En misschien moet je toch maar eens proberen samen te werken. Liebrecht van Beckenvoort zou een mooi duo zijn.
1: Een prachtig artiest.
0: Ik wil nog eindigen met de woorden op het einde van jouw Facebookbericht. Er is licht aan het einde van de tunnel.
2: Radio 1.
3: Dit was een herhaling van Touché van gisteren. Volgende zondag is er een nieuwe aflevering.
2: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn ook overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
3: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
2: De Nederlandse overheid heeft ook bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Een Spaans regeringsvliegtuig met premier Pedro Sanchez aan boord heeft onverwacht een noodlanding moeten uitvoeren in Turkije. Sanchez was met het vliegtuig